0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Baruch. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 35. Daarom voerde de Heer de bedreiging uit die hij tegen ons had aangekondigd. Tegen ons, tegen de vorsten die Israël regeerden, tegen de koningen en edelen, tegen heel Israël en Juda. Nergens op de wereld heeft hij zoiets gedaan als in Jeruzalem. Iedereen had het vlees van zijn eigen kinderen, zoals in de wet van Mozes was voorspeld. Hij leverde hen over aan de willekeur van alle koninkrijken in de omgeving. Een mikpunt van spot, een schrikbeeld maakte hij van hen bij alle volken waaronder de Heer hen verspreid had. Wij waren dienaren in plaats van heersers. Inderdaad, wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God en we hebben niet naar hem geluisterd. De Heer onze God is rechtvaardig, maar wij en onze voorvaderen staan nu vol schaamte voor hem. De rampen waarmee hij ons bedreigde zijn uitgekomen. We hebben niet tot hem gebeden en wilden niet van onze eigen weg afwijken. Maar hij stond klaar met zijn rampen en liet die over ons komen. De Heer is rechtvaardig in alles wat hij met ons heeft gedaan. Wij luisterden niet naar hem en leefden niet volgens zijn voorschriften. Heer, God van Israël, u hebt uw volk met sterke hand uit Egypte geleid, onder tekenen en wonderen, met grote macht, met opgestoken arm, en u hebt zich daardoor een grote naam verworven. Wij hebben gezondigd, goddeloos zijn wij geweest, Heer onze God. Al uw voorschriften hebben wij overtreden. Maar wend uw toorn van ons af. Wij zijn toch al met zo weinig overgebleven bij de volken waaronder u ons hebt verspreid. Heer, verhoor ons bidden en smeken. Verlos ons om uzelf en laat ons de gunsten verwerven van degene die ons hebben verbannen. Dan zal de hele aarde weten dat u, Heer, onze God bent. Israël en zijn nakomelingen dragen immers uw naam. Heer, kijk vanuit uw heilige woning naar ons. Luister naar ons en open uw ogen. Niet de doden in de onderwereld eren de Heer of prijzen zijn rechtvaardigheid. Hun is het leven ontnomen. Maar mensen vol droefheid, vernederd en zwak, met gebroken ogen en een hongerend hart, die eren u, Heer, en prijzen uw rechtvaardigheid. Niet om de verdiensten van onze voorvaderen of onze koningen durven wij tot u bidden, Heer onze God. Want terecht liet u uw hevige toorn over ons komen, zoals u door uw dienaren de profeten liet voorspellen. Dit zegt de Heer, buig u en onderwerp u aan de koning van Babel. Dan blijft u wonen in het land dat ik aan uw voorvaderen gaf. Maar als u niet luistert en u niet onderwerpt aan de koning van Babel, dan zal ik in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem de kreten van blijdschap en vreugde en het zingen voor bruidegom en bruid laten verstommen. Het hele land wordt één woeste wildernis zonder bewoners. Wij hebben niet geluisterd en ons niet onderworpen aan de koning van Babel. Daarom hebt u de bedreigingen van uw dienaren, de profeten, in vervulling laten gaan. Het gebeente van onze koningen en onze voorvaderen werd uit de graven gehaald. Het lag overal verspreid, overdag in de hitte en 's nachts in de kou. Velen kwamen om door grote rampen, door honger, oorlog en pest. Het huis dat uw naam draagt, hebt u gemaakt tot wat het nu is, en dat alles vanwege de slechtheid van Israël en Juda. Heer, onze God, laat nu voor ons uw genade en uw grote barmhartigheid gelden. Dat hebt u immers uw dienaar Mozes laten zeggen in de wet, die hij op uw bevel voor de Israëlieten op schrift heeft gesteld. Als u niet naar mij luistert, wordt die grote talrijke menigte zeer klein onder de volken waaronder ik hen verspreid heb. Ik weet dat dit koppige volk niet naar mij zal luisteren. Maar in ballingschap zullen zij tot bezinning komen en zullen zij erkennen dat ik de Heer hun God ben. Ik zal hun een ander hart geven en oren die horen. Dan zullen ze mij in het land van hun ballingschap prijzen en mijn naam eren. Zij zullen zich van hun koppigheid en hun zonde bekeren, beseffend wat hun voorvaderen tegen de Heer hebben misdaan. Dan breng ik hen terug naar het land dat ik aan hun voorvaderen, aan Abraham, Isaac en Jacob, onder ede beloofd heb. Zij zullen er weer heersen. Ik maak hen talrijk en nooit meer verminder ik hun aantal. Ik sluit met hen een altijddurend verbond. Ik zal hun God zijn en zij mijn volk. Nooit meer verdrijf ik mijn volk Israël uit het land dat ik hun gaf.

hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 38. Almachtige Heer, God van Israël, in mijn nood en in mijn ellende roep ik u aan. Luister naar ons, Heer, ontferm u over ons, want wij hebben tegen u gezondigd. U troont eeuwig, maar wij gaan steeds meer te gronde. Almachtige Heer, God van Israël, luister naar het gebed van de Israëlieten in de greep van de dood. De zonen van degenen die tegen u zondigden. Zij hebben niet geluisterd naar de Heer, hun God, en daarom overkwamen ons deze rampen. Vergeet de misstappen van onze vaderen. Denk alleen aan uw macht en uw naam. U bent toch de Heer, onze God. U willen wij prijzen. U hebt de angst voor u in ons hart gelegd, met het doel u aan te roepen. Daarom prijzen wij u in onze ballingschap en keren wij ons oprecht af van de misstappen die door onze voorvaderen tegen u zijn begaan. Als wij vandaag ballingen zijn in de verspreiding, een mikpunt van spot, een vloek, een verwensing, dan komt dat door al de misstappen van onze voorvaderen die de Heer onze God hebben verlaten. Luister, Israël, naar de leer van het leven. Luister goed en leer. Waarom leeft u in een vijandig land en wordt u oud tussen vreemde volken, Israël? Waarom bent u onrein als de doden, als de bewoners van de onderwereld? U hebt de bron van de wijsheid verlaten. Als u op Gods weg was gebleven, dan had u voor altijd vrede gekend. Waar verstand is, kracht en inzicht, daar vindt u leven en lengte van dagen, licht voor de ogen en vrede. Wie is degene die haar verblijfplaats vindt? Wie dringt haar schatkamers binnen? Waar zijn de heersers van de volken die zelfs de dieren in toom hielden en met de vogels speelden? Waar zijn de bezitters van schatten, van zilver en goud? Waar is het vertrouwen in hen? Waar zijn de schatrijken die alleen uit zijn op het smeden van zilver, maar van wie het werk geen sporen nalaat? Zij zijn allemaal verdwenen, afgedaald in de onderwereld, en anderen nemen hun plaats in. Jongeren kwamen de aarde bevolken. Ook voor hen bleef de weg naar kennis verborgen. Ze begrepen totaal niets van hun wegen. Hun zonen dwaalden nog verder af. In Kanaan is niets van de wijsheid te horen en in Teman is er niets van te zien. Zelfs de zonen van Hagar, die overal kennis vergaren, de kooplui van Meran en Teman, spreukendichters, zoekend naar kennis, ontdekten de weg niet naar de wijsheid en weten niets van haar wegen. Israël, hoe groot is het domein van uw God, hoe uitgestrekt het gebied van zijn macht. Groot is het en zonder einde, hoog is het en onmetelijk. Daar werden de reuzen geboren, die befaamde mannen uit de voortijd, groot van gestalte, bedreven in de strijd. Maar hen heeft God niet uitgekozen. De weg naar kennis werd hun niet gewezen. Ze gingen allemaal dood door een tekort aan inzicht en verstand. Wie is naar de hemel gegaan om daar de wijsheid te halen? Wie heeft haar van boven de wolken naar beneden gebracht? Wie is de zee overgestoken om haar daar te ontdekken? Wie kon haar kopen met goud? Niemand is met haar wegen bekend. Niemand is vertrouwd met haar paden. Alleen de Alwetende kent haar. Zijn inzicht heeft haar ontdekt. Voor altijd heeft hij de aarde geschapen en met dieren bevolkt. Het licht gaat op weg wanneer hij het uitzendt. Het gehoorzaamt hem bevend als hij het terugroept. Alle sterren stralen verheugd, elk vanaf zijn eigen plaats. Hij roept en ze zeggen, hier zijn wij. Vol vreugde stralen ze voor hem die hen schiep. Dit is onze God. Niemand anders kan zich met hem vergelijken.
Alle wegen naar kennis komen van hem. Hij heeft ze aan zijn dienaar Jacob gewezen, Israël, die hij lief had. Daarom is de wijsheid op aarde verschenen en leefden ze onder de mensen.

Baruch. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 37. Ze is het boek van Gods geboden, ze is de wet die eeuwig duurt. Degene die haar onderhouden verwerven het leven. Degene die haar niet volgen, vinden de dood. Bekeer u, Jacob, en houd eraan vast. Koers naar de glans van haar licht. Geef uw trots niet aan andere prijs. Geef uw voorrecht niet aan vreemden. Gelukkig zijn wij Israël. Ons is geopenbaard wat God behaagt. Houd moed, mijn volk dat de naam Israël draagt. U werd aan de naties verkocht, maar u bent niet verloren. Omdat u Gods toorn had opgewekt, bent u aan uw vijanden uitgeleverd. U hebt uw schepper geërgerd door niet aan hem, maar aan demonen te offeren. De eeuwige God die u voedsel gaf, bent u vergeten. Jeruzalem, dat u heeft grootgebracht, hebt u verdrietig gemaakt. Zij zag de toren over u komen en zei: luister, buren van Sion. Een groot verdriet bracht God over mij. Want ik zag hoe de eeuwige God mijn kinderen gevangen liet wegvoeren. Met vreugde had ik hen grootgebracht. In tranen en droefheid zag ik hen gaan. Laat niemand spotten met mij. Een weduwe die door iedereen is verlaten, eenzaam vanwege de zonde van mijn kinderen. Zij keerde zich af van Gods gebod, bekommerde zich niet om zijn wetten, volgde Gods voorschriften niet op en hielden zich niet aan zijn leer. Wees welkom, buren van Sion, maar denk aan mijn kinderen, gevangenen die weggevoerd zijn door de eeuwige God. Hij stuurde een verre natie op hen af, onbeschaamd, met een onverstaanbare taal. Zonder eerbied voor oude mensen, zonder medelijden met kinderen. De geliefde zonen van de weduwe werden weggesleept. De eenzame werd van haar dochters beroofd. Hoe zou ik u kunnen helpen? Hij, die de rampen over u bracht, zal u ook van uw vijand verlossen. Kinderen, ga, ga maar weg, ik blijf achter, alleen. Ik heb het kleed van de vrede verwisseld voor het kleed van boete en gebed. Ik blijf de eeuwige God aanroepen, zolang als ik leef. Houd moed, kinderen, roep God aan. Hij zal u van de vijand bevrijden. Ik verwacht uw redding van de eeuwige God. De Heilige zal mij blij maken. Weldra ontfermt zich over u, uw redder, de eeuwige God. In tranen en droefheid zag ik u weggaan, maar tot mijn vreugde en blijdschap brengt God u voorgoed bij mij terug. Sion's buren hebben uw ballingschap gezien. Nu zijn ze getuigen van uw redding, uw roem en uw pracht, geschonken door de eeuwige God. Kinderen, onderga geduldig de toorn van God die u heeft getroffen. U zult binnenkort de ondergang zien van uw vervolgers en uw voet op hun nek zetten. Mijn geliefde kinderen moesten ongebaande wegen inslaan, weggevoerd als een kudde, buitgemaakt door de vijand. Houd moed, kinderen, en roep God aan. Degene die u dit aandeed, zal weer aan u denken. Voorheen was het uw enige gedachte om God te verlaten. Zoek hem nu met al uw krachten. Want hij die deze rampen stuurde, zal u ook bevrijden en met eeuwige blijdschap vervullen. Houd moed, Jeruzalem. Wie u een naam gaf, zal u troosten. Wee degene die u mishandelde en blij waren met uw val. Wee de steden waar uw kinderen slaven waren. Wee de stad die uw zonen gevangen hield. Al was ze blij om uw ondergang en verheugd over uw val, ze zal treuren over haar eigen verwoesting. Ik maak een eind aan de vrolijkheid van haar talrijke bevolking. Haar trots zal omslaan in verdriet.

Want de eeuwige God stort vuur over haar uit, voor lange tijd. Demonen zullen er wonen, voor lange tijd. Kijk naar het oosten, Jeruzalem, naar de vreugde die God u brengt. Daar zijn de zonen die u verlieten. Van oost en west komen zij weer samen, op het woord van de heilige God, jubelend over zijn glorievolle redding.

Baruch. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 9. Jeruzalem, leg uw kleed af van ellende en rouw. Kleed u met Gods stralende schoonheid, voor altijd. Sla de mantel van Gods gerechtigheid om. Zet de roemrijke kroon van de Eeuwige op uw hoofd. Want God wil dat uw verhevenheid overal onder de hemel schittert. Voor altijd noemt God u vrede door gerechtigheid, heil door godsvrucht. Jeruzalem, kijk vanaf de berg naar het oosten en zie uw kinderen van alle kanten samenkomen op het woord van de Heilige God, blij dat Hij weer aan hen denkt. Te voet gingen zij van u weg, weggesleept door de vijand. Maar eervol brengt God hen terug, als op een koningstroon gedragen. Hij heeft het bevel gegeven om alle bergen en heuvels met de grond gelijk te maken en de dalen te vullen, zodat het hele land vlak wordt en Israël zegevierend en veilig kan optrekken. Ook de bossen en alle geurige bomen geven Israël schaduw op zijn bevel. Hij zelf, vergezeld, barmhartig en genadig, het jubelend Israël met de glans van zijn licht.

Baruch. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 72. Afschrift van de brief waarin Jeremia op het bevel van God de ballingen waarschuwde die door de koning van de Babyloniërs gevangen naar Babel werden gevoerd. Vanwege de zonden die tegen God zijn begaan, wordt u door Nabucodonosor, de koning van de Babyloniërs, gevangen naar Babel gevoerd. Jaren en jaren zult u daar blijven, 7 generaties lang. Daarna breng ik u veilig terug. Zilveren, gouden en houten goden zult u in Babel zien. Ze worden rondgedragen door de volken en vol ontzag vereerd. Pas op en word niet zoals zij. Heb geen ontzag voor die goden. Als u de menigte ziet die deze goden aanbidt en hen in een stoet begeleidt, denk dan bij uzelf, u alleen, Heer, moet men aanbidden. Want mijn engel is bij u en zal rekenschap vragen van u. De tong van die goden is door een timmerman gepolijst. Hun lichaam is met zilver en goud overtrokken. Het zijn geen goden, ze kunnen niet spreken. Men smeet gouden kronen voor die goden, alsof het pronkzieke meisjes zijn. Soms nemen de priesters goud en zilver van hun goden voor eigen gebruik, of als geschenk voor de meisjes in de bordelen. Die zilveren, gouden en houten goden kleedt men als mensen, maar dat maakt hen niet bestand tegen de roest en de wormen. En ondanks hun purperen gewaden moet men het stof van de tempel dat er vingerdik op ligt van hun gezicht afwassen. De een houdt een scepter vast als de provinciaal gouverneur. Maar iemand die hem iets aandoet, kan hij niet uit de weg ruimen. De ander heeft een zwaard of een strijdbijl in zijn hand, maar hij is machteloos tegen oorlog of dieven. Zo blijkt duidelijk dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Hun goden zijn nutteloos, een gebroken aardepot. Opgesteld in de tempel raken hun ogen vol stof van de voeten van de bezoekers. Zoals de gevangenispoorten dichtgaan achter de man die wegens een misdaad tegen de koning tot de dood is veroordeeld, zo versperren de priesters de tempelpoorten met stangen en balken, uit angst dat dieven de godenbeelden plunderen. Ze branden voor die goden meer lampen dan voor zichzelf, hoewel die er niet één kunnen zien. Het vergaat die goden als de balken van hun tempel. Van binnen helemaal uitgehold, zegt men, zonder dat ze iets merken van de wormen die hen en hun kleren opvreten. Hun gezicht ziet zwart van de rook in de tempel. Rondom hun lichaam en hoofd fladderen vleermuizen, zwaluwen en andere vogels. Zelfs katten gaan erop zitten. Zo weet u dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Als men het goud waarmee zij versierd zijn niet oppoetst, gaan ze niet blinken. Toen zij gegoten werden, beseften ze dat niet. Men kan ze kopen voor iedere prijs, want het zijn maar levenloze dingen. Omdat zij geen voeten hebben, moet men ze dragen. Zo laten ze ieder hun onmacht zien. Vallen ze op de grond, dan moeten hun vereerders ze vol schaamte oprichten. Als ze eenmaal op hun plaats staan, dan kunnen ze zich niet verroeren. Als ze scheef zijn weggezakt, dan kunnen ze niet overeind komen. Geschenken moeten hun worden voorgezet, zoals aan de doden. De priesters verkopen de offers of gebruiken ze zelf. Hun vrouwen leggen er stukken van in de pekel, maar geven niets aan armen of misdeelden. Zij raken die offers ook aan in hun maand stonden of kort na de bevalling. Zo weet u dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Waarom zou men hen goden noemen? Vrouwen zetten die zilveren, gouden en houten goden spijzen voor. In hun tempels zitten de priesters, hun kleren gescheurd, hoofd en baardhaar afgeschoren, het hoofd onbedekt. Ze maken misbaar voor hun goden, zoals bij een dodemaal.
Hun gewaden nemen de priesters mee om hun vrouwen en kinderen te kleden. Behandelt men hen goed of slecht, ze kunnen het niet vergelden. Koningen kunnen ze niet aanstellen of afzetten. Geen rijkdom of geld kunnen ze schenken. Houdt iemand zijn gelofte niet, dan kunnen ze hem niet ter verantwoording roepen. Ze redden geen mens van de dood en bevrijden geen zwakke uit de macht van de sterke. Een blinde kunnen zij niet ziende maken en iemand in nood kunnen zij niet helpen. Zij hebben geen medelijden met weduwen en voor wezen zorgen zij niet. Zij zijn gevoelloos als stenen uit de bergen, die houten goden, beslagen met goud en zilver. Hun vereerders komen bedrogen uit. Hoe kan men dan denken of zeggen dat het goden zijn? Bovendien onteren de Chaldeeën zelf hun goden. Als zij een stomme zien zonder spraak, halen zij Bel erbij in de hoop dat hij hem geneest, alsof Bel hen zou kunnen horen. Geen betoog brengt hen ertoe die goden te verlaten, zo dom zijn ze. Met strikken in het haar zitten de vrouwen langs de weg zemelen te branden. Heeft een van hen, door een voorbijganger meegenomen, gemeenschap met hem gehad, dan spot zij met de anderen die nog niet zo ver zijn en een strik nog dragen. Alles wat er bij hen gebeurt is bedrog. Waarom denken of zeggen ze dan dat het goden zijn? Door timmerlieden en goudsmeden zijn ze gemaakt, precies zoals die het wilden. De makers zelf worden niet oud. Hoe kunnen het dan goden zijn die ze maken? Alleen ontgoocheling en vernedering laten ze achter voor hun erfgenamen. Worden die goden door oorlogen of rampen bedreigd, dan overleggen de priesters met elkaar waar zij zich met hen kunnen verbergen. Waarom ziet men dan niet in dat zij die zich niet uit oorlogen of rampen kunnen redden, geen goden zijn? Men moet tenslotte erkennen dat die houten goden, met goud en zilver beslagen, geen goden zijn. Het moet alle volken en koningen duidelijk zijn dat ze geen goden zijn, maar mensenwerk, zonder enige goddelijke kracht. Wie moet nog meer bewijzen hebben dat het geen goden zijn? Zij stellen geen koning aan over het land. Zij geven de mensen geen regen. Zij verschaffen geen recht en weren het onrecht niet af. Zij zijn machteloos, zoals kraaien tussen hemel en aarde. Sla de bliksem in de tempel van die houten goden met goud en zilver beslagen. Dan kunnen de priesters zich vluchtend redden. Zij zelf gaan met de balken in vlammen op. Het is voor hen onmogelijk om zich te verzetten tegen een koning of tegen een vijand. Hoe kan men dan veronderstellen dat het goden zijn? Die goden van hout, met goud en zilver beslagen, kunnen niets doen tegen dieven en rovers. Als die hen in handen krijgen, halen ze er het goud, het zilver en de kleren af en gaan er ongestraft mee vandoor. Een koning kan zijn macht laten gelden. Huisraad is nuttig voor de eigenaar. Een huisdeur beschermt de huisraad. Maar die goden zijn waardeloos. Een houten zuil in een paleis is meer waard dan zij. Zon, maan en sterren geven licht en zijn op die manier nuttig en dienstbaar. Evenals de flitsende bliksem, mooi om te zien, en de wind die waait over iedere streek. Als God de wolken beveelt om over de hele aarde te trekken, voeren zij zijn bevel uit. Het vuur dat van boven komt om de bossen op de bergen in as te leggen, doet wat het is opgedragen. Met niets van dit alles kunnen die goden zich meten in schoonheid of macht. Wie denkt of zegt dan nog dat het goden zijn? Ze zijn niet in staat om recht te spreken of weldaden te bewijzen. Wee dus dat ze geen goden zijn en wees niet bang voor hen. Ze kunnen een koning niet vervloeken of zegenen.
Ze geven de volken geen tekenen aan de hemel, schitteren niet als de zon, geven geen licht als de maan. De wilde dieren zijn er beter aan toe. Die kunnen tenminste in een schuilplaats wegkruipen. Uit alles blijkt dat het geen goden zijn. Wees dus niet bang voor hen. Die goden van hout, met goud en zilver beslagen, beschermen niets. Het zijn slechts vogelverschrikkers in een komkommerveld, doornstruiken in een tuin waar de vogels op neerstrijken. Doden in een donker graf zijn die goden van hout, met goud en zilver beslagen. Aan het purper en het linnen dat om hen hangt te rotten, kun je zien dat het geen goden zijn. Ten slotte worden zij zelf door de wormen opgevreten, een schande voor het land. Een rechtvaardige die geen afgoden vereert, is er dus beter aan toe. Hij ontkomt aan de schande.

Ezechiël. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 28. Tijdens mijn verblijf bij de ballingen aan de rivier van de Kebar, op de vijfde dag van de vierde maand van het dertigste jaar, zag ik de hemel opengaan en kreeg ik een goddelijk visioen. Het was het vijfde jaar van de ballingschap van de koning Jojakim. Op de vijfde dag van de maand werd het woord van de Heer gericht tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester. Het gebeurde in het land van de Chaldeeën, aan de Kebar. Daar kwam de hand van de Heer over hem. In mijn visioen zag ik hoe een storm uit het noorden kwam opzetten. Een grote wolkenmassa waar vuur in opflitste en die omgeven was door een gloed. De wolkenmassa schitterde als blinkend metaal. In de wolken tekenden zich gestalten af die op vier levende wezens leken. Ze leken op mensen, maar hadden elk vier gezichten en vier vleugels. Hun benen waren recht en hun voeten leken op de hoeven van een kalf, glinsterend als glanzend koper. Onder de vleugels waren op iedere zijde mensenhanden zichtbaar. De gezichten van de vier wezens waren, evenals hun vleugels, met elkaar verbonden. Ze wendden zich niet als ze zich voortbewogen. Ze bewogen zich recht voor zich uit. De gezichten van de vier wezens leken van voren op dat van een mens. Rechts leken ze op dat van een leeuw. Links op dat van een stier. En van achteren op dat van een arend. Twee van hun vleugels waren naar boven uitgestrekt en raakten elkaar. De twee anderen bedekten hun lichaam. Ze bewogen zich recht voor zich uit. Ze gingen waarheen de geest hen dreef en keerden zich niet om als ze zich voortbewogen. Tussen de levende wezens in was iets dat op brandende kolen leek, op fakkels die tussen de wezens op en neer flitsten. Het vuur laaide hoog op en er schoten bliksemstralen uit. De levende wezens zelf vlogen heen en weer als bliksemschichten. Terwijl ik naar de levende wezens keek, zag ik dat bij alle vier op de grond een wiel stond. De wielen glansden als chrysoliet en hadden alle vier dezelfde vorm en bouw. Ze zagen er zo uit en waren zo gebouwd alsof het ene wiel in het andere zat. Als ze zich verplaatsten, konden ze zich in alle vier de richtingen bewegen zonder dat ze zich hoefden om te draaien. De wielen waren indrukwekkend hoog en de velgen ervan waren helemaal met ogen bezet. Als de wezens zich verplaatsten, bewogen de wielen zich met hen mee. En als ze zich van de grond verhieven, verhieven ook de wielen zich met hen mee. Ze gingen naar waar de geest hen dreef en de wielen verhieven zich gelijktijdig mee, want de geest van de levende wezens beheerste ook de wielen. Als de wezens zich verplaatsten, bewogen de wielen zich mee en als de wezens stilstonden, stonden ook de wielen stil. Als de wezens zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de wielen, want de geest van de levende wezens beheerste ook de wielen. Boven de hoofden van de levende wezens bevond zich een soort gewelf dat glinsterde als verblindend kristal, uitgespannen boven hun hoofden. Onder het gewelf hielden de levende wezens twee vleugels naar boven gestrekt, zodanig dat ze elkaar raakten. Met de twee anderen bedekten ze hun lichaam. Als ze vlogen hoorde ik het klapperen van hun vleugels. Het was als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het rumoer in een legerplaats. Als ze stilstonden, lieten ze hun vleugels neer. En er klonk een stem boven een gewelf dat boven hun hoofden was. Boven het gewelf zag men zoiets als een saffiersteen in de vorm van een troon. En daarop, op wat dus een troon leek te zijn, zag ik een mensengestalte. Ik zag een schittering als van metaal. Het bovenlichaam van de gestalte fonkelde als metaal. Alsof er vuur in zijn innerlijk gloeide en zijn onderlichaam was als vuur dat een gloed uitstraalde. Zoals de boog eruit ziet die in de regentijd in de wolken staat, zo was de aanblik van de gloed die hij uitstraalde. Aldus openbaarde zich de heerlijkheid van de Heer. En toen ik dat zag, viel ik plat voorover.
Daarop hoorde ik een stem tot mij spreken.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom. Het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u.
In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben zojuist de rozenkrans van barmhartigheid geweden. Mogen de Heer ons begeleiden gans deze dag.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 19 van dit boek, 7000 brieven. Naast gesprekken waren brieven voor Ignatius het belangrijkste communicatiemiddel. Van de ongeveer 7000 gepubliceerde brieven zijn er weinig eigenhandig door hem geschreven. Soms zijn het enkel wat aantekeningen over de punten die in de eigenlijke brief verder moesten worden uitgewerkt. Heel wat brieven zijn door Polanco in opdracht van de generaal op papier gezet, maar de eigenlijke auteur is toch Ignatius. Hoewel in zijn eigen stijl, stelde de secretaris alleen op schrift wat hem werd opgedragen. Ignatius had een drukke correspondentie. Het staat vast dat hij per dag een 30-tal brieven verzond, na ze eerst verschillende keren te hebben nagelezen. Er is een bijzonder interessant Romeins gedenkschrift bewaard gebleven en gepubliceerd, waarin een samenvatting staat van de brieven die Ignatius tussen oktober 45 en mei 1547 had ontvangen en verstuurd. Men hoeft die document maar door te zien om te beseffen hoeveel werk tijdens dat anderhalf jaar op het secretariaat van de sociëteit verzet werd. En dat is dan nog maar een klein gedeelte van wat er gedaan werd gedurende de 15 lange jaren dat Ignatius generaal van de orde was. Maar nog meer dan het grote aantal brieven valt de grote zorg op waarmee ze zijn geschreven, vooral wanneer het belangrijke aangelegenheden betrof of wanneer ze bestemd waren voor vooraanstaande personen. Ribadeneira zegt dat hij lang nadacht over wat hij moest schrijven en veel tijd besteedde aan het lezen en herlezen van wat was geschreven. Hij wikte en woog ieder woord, bracht doorhalingen of verbeteringen aan naar al wat hij nodig achtte, liet de brief verschillende keren herschrijven, de tijd en de moeite die dat alles vroeg waren voor volgens hem goed besteed. Een voorbeeld van die zorg hebben we in de brief die hij aan alle leden van de sociëteit liet schrijven met het verzoek om bij vorsten, staatshoofden en universiteiten een aanbeveling te vragen voor de orde. Hij wilde die als verweermiddel gebruiken tegen de Universiteit van Parijs, welke zich verzette tegen de erkenningen van de nieuwe orde in Frankrijk. Hij wilde dat deze brief zo zorgvuldig werd geformuleerd dat, mocht ze in handen komen van de geleerden van deze universiteit, zij aan geen enkele zin aanstoot zouden kunnen nemen. Toen de brief af was, las en herlas hij haar met de grootst mogelijke aandacht zoveel keren dat hij er ongeveer 3 uur mee bezig was. Hij wilde dat ook anderen voor hun brieven dezelfde zorg zouden hebben als hij. Zo zond hij eens een brief met vlekken en doorhalingen terug aan de afzender. Aan Favre zond hij op 10 december 1542 een uitvoerige instructie over de wijze waarop brieven geschreven moesten worden. Daarin geeft hij als stelregel die zijn grote zorgvuldigheid verklaart: men moet meer letten op wat men schrijft dan op wat men zegt. Want geschreven woorden blijven en er kan op worden teruggegrepen. Men kan ze niet zo gemakkelijk corrigeren of toelichten als in een gesprek. Als Jesuiten naar Rome schreven, moest dat in 2 brieven gebeuren. Een hoofdbrief met het nieuws dat ook aan anderen kon worden medegedeeld en een tweede toegevoegde brief met zaken die niet voor anderen bestemd waren. De hoofdbrief moest met zorg op onjuistheden worden gecontroleerd. Samen met de autobiografie en het geestelijk dagboek geeft de verzameling brieven ons het best een beeld van Ignatius' persoonlijkheid. We vinden er een schat aan gegevens over zijn geestelijke leer, zijn richtlijnen voor het apostolaat en zijn wijze van besturen. Ook laten deze brieven zien met hoeveel en hoe verschillende soorten mensen hij correspondeerde, niet alleen met Jesuiten, maar met mensen van alle rangen en standen. Zijn correspondentie met vrouwen is enige tijd geleden apart uitgegeven en heeft zeer de aandacht getrokken, waarschijnlijk omdat ze laat zien hoe hij voor hen open stond, een weinig bekende en wellicht onvermoede kant van zijn karakter.
Gemakkelijk zou er een soortgelijk boek kunnen worden uitgegeven met zijn brieven aan de groten der aarde, koningen, vorsten, kardinalen, bisschoppen. Naar het onderwerp dat ze behandelen, kunnen Ignatius' brieven ook worden onderverdeeld in vertrouwelijke brieven, brieven waarin hij geestelijke leiding geeft, ambtelijke brieven. Uit alles komt naar voren hoe uitzonderlijk deze geestelijke leidsman apostel, overste en heilige was.

Ignatius' betrekkingen met vier pausen. Tijdens zijn generalaat heeft Ignatius vier pausen meegemaakt. Paulus III, Julius III, Marcellus II en Paulus IV. Paulus III stond van meet af aan welwillend tegenover Ignatius en zijn gezellen. Hij besefte onmiddellijk dat het goed zou zijn zijn goedkeuring te geven voor de stichting van de sociëteit. Toen hem in Tivoli op 3 september 1539 de stichtingsakte werd voorgelezen, reageerde hij met: hier is de geest Gods. Nadat een jaar later de bureaucratische moeilijkheden waren opgelost, vaardigde hij de eerste bulle uit waarin de sociëteit werd bekrachtigd. Met 4 bullen en 3 pauselijke breven gaf hij haar aan rechtsvorm en zeer veel geestelijke voorrechten. Hij schonk haar de kerk Santa Maria della Strada. Op verzoek van Francisco de Borja hechtte hij bij breven van 31 juli 1548 zijn goedkeuring aan het boek der geestelijke oefeningen. Na de woorden van Nadal was het een groot en zeldzaam voorrecht dat een boek op zo plechtige wijze werd goedgekeurd. Bij deze en andere blijken van zijn welwillendheid jegens de sociëteit speelde ongetwijfeld mee dat deze paus tot de familie Farnese behoorde, welke bevriend was met die van Francisco de Borja. Paulus III, die had ingestemd met een bijzonder gelofte van gehoorzaamheid aan de paus, droeg aan verschillende gezellen een verzending op. Hoewel hij aanvankelijk van plan was geweest ze in Italië te houden. Van Julius III zijn vooral 2 dingen te vermelden. Allereerst vaardigde hij de bulle Exposcit Debitum uit op 21 juli 1550, waarin de sociëteit opnieuw bevestigd werd. Hierin werd ook de nieuwe stichtingsakte opgenomen die daarna nooit meer veranderd is. Het tweede is de krachtige steun die hij in de beginjaren gaf aan het Romeins College en het Germanicum door te zorgen voor financiële middelen. Nog kort voor zijn dood ondernam hij stappen om het Romeins College van een duurzame basis te voorzien. Bovendien had hij ook plannen voor het stichten van een derde college dat bestemd zou zijn voor alle naties en dat hij aan de Jesuiten wilde toevertrouwen. Ignatius bad iedere dag voor de paus. Toen hij hoorde dat hij ernstig ziek was, bad hij 2 maal per dag en gaf opdracht dat al zijn huisgenoten zich daarbij moesten aansluiten. Toen de paus was gestorven, liet hij zijn medebroeders 9 dagen voor de overledene de heilige mis opdragen en bidden voor de keuze van diens opvolger. In de 23 dagen van zijn pontificaat kon Marcellus II slechts weinig doen voor de sociëteit. Zijn keuze scheen zeer veelbelovend voor de zo nodige hervorming van de kerk. Hij had daarover dezelfde inzichten als Ignatius. Zijn keuze werd met vreugde begroet door de leden van de sociëteit en met name door Ignatius. Dat blijkt uit een brief die hij Polanco liet schrijven op de dag zelf van de keuze op 9 april 1555. Meteen na zijn keuze verzocht Marcellus aan Ignatius om 2 paters die in zijn paleis zouden wonen als zijn raadgevers bij de hervorming. In zo'n gewichtige zaak wilde Ignatius niet van zijn gezag gebruik maken, maar vroeg aan de paters te Rome aan te geven welke 2 dat zouden zijn. De keuze viel op de paters Lainé en Nadal. Daar Ignatius Nadal liever niet wilde afstaan, stelde hij aan de paus andere namen voor. Maar door het overlijden van de paus kwam er niets van dat alles. Niccolo Orlandini, geschiedschrijver van de sociëteit, vermeldt dat toen Ignatius bij de paus kwam om hem de gehoorzaamheid van de sociëteit aan te bieden, Marcellus hem zei: brengt u de soldaten op de been en leidt ze op voor de strijd. Wij zullen gebruik van hen maken. Een anekdote toont hoeveel achting Marcellus al voor Ignatius had toen hij nog kardinaal was. In een gesprek met Martin de Olabe zette de kardinaal de redenen uiteen waarom zijns inziens de sociëteit kerkelijke waardigheden niet moest afwijzen. Geen van de tegenwerpingen van de geleerde theoloog voldeed hem. Ten slotte gaf Olabe als laatste argument dat voor de sociëteit het gezag van Ignatius voldoende was. Nu geef ik mij gewonnen, antwoordde de kardinaal. Want al denk ik dat ik het gelijk aan mijn kant heb, toch hecht ik nog meer gewicht aan het gezag van pater Ignatius.
Toen Marcellus II enkele dagen na zijn verkiezing zwaar ziek werd, zond Ignatius enkele medebroeders op bedevaart naar Loreto om te bidden voor deze paus van wie zoveel verwacht werd voor de hervorming van de kerk en het welzijn van de sociëteit. De betrekkingen tussen Paulus IV en Ignatius waren voortdurend moeizaam. Zij hadden weinig gemeen, hetgeen hun onderling verstandhouding niet bevorderde. Zij verschilden van karakter en van inzichten. Met name hun opvattingen over het religieuze leven liepen uiteen, zoals reeds in 1536 in Venetië was gebleken. De moeilijkheden werden nog vergroot door het feit dat de paus afkomstig was uit Napels en Spanje zeer vijandig gezind was. Vooral na Ignatius' dood bleek dat duidelijk toen Carafa in een ongelukkige oorlog met dat land verwikkeld raakte. Al eerder toen de opvolger van Julius III gekozen moest worden, vreesde Ignatius dat de keuze op kardinaal Carafa zou vallen. In zijn gedenkschrift noteert Camara op 6 april 1555 1. Over de liefde van de pater voor muziek en hoezeer hij de Theatijn Carafa vreest wegens het zingen. Ten tweede, over wat de pater vandaag zei, wij moeten bidden dat als God gelijkelijk gediend wordt, er geen paus gekozen wordt, dat het instituut van de sociëteit gaat veranderen, want van enige kardinalen die voor het pausschap in aanmerking komen, valt te vrezen dat zij veranderingen willen aanbrengen. Dat verklaart de eerste reactie van Ignatius toen hij op Hemelvaartsdag 23 mei 1555 hoorde dat precies kardinaal Carafa tot paus was gekozen. Camara was bij Ignatius toen zij de klokken hoorden luiden waarmee de pauskeuze werd aangekondigd en even daarna het bericht binnenkwam wie tot paus was gekozen. Hij vertelt, toen Ignatius dit nieuws hoorde, verschoot zijn gezicht en zo hoorde ik later van hemzelf of van iemand aan wie hij het vertelde, dat weet ik niet meer, voer er een siddering door hem heen. Hij reageerde daarna zoals steeds bij gewichtige gebeurtenissen. Zonder een woord te zeggen stond hij op en ging naar de kapel om te bidden. Kort daarop kwam hij daaruit zo opgewekt en blijmoedig weer tevoorschijn, als was de keuze precies wat hij gehoopt had. Zoals ook voordat Carafa gekozen werd tot paus, wilde Ignatius alleen zijn positieve kanten zien, met name wat hem te verwachten was voor de hervorming van de kerk. Voor zijn verkiezing had Carafa de wens geuit dat zijn Theatijnse orde en de sociëteit zouden fuseren tot één instituut. Ignatius verzette zich daartegen met grote hardnekkigheid. Hij vreesde dat de nieuwe paus het instituut van de sociëteit op wezenlijke punten zou veranderen. En die angst behield hij tot zijn dood. Gelukkig voor hem gebeurde dat niet tijdens zijn leven. Toen Ignatius was gestorven, beval Paulus IV twee belangrijke veranderingen. Het koorgebed moest worden ingevoerd en de generaal mocht slechts voor 3 jaar benoemd worden. Maar dit bevel was alleen mondeling gegeven en ook waren niet tegelijk de privileges opgeheven die de voorafgaande pausen hadden geschonken. Daarom gold deze verordening slechts zolang de paus die dat bepaald had leefde. Maar het pontificaat van Paulus IV had niet enkel ongunstige kanten voor de sociëteit. Naast blijken van sympathie voor enige paters zoals Bobadilla en Lainé, die hij kardinaal wilde maken, kreeg het Romeins College, de latere Gregoriaanse Universiteit, op 17 januari 1556 het recht om de academische graad in filosofie en theologie te verlenen, ook aan studenten die geen jezuïet waren. Daags voor zijn dood vergat Ignatius niet de zegen te vragen van de paus. Vroeg in de morgen van 31 juli 1556 begaf Polanco zich daartoe haastig naar het Vaticaan. Maar toen hij terugkwam, was Ignatius reeds overleden. De zegen kwam te laat. Maar het belangrijkste was dat deze twee mannen, zij uit de verte, nog contact met elkaar hadden gehad. Hoezeer hun inzichten ook verschilden, toch hadden zij een gemeenschappelijk ideaal, de kerk te dienen. Een doek op zijn maag en een mager dieet. Hij ging gekleed zoals de priesters van zijn tijd. Voor de sociëteit wilde hij geen speciale dracht, want met de woorden van Araus, niet de kleding moest de jezuïet,
maar de Jezuïet de kleding heiligen. Hij droeg een zwarte toog van Romeinse stof met een cintuur om het middel. De hoge kraag aan de toog werd gesloten met een haakje, zodat de kraag van het overhemd onder de toog bleef. Een gevouwen doek beschermde zijn maag. 'S Winters had hij binnenshuis een jas aan. Vanwege zijn pijnlijke voeten droeg hij in huis pantoffels. Ging hij uit, dan deed hij schoenen aan, sloeg een priestermantel om en zette een breed gerande hoed op met een riempje onder de kin tegen het afwaaien. Een rotting diende hij hem als wandelstok. Op straat was hij zeer ingetogen en keek niet om zich heen, juist zoals hij in de regels der ingetogenheid had aanbevolen. Zijn rozenkrans was gemaakt van aan een koord geregen kralen zonder medaille. Hij droeg ze niet aan zijn gordel, maar had ze op zijn kamer. Ook 's nachts had hij ze bij zich. Het rozenkransgebed verving het brevieren. Hij had daarin van Paulus III vanwege zijn slechte gezondheid dispensatie gekregen. Zijn maaltijd gebruikte Ignatius gewoonlijk in een vertrek naast zijn slaapkamer. Hij nodigde daarbij de paters uit met wie hij iets te bespreken had. En ook hen die pas in Rome waren aangekomen of gingen vertrekken. Eén enkele keer nodigde hij niet-Jezuïten uit met de fameuze woorden van Cervantes: als uwe hoogheid boete wil doen, laat zij dan hier blijven. Waarschijnlijk was dat meer dan louter een formule. Ignatius zelf mocht alleen magere spijzen gebruiken. In een recept van 1554 voor onze pater magister Ignatius het volgende wordt voorgeschreven: uwe paterniteit mag alleen magere spijzen gebruiken, zoals een haantje, kippetje, kip, patrijs, tortelduifje, in de zomer kalfslees, in de winter

hazelnoten. Sinds zijn verwonding bij Pamplona was Ignatius' gezondheid een probleem. Zijn manke rechterbeen bleef hem last bezorgen. Volgens Lainé was hij vroeger sterk geweest en had hij een goed gestel gehad, maar sinds Manresa was hij fysiek geheel veranderd. Volgens Ribadeneira leed hij aan vele ziekten en hevige maagpijnen, als gevolg van een strenge vasten in de beginjaren. Tot zijn dood hadden galstelen een kwalijke uitwerking op zijn maag. In Barcelona voelde hij zich redelijk goed. Tegen het einde van zijn verblijf in Parijs meenden de artsen dat hij het meeste baat zou vinden bij de lucht van zijn geboortestreek. Ignatius bracht 3 maanden door in Aspasia, maar werd ook daar weer ziek. Toen hij zijn studie wilde voorzetten in Bologna, zag hij zich gedwongen vanwege het klimaat te verhuizen naar Venetië. Hij moet vaak hevige pijnen gehad hebben, maar intussen werkte hij gewoon door. Hoofdstuk 20. De heilige is dood. Eind juni 1556 voelde Ignatius zich zo slecht dat men meende dat veranderingen van lucht en omgeving hem zouden kunnen helpen. Hij werd overgebracht naar de wijngaard van het Romeins College. Toen ook de bergen hem geen goed meer deden, werd hij op 27 juli teruggebracht naar Rome. Niemand besefte wat er werkelijk aan de hand was. Daar kwam bij dat er in huis andere ernstige zieken waren. De dokters kwamen zelfs niet naar Ignatius kijken. De enige die besefte dat zijn einde naderde, was hij zelf. Op 29 juli riep hij Polanco bij zich en zei dat hij Baltasar Torres, die arts was, moest opdragen om hem, net als de andere zieken, te bezoeken. Van toen af kwamen Torres en ook dokter Alessandro Petroni iedere dag bij hem. Maar Polanco handelde eerst de correspondentie af. Op donderdag 30 juli, tegen 4 uur 's middags, riep Ignatius Polanco. Hij liet de ziekenbroeder naar buiten gaan en zei Polanco dat het goed zou zijn als hij maar naar het Vaticaan ging om de paus ervan op de hoogte te stellen, dat zijn einde nabij was en hij nauwelijks nog hoop had voor het tijdelijke leven, dat hij daarom nederig zijn heiligheid vroeg om hem en magister Lainé, die ook in levensgevaar verkeerde, te willen zegenen. Polanco antwoordde dat de dokters geen ernstige symptomen zagen en dat hij hoopte dat de Heer hem nog enige jaren te leven zou willen houden. Daarom vroeg hij, voelt u zich zo slecht? Ignatius antwoordde, mij rest nog slechts te sterven. Daarop beloofde Polanco te doen wat Ignatius verlangde, maar vroeg of het goed was als hij de volgende dag deed. Op donderdag vertrok namelijk de post over Genua naar Spanje en hij moest nog enige brieven schrijven. Ignatius antwoordde, ik zou liever hebben dat u het vandaag deed dan morgen, en liefst zo gauw mogelijk. Maar doet u maar wat u het beste vindt. Ik laat het geheel aan u over. Voor de zekerheid raadpleegde Polanco dokter Petroni en vroeg of naar zijn oordeel de pater in stervensgevaar verkeerde. Petroni antwoordde, vandaag kan ik het niet beoordelen, maar morgen zal ik het u zeggen. Gezien dit antwoord meende Polanco dat hij tot de volgende dag kon wachten en ging hij door met de afhandeling van zijn correspondentie. Om 9 uur 's avonds at Ignatius goed, in vergelijking althans met anders. De paters Polanco en Madrid bleven nog wat praten. Het ging over de aankoop van een huis van Julia Colonna voor het Romeins College. De ziekenbroeder Tommaso Cannizzaro bleef waken. Ignatius lag te woelen. Tegen middernacht werd hij rustig en herhaalde enkel van tijd tot tijd, ay Dios, o God.

0: Pauselijke zegen kwam te laat. Bij het aanbreken van de dag vonden de paters Ignatius stervend. Daarom vroegen ze broeder Caminazo om Pedro Riera te gaan halen, bij wie Ignatius de laatste tijd gewoonlijk biechtte. Maar de broeder kon hem niet vinden. Polanco haastte zich naar het Vaticaan. Hoewel het nog zeer vroeg was, werd hij door de paus ontvangen. Paus de Vierde toonde zich zeer getroffen en gaf vol genegenheid zijn zegen en alles wat hij geven kon. Maar toen Polanco thuis kwam, bleek Ignatius te zijn gestorven. Bij zijn sterven waren alleen de paters Madrid en Defreux, de rector van het Romeins College, aanwezig. Onder grote toeloop van de gelovigen had op 1 augustus na de vespers tegen 5 uur de uitvaart plaats. De heilige is gestorven, was de eenstemmige reactie. Sommigen kusten zijn handen of voeten of raakten hem aan met hun rozenkrans. Met moeite kon men de mensen op afstand houden die een reliquie wilden meenemen. De dode werd in de kerk Santa Maria della Strada bijgezet. Tegenwoordig rust zijn lichaam aan de voet van het schitterende altaar dat aan Ignatius is toegewijd in de Jezuskerk. Zijn taak was volbracht. Hij stierf toen hij zijn taak had volbracht, woorden van Nadal die door de feiten bevestigd werden. Ignatius had vaak gezegd dat hij voor zijn dood graag 3 dingen zou zien. De goedkeuring en bevestiging van de sociëteit door de Heilige Stoel, hetzelfde voor de geestelijke oefeningen, de voltooiing van de constituties. Toen 3 wensen in vervulling waren gegaan, begonnen de paters die het meest met hem omgingen te vrezen dat zijn einde nabij was. Ignatius 7 genaden voor de sociëteit van Jezus. Polanco werkt in zijn chronicon deze punten uit en somt 7 genaden op die Ignatius voor zijn dood mocht ontvangen. Ten eerste, hij mocht niet alleen de goedkeuring van de sociëteit meemaken, maar ook haar bevestiging door verschillende pausen. Ten tweede, diezelfde pausen hadden aan de sociëteit zeer veel privileges, gunsten en bevoegdheden geschonken. Ten derde, de constituties en de regels van de sociëteit waren voltooid en bekendgemaakt. Ze werden ook reeds nageleefd, hoewel het aan de algemene vergadering voorbehouden bleef om ze definitief goed te keuren. Ten vierde, velen waren Ignatius in zijn roeping en instituut gevolgd. Bij zijn dood waren er ongeveer 1000 Jezuïten, van wie 300 Spanjaarden. Maar het gaat er niet om of er veel of weinig waren. Voor Ignatius waren de eigenschappen van zijn volgelingen belangrijker dan het aantal. Ten vijfde, het apostolisch werk onder katholieken en onder afgescheiden christenen droeg vrucht. Ten zesde, na veel vervolging en tegenstand had de nieuwe orde het vertrouwen gekregen van kerkelijke en wereldlijke gezagsdragers van landen en volken. Ten zevende, de sociëteit was wijd en zijd gevestigd en telde ruim 100 huizen en college verspreid over 11 provincies. Beste luisteraars, we zijn aangekomen aan het einde van dit boek, geschreven door Candido de Dalmases, Het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde. Hartelijk dank voor uw aandacht en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Een programma waar wij op stap gaan in elke maand een andere Vlaamse stad om voorbijgangers aan te spreken en hen enkele vragen te stellen. Enkele kennisvragen over het geloof. En deze maand zijn wij gegaan naar Aarschot in Vlaams-Brabant. En we hebben dat niet alleen gedaan, zoals altijd was er een vrijwilliger mee. En die hebben wij nu aan de lijn. Alexander, welkom in onze uitzending.
3: Hallo.
2: Zou je jezelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Ik ben Alexander Ilse, ik ben 15 jaar en wou meedoen met dit programma.
2: Vond je het spannend om mee te doen?
3: Ja, ik vond het wel leuk om mee te doen. Het was wel, ik had nog nooit zoiets gedaan, dus het was wel leuk. Ja. En ook spannend, ja. Sorry.
2: Had je bepaalde verwachtingen op voorhand van hoe het zou zijn?
3: Niet echt. Ik had er ook niet echt zoveel over nagedacht op voorhand. Ja.
2: Maar het was iets dat je eigenlijk nog helemaal niet kende?
3: Nee. Ik had er nooit zoiets gedaan. Dat was echt de eerste keer.
2: We waren in Aarschot. Dat is een iets wat kleinere stad in Vlaams-Brabant. En het was niet altijd zo heel gemakkelijk om mensen te vinden. Zou je daar iets over kunnen zeggen waar dat we allemaal geweest zijn in Aarschot?
3: We zijn in het plein geweest, op het plein geweest. En daar waren we wel een paar, maar heel veel keren zijn we wel gewoon geskipt. Zijn we ook gewoon afgewezen. En daarna zijn we naar het park gegaan, waar dat we wel meer mensen hebben gezien die wouden praten. Dus dat was zo een betere plaats.
2: Ja, jullie zullen het ook kunnen horen, beste luisteraars, in het eerste fragmentje dat we gaan afspelen, waar dat jullie de mensen horen die we aangesproken hebben, hun voornaam, een beetje soms iets leuk of zo dat ze zeiden. En daar kunnen jullie ook horen dat we beginnen op de Grote Markt in Aarschot. Maar dat we daar, dat horen jullie niet, maar dat we niet genoeg mensen vonden daar. Er waren vooral veel mensen die passeerden, die eigenlijk op weg waren naar huis, die dan een bus moesten halen, juist een werkdag achter de rug hadden, want we waren er op een vrijdagavond en die dan liever niet meededen aan onze quiz. En dan zijn wij gewandeld naar het stadspark, wat gelukkig vlak in de buurt was. En daar inderdaad, zoals Alexander zei, dat was makkelijker om mensen te vinden die wouden meedoen. Dat zijn natuurlijk mensen die op hun gemak in het park zitten, dus die iets meer tijd hebben. En dan het laatste koppel dat we gesproken hebben, dat was eigenlijk op weg terug. Dat was het tiende gesprek dat we gevoerd hebben. Dus ergens gewoon in een straat in Aarschot. Ik zou niet meer kunnen zeggen waar precies. Maar laten we daar dan gewoon naar luisteren. Het eerste fragmentje waar mensen zich introduceren en waar we soms ook al eens iets anders horen van ons gesprek met hen. Beste luisteraars, wij staan hier op de Grote Markt, geloof ik, in Aarschot. En we hebben een mevrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Dank u daarvoor. Zou ik uw voornaam mogen weten?
4: Ja, ik ben Lydia.
2: Lydia.
4: Mijn naam is Lydia.
2: Aangenaam. Ik ben Marieke. Dit is Alexander.
4: Aangenaam. Oh my. Misschien daar.
2: Is daar een afdak?
4: Ja, ja.
2: Misschien wel dan. Want ik weet ook niet hoe nat dat is.
4: Bij de bank. Bij de bank, daar.
2: Ah ja, perfect. Ja. Dat gaan we doen.
4: Snel.
2: Amai.
4: Oei. Dat is best bij het parkeer, ja. Mama.
2: Dat is er mee, ja. Beste luisteraars, we hebben ons verplaatst omdat het is beginnen regenen. Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Aarschot. En we hebben een mevrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Wat is uw voornaam, alsjeblieft?
5: Maria.
2: Maria. Aangenaam, Maria. Ik ben Marieke.
5: En dit is Alexander. En dan hebben we ook nog de heilige naam van Maria. Dat was 12 september. Trouwens, een mooi feest om te vieren, want het is ook jouw naam, hè? De heilige naam van Maria.
3: Met wie zijn we hier?
6: Wij zijn man en vrouw. Ik ben Peggy en dat is John. En wij komen uit Nederland, uit Haarlem.
5: We staan in de straat waar een beetje op de zijkant gaan.
6: Moeten we hier naartoe?
5: Ja, hier is goed. Oh. Oeh. Gewoon, nou, die wil hier parkeren. Nee. Hier tussen, dat is goed.
6: Maar ik zal even iets leuks zeggen. Mijn tweede naam is Maria.
5: Oh ja.
6: Grappig, hè?
3: Dat is fijn, ja.
6: Peggy Maria.
7: Ja, mag ik even iets zeggen? Kijk, ik ben atheïst. Dat zeg ik er van tevoren bij, dus ik geloof er helemaal niks van. Maar ik heb wel in mijn jeugd een soort protestante opvoeding gehad. Dus ik heb op een christelijke school gezeten, christelijke universiteit. Dus ik ben wel meegelopen, maar ik geloof er niks van. Nou, dan weet je dat vast.
6: Nou, en ik ben katholiek gedoopt. Ja. Ik heb op katholieke scholen gezeten, maar ik weet niks van de Bijbel.
7: Nee. Dan heb je vader katholiek.
6: Twee rare figuren, hè?
7: Nee, maar katholieken weten... Of, er is weinig van de Bijbel in Nederland, hè, tenminste. Ik weet niet hoe die...
6: Je stijgt in mijn achting.
7: Hoezo?
6: Nou, je weet zoveel.
7: Ja, maar dat is het voordeel...
6: Leuk,
7: ja,
6: hè?
7: Maar dat is het voordeel als je een tijdje in de protestantse scholen hebt gezeten. Die leer je veel meer, hoor.
6: Ja.
8: Beste luisteraars, we zijn hier op het plein van Aarschot bij...
9: Hoe noemt u?
8: Hoe noemt
10: de
8: u?
10: Plein. Ah, ik?
8: Nee, u, ja.
10: Theresa Gijsens.
8: Bij Theresa Gijsens. Bent u van Aarschot?
10: Ik, afkomstig niet. En... Maar ik woon er al heel lang.
8: Beste luisteraars, we zijn hier op het plein van Aarschot. En we zijn hier bij... Hoe noemt u?
11: Armani. Armani. Zoals Armani, maar dan zonder de R.
12: Robbie van Gassen. Van hier geschreven. Pablo.
8: Vandaag doen we een quizte bij u.
11: Ja.
8: Een paar vragen om u te stellen.
5: Beste luisteraars, we zijn hier in het Stadspark in Aarschot. En wij hebben een man en een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden wij jullie voornaam mogen weten?
11: Evelien.
13: En Sander.
5: Aangenaam. Ik ben Marieke en dit is Alexander.
13: Onze lieve vrouw van Smarten ga ik eens opzoeken. Ik ben wel benieuwd.
5: Beste luisteraars, we zijn hier in het Stadspark in Aarschot. En wij hebben een man gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden wij je voornaam mogen weten?
14: Marcel.
5: Aangenaam. Ik ben Marieke, dit is Alexander.
14: Aangenaam.
5: Beste luisteraars, wij zijn er nog altijd in het Stadspark in Aarschot. En wij hebben een man en een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
15: Mijn naam is Jens.
5: Jens.
16: Mijn naam is Christini.
5: Christini. Aangenaam. Ik ben Marieke, dit is Alexander. En misschien, er is ook een merkwaardig dier mee.
15: Zora, ja, Fretje.
5: Een Fretje, oké, okay, ja. Dat is wel leuk.
15: Nee, we zijn, ik zeg het, we zijn niet de juiste doelgroep voor deze vraag.
5: Nee, nee, we willen, er is geen juiste doelgroep.
15: Ja, ja,
5: we willen gewoon iedereen die we tegenkomen.
15: Algemeen testen, ja, ja, oké.
5: Okay. Maar dit is trouwens een heel moeilijke vraag. Echt alleen praktiserend katholieken weten dit.
15: Ah, oké. Okay.
5: U bent van Aarschot?
15: Van Scherpenheuvel, dus ik weet wel wat een basiliek is.
5: Exact.
15: Ja, ja.
5: Mooi.
15: Dat wel.
5: Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd in het Stadspark in Aarschot. En we have found a young man who wants to answer. Thank you very much. What's your first name?
17: I'm Adam.
5: Adam. Nice to meet you.
17: Nice to meet you too.
18: Hello.
17: Hello.
8: Beste luisteraars, vandaag zijn we hier in straat in Aarschot bij, hoe noemt u?
19: Erik Jacobs.
8: Erik Jacobs. Dan gaan we nu beginnen met de vragenlijst.
5: Herinner je de mensen die we gesproken hebben, Alexander?
3: Ja, ja. Echt wel, ja, ja. Ik zou allemaal voor mijn ogen te zien werken.
5: Ja, je kunt toch op korte tijd kun je mensen toch echt wel een beetje leren kennen, hè?
3: Nice. En ook die stemmen, ja, dat weet ik nog.
5: Beste luisteraars, vooraleer wij naar ons tweede fragmentje luisteren, waar wij hen de vragen stellen over Radio Maria, luisteren wij eerst naar muziek.

0: Onze eerste vraag is, wij zijn van Radio Maria. Kent u Radio Maria?
1: Ja, maar niet zo wel.
0: En wat denkt u dat het is dan?
1: Dat is een radio, dat is heel aangenaam om te luisteren.
2: Nee, nog niet van gehoord.
3: Nee, kennen we niet.
4: Nee, helemaal onbekend.
5: U nooit van gehoord?
4: Nee, nooit van gehoord.
6: Ik ken hem, maar ik zet hem eigenlijk zelf nooit op. Maar ik ken hem, ja, ja.
5: Van waar kent u hem?
6: Van vroeger, ik heb zelf ook bij TV en radio gewerkt, dus ik ken vandaar, ja.
1: Nee, meneer, dat ken ik niet.
7: Ik ook niet.
5: Nog nooit van gehoord?
8: Nee.
3: Nee.
1: Ik ken het niet.
9: Ja, zeker. Mijn oma luistert er altijd naar.
3: Ik heb er wel van gehoord, ja.
0: En
3: ja.
0: Enig idee waar, precies? Of hoe?
3: In Vlaanderen, denk ik, dat het. Hè? Dat het een Vlaamse zender, kan dat?
8: Nee.
0: Nee?
8: Nee.
0: Oké.
8: Okay. Radio Maria? No, I don't think so.
7: Nee, ik ken het niet.
5: Nog nooit van gehoord?
7: Nooit van gehoord.
5: Ah, oké. Okay. Radio Maria is een heel groot internationaal radionetwerk. In hoeveel landen denkt u dat Radio Maria actief is? Ik zal een paar opties geven, dan is het makkelijker. A, rond 30 landen. B, rond 60 landen. C, rond 90 landen. En D, rond 120 landen.
1: Ja, mooi. Dat is echt moeilijk, ja.
0: U mag een gokje wagen.
1: 16?
2: Ik denk A.
3: Ik heb geen idee.
4: Nou, ik schat wel. Ik schat 120 landen.
3: Ja, nee.
5: En u?
3: Niks, ik schat niks. Ik heb geen idee. Oh, ik zou niet weten, echt niet. Elk antwoord dat ik geef is fout. Dus,
0: Wel, er is geen juist antwoord natuurlijk. Dus het kan zijn dat u er juist op zit.
3: Ja, wat ik wel, 30. Maar, nou, weet ik niet.
4: Nou, ik zeg 120.
3: Ja, dus
4: ik denk het maximale.
6: Ik neem 60.
1: Ik denk C, meneer.
10: Ik denk 90.
8: Ik denk 30.
3: Dan neem ik gelijk 120 landen, denk ik. Hè?
0: Dat is een antwoord dat wij graag horen.
3: Ja.
8: Goes up a lot. You want to do 60?
11: Ja.
8: 60.
11: 60
8: landen. I'm going to assume something like 60, perhaps.
5: Wat denk je?
7: Ik denk 30.
0: Alexander, heb jij een gewoonte om met mensen, niet-gelovige mensen, te spreken over het geloof of ook helemaal niet?
12: Jawel, want in België zijn er eigenlijk bijna geen gelovigen. Dus ja, ik praat dagelijks met zo'n mensen. Ja, de meeste van mijn vrienden zijn gewoon niet gelovig.
0: Praat jullie veel over katholicisme en dat soort dingen?
12: Soms. Ik probeer hun ook wel te, katholiek te maken, maar dat is nog niet echt gelukt. Maar soms.
0: En wat zeg je dan zo allemaal?
12: Dan vraag ik van die dingen van... dan probeer ik hun te overtuigen met verschillende dingen. Ik weet, dat is ook al even geleden dat ik dat heb gedaan.
0: Je kunt niet onmiddellijk op iets komen.
12: Nee.
0: Geen zorgen.
12: Maar soms is dat in het moment dat goed is om dat te proberen.
0: Je probeert een beetje aansluiting te vinden bij waar je het over hebt dan.
12: Ja, zo.
0: En zijn je vrienden dan geïnteresseerd?
12: Soms wel. Anders niet echt, maar wel, soms zijn ze wel echt geïnteresseerd, sommigen. Die denken daar ook wel over na. En misschien plant ik dan zo wel een zaadje.
0: Ja, absoluut. Dat is wat we hopelijk ook gedaan hebben met de mensen die wij gesproken hebben in Aarschot.
12: Ja. Met sommigen denk ik dat heel goed heeft gewerkt. Het zaadje planten. Ja. Bijvoorbeeld die man die feestdag en zo wou opzoeken. Nadat we die quiz hebben gedaan bij hem.
0: Ja.
12: En bij anderen. Ja.
0: Laten wij daar dan ook even naar luisteren. Beste luisteraars, ons derde fragmentje waar wij de vragen stellen over het Oude Testament.
5: Nu de eerste vraag over de Bijbel.
4: Ja.
5: Wat is het eerste boek in de Bijbel?
1: Sorry, ik kan niet antwoorden. Nee, ik heb nooit gelezen. Alleen maar, ja, ik heb geprobeerd. Dat was niet zo gemakkelijk. Dat is ingewikkeld, ja, en zo. En ik dacht, ja, nee, zo kan ik niet lezen. Ik had geen tijd, sorry. Okay. Misschien later.
11: U weet het ook niet in uw eigen taal, nee?
1: Nee.
2: Ik weet niet zeker.
11: U kan een gokje wagen als u denkt, het is deze. Ken je wat boeken uit de Bijbel, bijvoorbeeld Exodus?
2: Nee.
11: Evangelies, Evangelie van Johannes?
2: Nee.
11: Nee, geen idee?
2: Nee. Oh, dat weet ik niet. Dat moet je aan mijn man vragen.
3: Genesis. Genesis.
6: Als je het zegt, ga ik het weten, hè. Maar ik kan je niet op de naam. Het eerste boek van de Bijbel. Oh, zeg het maar.
5: Waar dat de wereld wordt geschept. Met Adam en Eva en de appel.
6: Scheppingsverhaal, maar hoe het boek heet?
5: Het begint met de G.
6: Genesis.
13: Het Oude Testament.
5: Dat is de eerste...
13: Uitgave.
5: Ja, dat is voor Jezus. Dat is de eerste...
11: Het eerste deel, ja.
5: Ja, het eerste deel van...
1: Exodus?
13: Ja, nee.
5: Bijna, maar...
11: Slecht.
5: Ja.
11: Wat is er voor?
5: Het is wel in het Oude Testament, dus dat is al goed.
13: Dat is die dingen, ik weet ook.
14: Jammer, het is mijn beurt nu.
1: Jawel, ik ben aan het eerste stuk van de Bijbel bezig en dat is Exodus. Nee, daar komt nog een stuk voor, je hebt gelijk. Ik weet het niet, mevrouw, sorry. Weet u het?
3: Nee.
13: Nee.
11: Het is waar wordt verhaald hoe de mens geschapen.
1: Ja, met de slang. Ja, ik weet het. Ik weet het, ik heb het gelezen.
13: Met die twee en dan die andere.
1: Jezus en Maria. Maria en...
13: Nee, Adam en Eva. Ging die appel eten, want die niet mocht en dan ging veranderen. En dat was die...
11: Ja, exact.
13: Dat was die probleem.
1: Ja, ik denk ik zo dus.
9: Ja, ik kom er direct niet op, sorry.
1: Ik weet het ook niet.
9: Het Oude Testament.
11: Ja, het Oude Testament is het eerste deel van de Bijbel. Maar het Oude Testament bestaat uit heel veel...
9: Matthäus 2, ik weet het niet. Nee.
11: Matthäus is het Nieuwe Testament.
9: Ja.
11: Het boek waar het scheppingsverhaal in voorkomt, Adam en Eva...
9: Ik ken de naam niet.
14: Ik ook niet.
11: Oké. Dus geen zorgen hoor. Ik ben gewoon aan het denken hoe ik jullie kan helpen. Het wordt ook wel... Als er een begin is van iets, dan wordt het ook wel die naam van dat boek gebruikt om te zeggen, dit is het begin. Enige idee?
9: De Genesis.
3: Genesis? Ja.
14: Ik weet het niet.
8: Ja, we zijn allebei niet echt gelovig. Dus...
11: Dan is het moeilijk.
8: Ja, inderdaad. Geen idee. Nee.
11: Het is waar het scheppingsverhaal in voorkomt.
8: Creation, the creation, story of creation.
14: De eerste. Ja,
8: the first test. Ja, yeah, I know the testament, but...
14: De eerste.
8: Nee, sorry.
15: First name in the Bible, oh...
11: The first book in the Bible, I mean, sorry.
15: Yeah. Oh, I only remember my home country, like home language name.
11: Oh, can you say it in that?
15: Vietgisdewe, something like that.
11: Okay, I hoped you could maybe... Or, it would sound similar, but doesn't.
13: Genesis?
5: Hoeveel dagen en nachten regende terwijl Noah in de ark was?
1: Sorry.
2: Ik denk 10.
11: Het is iets meer dan dat. Het is een heel Bijbels getal. Het is een getal dat veel voorkomt in de Bijbel. Meer dan 10.
2: Dertig.
3: Nou, geen flauw idee, dat weet ik echt niet.
4: Nou, ik schat, hoeveel dagen regende dat? De vraag is eerst, hoeveel dagen heeft hij in de ark gezeten?
3: Nee, geef dan gewoon antwoord. Nee, je weet het niet, maar God, ik weet het ook niet.
4: Nou, ik schat 30 dagen.
6: Oh, Jezus. Dat is lang, hè? Zeven dagen, maar het zal wel langer zijn.
5: Ja, dat is ook een heel Bijbels getal, dus u zit er al goed bij. Maar het is wel nog een stuk meer. En het is ook een getal dat meerdere keren in de Bijbel voorkomt. Dus...
6: Zeg maar, ik kom er niet op.
3: Het stond allemaal onder water.
16: Ja,
3: het bleef regen.
13: Het bleef regen. Ja.
5: Het is een heel, heel bekend getal in de Bijbel. Oh, het is net zoals Jezus verbleef zoveel dagen in de woestijn.
17: Ik ben echt onder indruk. Hè?
18: 40 dagen dan, hè? 40 dagen.
9: Was dat 60 of 40? Zoals die woestijn van...
11: Het is al iets moeilijker.
19: Ja, dat is iets moeilijker. Misschien 100 dagen.
11: Het is minder dan dat.
19: Ja?
11: Ja. Maar als u toevallig weet hoe lang Jezus in de woestijn was, het is hetzelfde aantal. Het is een heel Bijbels getal.
19: Ja, 40. Ja?
16: Geen idee.
20: Ik weet 40. Het is gezegd Bijbels getal, dus dan was het hetgeen dat in mij opkwam.
15: Not 40, maybe. 40, is it?
5: Het is een heel Bijbels getal. Het komt meerdere keren in de Bijbel voor.
13: Geen idee.
5: Je weet dat, Jezus, misschien weet je dat, Jezus heeft zoveel dagen in de woestijn gewandeld, weet je?
13: 40.
11: We hebben ook eigenlijk een vrij mooie verscheidenheid aan mensen gesproken. Wat jonger en wat ouder, een beetje van overal ook. Een paar mensen die echt van Aarschot waren, maar ook veel mensen die er nog niet zo lang woonden. Of toch niet oorspronkelijk van Aarschot waren. Ik weet niet of dat jij, heb jij een beeld van wie we allemaal gesproken hebben? Zou je er een paar kunnen opnoemen?
12: We hebben mensen gesproken die waren aan het reizen vanuit Nederland. En die waren door Aarschot gegaan. En dan hebben we die zo aangesproken. We hebben ook een paar buitenlanders kunnen spreken die wel heel goed over hun geloof waren aan het praten. En we hebben ook gepraat met jongeren, een paar jongeren. Die niet echt goed Nederlands konden en eerder Engels. We hebben daar Engels mee gepraat. Ook met veel gewone Belgen. Daar hebben we ook met een paar gewone Belgen gepraat.
11: Ja, inderdaad. De eerste vrouw was een Romein.

een groep gesproken. Een jonge vrouw, een jonge man en dan ook een iets oudere man. Zij waren met drie. We hebben een koppel gesproken uit Nederland, uit Haarlem, die voor een dagje in Aarschot waren. Een iets oudere vrouw, Theresa. Dan zijn we afgezakt naar het stadspark van Aarschot en daar spraken wij eerst met een jong koppel, Evelien en Sander. Vlak daarna met een iets oudere man, Marcel, die aan het fietsen was met een vriend van hem. Dan hebben wij ook nog gesproken met Jens en Christini en hun huisdier, een Fred. Een jonge man als voorlaatste, die niet zo goed Nederlands kon. Met hem hebben wij in het Engels gesproken. Hij heette Adam. En dan als laatste nog een gesprek met een koppel. We waren toen al het stadspark uitgewandeld. We waren eigenlijk aan terugwandelen om te vertrekken. En toen kwamen wij een koppel tegen. De man heette Erik. De vrouw heeft haar naam niet gegeven, want we hebben vooral met de man gesproken. En zij waren op wandel met hun hond. En zo hebben wij toch nog 10 gesprekken kunnen voeren. Tegen dan was het al best donker, moet ik zeggen. Want we waren vrijdagavond om 6 uur begonnen. En het heeft wel even geduurd, als normaal natuurlijk. Zo'n gesprek duurt sowieso even. En dan moet je ook nog genoeg mensen vinden die willen meedoen. Maar dus dat waren de 10 mensen die wij gesproken hebben. En dan, beste luisteraars, stel ik voor dat we nog eens luisteren naar muziek. En daarop zal volgen de 5e en de 6e vraag die wij gesteld hebben. En die gingen allebei over Jezus.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Door wie werd Jezus gedoopt?
1: Door de Joden en door Nero.
0: Nee, niet
1: gemoord.
0: Ja, de vraag is niet door wie werd hij gedood.
1: Ah ja.
0: Door wie werd hij gedoopt?
1: Gedoopt.
0: Weet u wat dat is of niet?
1: Nee.
0: Een doop is iets wat elke christen ontvangt.
1: Ah ja,
0: en
1: ja,
0: water.
1: Ja, ja. Oké, okay, ja. Door John?
0: Weet u wat ik bedoel met dopen?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ik weet niet.
3: Gedoopt.
4: Oh, Johannes.
3: Johannes de hoeveelste?
4: Doper. De doper. Was
3: oh,
4: de eerste, was de eerste
3: de
4: en de enige.
3: Oké.
5: Okay. Doe je het alsjeblieft even raden?
6: Gedoopt, niet.
5: Ah, gedoopt, niet gedoopt, ja, gedoopt, gedoopt, dacht
6: gedoopt.
5: Ik. Ah, gedoopt.
6: Het is een naam met de doper erbij.
5: Johannes.
4: Johannes een doper. Johannes een doper.
2: Door Johannes de doper.
4: Dat klopt. ja... Johannes de Doper, ja.
7: Ik ben aan zijn volgelingen aan het denken, maar ik weet het niet. Ik weet het
0: ook. We zoeken zijn voornaam,
7: ja.
0: Maar er zijn nog mensen met dezelfde voornaam in de Bijbel. Dus om duidelijk te maken dat het over hem gaat, volgt de Doper. Dus een naam, de Doper.
7: Johannes.
8: Who baptized Jesus? Judah? I forgot the...
0: It's not who betrayed him. The question is who baptized him.
8: Oh, baptized. Oh, no clue, to be honest.
9: Johannes de Doper.
6: Wat is volgens Jezus het grootste gebod?
1: Maar Jezus was perfect. Ja,
0: Weet u wat ik bedoel met gebod? Het is de belangrijkste regel om te volgen. Wat is het wat je als eerste moet doen als mens?
1: Houd van de mensen zoals je houdt van jezelf.
0: Dat is bijna juist. Dat is zijn tweede belangrijkste gebod.
1: Ah, en hij zegt nog eentje.
0: Ja, en hij zegt daarvan, eigenlijk is het gelijk aan het eerste.
1: Nooit
0: maar we zijn op zoek naar het eerste. Het heeft met God te maken.
1: Ah, met God. Ik ben de alfa en de omega, of zo?
0: Dat is niet echt een gebod naar ons toe. Het is wat wij moeten doen.
1: Ja. Geen idee.
0: Het heeft met God te maken. Het is wat wij moeten doen tegenover God.
2: Bidden.
0: Het heeft daarmee te maken. Het is nog veel, veel breder dan dat.
2: Geen idee.
4: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar je moet God lief hebben.
5: Van inhoud of van tal, van getal?
6: Inhoud. Of ja,
0: het belangrijkste.
6: Ja, het belangrijkste.
5: Niemand doden. Zeg maar wat. Ben je nu naaste?
10: Ik ben nog niet zo ver in de Bijbel. Ik weet dat niet.
4: Waarom zijn gestopt met 10 geboden zijn allemaal hier belangrijk voor hem.
0: Als je dit gebod naleeft en dan zijn tweede grootste gebod, de 10 geboden volgen daaruit.
4: Okay.
0: Dus eigenlijk, het eerste gebod is, het heeft met God te maken.
4: Oh.
0: Enig idee wat het is?
4: Ja, volg de regels.
10: Ik weet het ook niet, sorry.
11: Zeg het eens.
12: Heb uw buren lief.
0: Dat is bijna juist. Eigenlijk is dat tweede gebod. En hij zegt wel, het tweede gebod is even belangrijk als het eerste. Maar toch is er nog een eerste.
12: Je hebt nog geen antwoorden gegeven, Evelien.
2: Johannes de Doper.
12: Ah, ja.
0: Het heeft met God te maken. Rechtstreeks met God.
12: God lief.
4: Jij zult een ander lief hebben.
0: Dat is bijna juist. Dat is het tweede grootste gebod voor hem.
4: Ja.
0: Waarvan hij zegt dat het eigenlijk gelijk is aan het eerste. Dus het is bijna juist. Zijn eerste gebod heeft rechtstreeks met God te maken. Enig idee?
4: Ja, jij zult God vereren.
7: naaste liefde of zoiets?
0: Dat is bijna juist. Dat is het tweede belangrijkste gebod. En Jezus zegt daarvan dat het eigenlijk even belangrijk als het eerste. Maar ja, we zoeken toch het eerste.
7: Ja, iets had altijd in mijn hoofd met dat je anderen niet aandoet wat je zelf niet zou willen. Maar
0: ja, snap ik. Dat is een beetje naaste liefde. Hè?
7: Ja, ja, inderdaad.
0: Het heeft rechtstreeks met God te maken.
7: Het heeft rechtstreeks met God te maken. Gewoon het geloof dan.
8: Commandment, most important one. Is it?
11: Love your neighbor. Maybe something like that.
0: That's the second most important commandment. And he says that actually it's almost as important as the first, but we're looking for the first.
11: But first, you love God, then you love your neighbor. Yes. It's two the most important commandments from 10.
1: Heilig steeds de dag des Heren.
0: Dat is geen slechte gok, want het heeft wel degelijk met God, rechtstreeks met God te maken. Maar het is niet het antwoord dat we zoeken.
7: Ik weet het niet.
0: Wat vond je van de vragen, Alexander? Kon je er zelf een beetje op antwoorden op voorhand of niet?
6: Op sommige wel, maar sommige vond ik wel heel moeilijk. Zoals die drie feesten in september van Maria. Die zou ik echt niet hebben kunnen antwoorden. En wat was er nog? De vraag over Aarschot zou ik niet echt kunnen hebben geantwoord. Ja. Maar ja, ik woon niet in Aarschot, dus ja, dat is wel een beetje logisch.
0: Ik vond trouwens dat de mensen die we hebben aangesproken heel goed daarop konden antwoorden. Ja, want ik weet al ondertussen dat bijvoorbeeld de patroonheilige niet altijd zo makkelijk is, wat best begrijpelijk is. Maar in andere steden is dan de hoofdkerk vaak gewijd aan de patroonheilige van de stad. Maar in Aarschot is dat niet het geval. En toch wisten heel veel mensen spontaan de patroonheilige.
6: Ja.
0: Beste luisteraars, dan is het nog eens tijd voor een fragmentje. En ik stel voor dat wij de zevende en de achtste vraag even overslaan om te luisteren naar de vragen over Aarschot, aangezien we het daar juist over hadden. De negende en de tiende vraag over Aarschot. Dan hebben we nog twee vragen en die gaan over Aarschot.
10: Ja.
0: Wat heeft Aarschot niet? Een Begijnhof, een basiliek, een Christus Koninkkerk of een Onze Lieve Vrouwkerk? Dus er zijn drie van deze. Alleen zijn er in Aarschot, maar eentje niet.
10: Eentje niet.
0: Ja.
10: Maar Onze Lieve Vrouwkerk, ik heb nooit gezien.
0: Nee.
10: Er zijn andere kerken. Ik ben niet van Aarschot, ja. Ik woon hier al 10 jaar, maar ja, zoveel weten over kerken.
11: Basiliek.
13: Geen idee. Wij zijn voor het eerst van ons leven in Aarschot vanaf een uur of vijf of zo.
11: Vijf, ja.
13: En wij hebben hier alleen gegeten en gedronken voor de rest.
11: En we gaan er ook slapen.
13: Ja, nee, niet hier, maar ja, een eentje verderop.
11: In het Begijnhof gaan we slapen.
13: Nee, hè? Gaan we niet.
11: Nou, een Begijnhof heeft het wel, denk ik, hè?
13: Oh, dat wel.
11: Ja.
0: Willen jullie een groepje wagen?
11: Het basiliek heeft het niet. Ja, maar ik heb om me heen gekeken. Ik zag geen basiliek.
13: Er stond daar nog een kerk. Er stond een kerk, toch? Ja, ja, maar dat was wel een klooster. Dat kapucijnse klooster, dat heb ik wel gezien.
5: Het basiliek.
0: Antwoord A.
4: We hebben geen basiliek.
8: Een basiliek.
7: Ik ga vanuit een basiliek.
8: I'm gonna assume the second one, the church of the Jesus. I forgot what it is, but
0: de basilica.
8: Ja, de basilica. Ja.
6: Wat heeft Aarschot niet? Een Begijnhof, een basiliek, een kist.
7: Basiliek.
6: Wie is de patroonheilige van Aarschot?
10: Zijn Roosjes?
11: Geen idee.
13: Dat weet ik. Ga niet op gokken.
11: Petrus.
13: Nee. Ik heb echt geen. Ik zou niet. Oh, wacht even. Wat is dat? Die van dat café, die pater Klokken, Mokken? Nee, dat is geen heilige. Nee.
5: Nee,
13: weet ik echt niet.
5: Roches?
13: Oh.
10: Dat weet ik niet.
14: Hey,
10: ah, dat standbeeld, dat ken ik. Dat ken ik. Denk na, kom aan. Pater Damian. Oh, ja, Pater Damian. Maar ja, dat kent iedereen, hè?
11: Maar...
14: Ja, Giovanni Bosco, Don Bosco. Nee, ja, dat is van Tremelo, maar Damian, ja, hier is...
10: Ja, Sint-Roches.
12: Oh, ik zou denken het verloren verstand.
10: Nee, Sint-Roches, ik heb het al gezegd.
15: Is dat dan Sint-Roches? Ja?
7: Nee, zegt me niks. Nee.
8: Oeh, dat is een hard one. I have no idea.
13: Sint-Roches.
0: Zijn er bepaalde gesprekken jou bijgebleven waar je nog hebt aan teruggedacht?
6: Ik vond het gesprek met Amani en Pablo en de andere weet ik niet meer, vond ik wel speciaal. Vond ik wel, ja, daar heb ik nog wel over nagedacht.
0: Ja, dat was een heel speciale groep. Ja, een samenstelling van mensen echt... ook.
6: Ja, van heel veel verschillende mensen, ja.
0: En aan de ervaring op zich, zijn er bepaalde dingen die je zijn bijgebleven?
6: Ik vond het wel leuk. Het was wel een interessante ervaring. Want ik had nog nooit zo mensen op voorhand op straat gewoon random... iets gevraagd, zoals nu. Ik vond dat wel een speciale ervaring. Hè.
0: Vond je dat vrij makkelijk ging?
6: Ja, ik vond wel dat redelijk makkelijk ging. Toch, nadat ik had gezien hoe je dat moest doen, wist ik wel van, zo. En dan ging dat wel makkelijk. Soms vergat ik wel iets, zoals de vraag van de drie feesten, het laatste feest. Dat vergat ik wel altijd. Ik denk dat ik dat nooit wist. En, maar ja, het ging wel op zich wel goed, denk ik.
0: Ja, ik vind dat sinds ik dit programma ben beginnen doen, vrij opmerkelijk hoe makkelijk je eigenlijk mensen gewoon kunt aanspreken.
6: Mm.
0: Want allee, wij zijn dat zeker in onze cultuur niet zo heel gewoon. Maar je kunt echt gewoon mensen die op straat zijn aanspreken, gesprek mee voeren. Ze zijn... Allee, over het algemeen staan er heel open voor om te zeggen wat ze denken, om een beetje te delen over hun leven. Ik vind dat echt opmerkelijk.
6: Dat is wel, ja.
0: Beste luisteraars, dan gaan wij nog luisteren naar de laatste vragen die wij gesteld hebben. Dat waren vragen 7 en 8, want die hebben we nog niet gehoord. De specifiek katholieke vragen. Deze keer gingen deze vragen over Maria. U heeft Alexander het al horen zeggen dat dat een moeilijke vraag was. En over het woord katholiek.
6: In september vieren we 3 feesten van Maria. Kunnen jullie er eentje opnoemen?
5: Ik weet eentje van augustus. 15 augustus, dat weet ik van mijn mama. In september, ja, dat met Anna iets, maar ja, ik ben niet zeker welke.
0: Kent u een aantal feesten van Maria, of niet?
5: Maria Gemmelwaard.
0: Ja, inderdaad, dat is de meest bekende in augustus. Maar dat is jammer genoeg niet in september. Nee.
13: Geen enkel. Maria Hemelvaart?
5: Ja, Maria Hemelvaart.
6: Dat is een goede gok, maar dat is in augustus.
13: Oh ja, geen idee.
5: Nee, dat zou ik niet weten.
13: Sorry.
5: In december.
6: In september.
5: In september.
6: Deze maand.
5: 15 augustus.
6: 15 augustus is er eentje. De bekendste van het jaar, denk ik.
5: Ja.
6: Maar in september zijn er ook 3.
0: Heilige Maria?
16: Nee.
0: Feestdag van de Heilige Maria?
16: Nee, Heilige.
0: Maar ja, ik ben zover nog niet in de Bijbel.
16: Nee, maar dat is een specifiek katholiek gebruik.
4: Die is maagd. Maria is maagd.
0: Maar het is veel specifieker dan dat. Er zijn heel veel feestdagen die met Maria te maken hebben. Dus bijvoorbeeld, de meest bekende is 15 augustus, Maria ten hemelopneming. We hebben nog veel meer feesten dan dat. En dus in september zijn er ook 3. Maar ja, het zal moeilijk zijn.
17: Ja, sorry, dat was... Ik ben net beginnende christenen, dus ik ben nog niet van heel veel op de hoogte. Ik heb de eerste 45 pagina's gelezen, dus voor mij is het helemaal nieuw.
18: Maria Lichtmis?
17: Nee.
0: 2 februari.
17: Oei, whoops. Help.
19: Ik ben ongelooflijk slecht in datums en feestdagen. Ik heb geen idee.
18: Oké. Okay. Mijn verjaardag vergeet je ook altijd.
19: Leugens.
18: Oh, dat mag je niet op deze radio.
19: Oei, ja.
15: In september.
0: Ja, in september.
15: Nee, dat kan ik. Nee.
0: Dat snap ik. Dit is echt wel een van de moeilijkste vragen die hier tussen zit.
7: Is Onze Lieve Vrouw?
0: Onze Lieve Vrouw is gewoon wat we Maria noemen.
7: Ja.
0: We zoeken naar een feest. Dus we hebben heel veel feesten van Maria die iets over haar vieren. En in september zijn er dus 3.
7: Het zijn geen feestdagen, hè?
0: Een feestdag.
7: Het is gewoon een
0: maar het is geen vrije afdag.
7: Oké. Come on, help me out. Zo'n heiligverklaring of zo?
8: Ja, yeah, I think I forgot.
0: Do you know any Marian feasts?
8: Oh, I don't think so.
0: No.
9: Nee, 15 augustus, Onze Lieve Vrouw Lichtmis. Maar september, dat zegt me niks.
0: Nog een vraagje. Wij zijn katholiek, dus we behoren tot de katholieke kerk. Maar het woord katholiek zelf komt uit het Grieks. Enig idee wat het betekent als je het letterlijk zou vertalen uit het Grieks?
17: Dat wist ik niet.
0: Ja. Het heeft iets te maken met het feit dat het voor heel de wereld bestemd is.
17: Ik weet niet.
20: Nou, John, moet jij weten.
9: Ja,
20: dat heb je vast geleerd op school.
9: Ja, iets van...
20: Iets met catechismus?
9: Nee, iets algemeen, gemeenschappelijk of zo. Iets.
20: Dan moet iets te maken hebben met de stam, katholiek.
6: Nee. Je mag een gok doen, misschien.
20: Trouw aan de kerk of zoiets.
6: Ja, het gaat ook dat iedereen bij de kerk mag.
20: Ah.
6: Dat de kerk voor iedereen is.
20: Ah ja.
0: Maar wat zou het woord dan zijn, als dat de betekenis is?
4: Voor mij betekent dat niks, want ik was mijn geloof verloren.
0: Oei.
4: Maar ik ben weer op weg.
0: Ik ook.
4: Voilà,
0: dan zijn we samen.
14: Ik vind dat in geloof, je mag niet kwijt zijn. In geloof, dat is een hoop. Dat zit het in u zit, hè. Als je echt in gelooft in God, dan ga je helpen, dan ga je doen. Als je hem vraagt, God, ik wil niet meer zo zijn. Ik weet niet wat het woord katholiek is, maar ik zou echt eens graag willen weten.
19: Niets maar onvoorwaardelijk geloven in God en de Zoon, ik weet het niet.
0: Zou gekund hebben, het is niet het juiste antwoord.
19: Nee.
0: Het heeft iets te maken met het feit dat de kerk voor iedereen is.
18: We zijn dat niet goed hier aan het doen. Ik weet het niet.
0: Dat valt heel goed mee, hoor.
19: Ik probeer, maar ja.
15: Nee, ook niet. Nee, geen idee van.
0: Het heeft iets te maken met het feit dat de kerk voor iedereen is. Enig idee?
15: Ja, christelijkheid, nee.
7: Ik kan er niet opkomen, nee.
8: Katholiek. Nou, I don't know, to be honest.
6: Nee. Het heeft iets te maken met dat de katholieke kerk voor iedereen open staat en dat iedereen daar ook...
9: Nee, geen idee.
0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Deze maand waren wij op stap in Aarschot, om de mensen daar aan te spreken en hen enkele vragen te stellen. En zo hebben wij samen alle kennisvragen kunnen horen die we daar gesteld hebben. En dan is het nog tijd om ook de getuigenissen te horen. We hebben op het einde van onze quiz ook gevraagd aan de mensen of zij zelf gelovig zijn, of als al bleek dat dat niet het geval was, wat zij daarover denken, of zij in contact komen met gelovige mensen, en zo voort vragen in die trant. Wij gaan luisteren naar muziek en dan naar dit voorlaatste fragmentje.

0: Als ik nog een vraag zou mogen stellen.
1: Zeg maar.
0: U zegt dat u orthodox bent.
1: Ja.
0: Is uw geloof belangrijk voor u?
1: Ja, denk ik. Door een ervaring of zo, dan denk ik dat er is iemand daar, dat bestaat er iets. Maar wat precies, dat weet ik niet. Ik kan niet zeggen dat ja, alles van de Bijbel echt zijn, maar ik geloof dat er is iets daar. Dat is belangrijk, denk ik. Ja.
2: Nog een vraag voor jullie. Dus jullie zijn niet echt zo gelovig, maar hebben jullie veel vrienden in Nederland die gelovig zijn?
3: Nee, onze vrienden eigenlijk niet.
4: Helemaal, hetzelfde als mij.
2: En dan nog een vraag. Bent u katholiek?
5: Ik ben katholiek, maar niet praktiserend. Ik bedoel, ik ga niet elke zondag naar de kerk of naar de mis. Maar ik ben katholiek opgevoed, geboren, gedoopt en ik blijf dat. Ik heb geen reden om dat niet meer te zijn, zo zal
2: en
5: ik zeggen.
2: En is uw geloof belangrijk voor u?
5: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja.
0: Hoe beleeft u dat dan? U zegt het is belangrijk.
5: Gewoon door goed te zijn. Gewoon een goed mens te zijn in alles, eigenlijk. Ja. En ik ga ook graag naar de kerk. Als ik er ben, voel ik mij ook goed. Maar ik zal niet elke zondag naar de kerk lopen. Zo. Dat is, nee.
0: Sorry, voor we het cadeautje geven, zou ik nog willen vragen. U zei daarnet, u bent van Marokkaanse afkomst.
6: Klopt,
0: moslim opgegroeid?
6: Nee, niet moslim opgegroeid, maar wel een Marokkaanse achtergrond.
0: Maar u zei ook dat u beginnend
6: christen, ja, klopt, mevrouw. Christelijk bent, ja, mevrouw.
0: Zou je daar iets over kunnen vertellen? Hoe is dat gebeurd?
6: Ik was ooit in de kerk van Oostende. We waren daar ooit op weekendje met mijn oma. En ik ben daar ooit een kerk binnengegaan. En dat had mij zoveel... Dat had mij een gevoel gegeven dat ik zeg van... Deze mag ik niet negeren. En dan ben ik eigenlijk zo een bijbeltje gaan kopen in de bibliotheek van Aarschot. En zo ben ik mij daarin vergroeid en ben beginnen bidden. En ik heb heel veel signalen van God gekregen. Dus... Dat was heel mooi om mee te maken.
0: Oké, fantastisch. Zou ik u ook mogen vragen? U zei, bent uw geloof op een gegeven moment verloren. Maar dan zei u ook, begint het terug te vinden?
7: Ik ben op de weg van het terug te vinden. Ik ben nou eigenlijk anarchist. Ik geloof in niks. Maar dan moet ik mijn verleden weten ook. Okay. Wanneer dat je terecht haalt voor iemand zijn leven te nemen, dan heb je geen poot meer voor op te staan. Maar nu beginnend zoekende... En we zullen zien waar dat de weg.
0: Het is iets waar je nu voor open staat.
7: Ja, open en zoekend. Ja.
0: Okay, dus ook echt actief mee bezig?
7: Ik kon een keer soms naar de kerk.
6: Ik ook op zondag voor de mis. En het is heel mooi om mee te maken, mensen. En ik zou het zeker aanraden.
0: Zou ik het u ook mogen vragen? Ja, bent u gelovig? Is dat iets wat je belangrijk vindt?
8: Ja, ik ben gelovig, mevrouw, zeker en vast.
0: Laat
8: dat maar horen. Ik ben Afrikaan. Ik kom van een familie. Mijn moeder die bidt gewoon 24 hours a day, ze staat gewoon te bidden voor de mensen, weten voor ons. Ik ga bidden voor jou, voor mijn broeders en zo, toch? We zijn christenen. Ja, je moet bidden. Je moet aan God vragen. Bidden voor gezondheid van mij, van mijn familie. Iets goed mocht komen, dat die mensen op straat beter mogen omkomen. Ik ken die dingen van jullie. Want ik ben daar opgegroeid. We gingen slapen in de kerk. Mijn moeder ging om zo de hele nacht te bidden. Maar dat is zo Afrikaans. Dat is echt zo bidden de hele nacht. Dan. Je zou echt niet beseffen. Ja, dat is mooi, maar bon.
0: Okay.
8: Ik heb respect voor jullie ook voor deze. Dat is niet veel dat je zo ziet. Maar dat is goed. En dat helpt jou voor je motivatie. En zo. Als je in God gelooft, zo leven in de Bijbel. Wat die zeggen, hè? Je wordt er wijs van, in plaats van stomme dingen gaan doen... Nee, je gaat dat niet doen. Nee. Je gaat met die broeders van die kerk gaan mooie dingen doen. Ik ben daar geboren, maar ik ben daar... Ik zit nu op straat. Ik ben niet op straat, maar... Ik ben aan het drinken, ik pak drugs. Omdat, ik wou dat niet meer gaan met mijn broeders. Ik kan eerlijk zijn, waarom ga ik liegen?
0: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Wij gaan ook zeker voor u bidden.
8: Ik kan ook voor jullie bidden.
6: Want ik word ook opgenomen maandag... Mag
8: je
6: dat ook zeggen?
8: Ja, zeg opgenomen.
6: Ja, ik word ook opgenomen maandag voor een alcoholverslaving, borderline en bipolair te zijn.
0: Okay.
6: Dus ik hoop dat God mij hierin ook zal meesteunen. En, ja.
0: Dankjewel alle twee om mee te willen doen. Zou je nog een laatste vraag mogen stellen? Zijn jullie zelf gelovig of niet?
1: Ik niet.
4: Ik denk vooral dat het katholicisme doorheen de eeuwen enorm goed gezorgd heeft voor bijvoorbeeld wetenschap en naastenliefde te beoefenen, waardoor dat het Westen zich heeft kunnen ontwikkelen in een richting waaronder bijvoorbeeld afschaffing van slavernij of in het algemeen gewoon meer streven naar vrede zoals de Europese Unie nu doet. En dat dat echt wel de basis is geweest voor een veel beter bestaan dat wij hebben hier in het Westen.
0: Maar persoonlijk bent u er niet mee bezig?
4: Ik ben persoonlijk agnosticus. Ik geloof dat er heel veel kan bestaan. Een exact geloof kan ik niet volgen, naar eerlijkheid. Maar ik ontwijk zeker niet dat er heel veel juiste aspecten zijn aan zowel katholicisme als andere geloven.
0: Als ik nog als laatste zou mogen vragen, bent u zelf gelovig of niet?
9: Nee, niet gelovig. Nee, niet.
0: En bent u daarin in opgegroeid? Bent u er ooit mee in contact gekomen of niet?
9: Nee, mijn ouders hebben het ook nooit opgedrongen of iets dergelijks. Nee. Maar ik heb er wel respect voor.
0: Dat is leuk om te horen. Ja. Is het iets waar u ooit mee in contact komt, ooit over nadenkt of helemaal niet eigenlijk?
9: Ja, moet ik wel zeggen dat dat af en toe wel eens speelt. Ja, soms op moeilijke momenten of zo, ja. Ja. Ja.
0: Dankjewel om mee te doen.
10: Ja, sorry voor de...
0: Nee, geen zorgen. Het was een beetje moeilijk voor jullie om te antwoorden. Ja. Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
10: Het zit sowieso gebonden in de cultuur, hè. Dus je komt daar altijd mee in aanraking, denk je. Dat kun je niet echt vermijden. Echt geloven zelf. Ik denk niet dat we echt praktiserend zijn of zo. Maar ik ben ook hier naar het Sint-Josefs College geweest. Dus ik heb ook wel katholieke school... Naar een katholieke school geweest. Ik ben ook gedoopt. Maar zelf, het leeft zo niet meer bij mij. Dus, en ik denk... Zij is van Brazilië, dus dat is dus ook nog heel christelijk. Ja. Haar ouders ook nog. Maar ik voel toch in onze generatie dat het er... Dat we like our generation is getting less and less Christian in a way, of gelovig.
0: Would you say you have faith or no?
10: Yeah, I think she has more than me.
11: Yeah. I have more. No, I have more. I have faith. Yeah.
0: Do you think it's important to you?
11: It is. Yeah.
0: And how do you live it then? If you say it's important, what does it mean?
11: To believe there's something bigger than us, like. Also, I feel like when someone like is face a really challenging moments in the life, it's important to have like also someone to ask for help, to have hope.
0: All right, thank you very much for answering. If I can ask a last question,
12: yeah.
0: Are you a Christian? Is it do you have faith or no?
12: Not really. I used to be a Christian, a Catholic one, but right now, at the moment, not really.
0: And can you say something about why you're not anymore then?
12: It was kind of related to how a religion was viewed in my family. My family used to be Christian, but then my mother kind of transitioned to something closer to Buddhism. So I'm sort of started mirroring it, but then I'm still in the process of deciding what do I believe in and stuff like that.
2: Zijn jullie katholiek?
10: Half.
5: Ja, gedoopt en eerste communie, plechtige communie, maar niet praktiserend eigenlijk.
10: Niet meer praktiserend.
0: Ja. En is daar een bepaalde reden voor, waarom niet? Of?
5: Gewoonten eigenlijk, hè.
0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om de statistieken te overlopen. We gaan nog eens alle vragen afgaan, u het juiste antwoord geven en ook meedelen hoeveel juiste antwoorden wij op elke vraag hebben ontvangen. De eerste vraag was, zoals altijd, kent u Radio Maria? En dat is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord, maar wel met een antwoord dat we liever horen. En in dit geval in Aarschot, we hebben in totaal 15 mensen gesproken. Dus we hebben 10 gesprekken gehad, maar af en toe was dat met 2 of 1 keer met 3 personen. En dus in totaal 15 mensen. En 11 personen kenden de radio niet en 4 daarvan kenden het wel. Eentje omdat zijn oma naar ons luistert En dan nog een paar mensen die het alles beluisterd hadden of die het kenden omdat ze zelf voor een radio gewerkt hebben. En dat was dus de eerste vraag. 11 personen kenden ons niet, 4 personen wel. Dan de eerste vraag met een juist antwoord. Radio Maria is een katholieke radio, maar er zijn Radio Maria's verspreid over heel de wereld. In hoeveel landen bestaat er een Radio Maria? Weet je het nog, Alexander?
2: Dat weet ik nog. C, 90 landen.
0: Inderdaad. Ja, in ongeveer 90 landen zijn er Radio Maria's. Dat hadden 2 personen juist. Dan naar de Bijbelse vragen. Ja, 2 personen. Natuurlijk, dat is een vraag die is niet makkelijk, hè?
2: Nee, dat is gewoon gokken voor de meeste personen.
0: Ja, inderdaad. Als je de radio niet kent, dan weet je het niet. En zelfs als je de radio kent, het is niet dat wij hele dagen aan het zeggen zijn hoeveel Radio Maria's er zijn.
2: Ik zou dat denk ik ook niet eens kunnen antwoorden. Als ik het nog niet wist, het antwoord.
0: Ja. Oké. Dan gaan we naar de Bijbelse vragen. De eerste vraag over het Oude Testament was: hoe heet het eerste boek van de Bijbel?
2: Genesis.
0: Exact. 3 mensen hadden dat spontaan juist. 2 mensen na een hint. Ofwel de letter G. Of zeggen als iets een begin heeft, dan wordt het ook zo genoemd. En dat was ook 1 persoon die in zijn eigen taal antwoordde. Dus ik kan niet evalueren of dat het juist was of niet. Maar ik ga ervan uit dat het juist was. Dus dan kunnen we zeggen dat in totaal 6 personen, sommigen na een beetje een hint, het wisten. Dan de vraag over Noah. Hoeveel dagen en nachten regende het terwijl Noah in de ark was?
2: 40 dagen en nachten.
0: Exact. 2 personen wisten dat spontaan. En 4 personen hadden een hint nodig. En dan wisten zij eigenlijk ofwel dat 40 een Bijbels getal is en hebben dat daarom gegokt. Of zij wisten dat Jezus 40 dagen in de woestijn was voor zijn publiek leven. Dus dat vind ik wel mooi eigenlijk, dat mensen dat cijfer kennen. Dan moet je toch al een beetje iets weten.
2: Dat is. Dat is niet een getal dat echt veel voorkomt of zo.
0: Nee. Dus 6 personen konden het min of meer zeggen.
2: Wow. Goed dan.
0: Ja, hè? Ik was daar best tevreden mee. Dan hadden we de eerste vraag over Jezus. Door wie werd Jezus gedoopt?
2: Johannes de Doper.
0: Inderdaad, 5 personen wisten dat. En dan nog 2 na een hint. En dat was de hint dat het tweede deel van zijn naam de Doper was. Dus die konden dan de associatie maken met Johannes de Doper. Dan hadden we nog een vraag over Jezus. Wat is volgens Jezus het grootste gebod?
2: Bemin God met heel je hart, heel je verstand en heel je ziel.
0: Inderdaad, dat is het grootste gebod. Bemin de Heer uw God met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. En dat hadden 2 personen juist. En dan hadden we hadden heel veel mensen die zeiden om bemin je naaste zoals jezelf. Wat ook een heel goed antwoord is, want Jezus zegt ook dat eigenlijk quasi gelijk is aan het eerste gebod. Maar het eerste gebod is toch het eerste gebod. En er waren ook wel 1 à 2 mensen, afhankelijk van hoe je hen evalueert, die het wisten nadat we een hint gegeven hadden dat het rechtstreeks met God te maken hadden. Dus
2: ja.
0: 4 mensen konden uiteindelijk het antwoord geven.
2: Dat snap ik wel, want dat was zo laag is, want dat was wel echt een heel moeilijke vraag, vond ik wel.
0: Ja, snap ik.
2: Ja, dat snap ik eigenlijk wel, want ja. Ik zou het wel moeilijk vinden. Ik zou niet echt weten wat dat het belangrijkste gebod was van de 10 geboden.
0: Ja, we kunnen die vraag zo stellen, omdat we op een gegeven moment er schriftgeleerden naar Jezus gaan met die vraag, wat is het belangrijkste gebod? En dan geeft hij zijn antwoord. Dus daarmee. Mm. Dan hadden we de meer specifiek katholieke vragen. De eerste daarvan ging dus over Maria. We hebben het al een paar keer genoemd. In september zijn er 3 feesten van Maria. En dan was onze vraag naar de voorbijgangers. Kunnen jullie er eentje van opnoemen?
2: De geboorte van Maria op 8 september.
0: Inderdaad, dat zou helemaal juist geweest zijn. Kan je de andere ook nog of niet?
2: Op 12 september de... wat was dat nou? De heilige naam van Maria, denk ik.
0: Inderdaad, dat is juist.
2: En dan op 15 september de... heilige moeder van smarten, of...
0: Ja, mega goed, dat is juist.
2: Ja, dat is goed.
0: Nu weet je toch, en Alexander, het heeft gewerkt.
2: Ja. Dat is waar.
0: Inderdaad, dat waren de 3 mogelijke antwoorden. Maria geboorte, heilige naam van Maria en moeder van smarten. Maar het is zo dat niemand dat eigenlijk kon zeggen.
2: Nee, ja. Dat was wel een heel moeilijk.
0: Ja, dat is helemaal begrijpelijk dat niemand dat wist. Je moet echt praktiserend katholiek zijn om dat te weten. Dus ja. Dan hadden we nog een vraag over de katholieke kerk. Het woord katholiek, we gebruiken dat om aan te geven dat iemand deel is van de katholieke kerk, dat zij christen zijn. Maar het woord zelf komt uit het Grieks. Katholikos, geloof ik, is het Griekse woord. Zouden we dat Griekse woord naar het Nederlands vertalen, wat is dan de letterlijke betekenis?
2: Universeel.
0: Inderdaad, dat is het juiste antwoord. En er was 1 iemand, die Hollander, die zijn kennis had uit de protestantse scholen waar hij in gezeten had, die in de buurt kwam van de betekenis, hij zei gemeenschappelijk. Dus ik denk dat hij het eigenlijk wel wist, maar... Ja, het een beetje ver zat.
2: Ja, dat vond ik wel ook.
0: Ja, en al de rest, die dachten, wat logisch is, hè, dat het veel meer met katholiek zijn te maken had in de zin van trouw aan de kerk, geloven, christelijk zijn, dingen in die trant. En dan hadden we nog de 2 laatste vragen over Aarschot. Wat heeft Aarschot niet? Een Begijnhof, een basiliek, een Christus Koninkerk of een Onze Lieve Vrouwkerk?
2: Een basiliek.
0: Inderdaad, en dan wat bijna iedereen wist dat, 8 personen hadden dat juist. En dan de laatste kennisvraag. Wie is de patroonheilige van Aarschot?
2: Sint Augustus.
0: Inderdaad, een van de best heiligen. En 4 personen of 4 groepjes konden dat juist antwoorden.
2: Zoveel. Zo. Ja.
0: Ja, want dat is echt niet zo'n makkelijke vraag om te stellen, de patroonheilige van een stad. Maar ja, ik vond dat opvallend dat echt veel mensen dat konden antwoorden.
2: Zwaar.
0: Dan zou ik jou graag willen vragen, Alexander, of jij een gokje wil wagen hoeveel rozenkransen en hoeveel balpennen we hebben uitgedeeld. Enig idee?
2: Dus er zijn 15 personen geweest, hè?
0: Ja, inderdaad. We hebben 15 personen gesproken, maar we hebben 14 voorwerpen uitgedeeld.
2: Ik gok 8 balpennen en 6 rozenkransen.
0: Dat zit er heel dichtbij. Ik dacht trouwens ook dat wij meer balpennen hadden uitgedeeld dan rozenkransen, maar het is niet waar. We hebben 7 rozenkransen uitgedeeld en 6 balpennen.
2: Ah, echt?
0: Ja.
13: Maar ja. Zo goed.
0: Ja, dat is altijd leuk, hè, als we veel rozenkransen uitdelen.
13: Ja, dat is waar. Ik zou dat niet verwachten.
0: Nee, ik had het ook niet zo in mijn hoofd. Maar het is wel echt zo. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Nog eens enorm bedankt aan Alexander. Dankjewel Alexander om mee te gaan en om ook nu dit gesprek te willen voeren. Ook jullie allemaal enorm bedankt voor het luisteren. Voor jullie gebed ook, voor alle mensen met wie wij gesproken hebben. En dan is het tijd om deze uitzending af te sluiten. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Tot een volgende keer. En geniet nog van het laatste fragment, waar jullie kunnen horen wat de mensen gekozen hebben. Een rozenkrans of een balpen van Radio Maria. We willen u graag als bedanking een geschenkje geven. U kan kiezen tussen een rozenkrans van Radio Maria en een stilo.
1: Ik vind dat echt mooi.
0: Ja? Ja? Ah, dan zullen we het daarop houden.
1: Ja, super, dankjewel. Alsjeblieft. Ik vind dat echt mooi. Meestal voor mijn mama, ja.
0: Zeer goed. Ja. Zou u juist nog willen zeggen in de micro dat u de rozenkrans gekozen heeft?
1: Ja, ik heb een rozenkrans gekozen en hartelijk bedankt voor dat cadeautje.
0: Zeer graag gedaan. Dankjewel, mevrouw.
1: Ja, en bedankt voor jullie tijd.
0: U ook.
1: Oké, fijne dag nog.
0: Ja, dag. U ook.
5: Ik heb rozenkrans gekozen.
2: We hebben, omdat jullie mee hebben gedaan, hebben we ook nog cadeautjes dat we jullie willen geven.
14: Cadeautje,
2: Je kan kiezen tussen oftewel een rozenkrans, oftewel een...
3: Radio Maria, wil ik de pen. Dat is wel leuk,
0: Alsjeblieft, willen jullie er elk één?
14: Nee, we hebben heel veel.
3: Maar dat vind ik leuk, dat doe ik in mijn agenda. Want Maria staat erop. Wat ik getrokken heb? Yes. Nou, ik heb een prachtige, mooie bolpen gekregen van de dame en de heer die ons hebben geïnterviewd. En dat staat op Radio Maria. En ik zal deze pen koesteren en ik stop hem bij mijn agenda.
2: Dank
3: u. Dus al mijn afspraken schrijf ik met de pen Radio Maria. Ja, want hij is ook mooi smal, dus hij past er precies in. Snap je? Daar heb ik ook naar gekeken.
5: Een stilokke, het is een mooitje. Ja, zie, dank u. Een mooie herinnering. Ik heb een stilo, een pen gekozen en daarop staat het logo van Radio Maria. Heel mooi.
2: Dank u.
5: Heel proficiat, hè?
2: Dank u. Dank u dat je hebt meegedaan.
5: Voilà, het beste nog, hè?
0: We gaan eerst nog, als het goed is, willen we jullie graag nog een cadeautje geven. Dat jullie hebben meegedaan.
6: Dat is Henny.
0: Je mogen kiezen tussen een rozenkrans van Radio Maria.
6: Ja.
0: Die ziet er zo uit. Of een stilo van Radio Maria.
6: Nee. Ja, de eerste optie direct.
0: Okay. Oh. Alsjeblieft.
6: Kan ze u eens tegen elkaar houden, mevrouw?
0: Ja.
6: Zijn dat dezelfde? Nee.
0: Het zijn normaal dezelfde, ja. Oh, maar inderdaad, de kleuren zijn hier een beetje anders.
6: Kleur, ja. Deze doe eens naast elkaar. Ja, ik weet het al.
0: Zeer graag gedaan.
6: Dank je wel, dat is heel vriendelijk mevrouw. En ik hoop dat eerst mij heel veel steun in de toekomst zal brengen. En hartelijk bedankt voor het interview.
0: Enorm bedankt alle twee om mee te doen. We willen nog een cadeautje geven als bedanking. Jullie kunnen kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria. Ik ga eens even zien.
4: Dat is keihard de moeite waard. Ik ben super blij. Serieus, hè?
0: Dat is goed.
4: Een stilo. Dus,
0: een stilo, alsjeblieft. En u?
15: Ik wil ook van een stilo.
0: Een stilo, oké. Okay. Dan ga ik even... Ja, moet ik in mijn zak.
4: Ik zou ze alle twee willen.
0: Alsjeblieft.
15: Dat wordt niet uitgezonden.
0: Dat wordt niet nu uitgezonden, maar dat wordt wel uitgezonden.
15: Tegen oma
0: zeggen dat. Ja, dat zou leuk zijn. Dus het programma Quo Vadis heet het. Het makkelijkste om te doen, denk ik, is om naar onze website te gaan, radiomaria.be. Dan kun je op programma's klikken. En dan zijn ze alfabetisch, dus redelijk van onder, Quo Vadis. En dan zie je wanneer het wordt uitgezonden. Het gaat ook daarop verschijnen.
14: Tof, als het uitgezonden, dan luister ik graag.
0: Top. Dus de eerste uitzending is de derde vrijdag van de maand, 10:30. Jullie ook, heel erg bedankt.
9: Noem maar de rozenkans.
0: De rozenkans, oké, fantastisch. Alsjeblieft.
9: Oké.
10: Ik heb nu wel echt... Bedoelt je donatie of zo?
0: Nee, ik bedoel, wij willen jullie iets geven als bedanking. We zijn geen geld aan het aftroggelen, geen zorgen.
10: Nee, het is wel echt niks bij me voor dat je doorgaat te komen wandelen.
0: Nee. Dat is niet de bedoeling.
10: Of do you want the cross?
0: Alsjeblieft. Do you want a rosary?
10: You can take the cross if you want.
0: You can both have one. It's, we have enough.
11: The cross.
0: Oké, alsjeblieft.
10: Ik moet wel zeggen, we respecteren het wel, want... Ik heb ook zo een Maria-kruisje en zo. Ik draag dat ook wel op mij, want dat is mijn ouders, vooral mijn mama dan, die gelooft ook nog wel. Dus het zit nog wel in de familie hoor. Maar ik denk dat, ik ben een beetje zoals haar, dus wij zijn... Ik heb die hoop en ik wil in iets geloven, maar daarom niet zoals het geschreven staat. Weet je? Ik heb een beetje mijn eigen interpretatie. Ik denk dat het... Een mooi idee is ook dat er een hiernamaals is, dus dat er iets na dit komt, dat het niet gewoon stopt. Dus daar houden we ook wel aan vast, allebei, denk ik.
12: Ja, yeah, it's just the rosary. I love it.
11: Oh, mooi.
16: Dat hebben we nog een rozenkrans, hè? Of wil je wel een rozenkrans?
5: Ja, ofwel, kies je maar.
16: Nee, kies je maar.
0: Jullie mogen anders alle twee eentje kiezen, hoor.
5: Ah,
0: geen zorgen.
5: Dan zullen we twee verschillende dingen kiezen, misschien.
16: Allee, voor mij de pen.
0: Okay,
16: dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Zou u juist nog in de micro willen zeggen dat u de rozenkrans gekozen heeft?
3: Ik heb de rozenkrans gekozen, dankjewel.
16: Dank je. Alsjeblieft.
0: Ja, ik heb bedankt.
5: Nee, jullie
16: graag gedaan.
5: Succes, we zullen eens luisteren.
0: Ah, zeg goed.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is al 7 en we bidden de lezingendienst op deze donderdag, 24 september, donderdag in de 25e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 711 en de psalmen vanaf pagina 836. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand, aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door Zijn handen gevormd.

Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God. Nu dekt de zware diepe nacht de aarde toe en al haar pracht. O rechter die de harten kent, wij bidden, wees ons toegewend. Wij smeken dat Gij van ons neemt het kwaad dat ons van U vervreemdt. O Christus, dat Gij ons regeert en al het kwade van ons weert. Ons hart is als verstijfd in waan en schuld en wroeging vreet het aan. Het worstelt machteloos en blind totdat het zijn verlosser vindt. Verdrijf de diepe duisternis die in ons hart aanwezig is, opdat, bevrijd van zonde en schuld, wij worden met uw licht vervuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het woord van de Heer is een schild voor ieder die vlucht tot Hem. Gods wegen zijn goed, zijn woord is betrouwbaar. Voor ieder die vlucht tot Hem is Hij een rots. Want wie is er God dan de Heer alleen? Wie is ons een rots tenzij God? God die mij omgord hebt met dapperheid. Gij die mij de weg hebt geëffend. Gij maakte mijn voeten snel als een hinde en bracht mij omhoog op een steile rots. Mijn handen hebt gij het strijden geleerd, mijn armen de boog te spannen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het woord van de Heer is een schild voor ieder die vlucht tot Hem. Heer, uw hand was mijn steun. Uw schild hebt gij mij als bescherming gegeven. Uw hand was mijn steun, uw zorg was mijn kracht. Gij hebt voor mijn voeten ruim baan gemaakt. Mijn enkels wankelden niet. Ik zette mijn vijanden na en ik greep hen en keerde niet weer voor ik hen had verdelgd. Ik heb hen verslagen, ze staan niet meer op. Nu liggen ze neer aan mijn voeten. Gij hebt mij met kracht voor de strijd omgord. Al wie zich te weer stelde, moest voor mij bukken. Mijn vijanden sloegen voor mij op de vlucht. Verstrooid hebt gij al mijn bestrijders. Zij riepen, maar niemand verscheen om te helpen. Zij riepen de Heer, maar Hij hoorde hen niet. Ik heb hen verstrooid als stof voor de wind, vertrapt als vuil op de straten. Gij hebt mij bevrijd van de onruststokers en mij aan het hoofd van de stammen gesteld. Een onbekend volk is mij dienstbaar geworden. Zij geven gehoor aan al wat ik zeg. Zij kwamen van ver om mijn gunst te winnen, verlieten hun burchten bevend van vrees. Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, uw hand was mijn steun. De Heer zij geprezen, verheerlijkt zij God, mijn Verlosser. De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots, verheerlijkt zij God, mijn Verlosser. De God die de volken aan mij onderwierp, die mij heeft bevrijd van mijn vijand, die al mijn bestrijders tot zwijgen bracht en mij aan mijn kwellers ontrukt heeft. Dus dank ik u onder de volkeren, Heer, en zing ik mijn lied voor uw naam. Want gij hebt uw koning de zegen geschonken, uw gunsten bewezen aan uw gezalfde, aan David en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zij geprezen, verheerlijkt zij God, mijn Verlosser. Ontsluit, Heer, mijn ogen, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Uit het boek Tobit. Op hun reis hadden Tobias en Raphaël tegen de avond de rivier de Tigris bereikt. Daar wilden ze overnachten. De jongeman liep de rivier in om zich te baden, toen er opeens een vis uit het water opdook en hem dreigde te verslinden. Maar de engel riep hem toe: grijp hem, waarop de jongen de vis greep en op het droge wierp. De engel vervolgde: snijd de vis open, haal het hart, de lever en de gal eruit en berg die goed op. En de jongeman deed wat de engel hem zei. Daarna pakten ze de vis en gingen eten. Samen zetten zij hun reis naar Ecbatana voort. Onderweg vroeg de jongeman aan de engel: broeder Azarias, waarvoor dienen de lever, het hart en de gal van de vis? Hij antwoordde: als een man of een vrouw geplaagd wordt door een demon of boze geest, moet je het hart en de lever verbranden. Door de rook zal de betrokken persoon van zijn plaag verlost zijn. En de gal moet je gebruiken als zalf voor iemand die witte vlekken op zijn ogen heeft. Dan zal hij genezen. Toen ze Rages naderden, zei de engel tot de jongeman: broeder, vandaag zullen we te gast zijn bij Raguel. Hij is familie van jou. Hij heeft maar één kind, een dochter die Sara heet. Ik zal Raguel voorstellen haar jou tot vrouw te geven. Aangezien jij haar enige bloedverwant bent, komt het jou toe haar tot vrouw te krijgen. Het is een mooi en verstandig meisje. Luister goed, ik praat dus met haar vader en voordat we uit Rages vertrekken, vieren we de bruiloft. Want ik ben er zeker van dat Raguel, getrouw aan de wet van Mozes, zijn dochter nooit aan een niet-Jood ten huwelijk zal geven. Het zou hem zijn leven kosten. Eerder dan wie ook, kom jij in aanmerking om haar tot vrouw te nemen. Daarop zei de jongeman tot de engel: broeder Azarias, ik heb gehoord dat het meisje is gegeven aan 7 mannen en dat die allemaal in het bruidsvertrek zijn omgekomen. Ik ben de enige zoon van mijn vader en ik ben bang dat ik, als ik het bruidsvertrek binnentreed, mijn voorgangers in de dood zal volgen. Want een demon is verliefd op haar en die doet niemand kwaad, behalve hun die haar willen naderen. Ik ben dus bang dat het mij mijn leven kost en dat ik zo mijn vader en moeder van verdriet in het graf breng. En zij hebben geen andere zoon om hen te begraven. Maar de engel hernam: je bent toch niet vergeten dat je vader je op het hart heeft gedrukt een vrouw te nemen uit je eigen volk. Luister naar me, broeder. Zij zal jouw bruid worden.
en maak je over die demon geen zorg. Vanavond zal zij jou ten huwelijk worden gegeven. Als je het bruidsvertrek binnengaat, pak dan de wierookpan en leg een stukje van het hart en de lever van de vis op de gloeiende as. Als de demon de rook ruikt, slaat hij op de vlucht om nooit meer terug te komen. Maar wanneer je dan tot haar wil gaan, roep dan samen, staande, de genadige God aan. Hij zal jullie in bescherming nemen en zich over jullie ontfermen. Wees niet bang, want zij is voor jou bestemd van eeuwigheid af. Je zult haar gelukkig maken. Met jou zal ze meegaan en ik neem aan dat je van haar kinderen zult krijgen. Bij het horen van deze woorden vatte Tobias een grote genegenheid op voor Sara en voelde hij zich innig met haar verbonden.

Wees steeds de Heer onze God indachtig en wacht je ervoor zijn geboden te overtreden. Dank de Heer op waardige wijze en zegen de koning der eeuwen. Wacht je ervoor zijn geboden te overtreden. Uit een preek van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa, overleden in het jaar 394. Wat een aangename reisgezel voor het menselijk leven is de profeet David. Op alle levenswegen is hij te vinden. In alle stadia van het geestelijk leven is hij werkzaam. Voor elke leeftijd en in alle omstandigheden is hij behulpzaam. Hij speelt mee met hen die in Gods ogen nog zuigelingen zijn. Hij vecht samen met de volwassenen. Hij voedt de jeugd op en geeft steun aan de ouderdom. Kortom, hij is alles voor allen. Wapen van de soldaten, trainer van de atleten, strijdperk van de worstelaars, krans van de overwinnaars, bij de maaltijd opgewektheid, bij de begrafenis troost. Want in de ene psalm spoort hij je aan een schaap te zijn dat door God gewijd wordt en dat niets tekort komt. Het heeft dan ook gras om te weiden, water ter verfrissing, voedsel, een beschutte plek, een pad en leiding. In alles betoont de herder zich een goede herder. Kortom, ten overstaan van elke behoefte stelt hij op herderlijke wijze een eigen genadegave ter beschikking. Door dit alles beleert Christus de kerk. Jullie moeten het eerste schaap van de goede herder zijn, dat door het juiste onderricht geleid wordt tot de goddelijke weideplaatsen en tot de bronnen van de leer. Dit alles om samen met hem door het doopsel in de dood begraven te worden en een dergelijke dood niet te vrezen. Want dat is geen dood, maar een schaduw en een afdruk van de dood. Hij zegt, al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. Daarna troost hij jullie met de staf van de geest. Want de geest is de helper en vertrooster. Hij stelt jullie de tafel der mysteriën voor ogen, die geheel anders bereid is dan die van de demonen. Die richten immers door de afgoderij het leven van de mensen te gronde. Daaraan tegengesteld is de tafel van de geest. Vervolgens zalft hij het hoofd met de olie van de geest. Dan voegt hij daar de wijn aan toe die het hart verblijdt en hij legt de ziel die bekende dronkenschap der nuchterheid op. En wel door de menselijke overwegingen van het vergankelijke naar het onvergankelijke te richten. Want wie geproefd heeft van een dergelijke dronkenschap ruilt al het kortstondige in voor het oneindige. Zijn woning zal zijn in het huis van de Heer voor alle komende tijden. Begiftigt Christus ons in de ene psalm met dergelijke gaven, in de volgende wekt hij de ziel op tot een nog grotere en volmaaktere vreugde. Laat mij, als jullie het goed vinden, ook de zin van die psalm met een enkel woord ter overweging geven. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Wat dan, beste mens, is bevreemdend als onze God op aarde zou verschijnen en zou omgaan met de mensen. De aarde is immers zijn schepping, want hij heeft haar ook gemaakt. Het is dan ook niet vreemd of abnormaal dat de meester naar zijn bezittingen komt. Hij komt immers niet in een vreemde wereld, maar in één die hij zelf tot stand heeft gebracht. Hij die de aarde op het water heeft gegrondvest en haar vastgelegd op de zee. Waartoe dient dan zijn aanwezigheid op aarde? Om jullie te bevrijden uit de afgrond van de zonde en jullie naar de berg te leiden. Bij de weg omhoog moeten jullie het voertuig van het koninkrijk, dat wil zeggen van de op deugd gegrondveste gemeenschap, gebruiken.
want het zou niet mogelijk zijn die berg op te gaan als men zich niet liet begeleiden door de deugden. Dat houdt in dat jullie handen onschuldig zijn, door geen enkele slechte daad bevlekt, dat jullie zuiver van hart zijn, dat jullie je ziel niet op ijdele gedachten brengen en dat jullie geen list tegen de naaste beramen. De beloning voor die beklimming bestaat uit de zegen. Aan wie de berg beklommen heeft, geeft God de voor hem bestemde barmhartigheid. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem, dat wil zeggen, het klimt naar de top langs de weg van de deugd en het staat voor het aanschijn van Jacobs God.

Verheugt u, gij die de Heer aanhangt. Verlaat u op hem, op zijn machtige arm. Blijf altijd zijn aanschijn zoeken. Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het rijk Gods. Verlaat u op hem, op zijn machtige arm, blijf altijd zijn aanschijn zoeken. Laat ons bidden. God, gij hebt de liefde tot u en de naaste tot een wet gemaakt die heilig is en alomvattend. Geef dat wij uw geboden onderhouden en tot het eeuwig leven komen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand, van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
7: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
8: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
8: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
8: bid voor ons.
0: In de naam

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Elke Dag Telt. Wij zijn vandaag donderdag 24 september. En wij willen het graag uitgebreid hebben vandaag over de momenteel nog eerbiedwaardige, maar zeer binnenkort de zalige Fulton Sheen. Hij wordt namelijk vandaag zalig verklaard. Wij gaan u ook even toelichten welke momenten van de apostolische reis van paus Leo XIV naar Frankrijk u live kan beleven op onze radio. En dan willen wij het ook nog hebben over de drie priesters die deze zondag in Bologna worden zalig verklaard. Maar zoals altijd, eerst muziek. Welkom beste luisteraars bij Radio Maria.

Beste luisteraars, vandaag wordt Fulton Sheen zalig verklaard. En dit in een zeer groot stadion in St. Louis, Missouri, in de Verenigde Staten. De mis voor zijn zaligverklaring vindt plaats om 9:00 in de voormiddag. En deze wordt voorgegaan door kardinaal Louis Tagle. Hij is de pauselijke afgevaardigde. Reeds weken geleden al hadden 83 bisschoppen, 870 priesters zich geregistreerd en waren er al tickets verkocht aan 45.000 pelgrims uit meer dan 12 landen. Aartsbisschop Sheen, vooral bekend vanwege zijn populaire nationaal uitgezonden televisieprogramma Life is Worth Living, niet zo heel makkelijk te vertalen naar het Nederlands, maar iets in de trant van het leven is het waard geleefd te worden, geldt als een van de meest bekende figuren van het katholicisme uit de 20e eeuw, toch in het Engelstalig taalgebied. Nemen wij even de tijd voor zijn biografie. Fulton John Sheen werd op 8 mei 1895 geboren in El Paso, Illinois. Hij was de oudste van de 4 zonen van Newton en Delia Sheen. Hij werd opgevoed en onderwezen in het Rooms-Katholiek geloof. Oorspronkelijk heette hij eigenlijk Peter John Sheen, maar als jongen werd hij bekend onder de meisjesnaam van zijn moeder, Fulton. Na zijn doop wijdde zijn moeder hem toe aan de heilige maagd Maria, een toewijding die hij bij zijn eerste heilige communie zelf hernieuwde. Na vele jaren van toegewijde en standvastige inzet werd hij op 20 september 1919 in de kathedraal van St. Mary in Peoria, Illinois, tot priester van dat bisdom gewijd. Na zijn priesterwijding ging hij even naar het buitenland voor een opleiding. En hij ging niet zomaar naar eender welk land, hij kwam naar België, beste luisteraars. Hij heeft in 1923 zijn doctoraat in de filosofie behaald aan de Katholieke Universiteit van Leuven. In datzelfde jaar ontving hij de kardinaal Mercier-prijs voor internationale filosofie en hij werd daarmee de eerste Amerikaan die die onderscheiding ontving. Na zijn terugkeer naar Amerika bleef hij preken. In Europa had hij ook zeer uiteenlopende en uitgebreide werkzaamheden gesteld in heel Europa. En hij gaf van 1927 tot 1950 les in theologie en filosofie aan de Katholieke Universiteit van Amerika, te Washington, D.C. Vanaf 1930, toen hij 11 jaar priester was, verzorgde hij iedere zondagavond een wekelijkse radio-uitzending met de naam The Catholic Hour, het katholieke uur. Deze uitzending trok veel toegewijde luisteraars en bereikte naar verluid gedurende 20 jaar iedere week een publiek van 4 miljoen mensen. In 1946 trad hij toe tot de raad van bestuur van de Catholic Medical Mission Board. Een functie die hij de daaropvolgende 30 jaar bekleedde. Dan in 1950 werd hij nationaal directeur van de Society for the Propagation of the Faith, de sociëteit voor het verkondigen van het geloof, waarmee hij geld inzamelde ter ondersteuning van de missies. Gedurende de 16 jaar dat hij deze functie bekleedde, zamelde hij miljoenen dollars in om het missionaire werk van de kerk te ondersteunen. Deze inspanningen bereikten tientallen miljoenen mensen over de hele wereld
en brachten hen ertoe Christus en zijn kerk te leren kennen. Daarnaast bracht zijn eigen prediking en persoonlijk voorbeeld vele mensen tot het katholicisme. In 1951 werd Sheen benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom New York. In datzelfde jaar stapte Sheen over van zijn wekelijks radioprogramma naar het presenteren van het katholieke televisieprogramma Life is Worth Living. Dit onbetaalde en niet van tevoren uitgeschreven programma werd gedurende 6 jaar iedere dinsdagavond om 8 uur 's avonds uitgezonden. In de beginfase van het programma zonden slechts 3 televisiestations het oorspronkelijk uit. Dat aantal steeg echter binnen minder dan 2 maanden tot 15. Nadat Life en Time een artikel aan Sheen hadden gewijd. Dit tijdschriftartikel zorgde ervoor dat Sheens populariteit enorm toenam. Hij begon wekelijks 8.500 brieven te ontvangen. En hij kreeg 4 keer zoveel verzoeken om het programma, het televisieprogramma, bij te wonen dan er plaatsen waren. Tijdens de looptijd van het programma concurreerde hij om zendtijd met populaire televisiesterren zoals Frank Sinatra. En toch hield zijn programma stand. In 1953, slechts 2 jaar na de première, won hij een Emmy Award voor meest uitmuntende televisiepersoonlijkheid. Fulton Sheen schreef zijn succes toe aan de evangelisten Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, vanwege hun waardevolle bijdrage. Zijn televisieprogramma liep tot 1957 en bereikte op zijn hoogtepunt maar liefst 30 miljoen kijkers per week. In de herfst van 1966 verhuisde Sheen naar het noorden van de staat New York, waar hij werd benoemd tot bisschop van Rochester, New York. In deze periode presenteerde Bishop Sheen nog een televisieserie, de Fulton Sheen Program. Die liep van 1961 tot 1968 en sterk was gebaseerd op zijn vorige televisieprogramma Life is Worth Living. Na bijna 3 jaar als bisschop van Rochester nam Fulton Sheen ontslag en hij werd door paus Paulus VI benoemd tot aartsbisschop van de titulaire zetel Newport in Wales. Deze nieuwe benoeming gaf Sheen de vrijheid om door te gaan met preken. In 1979 ontving Fulton John Sheen zijn grootste onderscheiding, toen paus Johannes Paulus II hem omhelsde in de St. Patrick's Cathedral in New York. De Heilige Vader zei tegen hem: "U hebt goed over de Heer Jezus geschreven en gesproken. U bent een trouwe zoon van de kerk." Met deze laatste erkenning ging Fulton Sheen slechts 2 maanden later, op 9 december 1979, over naar het eeuwige leven. Zijn bijdragen aan de katholieke kerk zijn talrijk en uiteenlopend. Van het geven van onderwijs in klaslokalen, kerken en gezinnen, tot het preken van een nationaal bekend radioprogramma en 2 televisieprogramma's. En daarnaast het schrijven van meer dan 50 werken. Bisschop Fulton Sheen had de gave om het woord van God op de meest zuivere en eenvoudige manier over te brengen. Zijn sterke achtergrond in de filosofie hielp hem om zich op een zeer persoonlijke manier tot al zijn volgelingen te richten. Zijn tijdloze boodschappen zijn ook vandaag nog bijzonder relevant. Hij inspireert ons om een leven te leiden waarin God centraal staat, met de vreugde en liefde die God voor ons heeft bedoeld.

Beste luisteraars, wij willen graag zo dadelijk Fulton Sheen zelf aan het woord laten. Zijn stem is namelijk zeker nog te horen. Te horen in, vooral in het televisieprogramma Life is Worth Living dat hij jarenlang bezorgde. En daar gaan wij straks enkele fragmentjes uit laten horen. Maar eerst willen we het hebben over wat voor hem misschien wel het meest belangrijke was, waar hij elke dag prioriteit aan gaf. Aartsbisschop Fulton Sheen was een druk bezette man, die niet alleen een populair media-apostolaat leidde, maar ook nog bisschop en daarvoor hulpbisschop was. Hij ontving uitnodigingen om overal in de Verenigde Staten te spreken, en hij was vaak onderweg om verschillende mensen geestelijke begeleiding te geven. Het volstaat te zeggen dat hij heel gemakkelijk had kunnen afzien van een dagelijks gebedsleven, omdat hij het als iets kon beschouwen waar hij geen tijd voor had. Toch wist Fulton Sheen dat als hij een trouwe priester en bisschop wilde zijn die zijn kudde hoede, dat hij tijd in stilte en afzondering met Jezus moest doorbrengen. Op de dag van zijn priesterwijding nam hij zich voor om dagelijks een eucharistisch heilig uur tot prioriteit te maken. En daar schrijft hij over in zijn autobiografie Treasure in Clay. Schatten in klei. Ik nam me ook voor om iedere dag een onafgebroken heilig uur door te brengen in de aanwezigheid van onze Heer in het Allerheiligste Sacrament. Voor zo'n drukbezette bisschop en populaire spreker als Fulton Sheen was het zeker geen gemakkelijke opgave. Hij erkent dat het moeilijk was, maar hij bleef eraan trouw, ongeacht wat er in zijn agenda stond. Hij schrijft: het heilig uur, is het moeilijk? Soms leek het zwaar. Het kon betekenen dat ik een sociale afspraak moest afzeggen of een uur vroeger moest opstaan. Maar over het geheel genomen is het nooit een last geweest, alleen maar een vreugde. Vervolgens vertelde hij dat hij soms al om 3 uur 's ochtends moest opstaan om een heilig uur te kunnen houden. Een moeilijk heilig uur dat ik mij herinner was toen ik een trein moest nemen van Jeruzalem naar Cairo. Die trein vertrok om 4 uur 's morgens. Dat betekende dat ik heel vroeg moest opstaan om daarvoor nog het heilig uur te kunnen houden. Bij een andere gelegenheid in Chicago vroeg ik een pastoor toestemming om rond 7 uur 's avonds zijn kerk binnen te gaan om een heilig uur te houden, want de kerk was op slot. Vervolgens vergat hij dat hij mij had binnengelaten en zat ik daar ongeveer 2 uur, terwijl ik probeerde een uitweg te vinden. Uiteindelijk sprong ik uit een klein raam en kwam ik terecht in de kolenkelder. Dat joeg de huishoudster schrik aan, waarna zij mij uiteindelijk te hulp kwam. Aan het begin van mijn priesterschap hield ik het heilig uur overdag of 's avonds. Naarmate de jaren verstreken en ik het steeds drukker kreeg, deed ik het heilig uur vroeg in de ochtend, meestal voor de heilige mis. Tot zover het citaat uit zijn autobiografie. Beste luisteraars, als je Fulton Sheen bewondert en zijn voorbeeld van heiligheid op een bepaalde manier wilt navolgen, overweeg dan waar mogelijk om een heilig uur te houden en zo kostbare tijd met God door te brengen. Sheen wist dat als hij zichzelf voor anderen wilde inzetten, hij iedere ochtend met God vervuld moest worden.

0: Beste luisteraars, wij hadden beloofd Fulton Sheen zelf aan het woord te laten. En dat gaan wij nu doen. Het is zo dat Fulton Sheen een zeer grote devotie had tot Onze Lieve Vrouw. En in het bijzonder tot Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En daar vertelde hij enkele verhalen over. We gaan naar een van deze verhalen luisteren.
1: And I shall begin by telling you about Lourdes. I will come back to Lourdes again. Lourdes is a town in the southern part of France, where the Blessed Mother appeared in the last century. I have been to Lourdes 30 times. I shall never forget the first visit I made to Our Lady in Lourdes. I was then a priest student at the university in Belgium. And I had just enough money to go to Lourdes, which is the southern part of France. So it was about a 24-hour ride on the train. But I did not have enough money to live on once I got there.
0: De eerste keer dat ik naar Lourdes ging, ik ben ondertussen al meer dan 30 keer geweest, was toen ik als priester student was aan de universiteit in Leuven in België. En ik had toen precies genoeg geld om de trein te nemen naar Lourdes, die 24 uur daarover deed. Maar ik had niet genoeg geld om op te overleven eens ik in Lourdes was.
1: Nor enough to pay a hotel. I asked my brother, who was a medical student at the university, if he had any money, but he was a typical university student too. He had no money. And I said, well, if I have faith enough to go to Lourdes to celebrate the 5th anniversary of my ordination, it's up to the Blessed Mother to get me out. So I arrived in Lourdes broke. I decided that if the Blessed Mother was going to pay a hotel bill, she could just as well pay a big one as a little one. When you ask for miracles, you must never be a piker.
0: Ik had ook niet genoeg geld om een hotel te betalen. Ik vroeg aan mijn broer of hij geld had, maar ook hij was een arme student. Dus besloot ik dat als ik tot in Lourdes geraakte, ter gelegenheid van mijn 5-jarig jubileum als priester, dat de heilige maagd er dan maar voor moest zorgen dat ik ook terug thuis geraakte. En bedacht ik mij, als de heilige maagd toch mijn hotel moet betalen, dan kan ze evengoed een hoge rekening betalen als een lage rekening. Als je om wonderen vraagt, moet je nooit karig zijn.
1: And I went to the best hotel in Lourdes. By our standards, it would be a 5th or 6th rate hotel. And I decided to stay for 9 days, make a novena prayer. The 9th morning, nothing happened. The 9th noon, nothing happened. The 9th evening, nothing happened. Then it was serious. I thought I would give the Blessed Mother another chance. So I went down to her grotto about 10:30 at night. And while I was kneeling there, a portly gentleman tapped me on the shoulder.
0: En ik ging naar het beste hotel in Lourdes. Naar onze rekening een 5- of 6-sterren hotel. En ik besloot dan ook maar om er meteen een noveen van te maken van 9 dagen. Maar de 9e ochtend gebeurde er niets. De 9e middag gebeurde er niets. De 9e avond gebeurde er niets. Toen begon het ernstig te worden. Ik besloot Maria nog 1 kans te geven en ik ging rond 22:30 naar de grot om te bidden. En daar tikte een man mij op de schouder.
1: Are you an American priest? Yes. Do you speak French? Yes. Do you know Paris? Yes. Will you come with me and my family tomorrow to Paris and talk French for us and show us about the city? He walked me back to the hotel. And then he asked me what I believe was the most interesting question I ever heard in my life. Have you paid your hotel bill yet? So I outfumbled him for the bill. And I arrived back in Louvain with much more than I started with. Now, the moral of this story is not to go into hotels and run up bills. But it worked for me in Lourdes.
0: De man vroeg mij, bent u een Amerikaanse priester? Ja. Spreekt u Frans? Ja. Kent u Parijs? Ja. En toen vroeg die man mij of ik bereid was zijn familie te gidsen rond Parijs de volgende dag. We liepen terug naar mijn hotel en toen stelde die man mij de interessantste vraag die ik ooit gehoord had. Hebt u uw hotelrekening al betaald? Nu is het moraal van dit verhaal niet om rekeningen te laten oplopen, maar het heeft voor mij wel gewerkt in Lourdes.

0: Lovely lady dressed in blue. Een Maria-lied zeer geliefd door Fulton Sheen.
1: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

0: Beste luisteraars, zoals jullie al een paar keer hebben mogen horen op onze radio, vertrekt paus Leo XIV dit weekend naar Frankrijk. Hij brengt een apostolisch bezoek aan ons buurland. En zoals beloofd, laten wij jullie graag weten welke momenten tijdens dit bezoek jullie live kunnen volgen op Radio Maria. We luisteren naar Kevin die ons dit vertelde tijdens het programma Radio Vaticaan.
1: We zijn ondertussen ook de week ingegaan waar tegen vrijdag de Heilige Vader zal afreizen naar Frankrijk. En dat is natuurlijk hier niet zo heel ver vandaan. En daardoor zullen wij ook in de periode dat de paus in Frankrijk verblijft heel wat momenten helemaal live tot bij u kunnen brengen via Radio Maria. Daar gaan we het zo meteen zeker over hebben. We hebben ook verschillende vragen daartoe gehad, zowel via e-mail als per telefoon. En daar geven we u dus zeker een antwoord op. Voor zij die de website hebben gevolgd, die weten dat al, want die hebben gezien dat ook het programma dat we in de komende dagen zullen uitzenden, dat is daar ook bekendgemaakt. Uiteraard blijven de uitzendingen van Radio Vaticaan normalerwijze doorlopen. En zullen we op die momenten ook natuurlijk terugblikken op de apostolische reis, maar heel wat live momenten zullen we kunnen beleven via de radio. Het eerste live moment dat we zullen meemaken, dat is op vrijdag 25 september om 16:45. Dan viert de Heilige Vader de Vespers, samen met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de godgewijde mannen en vrouwen en seminaristen in Parijs, in de kathedraal Notre-Dame. Om 16:45. Om 21:00 is er een gebedswaken met de jongeren in het Stade de France in Saint-Denis, eveneens in Parijs natuurlijk. Dus vrijdag 25 september, 17:15... Vespers met de hele kerk in de Notre-Dame van Parijs. Om 21:00 gebedswaken met de jongeren, Stade de France. Ook in Parijs. En dat zijn dus alle momenten die u nu hoort, zal u helemaal live kunnen meevolgen op Radio Maria. Zaterdag 26 september zijn we opnieuw van de partij om 15:00. Dan zal de Heilige Vader de Heilige Mis opdragen op het Place de la Concorde in Parijs. Daarna gaat hij richting het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En daar zal hij om 8:20, dus 19:40, het gebed leiden aan de Grot van de Verschijningen. Ook dat zullen we helemaal live uitzenden. 8:20, 's avonds, 19:40, gebed aan de Grot van de Verschijningen in Lourdes. Dus zaterdag, 15:00, Heilige Mis, Place de la Concorde, Parijs. 8:20, gebed in Lourdes. En op zondag, 27 september, zullen we om 11:00 de Heilige Mis uitzenden vanuit Lourdes. Dat wil ook zeggen dat de Heilige Mis van zondag om 10:00 vervalt. Dus om 11:00 Heilige Mis vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, opgedragen door de paus. En om 21:00 s'avonds zijn we opnieuw bij u. Dan bidden we samen de rozenkrans met de Heilige Vader en zullen we ook de kaarsjesprocessie live kunnen meevolgen, eveneens vanuit het heiligdom van Lourdes. Maandag, 28 september, de dag waarop de paus ook terugkeert naar het Vaticaan, maar dan bezoekt hij nog het bisdom Metz. Om 16:00 zal hij daar de heilige mis opdragen in de kathedraal. Om 16:00, dat is ook de slot-eucharistie van deze apostolische reis. Je hoort het, heel wat biddende momenten die we samen zullen kunnen beleven. We kijken er ook zeker naar uit samen met u. Nog een kort overlopen. Vrijdag 25 september, 5:15 vespers. 9:00 gebedswaken met de jongeren. Zaterdag 3:00 heilige mis. 8:20 gebed aan de grot in Lourdes. Zondag 11:00 heilige mis in Lourdes. 9:00 rozenkrans en kaarsjesprocessie. En maandag om 4:00 in de namiddag heilige mis, de slot-eucharistie van de apostolische reis, die wordt opgedragen in de kathedraal van Metz. Dat mag u allemaal verwachten in de komende dagen. Op deze wijze volgen we helemaal de apostolische reis van paus Leo XIV naar Frankrijk. En dat daar heel veel mensen verwacht worden, ja, dat is een understatement, zal ik maar zeggen. We hoorden al van, voor bepaalde evenementen, ja, was alles op 1, 2, 3 weg, zeg maar. Was het al niet meer mogelijk om een plaats te krijgen. We spreken soms over 1 miljoen inschrijvingen. Het zijn echt die getallen waar we moeten aan denken in Frankrijk. We kijken er naar uit om het samen met u te mogen volgen.

Beste luisteraars, dan willen wij graag nog even stilstaan bij de zaligverklaringen die deze zondag op 27 september zullen plaatsvinden. Het is namelijk zo dat op 2 januari 2026 aartsbisschop Edgar Pena Parra, substituut van het staatssecretariaat van het Vaticaan, meedeelde aan zijn eminentie kardinaal Matteo Maria Zuppi, aartsbisschop van Bologna, dat paus Leo XIV het voorstel had aanvaard om op 27 september 2026, dat is dus deze zondag, in Bologna de rite van zaligverklaring te vieren van de eerbiedwaardige dienaren gods Ubaldo Marchioni, diocesaan priester, pater Elia Comini, Salesiaan van Don Bosco, en pater Martino Capelli, Dehoniaan, en dus lid van de priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus. De vertegenwoordiger van de paus zal zijn eminentie kardinaal Marcello Semeraro zijn, prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen. Iets meer over deze drie priesters. Pater Elia Comini werd op 7 mei 1910 geboren in de plaats Madonna del Bosco, in een provincie van Bologna. Monseigneur Fidenzio Mellini, een oud-leerling van Don Bosco in Turijn, verwees hem naar de Salesianen van Finale Emilia. Elia trad op 1 oktober 1925 in het noviciaat, legde op 3 oktober 1926 zijn eerste professie af en op 8 mei 1931 zijn eeuwige professie. Op 16 maart 1935 werd hij in Brescia tot priester gewijd. De dienaar van God verbleef vervolgens in de Salesiaanse huizen van Chiari, in de provincie Brescia tot 1941 en Treviglio, in de provincie Bergamo van 1941 tot 1944. In de zomer van 1944 keerde hij regelmatig terug naar de Appenijnen van Bologna om zijn bejaarde moeder te helpen, die alleen woonde, en ook om Monseigneur Fidenzio Mellini bij te staan in zijn pastoraal werk. Hij kwam op 24 juni aan in Salvaro en bleef daar iets meer dan 3 maanden, tot aan zijn dood. In deze periode stond hij de plaatselijke bevolking bij in haar vele noden als gevolg van de oorlog. Gaf hij bezieling aan de liturgie, bevorderde hij het veelvuldig ontvangen van de sacramenten, begeleidde hij religieuze vrouwen en zette hij zich intensief in voor het apostolaat door middel van werken van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid. Hij trad ook op als bemiddelaar tussen de verschillende groepen, de burgerbevolking, de partizanen en de soldaten van de Duitse Weermacht, die een maand lang, van 1 augustus tot 1 september 1944, in de pastorie waren gelegerd. De dienaar van God ontwikkelde een diepe priesterlijke broederband met de jonge Dehoniaan, pater Martino Capelli, een band die hen zowel in hun dienstwerk als in hun martelaarschap verenigde. Op de ochtend van 29 september 1944 haastte pater Elia zich samen met pater Martino naar Creda, een dorp waar SS-troepen van een bataljon van de 16e Panzerdivisie zojuist een bloedbad hadden aangericht. Gekleed in hun stolas en met heilige oliën en een tabernakel met geconsacreerde hosties bij zich, waren zij duidelijk herkenbaar als priesters die de stervende bijstonden. Nadat zij gevangen waren genomen, van hun priesterlijke onderscheidingstekens waren ontdaan en gedwongen waren om als lastdieren munitie te dragen,
ondergingen pater Elia en pater Martino de hele dag door hevig lijden. Die avond werden zij overgebracht naar de Casa dei Birocchiai, het huis van de voerlieden, in Piope di Salvaro, waar zij twee angstaanjagende dagen doorbrachten. Vanaf het begin waren zij zich er volledig van bewust dat zij zouden sterven, maar toch bleven zij dicht bij hun medegevangenen. Op de avond van 1 oktober 1944 werden zij samen met een groep gevangenen die als ongeschikt werden beschouwd, geëxecuteerd bij de Botta della Canapiera in Piope di Salvaro. Hieraan ging een grimmig en onwerkelijk ritueel vooraf, waarbij de SS de gevangenen over een loopbrug liet marcheren en hen vervolgens met machinegeweren neermaaide. Tijdens de executie hief pater Elia de litanie aan en hij riep tenslotte: Pieta, genade. De lichamen konden niet worden geborgen. Later werden de roosters geopend en voerde de snelle stroming van de rivier de Reno hun reeds zwaar verminkte resten voorgoed mee. Tot zover de marteldood van de eerste twee priesters die worden zalig verklaard deze zondag. Maar er is ook nog een derde martelaar. Pater Ubaldo Marchioni. Hij was een voorbeeldige priester die zijn gemeenschap trouw bleef. Zelfs tijdens de meest tragische momenten van de Tweede Wereldoorlog. Na jaren van vorming en diepe vriendschappen in het seminarie werd hij in 1942 tot priester gewijd. En in mei 1944 benoemd tot pastoor van San Martino di Caprara en Cassaglia. Tijdens het bloedbad door de nazi's op 29 september 1944 blijft hij bij zijn parochianen tot aan zijn gewelddadige dood op de treden van het altaar in Cassaglia. Tussen de puinhopen van dat altaar werd later een door kogels doorzeefd cibori gevonden. Een krachtig symbool van geloof en martelaarschap. De postulator generaal, pater Pierluigi Cameroni, vertelt ons over deze drie priesters. Pater Elia Comini, pater Martino Capelli en pater Ubaldo Marchioni, samen met de zalige Giovanni Fornasini, zijn jonge priesters die de liefde van de goede herder belichaamden door een leven te geven voor hun kudde en samen met hun kudde. Trouwe bedienaars van de mysteries van de verlossing en bewerkers van vrede, gerechtigheid en verzoening. Beste luisteraars, deze drie priesters worden dus deze zondag in Bologna zalig verklaard.

En beste luisteraars, zo zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Er rest ons alleen nog maar het trekken van een Bijbelvers voor de dag.

Geert, vergeef hem dan. Lucas hoofdstuk 17, vers 3. Kijk goed uit. Als je broeder zondigt, wijs hem dan terecht. En als hij zich bekeert, vergeef hem dan. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en we zijn telefonisch verbonden met de eerwaarde heer Dirk van der Linden om samen met u de lauden te bidden. Het ochtendgebed van de kerk op deze donderdag in de 25e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 713 van het getijdenboek. Bladzijde 713. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 838. Bladzijde 838. En daarop volgend vindt u ook de korte schriftlezing, bladzijde 841. Bladzijde 841 voor de korte schriftlezing.
2: God, kom mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis, waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
2: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo ga de dag in vrede voort, geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt. Het hart niet meer door kwaad bevlekt.
2: Hij die ons in zijn goede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd,

0: God de Zoon de lof gewijd. Aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer. Word wakker, harp en zither, ik wek de dageraad.
1: Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil.
0: Ik houd mij schuil onder uw vleugels, totdat het onheil wijkt.
1: Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God die voor mij zorgt.
0: Dat Hij mij redding zendt vanuit de hemel en mijn vervolgers smadelijk verjaagt.
1: Ik leg het te midden van de leeuwen die dorstig zijn naar mensenbloed.
0: Hun tanden zijn zo scherp als speren, hun tong een snijdend zwaard.
1: Vertoon u in den hoge, God, in majesteit. Uwe glorie stralen over heel de aarde.
0: Zij hebben op mijn pad een net gespannen en brachten mij ten val.
1: Zij hebben op mijn weg een kuil gegraven, maar vielen zelf erin.
0: Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
1: Ontwaak mijn geest, word wakker, harp en citeren. Ik wek de dageraad.
0: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer.
1: Want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw.
0: Vertoon u in den hoge, God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad. Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer.
1: Volkeren, hoort het woord van de Heer. Geeft er bericht van op verre kusten.
0: Hij die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden. Zoals een herder zijn kudde hoedt.
1: Jacob is vrijgekocht door de Heer, losgemaakt uit de greep van de heerser.
0: Juichend trekt men de Sionsberg op, stroomt men toe naar de welvaart des Heren.
1: Hopend op koren, olie en wijn, vruchtbare kudden van koeien en schapen.
0: Dan zijn ze als een besproeide tuin. Nooit meer zullen ze dorst moeten lijden.
1: Meisjes dansen een vreugdedans, samen met jongens en grijsaards.
0: Zo breng ik vreugde in plaats van rouw, troost en blijdschap na hun ellende.
1: Ik zal de priesters rijk bedelen. Overvloed zal er zijn voor mijn volk.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer. Groot is de Heer, Hij zij hoog geprezen in onze Godsstad Jeruzalem.
1: Groot is de Heer, Hij zij hoog geprezen in onze Godsstad Jeruzalem.
0: Zijn heilige berg rijst daar schitterend op. een vreugde voor ieder op aarde.
1: Voor ons is de Sion de Godenberg, de stad van de grote koning.
0: God zelf die binnen haar burchten verblijft. Hij toont zich een veilige vesting.
1: Zie, koningen kwamen samen en rukten tegen haar op.
0: Maar toen zij haar zagen, werden zij bang en sloegen verschrikt op de vlucht.
1: Opeens overviel hen de angst, als weeën een barende vrouw.
0: Zoals de storm uit het oosten de schepen voor Tarsis treft.
1: Al wat wij gehoord hebben, zien wij nu zelf in onze Godstad Jeruzalem.
0: De stad van de Heer der hemelse legers. God houdt haar voor eeuwig in stand.
1: Wij vieren uw goedertierenheid, God, Heer, binnen uw tempelmuren.
0: Zo groot als uw naam is, is ook uw roem. Hij reikt tot de grenzen der aarde. Rechtvaardig is alles wat komt uit uw hand.
1: Verheugd is de Sion, de steden van Juda. Zij juichen om wat gij beschikt.
0: Bezichtigt de Sion rondom en telt zijn machtige torens.
1: Wees trots op zijn sterke muren, gaat tussen zijn bouwwerken door. Dan kunt ge uw kinderen daarvan verhalen.
0: Zie, hij is God, onze God. Hij is in de eeuwen der eeuwen. Hij die ons voor altijd bestuurt.
1: Ere aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Groot is de Heer. Hij zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem. Uit het boek van de profeet Jesaja. Dit zegt de Heer. De hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Wat wilt gij dan een huis voor mij bouwen, een rustplaats voor mij zoeken? Al wat bestaat heb ik met eigen handen gemaakt. Alles is van mij, luidt de Godspraak van de Heer. Ik ben vol zorg voor degenen die nederig zijn zonder pretenties en vol ontzag voor mijn woord.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
1: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
0: Heer, verhoor mij.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Laten wij de Heer dienen in vroomheid, en Hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
0: Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
1: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen,
1: om aan de greep van vijanden ontrukt hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dank zij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid, en Hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand.
1: Brengen wij dank aan Christus, die ons het licht schenkt van deze dag, en zeggen wij tot Hem: Heer, zegen en heilig ons.
0: Als een offer hebt Gij U aangeboden voor onze zonden. Help ons vandaag bij al wat wij ondernemen.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Gij schenkt ons vreugde door het licht van deze nieuwe dag. Wees Gij de morgenster die opgaat in ons hart.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Leer ons geduld te hebben met anderen, want Gij hebt geduld met ons en zijt met ons begaan.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Heer, laat deze morgen uw genade blijken. Laat vandaag uw vreugde onze kracht zijn.
1: Heer, zegen en heilig ons. En met Gods woorden bidden we verder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Almachtige, eeuwige God, van de morgen tot de avond keren wij ons biddend tot U. Ban het duister van de zonde uit ons hart en leid ons tot het ware licht, Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met U.
0: En met uw geest.
1: God, begin en oorsprong van alle zegeningen, mogen jullie omringen met de overvloed van zijn genade en jullie veilig en wel altijd voort beschermen.
0: Amen.
1: God mogen jullie geloofstrouw bevestigen, jullie doen standhouden in de hoop en jullie met een heilig geduld doen volharden in de ware liefde.
0: Amen.
1: En mogen God bij alles wat jullie behartigen, u bewaren in zijn duurzame vrede, elk gebed verhoren dat jullie tot hem richten en jullie in voorspoed geleiden tot het eeuwig leven.
0: Amen.
1: En zegene u en de hele mensheid, de drie ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

van de Heilige Geest zijn met u allen. Ook al staat het niet op onze eigen kalender, het is vandaag een Mariafeestdag. We vieren wereldwijd in de kerk de gedachtenis van onze lieve vrouw van de vrijkoop der slaven. Ook genoemd onze lieve vrouw van het losgeld. In bepaalde periodes van de islamitische overheersing van Spanje werden christenen die weigerden zich tot de islam te bekeren als slaven verkocht, tenzij een losprijs voor hen werd betaald. Om deze nood het hoofd te bieden, richtte Petrus Nolascus in 1223 de orde van de Mercedariërs op. Petrus kreeg een visioen van Maria die hem aanspoorde zich in te zetten voor de christenen die gevangen werden gehouden en tot slavernij waren gebracht. Maria wordt daarom ook soms afgebeeld met een beurs of andere tekenen van loskoop. De Mercedariërs zamelden geld in om gevangenen vrij te kopen en legden naast hun gewone kloostergeloften de bijzondere belofte af dat zij, wanneer vrijkoop niet mogelijk was, desnoods zichzelf als gijzelaar in de plaats van een gevangene zouden geven. Ook in Vlaanderen bestonden broederschappen die geld inzamelden voor de vrijkoop van christelijke gevangenen. En bevrijde gevangenen werden soms bij hun terugkeer plechtig in processie binnengebracht. Hun ketenen werden daarna bij een Mariabeeld gehangen als zichtbaar teken van hun bevrijding en als dank aan onze lieve vrouw. Een bijzonder verhaal. Laten we bidden op voorspraak van Maria van de vrijkoop der slaven, dat ook wij Christus ontdekken in ons leven, die ons de ware vrijheid geeft. Broeders en zusters, belijden wij eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer onze God, het woord van de profeten wekt in ons het verlangen om u te ontmoeten. Geef dat wij hun oproep ter harte nemen en het oog gericht houden op uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. We gaan nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.

0: ik het boek Prediker. Eenheid der edelheden, zegt de prediker. Edelheid der edelheden, en alles is edelheid. Wat geeft de mens voorbaat bij al het gezwoeg, waarmee hij zich aftopt onder de zon? Er gaat een geslacht en hier komt een geslacht, en de aarde blijft steeds maar bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder en haast zich alweer naar haar plaats. En komt daar weer op en beweegt naar het zuiden en draait naar het noorden. En de wind blijft draaien en gaat maar voort. En de wind komt terug op zijn kringloop. Alle rivieren stromen de zee in, de zee wordt niet vol. Vanwaar de rivieren zijn uitgegaan, daar keren zij weer om opnieuw te stromen. Al die dingen voortdurend in werking vermaakt de mens niet op de stomen. Het oog raakt niet verzadigd van zin. Het oor niet verzadigd van horen. Dat wat er gebeurd is, zal nog eens gebeuren. En wat er gedaan is, wordt nog eens gedaan. En hier is niets nieuws onder de zon. Zegt men van iets: kijk, dat is nieuw. Dan heeft het al eerder bestaan, in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Aan de mensen van vroeger dacht men niet meer, en evenmin blijft een volgend geslacht in herinnering bij hen die weer later komen. Tot zover deze lezing.
1: Wij danken God.
0: Gij hier zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw. Gij hier zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw. Wat sterfelijk is, vergaat weer tot stof. Gij zegt: keer terug, kind van mensen. Voor u zijn 1000 jaren één dag. Als gisteren dan al voorbij is, een uur van slaap in de nacht. Gij hier zij steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw. Onze leven betrekt af als een droom in de ochtend. Kortstondig is het als gras op het veld. Des morgens ooit kiemt het en schiet het op. Des avonds is het verwelkt. Gij hier zijt steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw. Leer ons onze dagen naar waarde te schatten, en zo te komen tot wijsheid van hart. Laat af hier, hoe lang nog pijnigt gij ons? Wees toch uw dienaars genadig. Gij hier zijt steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw. Verleen ons van nu af uw rijkste zegen. En laat heel ons leven gelukkig zijn. U zegen, Heer God, mogen over ons waken. Bestuur onze handen bij al wat zij doen. Gij hier zijt steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw. Alleluia. Het woord van God is levend en krachtig, en het reinigt door tot het rankpunt van ziel en geest. Alleluia.
2: De Heer zij met u. En het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd hoorden de vier vorst Herodes alles wat Jezus deed. En hij wist niet wat hij ervan moest denken. Sommigen immers zeiden: Johannes is verrezen uit de doden. Anderen: Elia is verschenen. En weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. Maar Herodes zei: Johannes heb ik onthoofd. Wie kan dat zijn, over wie ik dergelijke verhalen hoor? Hij wilde Jezus daarom te zien krijgen. Tot zover de woorden van het heilig evangelie. Broeders en zusters, in de eerste lezing hoorden we het begin van het boek Prediker. En er staat daar die bekende, prachtige, maar toch ook wel ongemakkelijke zin: Vanitas vanitatem, omnia vanitas. Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Klinkt nogal zwaar, hè? Je wordt daar zo op een gewone donderdagochtend niet meteen vrolijk van. Ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid. Maar eigenlijk zegt Prediker iets heel eenvoudigs. Mensen, maak u toch niet zo druk om alles. We kunnen ons daarmee nogal wat bezighouden, hè? Met dingen waar wij ons zitten in op te jagen en waar wij ons allemaal mee bezighouden. Ruzie over een parkeerplaats, ruzie over een rekening, ruzie wie dat er gelijk had, ruzie over wie dat er wat gezegd heeft. Daar kunnen we ons allemaal zitten in opjagen. En soms zijn we 3 dagen kwaad omdat iemand onze kant van het verhaal niet begrepen heeft. En achteraf ga je dan denken: allee, dat ik mij daarin zo in opgejaagd heb, dat ik mij daarover zo druk gemaakt heb. Prediker wil ons vandaag direct wakker schudden. Je moet een keer kijken in uw leven wat dat werkelijk telt, in de plaats van u over onnozeleden zitten op te jagen en op te fretten en liggen die niet kunnen slapen en zitten te denken. Kijk een keer wat dat werkelijk telt. Uw geld, hé. Waar je allemaal over bezig bent, je kunt het niet meenemen. Er is geen enkel kist met een trekhaak aan. Uw huis. En binnenkort, over enkele jaren, gaat er iemand anders in wonen. Uw spulletjes allemaal. Oeh, dat is voor mij allemaal belangrijk. Ja, uw kinderen zijn misschien al aan het nadenken wie dat wat gaat krijgen. Je moet maar een keer een huis leegruimen van iemand die overleden is. Dan merk je hoe betrekkelijk veel dingen zijn waar wij ons in ons leven druk over gemaakt hebben. En wat blijft er dan over? Onze band met God. De mensen die hij op onze weg heeft gezet. De liefde die we gegeven hebben. De vergeving die we geschonken hebben. En vooral wie dat we zijn in de ogen van God. Want op het einde van ons leven zullen we niet met onze bankrekening voor de Heer staan. We gaan niet kunnen zeggen: ken ik er hier hoeveel spaargeld dat ik heb? En je zult ook niet tegen de neer kunnen zeggen op het einde van uw leven: ik had de schoonste keuken van heel de straat. Dat zal allemaal niet de doorslag geven. De vraag zal zijn: hebt ge mij lief gehad? Heb ge uw naaste lief gehad? Heb ge geleefd met mij? En dan komt die zin van Prediker opnieuw. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. En midden in al die drukte van het leven is er één die geen ijdelheid is. Jezus Christus. Jezus is uniek. In de geschiedenis zijn er vele bijzondere mensen geweest. Mensen met een grote persoonlijkheid. Mensen met charisma. Mensen die miljoenen mensen hebben begeesterd. Je hebt filosofen gehad, leiders, denkers, kunstenaars. En allerlei mensen met prachtige ideeën. Sommige mensen kunnen geweldig spreken en een zaal helemaal stil krijgen. Anderen kunnen met drie woorden een heel zaal doen lachen. Dat is allemaal mooi. Maar Jezus biedt iets wat niemand anders kan geven. Hij biedt ons vriendschap met God. Hij biedt ons vergeving van zonden. Hij biedt ons eeuwig leven. En dat kan geen mens geven. Geen politicus. Ook niet dienen van uw partij waar dat je voor strijdt. Geen filosoof. Geen psycholoog. Geen influencer. Hoe schoon zijn filmpjes op internet ook zijn. Alleen Jezus kan zeggen: ik vergeef u uw zonden. En ik breng u naar het eeuwige leven. En waarom? Omdat hij niet zomaar een mens is. Hij is de Zoon van God. God die mens geworden is. God die ons nabij komt. God die ons zo nabij komt. Dat hij zelfs onze menselijke natuur heeft aangenomen. En wie werkelijk met Jezus begint te leven, ontdekt vroeg of laat: dit is geen theorie. Dit gaat over mijn leven. En dat zien we ook in dat korte evangelie van daarnet. We zien daar Herodes. En Herodes, die hoort alles wat er rond Jezus gebeurt. En hij weet niet goed wat hij daarvan moet denken. Is er eigenlijk een beetje van in de war, Herodes? En eerlijk gezegd, is ook niet zo vreemd. Wanneer je voor het eerst echt ontdekt wat Jezus in een mensenleven kan doen, dan zult je ook waarschijnlijk wel zeggen: oei, oei, wat gebeurt er hier eigenlijk? Herodes vraagt zich af: is Johannes de Doper teruggekomen? Is het Elia? Is het een andere profeet? Wie is die man toch over wie dat iedereen spreekt? En dan stond er daar net zo mooi in dat korte evangelie: hij wilde Jezus te zien krijgen. En dat is zeker een mooie zin om vandaag hier uit die mis mee te nemen. Ik wil Jezus zien. Niet alleen met onze ogen natuurlijk, maar ik wil hem leren kennen. Ik wil weten wie hij is. Ik wil hem toelaten in mijn leven. Want als je Jezus echt toelaat, dan begint er iets te veranderen. Niet noodzakelijk met vuurwerk en trompetten. Soms heel stil. Een verslaving die je begint los te laten. Een ruzie die je eindelijk durft bij te leggen. Een mens die je opnieuw leert vergeven. Een verdriet waar dat je mee zit en die je aan Jezus toevertrouwt. Een moment waarop dat je in de stilte van je kamer denkt: Heer, gij zijt er. En ik ben niet alleen. En dat zijn ook wonderen. We zouden soms graag hebben dat Jezus een keer duidelijk ingrijpt. Liefst onmiddellijk en volgens ons uurrooster. Heer, als gij mij vandaag een keer om 3:15 tegen dan zo dat probleem oplost, dat zou toch geweldig zijn, hè? Maar Jezus werkt niet op onze kalender. Hij werkt op zijn manier en op zijn tijd. En toch doet hij wonderen. Ook vandaag in mensenlevens, in gezinnen, in harten, in mensen die opnieuw hoop krijgen, in mensen die na jaren eindelijk kunnen vergeven, in mensen die ondanks ziekte, ouderdom of verdriet toch vrede vinden. Ik hoorde onlangs nog iemand tegen mij zeggen: mijn pastoor, moest ik Jezus Christus niet gehad hebben in mijn leven? Ik zou het al lang begeven hebben, maar hij is er en hij vergeeft mij altijd. Ik vond dat eigenlijk een heel mooie geloofsbelijdenis. Geen ingewikkelde theologie, maar gewoon: hij is er en hij vergeeft mij altijd. Heer Bern, durven wij dat ook zeggen? En durven wij dat ook vertellen aan anderen? Niet met veel lawaai. Niet alsof dat wij het allemaal beter weten. Gewoon eenvoudig. Een keer iemand zeggen: weet je, Jezus heeft mij geholpen. Weet je, ik heb gebeden en ik heb kracht gekregen. Weet je, ik was gevallen, maar hij heeft mij weer rechtgetrokken. En misschien wordt daardoor degene tegen wie dat je dat getuigt en zegt, wordt daardoor iemand nieuwsgierig. Misschien stelt iemand dan opnieuw de vraag, die vraag van Herodes: wie kan dat toch zijn? Over wie dat ik dergelijke verhalen hoor. En misschien begint daar iets nieuws. Misschien begint daar een mens opnieuw naar Jezus te zoeken. Allee, daarom, dierbaren, laten we ons niet verliezen in de ijdelheid der ijdelheden. Laten we niet heel ons leven besteden aan dingen die we uiteindelijk moeten achterlaten. Maar laten wij zoeken naar wat blijft. En wat blijft is de liefde van God. Wat blijft is Jezus Christus. En wie zich aan hem toevertrouwt mag weten: wat er ook gebeurt, hij is er. Hij vergeeft. Hij draagt, hij leidt en hij brengt ons uiteindelijk naar het leven dat nooit eindigt. Amen. Wij dragen deze heilige mis aan God op voor de overledenen van de familie Dierkens. Voor al de intenties waarmee je vandaag naar hier zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Voor de overleden luisteraars van Radio Maria. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria. En bidden we samen: wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Amen.

0: Water en wijn worden één. Gij deelt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw wilde hand hebben we deze beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, ontvang genadig de gaven van uw volk. Wij vragen dat wij in de viering van dit sacrament ontvangen wat wij in oprecht geloof belijden door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met u.
0: Verheft uw hart.
1: Wij
0: brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Uw goedheid riep ons in het leven, maar de zonde bracht de dood. Volgens de wet waren wij terecht veroordeeld, maar uw liefde heeft ons vrijgekocht door Christus onze Heer. Door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van u spreken, huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met het dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam

dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrezen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk. Met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. De overledenen van de familie Dierkens, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer, door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam God.

dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, beware mij tot eeuwig leven.

Gij hebt ons uw bevelen gegeven om ze trouw te volbrengen. Mogen onze wegen recht zijn, gericht op wat gij beschikt.

En terwijl de gelovigen de heilige communie ontvangen, dierbare luisteraars, kunnen wij ons verenigen in gebed en bidden wij dit gebed voor de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Laat ons aanbidden uit de communie. Heer, door uw heilige sacramenten geeft gij ons steeds nieuwe kracht. Blijf ons omringen met uw hulp, zodat wij tot de volheid en verlossing komen in het vieren van de liturgie en in de vormgeving van ons bestaan door Christus onze Heer. Ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid. Waar houd ik mij allemaal mee bezig? Waar maak ik mij allemaal zorgen over? Heb het essentiële voor ogen. Jezus Christus. De Heer zij met u.
1: En met
0: u. En zegen en beschermen u. De almachtige en de barmhartige God. De Vader. De Zoon. De Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij de catechese hier bij Radio Maria. We zijn al goed gevorderd met het leven van de heilige Theresia van Lisieux te bespreken. Zij is kerklerares en kan ons daarom veel bijleren over ons geestelijke leven, onze weg naar Jezus Christus, die zij zelf is moeten gaan. En die weg was niet gemakkelijk. Ook al was het een weg van volledig geloof, ze heeft veel lijden moeten doorstaan, moeilijke momenten gekend, al van kinds af. We hebben uitgebreid gesproken over het overlijden van de moeder op 4 jaar en een half. Daarna hebben we ook het afscheid van Pauline, de tweede oudste zus, toen ze binnentrad bij de Carmel, besproken. Voor Theresia was dat een zwaar offer. Ze is er zelfs ziek van geworden. Een zeer verbazende ziekte, waardoor zij eigenlijk hulpeloos leek. Maar het is door een wonder, door de heilige maagd Maria, dat ze is genezen. Zij heeft toen de glimlach van onze lieve vrouw gezien. We waren gekomen aan de eerste communie, die we hebben besproken, en het vormsel van Theresia. Ze was toen 11,5 jaar. En dan, daarna moet men terug van op die hoogten naar beneden gaan. Ze heeft de eerste communie op een zeer diepe manier beleefd. Ze is er goed op voorbereid, heel lang heeft ze die voorbereiding gehad, en nu moet ze terug naar de aarde, zeg maar, terugkeren. De eerste communie was wel degelijk het mooiste. De dag der dagen, zo zal ze later zelf schrijven. Het was de mooiste dag van haar leven. Maar nu staat ze terug te midden in de wereld. Gelukkig met de hulp van Jezus Christus. Maar het is niet altijd even gemakkelijk. En de eerste maanden na haar eerste communie en vormsel zullen vrij gemakkelijk zijn. Het is ook een vakantieperiode. We zijn nu in het jaar 1884. Maar na de zomer van 1884 zal ze terug naar school moeten gaan. En op die school zal er op een bepaald moment een retraite zijn. Een retraite zoals ze die ook had gekend ter voorbereiding van haar eerste communie. En het is nu een retraite ter voorbereiding van hetgeen men noemde de tweede communie. Of men kan ook zeggen de plechtige communie. Eigenlijk een vernieuwing van het engagement dat men aangaat op de dag van de eerste communie. En ook dat feest, dat zal gebeuren op 21 mei 1885. Wel, ook dat feest en die dag werd voorbereid door een retraite. Maar die retraite zal niet zo gemakkelijk zijn voor Theresia. Want het zal het begin betekenen van een moeilijke periode. Een periode van zeer grote gevoeligheid. Van zeer veel emoties. Een periode van hetgeen men noemt scrupules. Het zal zwaar worden. En waarschijnlijk heeft die retraite daar ook een zekere oorzaak in. Want de retraite, zoals die ook voor haar eerste communie was, was een retraite die vrij negatief leek. De predicaties zijn vooral gebaseerd op het negatieve. Men spreekt er over het laatste oordeel, over de hel, over de zonde. En dat zijn natuurlijk allemaal termen en onderwerpen die belangrijk zijn, maar daar mag men nooit bij blijven. Men moet ook het positieve van het geloof naar boven halen. Het geloof is iets positiefs. Men kan toch niet als gelovige met angst door het leven gaan. Een gelovige heeft bij nature geen angst. Omdat men als gelovige vertrouwt op de goedheid van God en op zijn barmhartigheid. Theresia zal heel veel vertrouwen hebben in die barmhartigheid tijdens haar leven. Maar op dat moment zal het allemaal iets te veel worden. In het jaar 1885 begint voor haar een periode van zware scrupules.
dat had ze eigenlijk al wat meegemaakt toen ze, wanneer ze heel zwaar ziek was, met een ziekte die men eigenlijk niet begreep, een ziekte waar de duivel mee te maken had, zo zegt ze later zelf. Wel, dan had ze op een gegeven moment zelfs twijfels aan zichzelf. Was die ziekte wel echt? Heeft ze het niet gewoon in gedachten beleefd? Was het allemaal geen gedachte van haar, een verzinsel? En dan zal ze genezen, door een wonder. Ze zal zelfs een verschijning hebben van onze lieve vrouw. En ze zal die glimlach zien die haar heel haar leven zal troosten. Maar had ze dat misschien allemaal niet verzonnen? Had ze niet de aandacht op haarzelf willen leggen? En dus als kind, en ze is op dat moment iets meer dan 12 jaar, moet zij dat allemaal dragen. En dat gaat voor haar een martelaarschap zijn. Zo beschrijft ze het later. Een zwaar martelaarschap. En we gaan dus even die periode bekijken. In het jaar 1884, tweede deel van het jaar, en dan het jaar 1885, wel zal ze daarmee te maken hebben. En dat zal duren tot in het najaar van 1886. In totaal 1,5 jaar dat ze het moeilijk heeft. We gaan even luisteren naar een getuigenis van moeder Saint-Léon. Zij was Benedictines en zij was de leerkracht van Thérèse in het schooljaar 1884 en 1885 en daarna ook van het jaar daarop 1885-1886. Zij schrijft, jaren nadat Thérèse gestorven is, als getuigenis. Ik was niet teleurgesteld. De jongste van de klas, Thérèse, was nog net geen 12 jaar, terwijl haar metgezellen grote meisjes van 13 à 14 jaar waren. Deze jongste, Thérèse, had geen moeite om het niveau van de lessen te halen en bij te houden. Zij onderscheidde zich onmiddellijk door haar succes. Elke week werd een zilveren onderscheiding uitgereikt aan de leerling die de eerste plaats in compositie had behaald. De onderscheiding was een medaille die me gaf voor degene die het maximum aan de punten had behaald. Er was ook nog een extra onderscheiding, gegeven onder de vorm van een medaille, die aan het eind van de maand uitgereikt werd aan de leerling die 4 weken achtereen de zilveren onderscheiding had gedragen. Het kwam zelden voor dat Thérèse Martin niet een van deze onderscheidingen aan haar riem droeg. Soms echter een grote teleurstelling, want wanneer ze niet de eerste was, wel, wat gebeurde er toen? Wel, dan begon ze te wenen. Dan was ze kwaad op zichzelf. Had Thérèse dus geen gebrek? Wel, onze Thérèse had wel het gebrek. Het gebrek door te veel en te vaak in tranen te barsten. Het was onmogelijk op zo'n moment om haar te troosten. Hetzelfde gebeurde zelfs bij een gewoon middelmatig cijfer. Of als de onderwijzeres bij het maken van een opmerking haar stem een beetje verhief en een beetje ontstemd leek, wat zelden gebeurde omdat zij zich voorbeeldig gedroeg. Als we, om eerlijk te zijn, deze minder gelukkige kant van Thérèse Martins karakter niet moeten verbergen, laten we ons dan haasten om te zeggen dat het de enige was. Het gaf ons zelfs de gelegenheid, de deugdzaamheid van het lieve kind te observeren. Want ondanks het verdriet dat uit deze overvloed aan tranen sprak, bleef zij kalm en zacht. Ze was in geen enkel opzicht nors. Ik probeerde haar soms te corrigeren voor deze onvolkomenheid, die haar metgezellen met de strengheid van hun leeftijd opmerkten. Ik heb haar er zelfs een beetje voor uitgescholden. Dat is de moeilijkheid waarmee Thérèse moet kampen. We zouden kunnen denken, niet zo erg, maar voor Thérèse was het wel erg. Ze zat er zelf mee gewrongen.
En natuurlijk zien we in dat ze de zware periodes van haar leven nog niet volledig heeft verwerkt. Ze heeft alles moeten dragen, maar ze heeft alles een beetje opgekropt. En dan komt dat tot uiting op een bepaald moment, zoals hier op school. En moeder Saint-Léon was een zeer goede religieuze en heeft Thérèse daar zeker bij geholpen. We gaan zo dadelijk, na de muziek, even luisteren naar een andere getuigenis, ook van dezelfde juffrouw. Ze zal daarin beschrijven hoe zij heeft ingezien dat Thérèse wel degelijk met scrupules overmand werd en hoe zij eigenlijk dat heel moeilijk kon dragen.

hebben het gehad over de scrupules van Theresa. Zij is zeer emotioneel. Ze heeft het zwaar. Een beetje ook met zichzelf. En we lezen even een getuigenis van moeder Saint-Léon. Zij was de juffrouw, de leerkracht van Therese in het jaar 84-85 en in het schooljaar 85-86. Zij heeft later, na de dood van Therese, haar eigen autobiografie gelezen. En daarin heeft zij opgemerkt hoezeer Therese te lijden had van die scrupules. En dat wist ze niet in de tijd wanneer Therese op school zat. Maar achteraf begreep zij, de juffrouw, waarom Therese het moeilijk had en zo vaak weende. En ze zegt hierover het volgende. In dergelijke omstandigheden, die omstandigheid van die scrupules, in dergelijke omstandigheden maakten de studie en het internaatsleven met zijn eisen de last voor haar verre van verlichtend. Ik herinner mij ook dat het gezicht van het kind vaak een melancholie uitstraalde, die mij verbaasde. Zij was echter nog steeds een zeer goede leerlinge, maar meer dan ooit geneigd tot tranen. De gezondheid van het arme meisje ging achteruit. Ze had voortdurend hoofdpijn en was vaak afwezig op school. Zo zal Therese dus haar tijd doormaken. Vaak ziek, hoofdpijn, vaak afwezig op school en dus zeker niet zo gemakkelijk. We zullen nu even lezen hoe Therese zelf over deze scrupules spreekt. Ze spreekt erover als een ware ziekte. Ze zegt: het jaar na mijn eerste communie verliep bijna helemaal zonder innerlijke beproevingen voor mijn ziel. Tijdens mijn retraite voor mijn tweede communie werd ik echter aangegrepen door de verschrikkelijke ziekte van de scrupules. Je moet door die marteling heen zijn gegaan om te weten wat dat eigenlijk betekent. Het zou mij niet mogelijk zijn u te zeggen hoeveel ik gedurende anderhalf jaar heb geleden. Al mijn gedachten, tot de eenvoudigste dingen die ik deed, werden voor mij een aanleiding tot innerlijke verwarring. Ik werd pas rustig als ik het zelf aan Marie, de oudste zus, had verteld. En dat viel mij erg zwaar, want ik dacht dat ik verplicht was om de dwaze gedachten die ik over haar zelf kreeg aan haar te vertellen. Direct als ik mij van mijn last had bevrijd, genoot ik een ogenblik van vrede, maar die vrede ging weer vliegensvlug voorbij en even later begon de marteling opnieuw. Wat heeft die lieve Marie niet een geduld moeten opbrengen om mijn verhalen aan te horen, zonder ooit te laten merken dat zij er genoeg van had. Van zodra ik terug was uit de abdij, begon zij mijn haar weer te krullen voor Sanderdaags. Want om papa plezier te doen, kreeg het koninginnetje elke dag krullen ingezet. Tot grote verbazing van haar medeleerlingen en vooral van de leraressen die nooit hadden meegemaakt dat kinderen zo door hun familie verwend werden. Terwijl zij mijn haar deed, bleef ik maar aan het huilen, onder het opbiechten van al mijn scrupules. Aan het einde van het jaar had Céline haar studie afgemaakt en zij kwam toen naar huis. De arme Therese moest toen telkens op haar eentje naar kostschool terug en het duurde niet lang of zij werd ziek. De enige aantrekkelijkheid die haar nog aan de kostschool gebonden had, bestond daarin dat zij daar kon leven met haar onafscheidelijke Céline. Nu die er niet meer bij was, kon haar dochtertje daar niet meer aarden. En zo zien we dus dat het voor Therese, met de enige troost die ze nog had, namelijk de aanwezigheid van Céline, de zus met wie ze het zeker ook heel goed deed, dat dat nu verdween
omdat Céline van school was, zij was afgestudeerd. Thérèse zal voor het schooljaar 85-86 helemaal alleen zijn. Ze zit met de scrupules, ze zit met een zware marteling, ze heeft dan nog een retraite gehad op school die haar heel moeilijk was, omwille van de hardheid van de woorden van de priester die de retraite hield, enkel en alleen maar sprekend over het laatste oordeel, over de zonde en over de hel. Wel, voor Thérèse wordt het te veel. Ze wordt weer ziek. Ziek, met veel hoofdpijn, eigenlijk ook psychisch ziek, zeg maar een zware depressie, en dat voor een kind van 12 jaar en een half. Omwille van die gezondheidsproblemen, de moeilijkheid die ze kent op school, zal de vader beslissen in februari 1886 dat Thérèse niet meer naar school moet gaan. Thérèse zal huisonderwijs ontvangen. Niet meer van een zus, maar van een privéleerkracht die ze zullen inhuren. Het is te zeggen, Thérèse zal af en toe, meermaals per week, naar een leerkracht gaan om thuisonderwijs te hebben. En die leerkracht is mevrouw Papineau. En mevrouw Papineau was een reeds iets oudere dame die goed les kon geven, maar nogal ouderwets was. We lezen even de getuigenis die Thérèse zelf schrijft over deze vrouw. Ik verliet dus de abdij toen ik 13 jaar oud was en ging door met leren bij mevrouw Papineau, waar ik enkele lessen per week ging halen. Ze was een aardig mens, heel goed onderlegd, maar ze had een beetje de manier van doen van een oude persoon. Zij woonde samen met haar moeder en het was leuk om het kleine huishoudentje mee te maken dat zij er met hun drieën op nahielden. Met hun drieën, de moeder, mevrouw Papineau zelf en de poes. Want de poes was ook een lid van het gezin en ik moest goed vinden dat die boven op mijn schriften ging zitten snorren en ook nog bewonderen hoe mooi zij er dan uitzag. Ik mocht meeleven in de intimiteit van de familie. Want omdat de Buissonnet, het huis waar Thérèse en haar gezin woonden, te ver afgelegen waren en mijn lerares niet meer zo'n jonge benen had, had zij gevraagd of ik de lessen bij haar thuis wilde komen halen. Als ik daar aankwam, trof ik gewoonlijk alleen maar de oude mevrouw Cochin, de moeder van mevrouw Papineau, die mij dan aankeek met haar grote heldere ogen en dan heel bedaard en plechtig riep: mevrouw Papineau, juffrouw Thérèse is hier. En direct daarop antwoordde haar dochter op een kinderlijke toon: ik ben er al, mama. Meteen daarna begon de les. Ze gaat dus terug een beetje een tijd beleven zoals ze het beleefde voor ze naar de abdijschool ging. Toen zij al haar lessen kreeg van eerst haar zus Pauline, daarna ook van haar zus Marie. Maar het is te begrijpen dat de jongste van het gezin, misschien een beetje het meest verwende, maar omwille van slechte gezondheid toch die hulp ontvangt. Om niet meer naar die school te moeten gaan waar ze het zo moeilijk heeft, maar om in de veiligheid van het eigen huis en tegelijkertijd met het uitgaan naar die leerkracht en naar dat andere huis en dat andere gezin, om zo toch nog iets sociaals te beleven. Thérèse zal zo weer verder doorgroeien en ze is nu 13 à 14 jaar.

Therese heeft zware scrupules gekend wanneer ze 13 à 14 jaar was. En ze heeft ook een zwakke gezondheid. Ze wordt van school weggehouden en ze ontvangt privélessen. En tijdens die privélessen ontdekt Therese iets over haarzelf. En het is de moeite waard om daar even bij stil te staan. Ze schrijft: de lessen bij mevrouw Papino, dat is de privéleerkracht, hadden voor mij het voordeel, behalve dan het onderricht dat ik daar kreeg, dat ik er de wereld mee leerde kennen. Wie zou dat willen geloven, zegt ze. In die kamer, met zijn antieke meubels, met rondom allerlei boeken en schriften, maakte ik vaak allerlei bezoekers mee. Geestelijken, dames, meisjes enzovoort. De moeder van mijn leerkracht, mevrouw Cochin, nam dan zoveel mogelijk het praatgedeelte voor haar rekening, om haar dochter de tijd te laten voor mijn les. Maar ik leerde niet veel zaaks op die dagen. Met de neus in mijn boeken gedoken, hoorde ik alles wat er gezegd werd. En zelfs wat ik beter niet had kunnen horen. Want o, zo gemakkelijk weet de ijdelheid binnen te sluipen in je hart. Een dame zei dat ik mooi haar had. Een andere, die bij het weggaan er niet aan dacht dat ik haar kon verstaan, vroeg wie dat aardige meisje was. En die woorden, die des te vleiender klonken, omdat ze gezegd werden, terwijl ik er niet bij was, lieten in mijn ziel een plezierige indruk achter, waaraan ik duidelijk kon zien hoezeer ik vol zat met eigenliefde. O, wat heb ik te doen met zielen die van de goede weg afraken. Het is zo gemakkelijk om verdwaald te raken op de met bloemen begroeide paden van de wereld. Voor een ziel die wat meer diepte heeft, is de charme van de wereld ongetwijfeld vermengd met bitterheid, en de onmetelijke leegte van onze verlangens zou niet bevredigd kunnen worden met loftuitingen die maar een ogenblik duren. Maar als mijn hart niet meteen bij zijn ontwaken omhoog gericht was geweest op God, als de wereld mij na mijn binnentreden in het leven direct had toegelachen, wat zou er dan van mij geworden zijn? Met hoeveel dankbaarheid bezing ik de barmhartigheid van de Heer? Heeft Hij mij niet, overeenkomstig de woorden van wijsheid, teruggetrokken uit de wereld voordat mijn geest bedorven werd door zijn boosaardigheid en voordat zijn bedrieglijke verschijningsvormen mijn ziel in verleiding hadden gebracht? Iets voor ons misschien kleins gaat voor Therese iets groots teweeg brengen. Ze gaat inzien hoe de staat is van haar eigen ziel, die nog iets te veel verknocht is aan de wereld, maar die net op tijd wordt gered door Jezus. Door haar eigenlijk zelf te beklagen als ze eens iets positiefs hoort. Dit moeten we zien in verband ook met die scrupules. Ze is zelf zeer negatief over zichzelf. En dan hoort zij iets positiefs, dat doet haar plezier, het zou haar erboven moeten helpen, maar dat gebeurt niet. Zij gaat terug naar haar eigen hart. En daarin wil zij God ontmoeten. Maar ze zit te twijfelen over zichzelf. Ze zit eigenlijk in die moeilijke tijd van haar eigen leven waarin ze twijfelt over zichzelf. Achteraf bekeken zal ze erbij zeggen dat ze een enorme dankbaarheid heeft voor de barmhartigheid van de Heer. Therese blijft vertrouwen. En de genezing ook van die scrupules zal binnenkort komen. Maar het is allemaal niet zo gemakkelijk voor haar. Een ander iets dat in die periode gebeurt, is het feit dat de vader van Therese, die natuurlijk zeer geliefd werd door al de dochters, dat de vader een langere reis zal maken. Een reis ver weg in Europa. Langs München, Wenen, tot in Istanbul,
En zo terugkerend via Napels, Rome, Milaan, terug naar het mooie Normandië waar ze woonden. De vader zal die reis maken met een priester. En het zal een mooie, grote reis zijn. Maar tegelijkertijd zal hij daardoor voor meerdere weken afscheid moeten nemen van zijn eigen familie, van zijn dochters. En we gaan nu even lezen een brief die Therese schrijft naar haar vader wanneer hij al 3 weken weg is op reis. Ze schrijft: lieve vadertje, het is al 3 weken geleden dat je van ons wegging. 3. Dat is heel lang voor je dochtertje, als zij niet bij je is. Als je eens wist hoe ik naar je terug verlang. Vaak stel ik me je terugkeer voor. Iedereen is dan blij en maakt voort om op het station te komen uit angst te laat te zijn. En tenslotte komen zij een kwartier te vroeg. De trein rolt eindelijk binnen en wij vliegen om elkaars hals. Je ziet er goed uit, wij zijn opgetogen. Maar wanneer ik er toch nog aan denk, gebeurt het wel vaker dat het een somber tafereel is. Ik stel mij voor dat je vertraging hebt en dat wij in plaats van 2 weken nog wel een maand zullen moeten wachten. Ofwel, je bent ziek geworden omdat je niet goed genoeg voor jezelf zorgt. Mijn lief vadertje, zul je me zeggen of ik onredelijk ben? Of ik mij muizenissen in het hoofd haal? Het is misschien wel een beetje waar, maar wat doe je daaraan als je nu eenmaal zo bent? Ik geloof dat ik niet helemaal ongelijk heb, want per slot van rekening kun je toch vertraging krijgen. Verder moet je toegeven dat je nooit voldoende voorzorgen treft om niet ziek te worden. Je zegt steeds dat daar geen gevaar voor is, maar er bestaat een spreekwoord dat zegt: doe je best, God doet de rest. Kijk, nu betrap ik mezelf erop dat ik bezig ben een preek af te steken. Vergeef mij, lieve vader, het is enkel de angst dat je ziek zou worden die je dochtertje zo doet spreken. Iedereen in huis ziet uit naar je terugkomst. Je wordt bedolven onder gebeden. Wij roepen, ik weet niet hoeveel heiligen aan, onder andere de heilige Raphaël, om je op reis te begeleiden, zoals bij Tobias, en je gezond en wel weer bij ons terug te brengen. We hopen allemaal dat je zo gauw mogelijk terugkomt. Ik weet zeker dat Tom er net zo over denkt. Tom is de hond. Want hij verveelt zich als jij er niet bent. Bij terugkomst zal hij zeker met zijn staart kwispelen, net zoals de hond van Tobias. En hij zal je aankomst vieren met vrolijke sprongen. Tot ziens, veelgeliefde papa. Ik omhels je van harte, je dochter die zoveel van je houdt, als men van een papa zoals jij houden kan. Ook weer een mooie getuigenis van een dochter die haar vader graag ziet, die haar vader het beste wenst, en tegelijkertijd een dochter die haar vader mist. En dit alles in die tijd van scrupules, van moeilijke momenten voor haarzelf. Zeker, er is ook vertroosting, maar Therese groeit op met die moeilijkheid van zichzelf. En daar zal ze nu overeen moeten geraken. En dat zal komen, maar nog niet direct. Op het einde van het jaar 1886, en dat zullen we in een volgende catechese kunnen zien, zal ze hiervan genezen. Hoe? Daar spreken we later over.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vriendenluisteraars, hartelijk welgekomen in het programma De Rots in de Branding. Exact 10 jaar geleden speelde zich een dramatische gebeurtenis af op 26 juli 2016 nabij de stad Rouen in Frankrijk. In ons programma De Rots in de Branding besteden we toen 2 uitzendingen naar aanleiding van deze zware gebeurtenis. En daarom vinden we het passend om deze heruit te zenden vandaag en in de volgende uitzending. Want naast de gruwelijke feiten zijn er ook stichtende geloofsgetuigenissen van de personen die het van dichtbij meemaakten. We gaan luisteren.

0: IS heeft de aanslag van vanochtend in Normandië in Frankrijk opgeëist. Twee mannen waren een kerk binnengedrongen en vermoorden daar een priester. De politie schoot twee aanvallers dood. De gijzeling was in het kerkje van de plaats Saint-Étienne-du-Rouvray, vlakbij Rouen.
1: Op 26 juli 2016 vermoorden twee jonge terroristen de Franse priester Jacques Hamel, juist na het beëindigen van de Eucharistieviering in de kerk van Saint-Étienne-de-Rouvray, een buitenwijk van de Franse stad Rouen in Normandië. Van overal volgden vele reacties van medeleven en afschuw. Ook het Vaticaan veroordeelde de barbaarse moord op de 86-jarige priester. Wij zijn in het bijzonder geschokt dat dit vreselijk geweld gebeurde in een kerk waar de liefde Gods wordt verkondigd, aldus de woordvoerder van de Heilige Stoel. De paus sloot zich naar eigen zeggen aan bij de pijn en horror bij dit absurde geweld. Ook binnen de Franse kerkgemeenschap werd er uiteraard met afschuw gereageerd, maar ook vanuit de moslimgemeenschap. De aartsbisschop van Rouen, Monseigneur Lebrun, schreeuwt tot God en vraagt aan ook niet-gelovigen om zich bij die schreeuw te voegen. Kardinaal Barbarin van Lyon waarschuwt verder de katholieken voor de bekoring om wraak te nemen en loofde ook alle moslims die de zondag na de moordaanslag naar de kerken gekomen zijn. Drie dagen later is ook de aartsbisschop van Parijs, kardinaal André 23, in een bomvolle Notre-Dame-kathedraal voorgegaan tijdens een herdenkingsviering voor de vermoorde priester. Dat gebeurde in aanwezigheid van 1500 mensen, onder wie ook de Franse president en de premier. En de homilie was opmerkelijk. De Franse kardinaal plaatste tegenover dat geweld de hoop die de mensheid verenigt in een volk en die ons helpt om wraak, wanhoop en dood af te wenden. Het was, aldus de kardinaal, vanuit die hoop dat priester Jacques Hamel de Eucharistie vierde, waarna hij op brutale wijze werd geëxecuteerd.
2: C'est cette espérance

0: Een bijzondere reactie kwam ook van de Amerikaanse kardinaal O'Malley van Boston, lid van de raad van 9 kardinalen, ingesteld door Paus Franciscus. En hij haalde een kerkelijke term naar boven. Daar pater Hamel vermoord werd als daad van haat tegen het geloof, beantwoordt ze aan de criteria nodig voor een martelaarschap en dus ook voor een zaligverklaring. Men spreekt dan van een gebeurtenis in odium fidei. Het is de eerste moord van een priester tijdens het beoefenen van zijn priesterlijke taak sinds de Franse revolutie op het einde van de 18e eeuw. Ook monseigneur Fischer, aartsbisschop van Sydney en lid van de Congregatie voor de Geloofsleer, bevestigde dat pater Hamel vermoord was in odium fidei, dus volgens deze criteria. En alzo stellen we tevens vast dat ook onze paus reeds zeer duidelijk in die richting kijkt. In september was er een bedevaart vanuit Rouen naar Rome onder de leiding van aartsbisschop monseigneur Lebrun met een grote delegatie gelovigen, waaronder de 2 zussen en een neef van de vermoorde priester. De paus droeg in de kapel van het Santa Marta-huis de heilige mis van het feest van de kruisverheffing op ter nagedachtenis van de vermoorde priester. Monseigneur Lebrun had een foto van de pater meegenomen om het te laten tekenen door de paus om het daarna te schenken aan de 3 zusters die niet konden aanwezig zijn. Onmiddellijk beval de paus aan zijn secretaris om deze foto op het altaar te plaatsen. Na de mis heeft de paus de foto gesigneerd en beval hij de foto te plaatsen in de Franse kerk, want, zei de paus, deze priester is zalig. En lachend voegde de paus erbij, en als iemand een opmerking maakt, zeg dan dat de paus daartoe de toelating gaf. Deze heilige mis werd uiteindelijk uitzonderlijk rechtstreeks uitgezonden door de Vaticaanse televisie. De paus sprak in zijn homilie. Priester Jacques Hamel werd op het kruis de keel overgesneden, juist toen hij het liefdesoffer van Christus opdroeg. Een goede, zachte man, broederlijk, die steeds vrede nastreefde, werd vermoord alsof hij een misdadiger was. Dat is de satanische daad van de vervolging.
1: In questa storia arriviamo al nostro Père Jacques. Lui fa parte di questa catena di martiri. Padre Jacques Hamel è stato sgozzato nella croce, proprio mentre celebrava il sacrificio della croce di Cristo. Uomo buono, mite, di fratellanza, che sempre cercava di fare la pace, stato assassinato come se fosse un criminale. Questo è il filo satanico della persecuzione.
0: En paus Franciscus vervolgde: maar er is iets in deze man die zijn martelaarschap aanvaarde, iets dat mij sterk doet nadenken. Te midden van de tragedie die hij zag aankomen, verloor hij de helderheid niet om de echte moordenaar te beschuldigen en duidelijk zijn naam uit te spreken. Hij zei duidelijk, aldus de paus, ga weg, Satan. De pater gaf zijn leven voor ons. Hij gaf zijn leven om Jezus niet te verloochenen. Hij gaf zijn leven in het offer van Jezus op het altaar.
1: Una cosa che mi fa pensare tanto, in mezzo al momento difficile che viveva, in mezzo anche a questa tragedia che lui vedeva venire, non ha perso la lucidità di accusare e dire chiaramente il nome dell'assassino. E ha detto chiaramente: vattene Satana. Ha dato la vita per noi, ha dato la vita per non rinnegare Gesù, ha dato la vita nello stesso sacrificio di Gesù sull'altare.
0: De paus besloot nog in zijn homilie: vandaag zijn er in de kerk meer christelijke martelaren dan in de eerste tijden. Vandaag zijn er vermoorde, gefolterde, gevangen genomen, gekeelde christenen, omdat zij Jezus niet verloochenen. Vandaag komen we tot bij priester Jacques. Hij behoort tot deze keten van martelaren. Tijdens datzelfde bezoek in september aan Rome werd het brevier van de priester door Monseigneur Lebrun gedeponeerd in de Sint-Bartholomeus-basiliek te Rome, genaamd de Basiliek van de Nieuwe Martelaren. Deze kerk werd toevertrouwd aan de Sant'Egidio-gemeenschap door de heilige paus Johannes Paulus II. Het moest een oord worden ter herinnering van al de martelaren uit de 20e en 21e eeuw. En tenslotte nog een laatste bericht. Begin oktober, uitgerekend op de dag dat de kerk in Saint-Étienne-du-Rouvray opnieuw de deuren opende, herhaalde de paus zijn beslissing om de zaligverklaring van de vermoorde Franse priester te versnellen. Maar wie was nu pater, of beter priester, Jacques Hamel? In het blad La Croix verscheen het volgende. Jacques Hamel werd in 1930 in Darnétal in Haute-Normandie nabij Rouen geboren. In 1958 werd hij tot priester gewijd. Zo vierde hij nog in 2008 in dit kerkje zijn gouden priesterjubileum. Op zijn 75ste weigerde hij met pensioen te gaan en bleef als een goede herder die zijn schapen niet in de steek laat, het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienen. Al die tijd bleef hij wonen in een oude pastorie naast de kerk. Bekenden van priester Hamel omschrijven de geestelijke als een eenvoudig, discreet, rustig en vol goede wil. En steeds, ondanks zijn ouderdom, klaar om in actie te treden. Zijn vroegere bisschop omschrijft hem als een man met een formidabele missionaire geest en met een gelaat waaruit een goedheid straalde. Een priesterjaargenoot van hem herinnert hem als een eenvoudige, zeer broederlijke jongen. Ik lees nog iets uit zijn laatste pastorale brief aan zijn parochianen in een vrije vertaling. Die verscheen in juni, juist voor de vakantie. Ik lees. De lente was eerder wat fris. Dus, als onze moraal wat laag lag, geduld, de zomer is in aantocht. En dus ook de vakantietijd. Het is een tijd van ontspanning, maar ook van herbronning, ontmoetingen, samenhorigheid. Sommigen gaan op bezinning of op bedevaart. Anderen zullen het evangelie herlezen. Sommigen gaan zich gaan bronnen aan het grote boek van de schepping met de mooie, prachtige landschappen die ons verheffen en ons spreken over God. Mogen op die momenten, schrijft priester Hamel, de uitnodiging van de Heer aanhoren. Om te zorgen, opdat we zouden zorgen voor een wereld met meer warmte, menselijkheid en broederlijkheid. Bidden we voor de noodlijdenden, voor de vrede. Daarna zullen we beter samen onze weg kunnen hernemen. Goed verlof aan iedereen, priester Jacques Hamel.

0: Beste luisteraars, als afsluiting voor deze uitzending gaan we samen de gebeurtenissen overlopen op basis van de getuigenissen van de drie zusters en een bejaard koppel die aanwezig waren in de kerk tijdens deze gruwelijke moordpartij. Reeds een drietal dagen na de feiten verscheen in het tijdschrift La Vie een getuigenis van de drie zusters. Begin oktober verscheen dan in Famille Chrétienne het getuigenis van het oudere koppel samen met één van de zusters. Ik heb de twee artikelen wat samengevoegd volgens de chronologische volgorde van de feiten. Wie zijn de zusters? De 70-jarige zuster Danielle de la Fosse, opvoedster, zuster Hélène Decaux, 83 jaar, verpleegster en zuster Huguette Perron, lerares. Zij behoren tot de heilige Vincentius a Paolo gemeenschap en wonen dus in Saint-Étienne-du-Rouvray, een rode wijk van de agglomeratie van Rouen. Een wijk met inderdaad moeilijk behandelbare jongeren, maar ook met een vriendschap tussen katholieken en moslims. Zo heeft de heilige Theresia-parochie zelfs een stukje grond afgestaan, opdat de moslimgemeenschap gemakkelijker toegang zou hebben tot hun moskee. En op feestdagen verwelkomt de parochie hen op het gazon en de moslims brengen in ruil Oosterse gebakken. Zuster Danielle de la Fosse houdt driemaal per week het huis Vesti Ami open, waar iedereen kan komen praten, een koffie drinken, een tweedehands kleding brengen enzovoort. De familie van Adèle Kermisch, een van de twee moordenaars, kende zeker het huis al daar. Het bejaard koppel zijn Guy en Jeannine Coponnet. Zij zouden hun 64 jaar huwelijk vieren. Hij vierde zijn 87ste verjaardag. Wie niet aanwezig waren in de kerk waren, godzijdank, de Portugese moeders die op verlof waren. Het is dinsdag 26 juli, 9:30. Priester Jacques Hamel draagt in de kerk de heilige mis op in aanwezigheid van de drie zusters en het bejaarde koppel. De viering is nog niet ten einde als een jonge man binnenkomt en inlichtingen vraagt. Zuster Danielle vertelt: met zijn blauwe polo gaf hij me de indruk van een student te zijn. Hij wou weten wanneer de kerk open was. Pater Jacques had hem gezegd van te wachten en dat hij hem na de mis zou antwoorden. En hij is terug buiten gegaan.
1: Alors, quand le premier jeune est rentré pour demander un renseignement, le père Jacques lui a répondu « Attendez, je vais vous répondre quand la messe va être terminée. » Il est reparti.
0: Vijf minuten later komt hij met een vriend de kerk terug binnen, helemaal in het zwart gekleed. Zuster Hélène vervolgde: ze hadden nu de stijl van terroristen zoals we ze zien op de televisie. De ene droeg een zwarte kalot op het hoofd en een volle baard. Ik verstond onmiddellijk de situatie. Ze waren wel zeer zenuwachtig en brusk en slaakten een Arabische slogankreet en verweten ons in het Frans dat wij christenen de Arabieren niet ondersteunen. Plotseling draaide de situatie in een horrorverhaal. De terroristen gooiden alles weg van het altaar en legden er hun zak op. In de kerk riep iedereen: maar hou op, jullie weten niet wat jullie doen. Maar ze hielden niet op. Ze dwongen priester Jacques nog in zijn misgewaden aan het altaar op de knieën. Hij verweerde zich wat. Ze hadden een mes in de hand. Vervolgens dwongen de daders alle aanwezigen naast elkaar voor het altaar te komen, stil te blijven en niet te bewegen. Ze namen als het ware aan het altaar het woord over van pater Jacques en begonnen te preken in het Arabisch wat wij niet verstonden. Ze gaven aan meneer Guy Coponnet een camera. Priester Jacques besefte goed wat er gebeurde en verweerde zich en riep hun dan toe: stop met wat jullie willen doen. Het is op dat moment dat een van hen, Adel Kermisch, een eerste messteek toegaf aan de priester die neerviel.
1: Et cinq minutes après, ils sont venus à deux, mais assez brusquement, assez nerveusement. Et disons là, ils se sont mis à l'autel, ils ont balancé enfin, tout ce qu'il y avait sur l'autel, que la messe venait de se terminer. Et puis, ben, ils ont commencé à prêcher enfin, en arabe, enfin, je sais pas quoi, nous n'avons rien compris. Hein. Et ils se parlaient en arabe aussi, donc on ne comprenait rien du tout. Et puis, ben voilà, à un moment donné, il nous a dit « Resserrez-vous les uns les autres, mettez-vous les unes à côté des autres, ne bougez pas, ne bougez pas. » Puis, à un moment donné, il est venu devant l'autel avec le père Jacques. Il l'a pris, il lui a dit « À genoux, à genoux, à genoux. » Et puis, ben, Jacques, il s'est un petit peu débattu. Et c'est là que moi, j'ai assisté à la première scène, c'est-à-dire ben, le couteau dans la gorge. Et c'est vrai que là, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais c'est là que je suis partie, parce qu'il s'est acharné contre lui, sur lui. C'est-à-dire que ben, il a continué à taper, à frapper avec le couteau.
0: Dan ben ik naar buiten gelopen, vertelt zuster Danielle. Hij was zo wreed bezig en stopte niet meer met het mes te steken. Zuster Danielle verstaat nog niet goed haar reflex om te vluchten. Er moet iets gebeuren, dacht ik, zei ze. We gaan ons toch niet laten vermoorden zonder iets te doen. Ik ben zeker niet sportief aangelegd, maar op dat moment was het alsof ik een raket in mijn rug had. Buiten gekomen sloeg zuster Danielle alarm. Ze stopte een blauwe wagen, waarschijnlijk van het EDF, een energieleverancier, en vroeg de bestuurder om de politie te bellen. Maar ondertussen vervolgde de tragedie in de kerk. Meneer Guy Coponnet getuigt. De twee jonge moordenaars namen me bij de nek, staken me een camera in de hand en riepen me toe: Papi, jij zal filmen. Ze kwamen zelfs de kwaliteit van de beelden controleren en vaststellen of ik niet te veel beefde. Alzo moest ik de moord op mijn vriend, priester Jacques, filmen. Ik besef het nog steeds niet. Ik kan dat nog niet plaatsen. Het was een vuile, mise en scène. Ze wilden een video om het via de sociale media aan de ganse wereld te kunnen tonen om alzo de bekroning als martelaar van Allah te bekomen. Op het scherm zag ik de witte albe van de pater met een rode vlek, zei zuster Huguette, die er zich juist achter bevond. Een tweede maal planten ze hun mes in de hals van de pater. En Guy Coponnet vervolgt. Na het filmen nam één van hen me vast. Ik vroeg hem of hij kinderen heeft. Denk aan je ouders. Je bent op de verkeerde weg. Je zult hen doden van verdriet. Daarna heeft hij me gestoken in de hals en me gesleurd naar de onderste trappen voor het altaar. Er lag overal bloed, maar ik besefte zelfs toen niet dat het mijn bloed was. Ik had toen geen pijn en ik heb mijn hals vastgenomen, want het bloed gutste eruit. Zijn vrouw Janine vertelde verder. Ik was in shock. Ik herinner me dat ik mijn Guy toen heb toevertrouwd aan de heilige Theresia en aan pater Marie Eugène. Het is een Franse karmeliet overleden in de jaren 60 en die zalig verklaard wordt in november 2016. En Janine vertelt verder. Op dat moment zie je je ganse leven voorbij passeren in enkele seconden. Ik dacht ook dat Guy ons laatste achterkleinkind niet meer zou zien. 1 maand oud, we hebben 5 kinderen. We zullen ook onze huwelijksverjaardag niet meer kunnen vieren. Ik dacht echt dat Guy dood was. Zeker na deze 3 messteken. En haar man Guy vervolgt. Ik dacht dat ik dood was. Wat glimlachend voegt hij aan toe, dus het was voor mij niet zo moeilijk te doen alsof. Het bloed spoot. Ik heb gebeden zoals ik nog nooit gebeden heb in mijn ganse leven. Alle heiligen zijn gepasseerd. Voor eerst de kleine broeder Charles de Foucault, die ook vermoord werd door een moslimhand in de woestijn. Diep in mezelf heb ik mijn lievelingsgebed gebeden. Vader, ik geef me aan u. Doe met mij wat u behaagt. Ik leg mijn geest in uw handen. Ik bevond me in zijn handen, zeker na de mis. En toen volgden de laatste woorden van Pater Jacques. We luisteren naar meneer Coponnet.
2: Il était déjà attaqué par différents couteaux, etc. Il était par terre, dans le bord des marches, là. Il a repoussé le gars qui était en train de le tuer, avec les pieds, etc. Hein. Et il a crié, j'ai dit crié, « Satan, va-t'en! Va-t'en, Satan !»
0: Reeds geraakt door verscheidene mesteken verteld, Guy lag priester Jacques beneden aan de treden van het altaar. Met zijn voeten verweerde hij zich nog tegen de dader en riep zeer luid, tweemaal, Satan, ga heen, Satan. Toen overleed priester Jacques.

0: En Guy Caponnet voegt er nog een bedenking aan toe. Hij wenst de daders niet te veroordelen na deze laatste woorden van de pater.
1: Autrement dit, il jugeait pas le gars qui était en train de terminer. Mais c'est celui qu'il guidait qu'il jugeait. Ils sont sous l'emprise du mal. C'est un peu comme une secte, hein. Ils sont tellement travaillés, oui, fanatisés. C'est le mal.
0: En Guy vertelt pater, Jacques wou de dader niet veroordelen, maar hij veroordeelde de Satan, de echte dader. Die jongens zijn als in een secte bewerkt en gefanatiseerd door het kwade. Zuster Huguette vertelde verder. Toen de priester en Guy op de grond waren neergezegen, riep de leider van de twee tot de drie vrouwen dat ze nu als gijzelaar zouden dienen. Ze hielden ons vast bij de schouders. Eén van hen had een pistool. Ik dacht direct dat het nep was, wat nadien werd bevestigd. Mevrouw Caponnet verhaalde verder. Ze duwden ons dan naar de uitgang van de kerk. Ik heb me toen omgedraaid om een laatste blik te kunnen richten naar Guy en ik zag dat hij zijn benen bewoog. Ik zei toen bij mezelf, hij leeft, o mijn God bedankt. Maar toen veranderde zeer opmerkelijk de houding van de twee terroristen. De nervositeit en agressiviteit verdwenen stilaan. Zuster Huguette vertelde zeer verwonderd. Er kon zelfs een lach af van de tweede terrorist. Geen triomflach, maar een zachte lach zoals van iemand die gelukkig is. Janine vroeg aan Adèle Kermisch om te mogen gaan zitten. Ja, zet u mevrouw, was het antwoord. Zuster Helijn, uitgeput, vraagt hem om haar wandelstok. En Adèle verplaatst zich, haalt de stok en geeft het haar. Tussen de beulen en de gegijzelde vrouwen volgde dan een soort surrealistisch gesprek met pseudo-theologische accenten. Ze vroegen aan zuster Helijn of ze de Koran kende. Ja, antwoordde de zuster, ik respecteer de Koran en ik heb al veel soeras gelezen. En wat me telkens bijzonder trof zijn de passages over de vrede. Blijkbaar geraakt door het antwoord reageert de man, de vrede, dat willen wij. Wanneer jullie straks op tv komen, zullen jullie aan de regeringsleiders het volgende verkondigen. Zolang er bommen vallen op Syrië, zullen wij alle dagen aanslagen blijven plegen. Als jullie stoppen, dan stoppen wij ook. En zuster Helijn gaat akkoord om na haar bevrijding dit te rapporteren aan president Hollande. Heb je bang om te sterven, vraagt de agressor. Nee, antwoordde de zuster. Waarom? Ik geloof in God en ik weet dat ik gelukkig zal zijn. Zuster Helijn getuigde in het interview hoe zij ondertussen inwendig bad tot de maagd Maria en ook haar gedachten had bij prior Christian van het klooster van Tiberinde. Ze verklaart, ik heb op de vragen altijd rustig geantwoord, niet meer dan nodig, nooit tegen mijn gedachten in. Zuster Huguette vervolgt. Het gesprek handelde over Jezus en het verschil van idee daarover tussen christenen en moslims. De man, 19 jaar, repliqueerde. Jezus kan geen mens en God zijn. U hebt ongelijk. En ik had geantwoord, wat jammer. Ik wilde geen olie werpen op het vuur en ook niet ontkennen wat ik geloofde. Ik dacht echt van te sterven en inwendig offerde ik mijn leven al op aan de Heer. Maar dan begonnen de moordenaars op de banken te kloppen, de kaarsen te breken rond de tabernakel al roepend Allah Akbar. Het was duidelijk dat zij nu de politie verwachten, vertelde zuster Helijn. Ze poogde dan de drie gegijzelde vrouwen te gebruiken als menselijk schild tegen dat de politie zou binnenvallen. Maar eigenlijk plaatsten ze zich toch niet helemaal achter ons. Mevrouw Jeanine Coponne neemt het woord over. De klokken luiden om 10:30. Mijn Guy ligt er als dood, sedert 45 minuten. Ze duwen ons om naar buiten te gaan. De sirenes luwen. Aan de deur maken de agenten zich van ons meester. De moordenaars riepen Allahu Akbar en de agenten schoten ze dood. Ze waren op slag dood. Meneer Coponne vertelde verder. Een arts heeft zich over mij gebogen juist toen ik de laatste zin van het weesgegroet bad en in het uur van mijn dood. Amen. Hij verzekerde me, we houden ons met je bezig, maak je voor niets zorgen. En Guy vervolgde, ik dacht echt te sterven. Ik bad en overwoog mijn leven, maar ik was rustig. Ik ben nooit zo rustig geweest. Ik bevond me in een toestand van totale vrede. Er was enkel liefde in mij. Het was eigenlijk een moment van groot geluk. Het was een overgave, een totale overgave. Naar het voorbeeld van broeder Charles en de maagd Maria. Ik heb als nooit gebeden. Met Maria was ik bereid amen te zeggen. Ik wist dat ik in goede handen was.

In het interview uit Famille Chrétienne van begin oktober komen nog een aantal bedenkingen naar boven, geuit door het bejaarde koppel en zuster Danielle, de opvoedster. Zo verklaarde de zuster hoe zij dit beschouwt als een vorm van zelfmoord. Deze jonge mannen wilden sterven. Het waren jongeren die geen enkele culturele, noch religieuze bagage bezaten. En in een leeg hoofd kan je gelijk wat laten binnendringen. Ik ken de familie van Adèle Kermis. De ouders zijn helemaal verloren. De ouders kunnen niet verstaan hoe een van hun kinderen in staat was zo'n barbaarse daden te verrichten. Adèle was wel in psychiatrische begeleiding. We bevinden ons in een complexe toestand van psychische broosheid, existentiële leegte, religieuze en culturele onwetendheid. En dat vormt een soort molotovcocktail, klaar om te ontploffen. En de zuster vervolgt, en dan komt de vlam die alles doet ontbranden. En die vlam kan maar komen van de preek van een imam die ze beluisteren op het internet. Er heerst ook een storing in de gezinscommunicatie. Bijvoorbeeld, zo ontving ik gisteren jongeren tussen 5 en 12 jaar. Ze waren oncontroleerbaar. Ik was boos, maar uiteindelijk kan je hen niets verwijten. Op de vraag van de journalist of ze kunnen vergeven, antwoordde Guy Coponnet: ik kan dat maar ten volle doen met de genade van God als ik tegenover hem sta. En zijn vrouw vervolgde: voor het ogenblik bidden we vooral voor de families van de twee moordenaars en heel in het bijzonder voor hun moeders. Zo snel zullen die moeders zich niet kunnen heroprichten. Regelmatig zeggen wij tot elkaar: we zouden die moeders willen ontmoeten om het te kunnen verstaan en om hun leed te verzachten. Voor de twee moordenaars kunnen we enkel in gebed zeggen: Vader, vergeef het hen, want ze wisten niet wat ze deden. Nog twee belangrijke getuigenissen legde het koppel af. In de mis bevinden we ons midden in een groots mysterie. Christus, die zijn leven geeft voor ons, maar ook voor deze moordenaars. De Eucharistie verlicht onze verwerking van dit drama die we beleefden. We zijn nooit zo gelukkig geweest. En Guy vervolgde: het is een wonder dat ik leef. De Heer heeft me laten overleven om te kunnen getuigen van zijn barmhartigheid. Maar eigenlijk kost me dat veel moeite, want ik hou er niet van overal te verschijnen. Ik ben een gewone werkman op pensioen. En ik hou van het verborgen leven van Nazareth. Ik heb eigenlijk een hekel om zo in de schijnwerpers te komen staan.

0: Beste vrienden, tot zover dit eerste deel over de moord op pater Jacques Hamel exact dit jaar, 10 jaar geleden. Daarom vonden we het goed om deze uitzending te herhalen. De inhoud blijft uiteindelijk tijdloos en het blijft een diepe getuigenis gegeven door de personen die er van nabij bij betrokken waren. In de volgende uitzending gaan we nog dieper in op een aantal van deze getuigenissen. Maar heel in het bijzonder zal u kunnen luisteren naar journalist en professor Jan de Volder, actief onder andere in de Sant'Egidio-gemeenschap. Hij verdiepte zich toen heel snel in deze gebeurtenis, zocht ook contact met de slachtoffers en schreef er een boek over die hij trouwens aan paus Franciscus heeft geschonken. Voor het slotlied hoor jullie nog pater Hamel uit een opname op een kerstmisdag. Een kort interview over de betekenis van kerstmis. Jezus die zeer kwetsbaar, arm op de wereld kwam. Voor al diegenen die geen zin meer zien in hun leven die arm zijn. Dat is niet niets dat de Zoon van God, de Almachtige, terug te vinden is in een stal.
1: Mais d'abord Jésus est venu se faire vulnérable, hein, pauvre, hein, donc Jésus est venu et il est proche de tous ceux qui sont en manque de raison de vivre, hein, de pauvreté. Hein. C'est pas rien que le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, on le trouve dans la nuit de Noël, dans une étable. Hein. Voilà.

Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio en we gaan samen met jullie het middaggebed bidden, het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu donderdag in de 25e week door het jaar. U kan met ons het middaggebed meebidden in het getijdenboek. In het getijdenboek. En de hymne vindt u op bladzijde 758. De hymne, bladzijde 758. Gevolgd door de psalmen op bladzijde 842. Psalmen 842. Gevolgd door de korte schriftlezing op bladzijde 845. De korte schriftlezing op bladzijde 845. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Ontsluit mijn ogen, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Vergun uw dienaar dat hij mag leven, dan houd ik mij steeds aan uw woord. Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Een vreemdeling ben ik op aarde. Verberg uw gebod niet voor mij. Mijn geest wordt verteerd van verlangen naar alles wat gij hebt bepaald. Gij zult de vermetelen straffen die afwijken van uw gebod. Verwijder van mij alle smaad en schande, omdat ik al wat gij verordent volbreng. Al spannen ook vorsten tegen mij samen, uw dienaar geeft acht op wat gij beschikt. Ik neem uw verordeningen ter harte. Zij geven mij goede raad. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ontsluit mijn ogen, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Heer, leid mij volgens uw woord. Tot u in den hoge richt ik mijn geest. Tot u, Heer, mijn God. Op u vertrouw ik, beschaam mij niet. Laat niemand de spot met mij drijven. Want wie op u rekent, wordt nimmer beschaamd. Beschaamd worden zij die op u niet vertrouwen. Wijs mij uw wegen, Heer. Leer mij uw paden kennen. Leid mij volgens uw woord. Want gij zijt mijn God en verlosser. Op u stel ik altijd mijn hoop, omdat ik vertrouw op uw goedheid. Gedenk uw barmhartigheid, Heer. Uw altijd geschonken ontferming. Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen. De Heer is goed en rechtschapen. Daarom wijst hij zondaars de weg. Hij leidt de geringe langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar. Voor ieder die zijn verbond onderhoudt. Gij zult om uw naam, Heer, mijn zonden vergeven. Ik weet dat ik zwaar heb misdaan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, leid mij volgens uw woord. Wend u tot mij, Heer, en red mij, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Wie is het die eerbied heeft voor de Heer? De Heer zal hem leren zijn weg te kiezen. Hij zelf zal voorspoed genieten. Zijn kinderen erven het land. Een vriend is de Heer voor hen die hem vrezen. Hij toont hun de waarde van zijn verbond. Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht. Want hij zal mijn voet uit het vangnet bevrijden. Heer, wend u tot mij en wees mij genadig. Want eenzaam ben ik en hulpeloos. Verlicht de druk die mijn hart beklemt. Verlos mij van al mijn angsten. Zie toch mijn ellenden, mijn zwoegen. Vergeef mij wat ik misdeed. Mijn vijanden, zie hoe velen het zijn. Hoe zij mij meedogenloos haten. Bescherm mijn leven en red mij hieruit. En laat mij niet vergeefs naar u vluchten. Laat onschuld en deugd mijn beschermers zijn. Omdat ik mijn hoop stel op u, Heer. Mijn God, maak Israël vrij van alles waardoor het gekweld wordt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wend u tot mij, Heer, en red mij, want eenzaam ben ik en hulpeloos. We lezen uit de profeet Amos. Hij die de Pleiaden maakt en Orion, hij die het doodse donker in dageraad verandert en de dag verduistert tot nacht, hij die het water van de zee roept en het uitstort over de aarde. De Heer is zijn naam. Pracht en verhevenheid gaan voor hem uit. Macht en luister vervullen zijn woning. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan, door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

Radio Maria. Beste luisteraars, we gaan nu samen met 5 luisteraars van Radio Maria de Rozenkrans bidden. Voor hun, maar ook voor jullie intenties. En dit doen we elke maandag en donderdagmiddag samen met jullie. Indien jullie ook een tientje eens willen meebidden, wel aarzel dan niet ons te contacteren via het e-mail. En dan mailt u naar info@radiomaria.be. Dus info@radiomaria.be. Of ook gewoon telefonisch kan u ons bereiken dan op het nummer 016 41 47 47. Wij bidden u en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, bruid van de Heilige Geest, wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het eerste tintje van de blijde mysteries. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak: "Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen die gij de naam Jezus moet geven." Wij bidden met een luisteraar uit Bierbeek en wij bidden voor het personeel en de bewoners van Sint-Camillus in Bierbeek en voor genezing voor Gerda en Lennart Fresson.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd zijt uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Gloria aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: naar een stad in Judea en ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. We bidden met een luisteraarster uit Bornem. We bidden voor de overleden echtgenoot en ook voor vrede. Vrede in de wereld, vrede in de harten van de mensen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld en plotseling stond een engel des Heren voor hen en ze werden omstraald door de glorie des Heren. De engel sprak tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer in de stad van David. We bidden met een luisteraarster uit Geel en we bidden voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: halverwege het vierde tientje van de blijde mysteries, Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten. We bidden met het gebedseiland in Tilt en we bidden voor dit tientje voor de intenties van onze lieve vrouw.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt,
2: uw naam wordt geëerd, uw wil komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees verheugd,
2: Maria,
1: vol van genade, de Heer is met u.
2: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees verheugd, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en de zegen is de vrucht van
0: je lichaam,
2: Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees verhoed, Maria, vol van genade, de zegen is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en de zegen is de vrucht van je lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en
0: met
2: de
0: zegen
2: is de vrucht van
0: uw
2: lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en de zegen is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer, aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: We overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt weer gevonden in de tempel, te midden van de leraren. Na 3 dagen zoeken, vonden ze Jezus terug in de tempel. Te midden van de leraren naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. En allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. We bidden dit tientje ook nog met het gebedseiland uit Tielt. En we bidden nu voor de intenties van Radio Maria.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Meester, roept Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, onze Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, wij hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Klassiekuur. Vandaag gaan gezangen voor de aartsengelen als refreinen doorheen Klassiekuur, waartussen de strofen bestaan uit een suite im alten Stil, twee zeer uiteenlopende gezangen gebracht door Chanticleer, een prachtig Ave Maria, een stralend trompetconcerto, een Bach-cantate en Russisch-orthodox vespergezang. Het geheel overspant 700 jaar muziekgeschiedenis, waarin nu componisten Sinding de Macho, Buonvino, Fasch, Bach, Gregoriaans en anonieme zang ten gehore krijgt. Maar we steken van wal met Pax Cantoris, die Sanctus Michael Archistratega Celestis, met andere woorden, Heilige Michael, aartsstrateeg van de hemel, smekend bidden. Dit in de archaïsche retorische toonaard in een opbouw van bourdon en solo, aangroeiend tot meerstemmigheid met slagwerk en instrumentale ondersteuning. En zij zingen: Aartsengel Michael, vergeet niet. Heilige aartsengel Michael, verdediger van het hemelse leger, bewaker van de gerechtigheid, strijd voor het volk van God, tegen demonen, tegen Satan, strijd voor het volk van God. Aartsengel Michael, geef nooit op, prins van de hemelse heerscharen, bewaarder van de gerechtigheid, vecht voor het volk van God, tegen demonen, tegen Satan, vecht voor het volk van God.

Uit het prachtige Noorwegen klinkt nu de driedelige Suite im alten Stil van Christian Sinding. Sinding leefde van 1856 tot 1941. En zoals de naam van de suite doet vermoeden, wordt barokke schrijfstand met allerlei progressies, met thema's en cadenzen in een laat-romantische stijl ingevuld. U krijgt een mooie versie met viool Henning Kraggerud en het Razurnovsky Symphony Orchestra onder leiding van Bjarte Engeset. Van deze suite in oude stijl met een presto vol spetterende vioolvirtuositeit, een adagio vol lyrische zangerigheid en een tempo giusto, allegro, met een pittig danskarakter in driekwartsmaat. Dit tiende opus van Sinding dateert uit 1888 en is opgedragen aan violist Adolf Brodsky in een werk met barok karakter. Merkwaardig is dat deze Noorse Christian August Sinding, componist en violist, een broer had, namelijk Stefan Sinding, die beeldhouwde. En een andere broer, Otto, die kunstschilder was. Het ging er bij de Sindings dus kunstig aan toe. Uw aandacht nu voor Suite im alten Stil van Christian Sinding.

Ter ere van de heilige aartsengel Gabriel klinkt volgend zuiver en stralend gezang. Archangelus Gabriel, miles lucis, gebracht door Pax Cantoris. Gabriel met vliegende vleugels licht in de nacht, Gods boodschapper daalt neer op aarde, een boog gericht op de vijand. Het geluid van hemelse trompetten weerklinkt in de oren, goddelijke kracht borrelt, kracht straalt. O Gabriel, strijder van het licht, eeuwig licht, trouwe dienaar van God, overwinnaar van de hel, bewaker van de hemel, verdediger van zielen, jouw vlam brandt, hoop is universeel. Een vurig zwaard in je hand dat gerechtigheid brengt, demonen vallen voor je neer. De duisternis verdrijvend in je woord lichtkracht, goddelijke spraak. De aarde beeft voor je glorie, een hemelsteken. Het wordt verheven, we horen je stem, je licht schijnt in de duisternis. We zien wonderen, de gezangen van engelen omringen je in de hemel. Je bent de stem van God, verdediger, ik houd altijd mijn adem in. Je bent doorgedrongen tot aan de poorten van de hel. Heilige strijder, het bloed van vijanden bevochtigt de aarde, onverslaanbare overwinnaar, boog in je hand, teken van vrede en oorlog. Gabriel, onze leider, prachtige engel tussen de sterren. Zo wordt deze Miles Lucis, soldaat van het licht, prachtig bezongen.

We doen een sprong terug in de tijd naar de 14e eeuw, waarin Guillaume de Machaut een douce dame jolie muziek aanspreekt. Deze Franse componist leefde van 1305 tot 1377 te Reims. Hij was componist, dichter en canonique en verbleef te Verdun, Arras en Reims. In zijn Ars Nova-stijl experimenteerde hij met gecompliceerde ritmes en modulaties. Vocaal ensemble Chanticleer, een orkest van stemmen, brengt zijn douce dame jolie, aanzwellend van solo tot samenzang van 11 man met slagwerk op een oud-Franse tekst die gaat als volgt. Lieve mooie dame, denk in godsnaam niet dat iemand anders dan u over mij heerst, want zonder bedrog heb ik u lief en heb ik u nederig elke dag van mijn leven gediend zonder slechte bedoelingen. Helaas, en ik smeek om uw hoop en hulp, waardoor mijn vreugde is verdwenen als u er geen medelijden mee hebt. Maar uw zoete heerschappij heeft mijn hart zo sterk in haar greep dat zij het tegenwerkt en bindt in de liefde zo zeer dat het naar niets anders verlangt dan in uw macht in te zijn. In uw macht te zijn. En als het dat niet krijgt, vindt uw hart geen verlichting. En zolang mijn ziekte genezen zal zij geen zins, zonder uw zoete bloedarmoede, die de oorzaak van mijn kwelling bent. Met gevouwen handen smeek ik uw hart, nu het mij vergeet, dat mij met rechtmatigheid bevrijdt, want ik smacht al te lang. En dit in het Frans van de 14e eeuw.

Hetzelfde eminente vocale ensemble Chanticleer brengt een mooie spiritual nu tot leven. Een totaal andere stijl en bovendien in de roots van de jazz. Deze spiritual bezingt het volgende. Water door het water, dat doen we, kinderen. God zei dat hij het water in beroering zal brengen. Water, waden door het water, dat doen we, kinderen. God zal het water in beroering brengen. Wij zijn de zonen en dochters. We moeten opstaan en het luid laten horen, net zoals onze God tegen de farao zei. Laat mijn volk gaan. Wij zijn een nieuwe generatie van degenen die ons zijn voorgegaan. Hij roept ons op tot vrijheid. Laat mijn volk gaan. Nog even vermelden we dat het met een Grammy Award bekroonde vocaal ensemble Chanticleer haar wortels heeft in de Renaissance en is uitgebreid tot klassieke muziek, jazz en gospel, wat u nu te horen krijgt.

Beroemde tenor Andrea Bocelli brengt nu een prachtig wisgegroet en Ave Maria Grazia Plena, een machtig gebed van componist Paolo Buonvino uit, zoals het de naam u reeds doet vermoeden, Italië. In een versie met het Orchestra de Italiana del Cinema, met het Vauxhall Choir onder leiding van Paolo Buonvino zelf. Het is een soundtrack uit de film Fatima. De film is een inspirerend drama over de kracht van het geloof. Het verhaalt over een 10-jarig herderinnetje Lucia dos Santos, haar 8-jarig neefje Francisco Marto en haar 7-jarig nichtje Jacinta Marto in Fatima, Portugal, waarbij Maria, onze lieve vrouw van Fatima, tussen 13 mei en 13 oktober 6 maal verschijnt aan deze herderskinderen. Maria vraagt hen boete te doen en offers te brengen om lijdende zielen uit het vage vuur te helpen en te bidden voor de bekering van de zondaars. Hoe jong de kinderen ook waren, ze baden en offerden veel. In opdracht van Maria baden ze dagelijks de rozenkrans voor de vrede. Toen het nieuws over hun profetie zich verspreidde, stroomden tienduizenden pelgrims naar de plek en waren getuigen van een wonder wat hun leven voorgoed zou veranderen. Nog steeds bezoeken miljoenen pelgrims het bedevaartsoord Fatima. Dit alles in het kort verteld. Hedendaagse toondichter Paolo Buonvino, geboren in 1968 in Scordia op Sicilië, schreef deze beklijvende muziek.

Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu luisteren naar het integrale driedelige trompetconcerto van Johann Friedrich Fasch. Stralende barokmuziek in de zonnige toonaard van Re Groot. Fasch was een Duits violist en componist. Hij leefde van 1688 tot 1758 en was een leerling van Kuhnau en tijdgenoot van Bach. Viool en orgel, dat waren zijn instrumenten. Fasch had ook muzikale contacten met Graupner en Bach, die hem zeer waardeerden. Trompetist Miro Petkov, begeleid door het Bach Festival Ensemble, zet hier een prachtprestatie neer van het trompetconcerto in D. Deel 1 is een allegro, opgewekt, mooi en bevat veel motoriek. Deel 2 een largo. Het brengt brede glans in een prachtige behandeling van de trompetsolo. En deel 3, het slotdeel, allegro moderato, bevat een fantastische virtuose solopartij met een grote toonomvang. Technisch moeilijk klinkt het toch speels in deze drieledige dan. Geniet ervan.

Pax Cantoris is dus weer aan de beurt met een lied, een gebed gericht tot de heilige aartsengel en heilige geneesheer Arcangelus Raphael, Sanctus Medicus. Deze keer direct meerstemmig met instrumentale intermezzi. De inhoud is als volgt. O Raphael, engel van de goddelijke geneeskunde, trooster van de zieken, hoop der zielen, die met uw heilige hand onze wonden verzorgt, lichtende gids op de donkere paden. Geopenbaard in de slaap van Tobias, trouwe, heilige beschermer, metgezel van pelgrims, drager van de staf der hemelse zegen, genezer van lichamen, redding der geesten, heilige Raphael, staande voor God, bemiddelaar voor onze zondaars, voor ons zondaars, leid ons door hemelse harmonie naar de Heer, bron van barmhartigheid. Gij zult zachtjes de tranen van de ziel afvegen, poort van vrede in heilige stilte. Zielen volmaakt gemaakt door liefde zoeken u op het heilig pad door uw voorspraak. Wij offeren u de heilige geur van wierook, heilige Raphael, engelachtige reiziger, breng de gebeden van de gelovigen naar het altaar van God. Hier vieren wij het mysterie van de liefde, nederig voor de troon van barmhartigheid. Gij zijt onze hulp, de hoop op onze verlossing, het eeuwig firmament van hemelse genade, o Raphael, goddelijke engel van naastenliefde.

Bach Cantate 168 ligt nu voor u klaar, beste luisteraar van Klassiekuur. Deze Bachwerkenverzeichnis 168 titelt Tour Rechnung Donnerwort. Tevens titel van deel 1. Naar de schriftlezing van Lucas, hoofdstuk 16 tot vers 9. Dat is de basis ervan. Het werd voor eerst in 1725 uitgevoerd op een libretto van Salomon Frank. Deze cantate vergt een continue groep strijkers en een oboe d'amore, met twee arias, recitatieven voor sopraan, alt, tenor en bas. Slechts het slotkoraal is vierstemmig. Deel 1 is de aria voor bas, een dramatische aria waarin de bas God een stem geeft en hij zingt. Leg verantwoording af, donderwoord, dat zelfs de rotsen splijt. Woord waarvan mijn bloed verkilt. Leg verantwoording af, ziel, verdwijn. Ach, je moet aan God zijn goederen, lijf en leven teruggeven. Leg verantwoording af, donderwoord. In deel 2 een tenorrecitatief bezingt en bezint de tenor zich op zijn tekorten en zonden. Es ist nur fremdes goed. De kernzin is: het is niet mijn eigen goed dat ik in dit leven bezit. In deel 3, een aria voor tenor, klinkt het kapitaal und interessen. Kapitaal en renten. Mijn schuld, groot en klein, moeten eens vereffend worden. Alles wat ik schuldig ben, staat in Gods boek geschreven. Als met staal en diamant. Unisono begeleiden de twee hobo's de tenor. Het schuldbewustzijn verklaart de mineurtoon. Al is de aria, dansante, luchtig is dit menuet met een knipoog naar het mondaine Leipzig. U beluistert nu de eerste drie delen.

Cantate 168, Tue Rechnung Donner wordt van Johann Sebastian Bach, die toen Thomas Cantor in Leipzig was, vervolgd met een basrecitatief, louter door continuo begeleid in deel 4, Jedoch erschocknes Herz. We krijgen een positieve wending in de cantate. Samengevat klinkt het: Christus staat borg voor zijn volgelingen en heeft hun openstaande rekeningen voldaan. Wees ook slim om geld en goed ten dienste van armen te stellen. Dit reciteert de bas. De vijfde beweging is een aria in duet tussen sopraan en alt met kanonische elementen. In Herzzerreis der Mammons Kette bezingen zij: Hart verbreek de ketenen van de Mammon. Handen strooi goedheden uit. Maak mijn sterfbed zacht. Bouw een stevig huis voor me, dat in de hemel eeuwig blijft bestaan, wanneer de aardse goederen zijn verstoven. Van zware schuld bevrijd zingen alt en tenor, alt en sopraan, de gelovigen een opgelicht duet. Het zesde deel is het slotkoraal voor vierstemmig koor, eindigend op een blij grote tersakkoord. En men zingt: Versterk mij met uw vreugdegeest, genees mij met uw wonden, was mij met uw doodzweet in mijn laatste uren, en neem mij eens, als u het wilt, in het ware geloof uit de wereld weg, en neem mij op bij uw uitverkorenen. Helmut Rilling heeft de leiding over het Stuttgart Bach Collegium en de Gechinger Kantorei. De vertaling van de kantate is van Ria Hengel.

In een Russisch vespergezang klinkt het O Heer, red uw volk, het troparium van het Heilig Kruis. O Heer, red uw volk en zegen uw werfdeel. Schenk de orthodoxe christenen de overwinning op hun tegenstanders en bewaar krachtens uw kruis, uw woonplaats. Zulke mooie liturgische zang verheft je ziel tijdens de liturgie. Hier gezongen door het Novopaschi Monastery Choir. Maar, beste luisteraars van Radio Maria, hoe kunnen wij Klassiekuur beter afsluiten vandaag als met het Gebet zum Erzengel Michael, gezongen door de Cisterciënser monniken van Stift Heiligenkreuz. Een sober, unisono, Gregoriaans einde ter ere van de heilige Michael met als inhoud: Heilige Erzengel Michael, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de bozaardigheid en de valstrikken van de duivel. God gebiedt hem, zo smeken wij u, maar gij, vorst van de hemelse heerscharen, werp Satan en de andere boze geesten die in de wereld rondzwerven om de zielen te verderven door de kracht van God neer in de hel. Amen. Alleluia. Heilig hart van Jezus, ontferm u over ons, onbevlekt hart van Maria, bid voor ons.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Bijbel in één jaar. Wij zijn vandaag dag 24 en wij lezen uit Genesis hoofdstuk 45 en 46, Job hoofdstuk 37 en 38 en Spreuken hoofdstuk 4, versen 20 tot en met 27. Het is vandaag voor nu de laatste keer dat wij uit Spreuken lezen. Morgen en overmorgen, ook nog in de tijdsperiode Patriarchen, lezen wij een psalm. En dan lezen wij later de rest van het boek Spreuken. In het boek Genesis maakt Jozef zich eindelijk bekend aan zijn broers. En in het boek Job horen we eerst het laatste deel van het betoog van Elihu, en daarna horen wij God zelf. Wij gebruiken de Willy Brocht-vertaling uit 1995. En alle uitzendingen van dit programma verschijnen ook op onze website www.radiomaria.be. Dus daar kan u alle afgelopen uitzendingen terugvinden. Bidden wij dan samen om ons voor te bereiden op het lezen van de Bijbel. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis hoofdstuk 45. Jozef maakt zich bekend. Nu kon Jozef zich voor alle omstanders niet langer beheersen en hij riep uit: stuur iedereen weg. Zo was er niemand meer bij toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij weende zo luid dat de Egyptenaren het hoorden. Ook in het huis van de farao werd het bekend. Jozef zei tegen zijn broers: ik ben Jozef, maakt vader het nog goed? Maar zijn broers konden geen woord uitbrengen, zo verschrikt waren zij. Jozef echter zei tegen zijn broers: kom toch dichterbij. Toen zij dichterbij gekomen waren, zei hij: ik ben Jozef, de broer die jullie aan Egypte verkocht hebben. Je hoeft niet zo te neergeslagen te zijn en jezelf niet meer te verwijten dat jullie mij hier naartoe verkocht hebben. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden om jullie in leven te houden. Er heerst nu al 2 jaar hongersnood in het land en er volgen nog 5 jaren dat het ploegen geen oogst oplevert. God heeft mij vooruitgezonden om jullie voortbestaan op aarde te verzekeren en om velen het leven te redden. Niet jullie hebben mij hier gebracht, maar God zelf. Hij heeft mij tot een vader voor de farao gemaakt, tot heer over heel zijn huis en tot heerser over heel Egypte. Ga snel naar mijn vader en zeg hem: zo spreekt uw zoon Jozef. God heeft mij aangesteld tot heer over heel Egypte. Kom zonder uitstel naar mij toe. U kunt zich in Goshen vestigen. Dan zult u dicht bij mij wonen, samen met uw kinderen en kleinkinderen, uw schapen en runderen en uw hele bezit. Ik zal zorgen dat u daar niets tekort komt, want er komen nog 5 jaren van hongersnood. Dan zult u niet tot armoede vervallen, noch uw familie of iemand van de uwen. Jullie hier en mijn broer Benjamin zien zelf dat ik in eigen persoon tot jullie spreek. Ga dus mijn vader vertellen hoe groot het aanzien is dat ik in Egypte geniet en wat jullie allemaal is overkomen. Breng hem dan zo snel mogelijk hier. Hij viel zijn broer Benjamin wenend om de hals. En ook zijn broer Benjamin weende, terwijl hij hem omhelsde. Hij kuste zijn andere broers en weende toen hij ze omhelsde. Toen pas durfden zijn broers met hem te spreken. Toen het nieuws van de komst van Jozef broers in het paleis van de farao was doorgedrongen, was er grote blijdschap bij hem en bij zijn dienst. En de farao zei tegen Jozef: geef uw broers de volgende opdracht. Zadel die dieren, ga naar Kanaan om uw vader en uw families te halen en kom dan naar mij toe. Ik zal u het beste van Egypte schenken en u zult eten van het beste van het land. Dring bij hen ook op het volgende aan. Neem uit Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en voor uw vrouwen. U moet er ook uw vader mee vervoeren en hierheen komen. Maak u geen zorgen om uw huisraad, want het beste van heel Egypte staat tot uw beschikking. Zo deden de zonen van Israël. Jozef gaf hen op bevel van de farao wagens en proviant voor de reis. Aan ieder van hen gaf hij een stel nieuwe kleren. Maar aan Benjamin schonk hij 300 zilverstukken en 5 stel nieuwe kleren. Aan zijn vader stuurde hij eveneens geschenken: 10 ezels, beladen met de beste gaven van Egypte, en 10 ezelinnen, beladen met graan, brood en spijzen, als proviant voor zijn vader. Zo liet hij dan zijn broers vertrekken. En bij het afscheid zei hij tegen hen: maak je onderweg geen zorgen. Zij vertrokken uit Egypte
en kwamen in Kanaan bij hun vader Jacob. Toen ze hem vertelden, Jozef leeft nog en hij is heerser over heel Egypte, bleef hij bij dat nieuws onbewogen. Hij kon het niet geloven. Toen zij hem echter meedeelden wat Jozef hun gezegd had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem naar Egypte te brengen, leefde de geest van hun vader Jacob weer op. En Israël sprak: genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik wil naar hem toe en hem zien, voor ik doodga. Hoofdstuk 46. Jacob vertrekt naar Egypte. Toen ging Israël op weg met iedereen die bij hem hoorde. Hij kwam in Beerseba en droeg daar slachtoffers op, aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël in een nachtelijk visioen. Jacob, Jacob, hij antwoordde, hier ben ik. God zei, ik ben God, de God van uw vader. U moet er niet tegen opzien om naar Egypte te vertrekken, want ik zal daar een groot volk van u maken. Ikzelf zal u naar Egypte vergezellen en ik zal u ook weer terugbrengen. Jozef zal uw ogen sluiten. Toen verliet Jacob Beerseba. Israëls zonen lieten hun vader Jacob, hun kleine kinderen en hun vrouwen reizen op de wagens die de farao daarvoor had meegegeven. Ook hun veestapel en hun bezittingen namen zij mee. Alles wat zij in Kanaan verworven hadden. Zo trok Jacob met al zijn nakomelingen naar Egypte. Zijn zonen en kleinzonen, zijn dochters en kleindochters. Al zijn nakomelingen nam hij mee naar Egypte. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte vertrokken. Jacob en zijn zonen. Jacob's oudste zoon was Ruben. Ruben's zonen waren Chanok, Palu, Gesron en Karmi. Zonen van Simeon waren Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar en Saul. De zoon van een Canaanitische vrouw. Zonen van Levi waren Gerson, Kehat en Merari. Zonen van Juda waren Er, Onan, Sela, Pires en Serach. Er en Onan waren in Kanaan gestorven. Zonen van Pires waren Gesron en Gamul. Zonen van Issachar waren Tola, Pua, Job en Simron. Zonen van Zebulon waren Seret, Elon en Jachleel. Dat waren de zonen die Lea in Padan Aram aan Jacob geschonken had. Verder was er nog zijn dochter Dina. Samen waren het 33 zonen en dochters. Zonen van Gad waren Sifjon, Rachi, Suni, Esbon, Eri, Arodi en Areli. Zonen van Aser waren Jimna, Jiswa, Jiswi en Beria. Hun zuster was Serach. Zonen van Beria waren Geber en Malkiel. Dat waren de zonen van Silpa, die Laban aan zijn dochter Lea gegeven had. Zij schonk hen aan Jacob. Het waren er 16. Zonen van Jacobs vrouw Rachel waren Jozef en Benjamin. Jozef kreeg in Egypte de zonen die Asnat, dochter van Potifera, de priester van On, hem schonk. Manasse en Ephraim. Zonen van Benjamin waren Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamaan, Echi, Ros, Mupim, Gubim en Art. Dat waren de zonen die Jacob bij Rachel kreeg. Samen waren het er 14. Zoon van Dan was Gusim. Zonen van Naftali waren Jachseel, Guni, Jeser en Silem. Dat waren de zonen van Bilha, die Laban aan zijn dochter Rachel had gegeven. Deze zonen had zij Jacob geschonken, samen 7. De rechtstreekse afstammelingen van Jacob, die met hem naar Egypte gingen, de vrouwen van Jacobs zonen niet meegerekend,
waren 66 in getal. Daarbij kwamen nog de twee zonen van Jozef, die hij in Egypte gekregen had.

gezien en weet dat je nog leeft. Daarop zei Jozef tot zijn broers en het huis van zijn vader: Ik zal de farao gaan zeggen, mijn broers en het huis van mijn vader, die in Kanaan woonden, zijn bij mij aangekomen. Het zijn schaapherders en veehouders. Hun schapen en runderen en heel hun bezit hebben zij meegebracht. Als de farao jullie ontbiedt en naar je beroep vraagt, moeten jullie dus antwoorden. Uw dienaren zijn van jongs af aan veehouders geweest, evenals hun voorvaderen. Dan krijgen jullie wel verlof om in Goshen te gaan wonen. Want de Egyptenaren hebben een afkeer van alles wat schaapherder is. Job, hoofdstuk 37. Bij die aanblik krijg ik kloppingen en springt het hart mij in de keel. Luister toch naar het opkomend onweer, naar het machtig geluid van die stem. Het weerlicht onder de hemelkoepel. Zijn bliksem reikt tot het einde van de aarde. Zijn spreken wordt brullen, zwelt aan tot een geweldige donder. Toch bespeurt men hem niet, ook al hoort men zijn stem nog zo duidelijk. Verbijsterend is die donder van God, overweldigend en niet te vatten. Zegt hij tegen de sneeuw, dwarrel neer, en tegen de slagregen, haal er de zweep over. Dan valt het werk van de mensen stil, en zij kijken op naar wat hij vermag. De dieren kruipen weg in hun nest of blijven schuilen in hun hol. Storm en stromende regen wervelen uit hun opslagplaats. Vrieskou maakt zich los uit de adem van God en het watervlak wordt één harde plaat. Hij blaast dichte wolken vol vochtigheid en de onweerswolken stralen hun bliksem uit. Hij beschrijft zijn kringloop en volgt een voorgeschreven baan om Gods bevel uit te voeren over heel de bewoonde wereld. Straffend als hij straffen moet, zegenend als hij zegenen moet. Job, luister nog eens aandachtig en beschouw de wonderwerken van God. Weet u hoe God hen beveelt? En hoe het licht door de wolken schijnt? Weet u hoe een wolkendek gespreid moet worden? Nog zo'n meesterstuk van die grandioze kunstenaar. Ja, weet u dat? Zwetende tobber in benauwde kleren, als de zuidenwind verlammend over de aarde waait? Hebt u samen met hem het firmament tot een gladde metalen spiegel gehamerd? Geef ons de argumenten die wij tegen hem kunnen aanvoeren. Want in onze blindheid zien we ze niet. Komt wat ik zeg bij hem over? Komt hem ter oren wat iemand zegt? Mijn conclusie. Als u niet in de zon kunt kijken, wanneer die straalt aan het firmament, de wind heeft alles schoongeveegd. Wat dan, als de gouden glans uit het noorden komt, de Allerhoogste, God, vreeswekkend van heerlijkheid. Deze Almachtige, onbereikbaar voor ons en oppermachtig, is niettemin de rechtvaardigheid zelf, die nooit het recht tiranniseert. Daarom dienen alle mensen hem te eerbiedigen. Zien alle mensen hoog tegen hem op. Hoofdstuk 38. Eerste antwoord van God. Toen begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken. Wie waagt het daar, mijn bestel met woordenkraam te verdoezelen?
Weer u als een man.

want ik ga u vragen stellen. U geeft antwoord. Waar was u toen ik de aarde begon te bouwen? Spreek op als u zoveel weet. Wie stelde de afmetingen vast? U weet dat toch? Wie bepaalde de maten? Waarop werden haar zuilen neergelaten? Wie plaatste de sokkels onder het eenstemmig gejuich van de ochtendsterren en het gejubel van alle zonen van God? Waar was u toen de zee haar poorten beukte, onstuimig los wilde breken uit de moederschoot? Toen ik haar kleedde in wolken en hulde in windsels van ochtendsvierten. Toen ik haar paal en perk stelde, de poort vergrendelde en zei: tot hier en niet verder. Hier breken uw trotse golven. Hebt u ooit de ochtend ontboden en hem opdracht gegeven om de aarde bij haar einders te grijpen en de zondaars eraf te schudden? Rood wordt de aarde als klei onder een zegel, als een kleurig kleed. Maar de zondaars ontvangen dit licht niet. Hun opgeheven arm wordt gebroken. Bent u doorgedrongen tot de bronnen van de zee? Hebt u rondgewandeld in de onpeilbare diepten van de oceaan? Zijn de poorten van de dood toegankelijk voor u? De poorten van de duisternis, hebt u die ooit gezien? Omvat uw begrip heel de uitgestrektheid van deze wereld? Vertel op dan, als u er toch alles van weet. Waar is de weg naar de woonplaats van het licht? Waar houdt het duister zich op? Dan kunt u ze thuisbrengen en hen wegwijs maken. U weet dat toch, zo lang geleden geboren, met zo'n enorm aantal jaren achter de rug. Bent u op bezoek geweest in de schatkamers van de sneeuw? De schatkamers van de hagel, hebt u die ooit gezien? Hagel en sneeuw die ik opspaar voor moeilijke tijden, voor dagen van strijd en oorlog. Waar is de weg naar de tweesprong van het licht? Waar waaiert in het oosten de dageraad uit? Wie groef een bedding voor de stromende regens? Wie effende een pad voor de rollende donder? Om regen neer te gieten, zelfs op een land zonder mensen, op de woestijn waar niemand woont, om wildernis en woestijn te drinken, en zelfs daar fris groen te laten ontkiemen. Heeft de regen een vader? Van wie stammen de dauwdruppels af? Uit welke schoot ontspringt het ijs? Wie is moeder van de rijp die uit de hemel valt? Water wordt onherkenbaar tot ijzig gesteente. De oceaan stremt tot een ijzige vlakte. Kunt u de Pleiaden intomen? Of Orion uit zijn ketenen bevrijden? Kunt u de Hyaden op tijd naar buiten brengen? De grote en de kleine beermennen? Kent u de wetten van de hemellichamen? En legt u die hier beneden vast? Als u een bevel schreef naar de wolken, stroomt dan de regen weldadig over u heen? Als u de bliksem beveelt om te gaan, zegt die dan: hier ben ik? Wie legt de wijsheid in het innerlijke? Of wie gaf kennis een hemels inzicht? Wie heeft het vermogen om wolken af te tellen en de hemelkruiken leeg te storten, zodat het stof aaneenkleeft tot stevige kluiten aarde? Jaagt u de buit bijeen voor de leeuwin en verzadigt u haar hongerige welpen? Als zij in hun schuilplaats weggedoken
onder de struiken liggen te loeren. Wie draagt voedsel aan voor de raven, wanneer een jongen tot God krijsen, fladderend van de honger? Spreuken, hoofdstuk 4, versen 20 tot en met 27. Mijn zoon, schenk aandacht aan mijn woorden en buig je oor naar mijn uitspraken. Zorg dat je ze niet uit het oog verliest en bewaar ze in je hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor wie ze verkondigen. Behoed je hart meer dan alles wat je moet behoeden, want daar ontspringt de bron van het leven. Weer leugenachtig gepraat van je mond en verwijder alle valsheid van je lippen. Laat je ogen recht voor je uitzien en houd je blikken gericht op wat voor je ligt. Let op het pad dat je voeten bewandelen en laat al je wegen betrouwbaar zijn. Wijk niet af naar rechts of naar links en weerhoud je voet van het kwade.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 24 en we hebben zo net Genesis hoofdstuk 45 en 46, Job hoofdstuk 37 en 38 en Spreuken hoofdstuk 4 versen 20 tot en met 27 gelezen. We hebben nu de eerste vier hoofdstukken van Spreuken gelezen. En hierna laten we dat boek voor even liggen. Heel binnenkort hebben wij ook volledig Genesis gelezen en het volledige boek Job. Het is nog maar 2 dagen dat we uit deze boeken lezen. Daarna is het tijd voor het boek Exodus en voor Leviticus. Want dan bevinden wij ons in de tijdsperiode Egypte en Exodus. In die tijdsperiode zullen wij ook elke dag een psalm lezen. Maar dat is allemaal voor de komende dagen. Nu lezen wij nog een citaat van de heilige Ambrosius van Milaan om deze leesdag af te sluiten. Kom tot mij, omdat ik tot u ben genaderd. Ja, zelfs zo ver dat ik deelgenoot ben geworden van uw natuur, door vlees aan te nemen. Ontvlucht tenminste niet degene die deel heeft gekregen aan uw menselijk bestaan, ook al kent u de auteur van uw redding niet. En zij kwamen tot hem en hij zei, ik ben Jozef, uw broer, die u naar Egypte hebt verkocht. Maar wees nu niet bedroefd en laat het u niet zwaar vallen dat u mij hierheen hebt verkocht, want God heeft mij voor u uitgezonden tot behoud van leven. Wat een broederlijke toewijding. Christus zou zelfs de misdaad van zijn broeders verontschuldigen en zeggen dat het Gods voorzienigheid was en niet de slechtheid van mensen. Want hij is niet door mensen tot de dood overgeleverd, maar door de Heer gezonden tot het leven. Wat betekent anders die tussenkomst van onze Heer Jezus Christus, die in heiligheid uitblonk boven al zijn broeders? Toen hij aan het kruis hing, zei Jezus namens het volk, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Beste luisteraars, morgen gaan wij verder. Dan zijn wij dag 25 en lezen wij Genesis hoofdstuk 47 en 48... Job hoofdstuk 39 en 40 en Psalm 16. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij

Dierbare luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven op het kruis voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen de rozenkrans van barmhartigheid bidden voor alle intenties die wij aan de Heer willen toevertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer, opnieuw om 3 uur, afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending gaan we op bezoek bij onze collega's van Radio Maria England. Eigenlijk is dat niet helemaal juist, we moeten zeggen Radio Maria United Kingdom. Want sinds kort is de naam van Radio Maria in Engeland veranderd naar Radio Maria Verenigd Koninkrijk. In onze magazine, de Porta Fidei, de magazine van Radio Maria, heeft u een artikel kunnen lezen, een uitgebreid artikel over de naamsverandering met ook extra nieuws uit Radio Maria United Kingdom. Vandaag gaan we dus in gesprek met Father Toby, directeur van Radio Maria Engeland. Radio Maria Verenigd Koninkrijk, moet ik zeggen, om juist te zijn. En laten we eerst eventjes het hebben over het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is een land in noordwestelijk Europa voor de kust van het vasteland. Het omvat Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Met een bevolking, beste luisteraars, van meer dan 69 miljoen. De oppervlakte van het Verenigd Koninkrijk is 244.376 vierkante kilometer. 46,5% van de bevolking behoort tot het christendom. U weet het, binnen het christendom zijn er verschillende stromingen, zoals uiteraard het anglicanisme, het katholicisme, het presbyterianisme en het methodisme. Maar er is ook een grote en sterk groeiende groep, ongeveer 37,8% van de bevolking die aangeeft geen religieuze overtuiging te hebben. En natuurlijk is er ook nog de islam, de grootste minderheidsreligie, goed voor ongeveer 6% van de bevolking. Daarnaast zijn er ook overige religies, verschillende gevestigde gemeenschappen van hindoes, ongeveer 1,6%, Sikhs ongeveer 0,8% en boeddhisten 0,4% en ook joden hetzelfde 0,4%. En hoewel het christendom historisch gezien de dominante cultuur en wetgeving heeft gevormd, is het Verenigd Koninkrijk tegenwoordig dus een sterk geseculariseerde en pluriforme samenleving. Daar gaat vader Toby ons zeker ook in een van de komende uitzendingen meer over vertellen.

0: En bij de start van ons gesprek, beste luisteraars, vraag ik aan vader Toby Lee om zich even voor te stellen aan jullie.
1: Well, hello, it's lovely to be with you today. My name's Father Toby Lees. I'm a Dominican friar. I am based at the Priory of St. Dominic in London, where we have a church dedicated to Our Lady of the Rosary. I've been a Dominican priest for just over 7 years and in the order for 14 years. And before that, I was a lawyer in the City of London for a little under 7 years. And I've been priest director of Radio Maria for just over 4 years now.
0: Hallo, het is zo fijn om vandaag bij jullie te zijn. Mijn naam is Vader Toby Lees. Ik ben een Dominicaanse broeder en ik ben gevestigd in de priorij van de Heilige Dominicus in Londen, waar we een kerk hebben gewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ik ben iets meer dan 7 jaar Dominicanerpriester en reeds 14 jaar in de orde. Daarvoor was ik iets minder dan 7 jaar advocaat in de stad van Londen. Ondertussen ben ik ook iets meer dan 4 jaar priester-directeur van Radio Maria. En ik vraag aan vader Toby om wat meer te vertellen over zijn roeping tot het priesterschap. Want ja, hij was 7 jaar lang advocaat in Londen en dan ineens naar de Dominicanen gegaan, priester gewijd te worden en dan enkele jaren later directeur van Radio Maria. Ik vraag hem om wat meer te vertellen over zijn roeping.
1: Yes, I went to World Youth Day in Australia, in Sydney in 2008. I'm half Australian and it seemed like a good reason to go back to Australia and see some family and go to World Youth Day. And when I came back from that, I just had this sense that I wasn't going to be a lawyer for the rest of my life. I didn't know what I was going to do, but I knew it wouldn't be that.
0: Well, ik ging in 2008 naar de Wereldjongerendagen in Australië, in Sydney. Ik ben half Australisch en het leek me een goede reden om terug te gaan naar Australië, wat familie te zien en naar de Wereldjongerendagen te gaan. En toen ik daarvan terugkwam, had ik het gevoel, gewoon het gevoel dat ik niet de rest van mijn leven advocaat zou zijn. Ik wist niet wat ik ging doen, maar ik wist dat het dat niet zou zijn.
1: And I started to do some part-time study in philosophy and the Catholic tradition at a distance learning Catholic university called Merivale. And it was there that I encountered the thought of St. Thomas Aquinas. And also I met a Dominican sister. And those two things together made me start to explore the Dominicans more, who I'd never come across before. And I started to get a sense of, oh my God, maybe this is what you want me to do. And it was both exciting and scary at the same time. And eventually, after about 2 years, I realized I was going to have to try it out, or I would spend the rest of my life wondering what if.
0: En ik begon een deeltijdse studie, filosofie en de katholieke traditie aan een katholieke universiteit voor afstandsonderwijs, genaamd Merivale. En het was daar dat ik het denken van de heilige Thomas van Aquino tegenkwam. En ik ontmoette ook een zuster, een Dominicanes. En die twee dingen samen zorgden ervoor dat ik de Dominicanen meer ging verkennen, die ik trouwens nog nooit eerder was tegengekomen. En ik begon een gevoel te krijgen van, oh mijn God, misschien is dit wat je wilt dat ik doe. Het was zowel spannend als eng tegelijk. En uiteindelijk, na ongeveer 2 jaar, realiseerde ik me dat ik het zou moeten proberen. Anders zou ik de rest van mijn leven doorbrengen met de vraag, wat als? En het was voor vader Toby dus een moment om een sprong in het onbekende te nemen, of het deels bekende. En ik vraag aan hem als het moeilijk was. Hij antwoordt ons het volgende.
1: It was a bit difficult because I had a very good job. I had a very nice flat in a lovely location. I had quite a serious girlfriend and marriage had been spoken about. But I just found myself with this sense that there was more to life, more that I was being called to ask to give to God. And I realized, as I said, if I don't try this, I'll spend all of my life wondering, what if?
0: Ja, wel, het was echt wel een beetje moeilijk. Ik had een hele goede baan. Ik had een prachtig appartement op een superlocatie in Londen. Ik had een vrij serieuze vriendin en we hadden al gesproken over huwelijk. Maar ik merkte gewoon bij mijzelf dat er meer was. Meer in het leven, meer waartoe ik geroepen werd door God om aan God te geven. En ik realiseerde me, zoals ik al zei, als ik dit niet probeer, zal ik mijn hele leven doorbrengen met de vraag, wat als? En vader Toby is ondertussen al 14 jaar broeder, dominicaan, 7 jaar priester. En ik vraag hem, als hij eigenlijk gelukkig is met die sprong in het diepe, zijn beslissing om zijn leven aan God te geven.
1: Fortunately, yes.
0: That's good.
1: Very happy. The religious life has been a real blessing and priesthood has added to that.
0: Ja, gelukkig wel. Het is goed. Ik ben zeer gelukkig. Het religieuze leven is een echte zegen geweest en het priesterschap heeft daaraan bijgedragen. 4 jaar geleden werd de taak van priesterdirecteur van Radio Maria aan hem gegeven. En als hij nu terugkijkt naar het verleden, 14 jaar geleden, dacht hij dat zoiets hem zou overkomen? Dominicaner worden, priester, directeur van Radio Maria? Hij antwoordt ons.
1: I had absolutely no idea that something of this might happen. I was working at that time as a hospital chaplain and also as a university chaplain.
0: Ik had absoluut geen idee dat zoiets zou kunnen gebeuren. Ik werkte in die tijd als ziekenhuisalmoezenier en ook als universiteitsalmoezenier.
1: I began the hospital chaplaincy during COVID, when I was. They had an age restriction on the priests who could go in, and I was young enough to be able to go in and be a hospital chaplain during that time. And I really, it was a sad time, but it was also a great privilege, and I enjoyed it. And then I loved being a university chaplain. And then I just got asked to start doing some volunteering with Radio Maria. As some of your volunteers and listeners may know, volunteering for Radio Maria can be a dangerous thing. It can change your life.
0: En ik begon het ziekenhuispastoraal tijdens COVID. Toen ik, ja, ze hadden een leeftijdsbeperking voor de priesters die naar binnen mochten. En ik was jong genoeg om naar binnen te kunnen gaan en in die tijd ziekenhuisalmoezenier te zijn. En ik, echt, oh, het was een droevige tijd. Maar het was ook een groot voorrecht en ik heb ervan genoten. En daarna vond ik het geweldig om universiteitsalmoezenier te zijn. En toen werd me gewoon gevraagd om wat vrijwilligerswerk te gaan doen voor Radio Maria. Zoals sommige van jullie, vrijwilligers en luisteraars misschien weten, kan vrijwilligerswerk voor Radio Maria een gevaarlijk iets zijn. Het kan namelijk je leven veranderen.
1: And I was doing a half an hour program once a week on faith and culture. And then I started doing a 1 hour a month program on sports and faith, because I've always loved sports. And then when the then priest director of Radio Maria England was reaching the end of his term, he was Father Andreas Schatzler from the World Family of Radio Maria. He'd been asked to just do a year with us. He identified me as a possible successor. And they approached my provincial and my prior, and they both said yes, and I said yes too.
0: En ik deed dus een programma van een half uur per week over geloof en cultuur. En daarna begon ik met een programma van een uur per maand te doen over sport en geloof, omdat ik altijd al van sport heb gehouden. En toen de voormalige priester-directeur van Radio Maria Engeland het einde van zijn termijn naderde, dat was pater Andreas Schetzler van de wereldfamilie van Radio Maria. Hem was trouwens gevraagd om gewoon een jaar bij ons te doen. Wel, toen hij aan het einde van zijn termijn kwam, droeg hij mij aan als mogelijke opvolger. Ze benaderde mijn provinciaal overste en ook mijn prior hier. Beide hebben ja gezegd en dan heb ik natuurlijk ook toegezegd. En we hebben ondertussen vader Toby Lee al wat beter leren kennen, beste luisteraars. En natuurlijk ben ik geïnteresseerd, zijn wij geïnteresseerd, in de geschiedenis van Radio Maria in Engeland. En ik vraag aan vader Toby Lee om wat meer te vertellen over de geschiedenis van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk.
1: Yes, well, there was our first president and our founder, Dr. Charles Wilson, and he grew up in France, so fluent French speaker. And when he was working in hospital, sometimes he would listen to Radio Maria France, and he thought it was fantastic. And he asked the question of himself, well, why don't we have this in England? We should have this in England. This is really, really brilliant.
0: Wel, onze eerste voorzitter en de oprichter van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk, Dr. Charles Wilson, groeide op in Frankrijk en hij sprak dus vloeiend Frans. En toen hij in het ziekenhuis werkte, luisterde hij dus zo naar Radio Maria Frankrijk. En hij vond het fantastisch. En hij stelde zichzelf de vraag, waarom hebben we dit niet in Engeland? We zouden dit in Engeland moeten hebben. Dit is gewoon echt briljant.
1: And he got in touch with the world family of Radio Maria in Erber, and he said, why don't we have Radio Maria in England? And they said, because nobody has volunteered to start it yet. Would you like to? And he said, I don't have any experience in radio. And they said, don't worry, we'll teach you.
0: En dus nam Dr. Charles Wilson contact op met de wereldfamilie van Radio Maria in Erba. En hij vroeg, waarom hebben wij geen Radio Maria in Engeland? En ze zeiden, omdat niemand zich nog als vrijwilliger heeft gemeld om het op te starten. En hij zei dan, ja, ik wil dat wel, maar ik heb geen enkele ervaring met radio. En dan zei de wereldfamilie, maak je geen zorgen, we zullen het je leren.
1: And so he set it up with a group of lay people in Cambridge, launched in 2019 on the 1st of November 2019, just in time for the COVID lockdown. And it started broadcasting just out of a small room, originally with a mobile studio.
0: En dus zette hij het op, Radio Maria Engeland, met een groep leken in Cambridge. Gelanceerd in ongeveer 1 november 2019, eigenlijk net op tijd voor de COVID-lockdown. En ze begonnen oorspronkelijk uit te zenden vanuit een klein kamertje met een mobiele studio. En toen kregen ze nog snel een mobiele studio in de Dominicaanse priorij in Cambridge, zodat ze daar vandaan het getijdengebed en de mis konden uitzenden.
1: En dan they quickly got another mobile studio into the Dominican Priory in Cambridge so that they could broadcast the Divine Office and the Mass from there. And it grew from there. But it was the vision of Charles Wilson based on listening to Radio Maria France.
0: En van daaruit is Radio Maria Engeland, Radio Maria Verenigd Koninkrijk, gegroeid. Het was eigenlijk het begin met Dr. Charles Wilson, die Radio Maria ontdekte in Frankrijk en zo eigenlijk zijn visie had op het opstarten van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk. En daarover wil ik het zeker ook hebben met vader Toby Lee. Voor degenen onder jullie die de Porta Fidei van de maand september hebben kunnen lezen, daar stond er een volledig artikel over de naamsverandering van Radio Maria Engeland naar Radio Maria Verenigd Koninkrijk. En dat wil ik toch nog even vragen aan vader Toby. Waarom die naamverandering? En als hij ons kan vertellen waarom dit belangrijk was voor Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk.
1: It became obvious that

0: op Radio Maria Engeland of niet zo aangetrokken wordt door te spreken op Radio Maria Engeland.
1: And so we wanted to reflect the fact that we were broadcasting in the broader area and get some DAB licenses in Scotland and in Wales, and we now broadcast in most of Scotland, where Scotland has a very concentrated population in a what's called the central belt between Edinburgh and Glasgow. So we now broadcast there and in Aberdeen.
0: En dus wilden we eigenlijk het feit weerspiegelen dat we in een breder gebied uitzonden en wat DAB-licenties krijgen in Schotland en in Wales. En nu zenden we dus uit in het grootste deel van Schotland, waar Schotland een zeer geconcentreerde bevolking heeft in wat de centrale gordel wordt genoemd tussen Edinburgh en Glasgow. Dus we zenden daar nu uit en ook in Aberdeen.
1: And then we're also broadcasting in Cardiff, which is the capital of Wales. And so this is just a more inclusive name with Radio Maria United Kingdom to reflect these new areas where we're broadcasting and hopefully to bring in new speakers, new opportunities to broadcast from different places and many more listeners.
0: En dan zenden we ook nog uit in Cardiff, de hoofdstad van Wales. En dus is dit gewoon een meer inclusieve naam met Radio Maria Verenigd Koninkrijk. Om deze nieuwe gebieden te weerspiegelen waar we uitzenden. En hopelijk zo ook nieuwe sprekers binnen te brengen. Nieuwe mogelijkheden om vanuit verschillende plaatsen uit te zenden. En nog veel meer luisteraars te bereiken. En het is belangrijk natuurlijk, beste luisteraars, om te begrijpen wat het belang is van een Radio Maria in het land waar we op bezoek zijn. Dus vraag ik ook aan Toby Lee. Denkt hij dat het belangrijk is voor de kerk van vandaag in het Verenigd Koninkrijk om een katholieke radio te hebben als Radio Maria?
1: Really, really important. In the UK, we don't have a lot of Catholic media. We are the only Catholic radio station in this country. And it's not that there used to be a Catholic radio station and then it shut down. There has never been a Catholic radio station before.
0: Heel, heel belangrijk. In het Verenigd Koninkrijk hebben we niet veel katholieke media. We zijn eigenlijk het enige katholieke radiostation in dit land. En het is niet zo dat er vroeger een katholieke radiostation was en dat dat toen is gesloten. Nee, er is gewoon nog nooit eerder een katholiek radiostation geweest.
1: And yet still so many people in the UK listen to radio. Radio is very popular in the UK. And it's important that the good news be proclaimed wherever the people are, whatever the people are listening to.
0: En toch luisteren er nog steeds zoveel mensen in het Verenigd Koninkrijk naar de radio. Radio is eigenlijk gewoon zo populair bij ons. En het is belangrijk dat het goede nieuws, de blijde boodschap, wordt verkondigd waar de mensen ook zijn, waar de mensen ook naar luisteren.
1: And we're growing and increasingly I get messages from people about how Radio Maria has changed their lives.
0: En we groeien. We groeien goed. En steeds vaker krijg ik berichten van mensen over hoe Radio Maria hun leven heeft veranderd.
1: One woman sent me a lovely message a little while ago saying very sadly she has stage 4 terminal cancer and maybe doesn't have long to live. But she told me that Radio Maria had made Catholicism normal for her children and that she'd spoken to her husband. And they had agreed that the children would continue to listen to Radio Maria even after she is gone. That the husband isn't Catholic, he's Methodist.
0: Een vrouw stuurde me een tijdje geleden een zeer lief bericht waarin ze zei, heel erg, heel verdrietig, dat ze stadium 4 terminale kanker heeft en wellicht niet lang meer te leven heeft. Maar ze vertelde me dat Radio Maria het geloof, het katholicisme, normaal had gemaakt voor haar kinderen. En dat ze daarover met haar echtgenoot had gesproken. Ze waren overeengekomen dat de kinderen naar Radio Maria zouden blijven luisteren, zelfs als zij er niet meer is. De echtgenoot.

0: Hij is zelf niet katholiek, hij is methodist. En dit hebben ze dan overeengekomen.
1: And then I've had stories from Anglicans who have been listening to the radio, attracted by Mary or the Rosary, and have now become Catholic. In fact, one of our newest volunteers, she was training to be a priest in the Anglican Church. In the Anglican Church, women can be priests in England. And she was training for the priesthood and now has become Catholic and started volunteering for Radio Maria.
0: En we hebben natuurlijk nog meer getuigenissen gehad van Anglicanen die naar de radio hebben geluisterd, aangetrokken door Maria en de Rozenkrans, en nu katholiek zijn geworden. In feite is een van onze nieuwste vrijwilligers, wel, zij was eigenlijk aan het trainen om priester te worden in de Anglicaanse kerk. In de Anglicaanse kerk, beste luisteraars, kunnen vrouwen priester zijn in Engeland. En ze was dus in opleiding voor het priesterschap daar en is nu katholiek geworden. En begonnen met vrijwilligerswerk voor Radio Maria, die haar hart zo heeft geraakt.
1: So, and then we reach atheists, who some have told me that Radio Maria has been important for them. And then also just the general Catholic population, helping them to grow in their faith. Because the reality is, if we go to church for an hour a week and then everything else that we listen to is a secular message indifferent to Christ, that is what we will become. We need to be listening to the gospel in the totality of our lives, not just for a small portion of our Sunday.
0: En dan bereiken we atheïsten. Van wie me meegedeeld is dat Radio Maria zo belangrijk voor hen is geweest. En dan ook natuurlijk gewoon de algemene katholieke bevolking, die we helpen te groeien in hun geloof. Want de realiteit is, als we een uur per week naar de kerk gaan en al het andere waar we naar luisteren een seculiere boodschap is die onverschillig staat tegenover Christus, wel, dat is wat we zullen worden. We moeten naar het evangelie luisteren in de totaliteit van ons leven, niet alleen voor een klein deel van onze zondag. En ik zeg aan vader Toby dat het veel hoop geeft om al die getuigenissen te horen van luisteraars in het Verenigd Koninkrijk, van vrijwilligers. Het is echt een prachtige boodschap ook naar ons toe.
1: Yes, it's very, very exciting. And increasingly, as I go to places, I was speaking in Ipswich, which is a town in Suffolk, actually where Cardinal Wolsey, who was a big cardinal at the time of the Reformation and got killed for treason, where he was born. And I had people come up to me there saying to me how much they enjoyed listening to Radio Maria.
0: Ja, absoluut. Het is zeer aangenaam en ook zeer motiverend. En steeds vaker, als ik ergens naartoe ga, zo onlangs sprak ik in Ipswich, een stad in Suffolk, daar waar kardinaal Wolsey werd geboren, die een grote kardinaal was ten tijde van de reformatie en werd gedood wegens hoogverraad. Wel, er kwamen daar veel mensen naar me toe die me vertelden hoeveel ze genoten van het luisteren naar Radio Maria.
1: And that's happening more and more. It's definitely growing in this country. And one of the other things that excites me is the number of young people who approach me and say, we would like to have a program on the radio.
0: En dat gebeurt echt meer en meer. De mensen die dankbaar zijn voor Radio Maria en die laten weten dat ze luisteren. En Radio Maria groeit zeker in dit land. En een van de andere dingen die me zo enthousiast maken is het aantal jongeren dat me benadert en zegt, oh, we willen graag een programma brengen op de radio. En ik heb dus nu heel wat programma's die worden gepresenteerd door mensen onder de 35 en hun vrienden die dan luisteren. En het is echt fijn voor onze oude luisteraars, oudere luisteraars, om ook jongere stemmen te kunnen horen. Dat is voor hen ook echt bemoedigend.
1: And I now have a lot of programs being presented by people under 35 and their friends are listening. And it's lovely for our older listeners to be able to hear younger voices too. So that's very encouraging.
0: Wel, dat interesseert ons natuurlijk. We horen in Europese landen, overal ter wereld, maar ook in Europese landen, dat er veel jeugd is die probeert terug te keren naar de kerk. Of iets in hun leven proberen te vinden waardoor ze zin kunnen geven aan hun leven. En dus zou ik willen vragen aan vader Toby Lee, als ze merken in de katholieke kerk in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, dat er meer jeugd terugkomt naar de kerk. Hij antwoordt ons het volgende.
1: Yes, and for some of them it's not coming back to church, it's coming for the very first time. Mm-hmm. And we have people who are coming to church and their parents have never brought them to church when they were younger, but they're searching for either community or for something transcendent or for a message of hope. And it's very, very encouraging. It's very exciting.
0: Ja, absoluut. En voor sommigen van hen is het niet terugkeren naar de kerk. Het is voor de allereerste keer naar de kerk komen. En we hebben mensen die dus naar de kerk komen en hun ouders hebben dus hen nooit naar de kerk gebracht toen ze jonger waren. Of iets doorgegeven van geloofsovertuiging. Maar die jongeren zoeken naar gemeenschap of naar iets dat dieper gaat, iets dat meer zin heeft, naar een boodschap van hoop. En het is zeer, zeer bemoedigend. Het maakt ons zeer enthousiast.
1: And there are regularly younger people coming to parish that I assist at here in London and across the country. We had larger numbers being received into the church at Easter than we have seen in many decades. And this appears to be a trend now, which fills me with joy.
0: En er komen regelmatig jongere mensen naar de parochie waar ik help hier in Londen. En in het hele land hadden we met Pasen veel grotere aantallen die in de kerk werden opgenomen dan we in vele decennia hebben gezien. En dit lijkt nu echt een trend te zijn, die me vervult met vreugde. En ja, beste luisteraars, dat is zeer mooi om te horen. Zeker ook als je zo hoort dat het mensen zijn zonder religieuze achtergrond. Dat deze personen, die nooit iets hebben meegekregen van thuis, tot Jezus komen. En vader Toby antwoordt...
1: Yes, we live in a... an age, I think, where things are breaking down a bit. Society is more fractured in England than it has ever been in my life. There is greater division. There is less social cohesion. Whereas children, young people always assumed that they would be as well off or perhaps even richer than their parents when they grew up.
0: Yeah. We leven in een tijd, denk ik, waarin dingen een beetje afbrokkelen. De samenleving is in Engeland meer verdeeld dan ze in mijn leven ooit is geweest. Er is grotere verdeeldheid. Er is minder sociale cohesie. Terwijl kinderen, jongeren er altijd van uitgingen dat ze net zo goed af zouden zijn of misschien wel rijker dan hun ouders als ze groot waren.
1: All these old certainties are disappearing and they're making people ask bigger questions once more. The old certainties of affluence are going away. And as people ask these bigger questions, they're seeing that the church has real wisdom, that the church is able to point to a real source of hope. Namely life in Christ, and increasingly people are searching out the church for that reason.
0: En al deze oude zekerheden verdwijnen. En ze zorgen ervoor dat mensen opnieuw grotere vragen stellen. De oude zekerheden van welvaart verdwijnen. En terwijl de mensen deze grotere vragen stellen, zien ze dat de kerk echte wijsheid heeft, dat de kerk in staat is te wijzen op een echte bron van hoop, namelijk het leven in Christus. En steeds meer mensen zoeken om die reden de kerk op. En we vragen aan vader Toby Lee om uit te leggen hoe makkelijk of hoe moeilijk het is om aan evangelisatie te doen in het Verenigd Koninkrijk. Heeft Radio Maria moeite om Jezus bij de mensen te brengen of verloopt het goed en makkelijk?
1: It's going well and it's difficult at the same time, if that makes sense. As I said, we have an underdeveloped Catholic media culture. So you have an effort to persuade people to move from watching or listening to the BBC or whatever media they used to listen to. The idea of listening to a Christian radio station, for even most Catholics, that is a foreign idea. It's not something they're used to doing.
0: Wel, het gaat goed en het is tegelijkertijd moeilijk, als dat logisch klinkt. Wij hebben, zoals ik zei, een onderontwikkelde katholieke mediacultuur. Dus je moet moeite doen om mensen te overtuigen om over te stappen van het kijken naar of luisteren naar bijvoorbeeld de BBC of welke media ze ook gewend waren te luisteren. Het idee om naar een christelijke radiostation te luisteren is voor de meeste katholieken zelfs een vreemd idee. Het is iets wat ze niet gewend zijn te doen.
1: So you have to try and change that culture. And then there is the big difficulty of fundraising. The church in England and in Wales and Scotland is still largely pretty poor.
0: Dus we moeten deze radio-tv-cultuur proberen veranderen. En dan is er natuurlijk het grote probleem van fondsenwerving. De kerk in Engeland en in Wales en natuurlijk ook Schotland is nog steeds grotendeels arm.
1: The richer people in England tend to be the Anglicans and Catholics since the Reformation. A lot came from Ireland, and they came from Ireland because they were poor and they were seeking work in England, and then that's continued with immigration from Eastern Europe and then from the West Africa. And so the people who comprise the Catholic Church in this country are largely amongst the poorer people in the country. And so fundraising is a difficulty.
0: De rijkere mensen in Engeland zijn meestal de Anglicanen. En katholieken sinds de reformatie kwamen veel uit Ierland. En ze kwamen uit Ierland omdat ze arm waren en werk zochten in Engeland. En dat is doorgegaan met immigratie uit Oost-Europa en vervolgens uit West-Afrika. En dus behoren de mensen die de katholieke kerk in dit land vormen grotendeels tot de armere mensen in het land. En dus, beste luisteraars, is fondsenwerving een moeilijkheid.
1: At the same time, I hear when people do start listening to Radio Maria, they find it really life-giving. But we operate with a very small staff here. We only have 5 staff. That's all we can afford at the moment. And so that makes life busy. But it also makes it hard work getting the news out there, promoting Radio Maria across all of the UK.
0: Tegelijkertijd hoor ik dat wanneer mensen eenmaal naar Radio Maria beginnen te luisteren, ze het echt levensgevend vinden. Maar we werken hier met een klein team van personeelsleden. We hebben maar 5 medewerkers. Dat is alles wat we ons op dit moment kunnen veroorloven. En dat maakt het leven druk. Maar het maakt het ook hard werken om het nieuws naar buiten te brengen, om de blijde boodschap naar buiten te brengen en Radio Maria in het hele Verenigd Koninkrijk te promoten. En we hebben, beste luisteraars van Radio Maria, nog zoveel vragen voor vader Toby Lee, directeur van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk. In een volgende uitzending gaan we verder in gesprek. We gaan het nog hebben over het team daar bij Radio Maria Verenigd Koninkrijk, over verschillende favoriete programma's van de luisteraars. En ook gaan we stilstaan met iets wat de actualiteit bezighoudt in het Verenigd Koninkrijk, namelijk een wet over de levensbeëindiging. En daar wil vader Toby Lee zeker iets over vertellen. We gaan afsluiten met een stukje muziek. Niet zomaar een stukje muziek. U heeft het gehoord, vader Toby Lee is begonnen bij Radio Maria als vrijwilliger. Hij vond het belangrijk om geloof en cultuur ook in radioprogramma's op Radio Maria te verwerken. En zo heeft hij gevraagd aan verschillende muzikanten om liederen te schrijven. Liederen rond de rozenkrans, rond de mysteries van de rozenkrans. Tijdens een live uitzending van de rozenkrans met de wereldfamilie van Radio Maria, nog niet zo lang geleden vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Londen, hebben we al een fragment van een van die liederen kunnen beluisteren. Maar we gaan vandaag luisteren naar het volledig lied. En dit lied is geschreven als meditatie op een van de droevige mysteries, namelijk Jezus wordt met doornen gekroond. De titel is Woman en wordt gespeeld, gezongen door Ian Kelly. En met dit lied, beste luisteraars, sluiten we deze uitzending af. Tot volgende week.

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Elke Dag Telt. Wij zijn vandaag donderdag 24 september. En wij willen het graag uitgebreid hebben vandaag over de momenteel nog eerbiedwaardige, maar zeer binnenkort, de zalige Fulton Sheen. Hij wordt namelijk vandaag zalig verklaard. Wij gaan u ook even toelichten welke momenten van de apostolische reis van paus Leo XIV naar Frankrijk u live kan beleven op onze radio. En dan willen wij het ook nog hebben over de drie priesters die deze zondag in Bologna worden zalig verklaard. Maar zoals altijd, eerst muziek. Welkom beste luisteraars bij Radio Maria.

Beste luisteraars, vandaag wordt Fulton Sheen zalig verklaard. En dit in een zeer groot stadion in St. Louis, Missouri, in de Verenigde Staten. De mis voor zijn zaligverklaring vindt plaats om 9 uur 's avonds onze tijd. En deze wordt voorgegaan door kardinaal Louis Tagle. Hij is de pauselijke afgevaardigde. Reeds weken geleden al hadden 83 bisschoppen, 870 priesters zich geregistreerd en waren er al tickets verkocht aan 45.000 pelgrims uit meer dan 12 landen. Aartsbisschop Sheen, vooral bekend vanwege zijn populaire nationaal uitgezonden televisieprogramma Life is Worth Living, niet zo heel makkelijk te vertalen naar het Nederlands, maar iets in de trant van het leven is het waard geleefd te worden, geldt als een van de meest bekende figuren van het katholicisme uit de 20e eeuw. Toch in het Engelstalig taalgebied. Nemen wij even de tijd voor zijn biografie. Fulton John Sheen werd op 8 mei 1895 geboren in El Paso, Illinois. Hij was de oudste van de 4 zonen van Newton en Delia Sheen. Hij werd opgevoed en onderwezen in het Rooms-Katholiek geloof. Oorspronkelijk heette hij eigenlijk Peter John Sheen, maar als jongen werd hij bekend onder de meisjesnaam van zijn moeder, Fulton. Na zijn doop wijdde zijn moeder hem toe aan de heilige maagd Maria, een toewijding die hij bij zijn eerste heilige communie zelf hernieuwde. Na vele jaren van toegewijde en standvastige inzet werd hij op 20 september 1919 in de kathedraal van St. Mary in Peoria, Illinois, tot priester van dat bisdom gewijd. Na zijn priesterwijding ging hij even naar het buitenland voor een opleiding. En hij ging niet zomaar naar eender welk land, hij kwam naar België, beste luisteraars. Hij heeft in 1923... zijn doctoraat in de filosofie behaald aan de Katholieke Universiteit van Leuven. In datzelfde jaar ontving hij de kardinaal Mercierprijs voor internationale filosofie en hij werd daarmee de eerste Amerikaan die die onderscheiding ontving. Na zijn terugkeer naar Amerika bleef hij preken. In Europa had hij ook zeer uiteenlopende en uitgebreide werkzaamheden gesteld in heel Europa. En hij gaf van 1927 tot 1950 les in theologie en filosofie aan de Katholieke Universiteit van Amerika, te Washington, D.C. Vanaf 1930, toen hij 11 jaar priester was, verzorgde hij iedere zondagavond een wekelijkse radio-uitzending met de naam The Catholic Hour, het katholieke uur. Deze uitzending trok veel toegewijde luisteraars en bereikte naar verluid gedurende 20 jaar iedere week een publiek van 4 miljoen mensen. In 1946 trad hij toe tot de raad van bestuur van de Catholic Medical Mission Board. Een functie die hij de daaropvolgende 30 jaar bekleedde. Dan in 1950 werd hij nationaal directeur van de Society for the Propagation of the Faith, de Sociëteit voor het Verkondigen van het Geloof, waarmee hij geld inzamelde ter ondersteuning van de missies. Gedurende de 16 jaar dat hij deze functie bekleedde, zamelde hij miljoenen dollars in om het missionaire werk van de kerk te ondersteunen. Deze inspanningen bereikten tientallen miljoenen mensen over de hele wereld
en brachten hen ertoe Christus en zijn kerk te leren kennen. Daarnaast bracht zijn eigen prediking en persoonlijk voorbeeld vele mensen tot het katholicisme. In 1951 werd Sheen benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom New York. In datzelfde jaar stapte Sheen over van zijn wekelijks radioprogramma naar het presenteren van het katholieke televisieprogramma Life is Worth Living. Dit onbetaalde en niet van tevoren uitgeschreven programma werd gedurende 6 jaar iedere dinsdagavond om 8 uur 's avonds uitgezonden. In de beginfase van het programma zonden slechts 3 televisiestations het oorspronkelijk uit. Dat aantal steeg echter binnen minder dan 2 maanden tot 15. Nadat Life en Time een artikel aan Sheen hadden gewijd. Dit tijdschriftartikel zorgde ervoor dat Sheens populariteit enorm toenam. Hij begon wekelijks 8500 brieven te ontvangen. En hij kreeg 4 keer zoveel verzoeken om het programma, het televisieprogramma, bij te wonen dan er plaatsen waren. Tijdens de looptijd van het programma concurreerde hij om zendtijd met populaire televisiesterren zoals Frank Sinatra. En toch hield zijn programma stand. In 1953, slechts 2 jaar na de première, won hij een Emmy Award voor meest uitmuntende televisiepersoonlijkheid. Fulton Sheen schreef zijn succes toe aan de evangelisten Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes vanwege hun waardevolle bijdrage. Zijn televisieprogramma liep tot 1957 en bereikte op zijn hoogtepunt maar liefst 30 miljoen kijkers per week. In de herfst van 1966 verhuisde Sheen naar het noorden van de staat New York, waar hij werd benoemd tot bisschop van Worcester, New York. In deze periode presenteerde Bishop Sheen nog een televisieserie, de Fulton Sheen Program. Die liep van 1961 tot 1968 en sterk was gebaseerd op zijn vorige televisieprogramma Life is Worth Living. Na bijna 3 jaar als bisschop van Worcester nam Fulton Sheen ontslag en hij werd door paus Paulus VI benoemd tot aartsbisschop van de titulaire zetel Newport in Wales. Deze nieuwe benoeming gaf Sheen de vrijheid om door te gaan met preken. In 1979 ontving Fulton John Sheen zijn grootste onderscheiding, toen paus Johannes Paulus II hem omhelsde in de St. Patrick's Cathedral in New York. De Heilige Vader zei tegen hem: "U hebt goed over de Heer Jezus geschreven en gesproken. U bent een trouwe zoon van de kerk." Met deze laatste erkenning ging Fulton Sheen slechts 2 maanden later, op 9 december 1979, over naar het eeuwige leven. Zijn bijdragen aan de katholieke kerk zijn talrijk en uiteenlopend. Van het geven van onderwijs in klaslokalen, kerken en gezinnen, tot het preken van een nationaal bekend radioprogramma en 2 televisieprogramma's. En daarnaast het schrijven van meer dan 50 werken. Bisschop Fulton Sheen had de gave om het woord van God op de meest zuivere en eenvoudige manier over te brengen. Zijn sterke achtergrond in de filosofie hielp hem om zich op een zeer persoonlijke manier tot al zijn volgelingen te richten. Zijn tijdloze boodschappen zijn ook vandaag nog bijzonder relevant. Hij inspireert ons om een leven te leiden waarin God centraal staat, met de vreugde en liefde die God voor ons heeft bedoeld.

Beste luisteraars, wij willen graag zo dadelijk Fulton Sheen zelf aan het woord laten. Zijn stem is namelijk zeker nog te horen. Te horen in vooral in het televisieprogramma Life is Worth Living dat hij jarenlang bezorgde. En daar gaan wij straks enkele fragmentjes uit laten horen. Maar eerst willen we het hebben over wat voor hem misschien wel het meest belangrijke was, waar hij elke dag prioriteit aan gaf. Aartsbisschop Fulton Sheen was een druk bezette man, die niet alleen een populair media-apostolaat leidde, maar ook nog bisschop en daarvoor hulpbisschop was. Hij ontving uitnodigingen om overal in de Verenigde Staten te spreken, en hij was vaak onderweg om verschillende mensen geestelijke begeleiding te geven. Het volstaat te zeggen dat hij heel gemakkelijk had kunnen afzien van een dagelijks gebedsleven, omdat hij het als iets kon beschouwen waar hij geen tijd voor had. Toch wist Fulton Sheen dat als hij een trouwe priester en bisschop wilde zijn die zijn kudde hoede, dat hij tijd in stilte en afzondering met Jezus moest doorbrengen. Op de dag van zijn priesterwijding nam hij zich voor om dagelijks een eucharistisch heilig uur tot prioriteit te maken. En daar schrijft hij over in zijn autobiografie Treasure in Clay. Schatten in klei. Ik nam me ook voor om iedere dag een onafgebroken heilig uur door te brengen in de aanwezigheid van onze Heer in het Allerheiligste Sacrament. Voor zo'n drukbezette bisschop en populaire spreker als Fulton Sheen was het zeker geen gemakkelijke opgave. Hij erkent dat het moeilijk was, maar hij bleef eraan trouw, ongeacht wat er in zijn agenda stond. Hij schrijft: het heilig uur, is het moeilijk? Soms leek het zwaar. Het kon betekenen dat ik een sociale afspraak moest afzeggen of een uur vroeger moest opstaan. Maar over het geheel genomen is het nooit een last geweest, alleen maar een vreugde. Vervolgens vertelde hij dat hij soms al om 3 uur 's ochtends moest opstaan om een heilig uur te kunnen houden. Een moeilijk heilig uur dat ik mij herinner was toen ik een trein moest nemen van Jeruzalem naar Cairo. Die trein vertrok om 4 uur 's morgens. Dat betekende dat ik heel vroeg moest opstaan om daarvoor nog het heilig uur te kunnen houden. Bij een andere gelegenheid in Chicago vroeg ik een pastoor toestemming om rond 7 uur 's avonds zijn kerk binnen te gaan om een heilig uur te houden, want de kerk was op slot. Vervolgens vergat hij dat hij mij had binnengelaten en zat ik daar ongeveer 2 uur, terwijl ik probeerde een uitweg te vinden. Uiteindelijk sprong ik uit een klein raam en kwam ik terecht in de kolenkelder. Dat joeg de huishoudster schrik aan, waarna zij mij uiteindelijk te hulp kwam. Aan het begin van mijn priesterschap hield ik het heilig uur overdag of 's avonds. Naarmate de jaren verstreken en ik het steeds drukker kreeg, deed ik het heilig uur vroeg in de ochtend, meestal voor de heilige mis. Tot zover het citaat uit zijn autobiografie. Beste luisteraars, als je Fulton Sheen bewondert en zijn voorbeeld van heiligheid op een bepaalde manier wilt navolgen, overweeg dan waar mogelijk om een heilig uur te houden en zo kostbare tijd met God door te brengen. Sheen wist dat als hij zichzelf voor anderen wilde inzetten, hij iedere ochtend met God vervuld moest worden.

0: Beste luisteraars, wij hadden beloofd Fulton Sheen zelf aan het woord te laten. En dat gaan wij nu doen. Het is zo dat Fulton Sheen een zeer grote devotie had tot Onze Lieve Vrouw. En in het bijzonder tot Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En daar vertelde hij enkele verhalen over. We gaan naar een van deze verhalen luisteren.
1: And I shall begin by telling you about Lourdes. I will come back to Lourdes again. Lourdes is a town in the southern part of France, where the Blessed Mother appeared in the last century. I have been to Lourdes 30 times. I shall never forget the first visit I made to Our Lady in Lourdes. I was then a priest student at the university in Belgium, and I had just enough money to go to Lourdes, which is the southern part of France. So it was about a 24-hour ride on the train. But I did not have enough money to live on once I got there.
0: De eerste keer dat ik naar Lourdes ging, ik ben ondertussen al meer dan 30 keer geweest, was toen ik als priester student was aan de universiteit in Leuven in België. En ik had toen precies genoeg geld om de trein te nemen naar Lourdes, die 24 uur daarover deed. Maar ik had niet genoeg geld om op te overleven eens ik in Lourdes was.
1: Nor enough to pay a hotel. I asked my brother, who was a medical student at the university, if he had any money, but he was a typical university student too. He had no money. And I said, well, if I have faith enough to go to Lourdes to celebrate the 5th anniversary of my ordination, it's up to the Blessed Mother to get me out. So I arrived in Lourdes broke. I decided that if the Blessed Mother was going to pay a hotel bill, she could just as well pay a big one as a little one. When you ask for miracles, you must never be a piker.
0: Ik had ook niet genoeg geld om een hotel te betalen. Ik vroeg aan mijn broer of hij geld had, maar ook hij was een arme student. Dus besloot ik dat als ik tot in Lourdes geraakte, ter gelegenheid van mijn 5-jarig jubileum als priester, dat de heilige maagd er dan maar voor moest zorgen dat ik ook terug thuis geraakte. En bedacht ik mij, als de heilige maagd toch mijn hotel moet betalen, dan kan ze evengoed een hoge rekening betalen als een lage rekening. Als je om wonderen vraagt, moet je nooit karig zijn.
1: And I went to the best hotel in Lourdes. By our standards, it would be a 5th or 6th rate hotel. And I decided to stay for 9 days, make a novena prayer. The 9th morning, nothing happened. The 9th noon, nothing happened. The 9th evening, nothing happened. Then it was serious. I thought I would give the Blessed Mother another chance. So I went down to her grotto about 10:30 at night. And while I was kneeling there, a portly gentleman tapped me on the shoulder.
0: En ik ging naar het beste hotel in Lourdes. Naar onze rekening een 5- of 6-sterren hotel. En ik besloot dan ook maar om er meteen een noveen van te maken van 9 dagen. Maar de 9e ochtend gebeurde er niets. De 9e middag gebeurde er niets. De 9e avond gebeurde er niets. Toen begon het ernstig te worden. Ik besloot Maria nog 1 kans te geven en ik ging rond 10:30 s'avonds naar de grot om te bidden. En daar tikte een man mij op de schouder.
1: Are you an American priest? Yes. Do you speak French? Yes. Do you know Paris? Yes. Will you come with me and my family tomorrow to Paris and talk French for us and show us about the city? He walked me back to the hotel. And then he asked me what I believe was the most interesting question I ever heard in my life. Have you paid your hotel bill yet? So I outfumbled him for the bill. And I arrived back in Louvain with much more than I started with. Now, the moral of this story is not to go into hotels and run up bills. But it worked for me in Lourdes.
0: De man vroeg mij, bent u een Amerikaanse priester? Ja. Spreekt u Frans? Ja. Kent u Parijs? Ja. En toen vroeg die man mij of ik bereid was zijn familie te gidsen rond Parijs de volgende dag. We liepen terug naar mijn hotel en toen stelde die man mij de interessantste vraag die ik ooit gehoord had. Hebt u uw hotelrekening al betaald? Nu is het moraal van dit verhaal niet om rekeningen te laten oplopen, maar het heeft voor mij wel gewerkt in Lourdes.

0: Lovely lady dressed in blue. Een Maria-lied zeer geliefd door Fulton Sheen.
1: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

0: Beste luisteraars, zoals jullie al een paar keer hebben mogen horen op onze radio, vertrekt paus Leo XIV dit weekend naar Frankrijk. Hij brengt een apostolisch bezoek aan ons buurland. En zoals beloofd, laten wij jullie graag weten welke momenten tijdens dit bezoek jullie live kunnen volgen op Radio Maria. We luisteren naar Kevin die ons dit vertelde tijdens het programma Radio Vaticaan.
1: We zijn ondertussen ook de week ingegaan waar tegen vrijdag de Heilige Vader zal afreizen naar Frankrijk. En dat is natuurlijk hier niet zo heel ver vandaan. En daardoor zullen wij ook in de periode dat de paus in Frankrijk verblijft heel wat momenten helemaal live tot bij u kunnen brengen via Radio Maria. Daar gaan we het zo meteen zeker over hebben. We hebben ook verschillende vragen daartoe gehad, zowel via e-mail als per telefoon. En daar geven we u dus zeker een antwoord op. Voor zij die de website hebben gevolgd, die weten dat al, want die hebben gezien dat ook het programma dat we in de komende dagen zullen uitzenden, dat is daar ook bekendgemaakt. Uiteraard blijven de uitzendingen van Radio Vaticaan normalerwijze doorlopen. En zullen we op die momenten ook natuurlijk terugblikken op de apostolische reis, maar heel wat live momenten zullen we kunnen beleven via de radio. Het eerste live moment dat we zullen meemaken, dat is op vrijdag 25 september om 16:45. Dan viert de Heilige Vader de Vespers, samen met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de godgewijde mannen en vrouwen en seminaristen in Parijs, in de kathedraal Notre-Dame. Om 16:45. Om 21:00 is er een gebedswake met de jongeren in het Stade de France in Saint-Denis, eveneens in Parijs natuurlijk. Dus vrijdag 25 september, 17:15... Vespers met de hele kerk in de Notre-Dame van Parijs. Om 21:00 gebedswaken met de jongeren, Stade de France. Ook in Parijs. En dat zijn dus alle momenten die u nu hoort, zal u helemaal live kunnen meevolgen op Radio Maria. Zaterdag 26 september zijn we opening van de partij om 15:00. Dan zal de Heilige Vader de Heilige Mis opdragen op het Place de la Concorde in Parijs. Daarna gaat hij richting het heiligdom van Onze Lieve

vrouw van Lourdes. En daar zal hij om 8:20, dus 19:40, het gebed leiden aan de grot van de verschijningen. Ook dat zullen we helemaal live uitzenden. 8:20, 's avonds, 19:40, gebed aan de grot van de verschijningen in Lourdes. Dus zaterdag, 15:00, heilige mis, Place de la Concorde, Parijs. 8:20, gebed in Lourdes. En op zondag, 27 september, zullen we om 11:00 de heilige mis uitzenden vanuit Lourdes. Dat wil ook zeggen dat de heilige mis van zondag om 10:00 vervalt. Dus om 11:00 heilige mis vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, opgedragen door de paus. En om 9:00 s'avonds zijn we opnieuw bij u. Dan bidden we samen de rozenkrans met de Heilige Vader en zullen we ook de kaarsjesprocessie live kunnen meevolgen, eveneens vanuit het heiligdom van Lourdes. Maandag, 28 september, de dag waarop de paus ook terugkeert naar het Vaticaan, maar dan bezoekt hij nog het bisdom Metz. Om 4:00 zal hij daar de heilige mis opdragen in de kathedraal. Om 4:00, dat is ook de slot-eucharistie van deze apostolische reis. Je hoort het, heel wat biddende momenten die we samen zullen kunnen beleven. We kijken er ook zeker naar uit samen met u. Nog een kort overlopen, vrijdag 25 september, 4:45, vespers. 9:00, gebedswaken met de jongeren. Zaterdag, 3:00, heilige mis. 8:20, gebed aan de grot in Lourdes. Zondag, 11:00, heilige mis in Lourdes. 9:00, rozenkrans en kaarsjesprocessie. En maandag om 4:00 in de namiddag, heilige mis, de slot-eucharistie van de apostolische reis, die wordt opgedragen in de kathedraal van Metz. Dat mag u allemaal verwachten in de komende dagen. Op deze wijze volgen we helemaal de apostolische reis van paus Leo XIV naar Frankrijk. En dat daar heel veel mensen verwacht worden, ja, dat is een understatement, zal ik maar zeggen. We hoorden al van, voor bepaalde evenementen, ja, was alles op 1, 2, 3 weg, zeg maar. Was het al niet meer mogelijk om een plaats te krijgen. We spreken soms over 1 miljoen inschrijvingen. Het zijn echt die getallen waar we moeten aan denken in Frankrijk. We kijken er naar uit om het samen met u te mogen volgen.

Beste luisteraars, dan willen wij graag nog even stilstaan bij de zaligverklaringen die deze zondag op 27 september zullen plaatsvinden. Het is namelijk zo dat op 2 januari 2026 aartsbisschop Edgar Pena Parra, substituut van het staatssecretariaat van het Vaticaan, meedeelde aan zijn eminentie kardinaal Matteo Maria Zuppi, aartsbisschop van Bologna, dat paus Leo XIV het voorstel had aanvaard om op 27 september 2026, dat is dus deze zondag, in Bologna de rite van zaligverklaring te vieren van de eerbiedwaardige dienaren gods Ubaldo Marchioni, diocesaan priester, pater Elia Comini, Salesiaan van Don Bosco, en pater Martino Capelli, Dehoniaan, en dus lid van de priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus. De vertegenwoordiger van de paus zal zijn eminentie kardinaal Marcello Semeraro zijn, prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen. Iets meer over deze drie priesters. Pater Elia Comini werd op 7 mei 1910 geboren in de plaats Madonna del Bosco, in een provincie van Bologna. Monseigneur Fidenzio Mellini, een oud-leerling van Don Bosco in Turijn, verwees hem naar de Salesianen van Finale Emilia. Elia trad op 1 oktober 1925 in het noviciaat, legde op 3 oktober 1926 zijn eerste professie af en op 8 mei 1931 zijn eeuwige professie. Op 16 maart 1935 werd hij in Brescia tot priester gewijd. De dienaar van God verbleef vervolgens in de Salesiaanse huizen van Chiari, in de provincie Brescia tot 1941 en Treviglio, in de provincie Bergamo van 1941 tot 1944. In de zomer van 1944 keerde hij regelmatig terug naar de Appenijnen van Bologna om zijn bejaarde moeder te helpen, die alleen woonde, en ook om Monseigneur Fidenzio Mellini bij te staan in zijn pastoraal werk. Hij kwam op 24 juni aan in Salvaro en bleef daar iets meer dan 3 maanden, tot aan zijn dood. In deze periode stond hij de plaatselijke bevolking bij in haar vele noden als gevolg van de oorlog. Gaf hij bezieling aan de liturgie, bevorderde hij het veelvuldig ontvangen van de sacramenten, begeleidde hij religieuze vrouwen en zette hij zich intensief in voor het apostolaat door middel van werken van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid. Hij trad ook op als bemiddelaar tussen de verschillende groepen, de burgerbevolking, de partizanen en de soldaten van de Duitse Weermacht, die een maand lang, van 1 augustus tot 1 september 1944, in de pastorie waren gelegerd. De dienaar van God ontwikkelde een diepe priesterlijke broederband met de jonge Dehoniaan, pater Martino Capelli, een band die hen zowel in hun dienstwerk als in hun martelaarschap verenigde. Op de ochtend van 29 september 1944 haastte pater Elia zich samen met pater Martino naar Creda, een dorp waar SS-troepen van een bataljon van de 16e Panzerdivisie zojuist een bloedbad hadden aangericht. Gekleed in hun stolas en met heilige oliën en een tabernakel met geconsacreerde hosties bij zich, waren zij duidelijk herkenbaar als priesters die de stervende bijstonden. Nadat zij gevangen waren genomen, van hun priesterlijke onderscheidingstekens waren ontdaan en gedwongen waren om als lastdieren munitie te dragen, ondergingen pater Elia en pater Martino de hele dag door hevig lijden.
Die avond werden zij overgebracht naar de Casa dei Birocchiai, het huis van de voerlieden, in Piope di Salvaro, waar zij 2 angstaanjagende dagen doorbrachten. Vanaf het begin waren zij zich er volledig van bewust dat zij zouden sterven, maar toch bleven zij dicht bij hun medegevangenen. Op de avond van 1 oktober 1944 werden zij samen met een groep gevangenen die als ongeschikt werden beschouwd, geëxecuteerd bij de Botta della Canapiera in Piope di Salvaro. Hieraan ging een grimmig en onwerkelijk ritueel vooraf, waarbij de SS de gevangenen over een loopbrug liet marcheren en hen vervolgens met machinegeweren neermaaide. Tijdens de executie hief pater Elia de litanie aan en hij riep ten slotte: Pieta, genade. De lichamen konden niet worden geborgen. Later werden de roosters geopend en voerde de snelle stroming van de rivier de Reno hun reeds zwaar verminkte resten voorgoed mee. Tot zover de marteldood van de eerste 2 priesters die worden zalig verklaard deze zondag. Maar er is ook nog een 3de martelaar. Pater Ubaldo Marchioni. Hij was een voorbeeldige priester die zijn gemeenschap trouw bleef. Zelfs tijdens de meest tragische momenten van de Tweede Wereldoorlog. Na jaren van vorming en diepe vriendschappen in het seminarie werd hij in 1942 tot priester gewijd. En in mei 1944 benoemd tot pastoor van San Martino di Caprara en Cassaglia. Tijdens het bloedbad door de nazi's op 29 september 1944 blijft hij bij zijn parochianen tot aan zijn gewelddadige dood op de treden van het altaar in Cassaglia. Tussen de puinhopen van dat altaar werd later een door kogels doorzeefd cibori gevonden. Een krachtig symbool van geloof en martelaarschap. De postulator-generaal, pater Pierluigi Cameroni, vertelt ons over deze 3 priesters. Pater Elia Comini, pater Martino Capelli en pater Ubaldo Marchioni, samen met de zalige Giovanni Fornasini, zijn jonge priesters die de liefde van de goede herder belichaamden door hun leven te geven voor hun kudde en samen met hun kudde. Trouwe bedienaars van de mysteries van de verlossing en bewerkers van vrede, gerechtigheid en verzoening. Beste luisteraars, deze 3 priesters worden dus deze zondag in Bologna zalig verklaard.

En beste luisteraars, zo zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Rest ons alleen nog maar het trekken van een Bijbelvers voor de dag.

Ik heb hier de mand bij mij genomen. Kom, o Heilige Geest. En het Bijbelvers voor de dag komt uit het Lucas-evangelie. Kijk goed uit. Als je broeder zondigt, wijs hem dan terecht. En als hij zich bekeert, vergeef hem dan. Lucas hoofdstuk 17, vers 3. Kijk goed uit. Als je broeder zondigt, wijs hem dan terecht. En als hij zich bekeert, vergeef hem dan. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars. En voor elke dag telt, tot maandagochtend met Marianne.

0: Dit is Radio Maria. Het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, dierbare luisteraars, is het ondertussen 5 uur geworden. Wij zijn verbonden met de Zusters van Liefde te Kortemark om samen met u de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk op deze donderdag in de 25e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 714, gevolgd door de psalmen bladzijde 846 en de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 849.

Gij zult juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Die dienen om de duidelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk hout, dat toch ook door vuur gelouterd wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt gij lief zonder hem ooit gezien te hebben. In hem gelooft gij, ofschoon gij hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn als gij het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel, bereikt.

0: Laat ons bidden tot God die ons bijstaat en op wie heel onze hoop is gevestigd. Roepen wij hem vol eerbied aan.
1: Heer, zie naar uw volk.
2: Heer onze God, je hebt een eeuwig verbond gesloten met uw volk. Laat ons uw grote daden nooit vergeten.
1: Heer, zie naar uw volk.
2: Laat uw kerk groeien in liefde en bewaar uw gelovigen in de eenheid van de geest door de band van de vrede.
1: Heer, zie naar uw volk.
2: Laat de stad van de mens zich naar uw plan ontwikkelen en hen die eraan bouwen niet vergeefs werken.
1: Heer, zie naar uw volk.
2: Heer, zend arbeiders in uw oost. Breng alle volkeren tot de kennis van uw naam.
1: Heer, zie naar uw volk.
2: Schenk onze overledenen het geluk van de heiligen en breng ons allen samen in uw rijk.
1: Heer, zie naar uw volk.
2: Zie welwillend neer op allen die op ons gebed vertrouwen, in het bijzonder de luisteraars van Radio Maria, ook al degenen die lijden onder het oorlogsgeweld. Geef hen alle goeds naar lichaam en geest.

0: God, gij geeft licht in de nacht en schenkt na het donker een nieuwe dag. Bescherm ons deze nacht tegen de macht van de boze, zodat we morgen vroeg weer voor u staan om u te danken. Door onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het Romeins Martyrologium, 25 september, de 13e dag na de nieuwe maan. De gedenkdag van de heilige Cleopas, een leerling van de Heer, wiens hart brandde toen gij laat op de dag van Pasen samen met een andere leerling op weg was en Christus hem verscheen. Gij onderweg de schriften openbaarde en toen gij in de plaats Emmaüs de heiland herkende aan het breken van het brood. Te Amiens in Frankrijk de heilige Firminus, die wordt vereerd als bisschop en martelaar. Te Damascus in Syrië de heilige martelaren Paulus en Tatta, echtgenoten, en hun zonen Sabinianus, Maximus, Rufus en Eugenius, die ervan werden beschuldigd de christelijke godsdienst aan te hangen en door geeseling en andere straffen gefolterd hun ziel teruggaven aan God. Te Chartres in het toenmalige Gallia Ludinensis, nu in Frankrijk, de heilige Solemnis, bisschop. Te Soissons eveneens in Frankrijk, de heilige Principius, bisschop, een broer van de heilige Remigius. Te Auxerre in Neustrië in het huidige Frankrijk, de heilige Anacharius, bisschop, die tijdens zijn episcopaat het zogenaamde Martyrologium Hieronymianum voltooide.

0: Uit de brief van Jacobus. Gij moet ook geduldig zijn en moedig, want de komst van de Heer is nabij. Broeders, klaagt elkaar niet aan, dan valt ge zelf onder het oordeel. Denkt eraan, de rechter staat al voor de deur. Broeders, neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten die gesproken hebben in de naam van de Heer. Wij prijzen hen gelukkig, omdat ze hebben stand gehouden. Ge hebt ook gehoord van de standvastigheid van Job, en ge weet hoe de Heer hem in het eind behandeld heeft, want hij is rijk aan barmhartigheid en ontferming. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Wij vragen u, Heer, wees uw volk genadig, dat in de voetsporen van uw heilige tracht te treden. Laat het zich dag na dag afkeren van wat u mishaagt en veeleer vervuld worden van de liefde voor uw geboden. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan het vandaag uiteraard hebben op datgene wat morgen van start gaat en waar Frankrijk, maar eigenlijk ja, heel Europa zeker naar uitkijkt, namelijk de apostolische reis.

0: En ongetwijfeld de grote vreugde die het bezoek van paus Leo XIV aan de kerk in Frankrijk zal teweegbrengen. We gaan vandaag ook luisteren naar de Heilige Vader zelf tijdens de generale audiëntie van woensdag 23 september, die u overigens ook live kon volgen op Radio Maria. Heeft hij opnieuw een catechese gegeven over een van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Hij is bezig met de behandeling van het document Gaudium et Spes. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken even naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op woensdag 23 september heeft de paus, de heer Michael Kretschmer, de minister-president van de deelstaat Sachsen uit Duitsland, ontvangen, samen met zijn gevolg. Op donderdag dan, 24 september, werd een audiëntie verleend aan de president van de Portugese Republiek. Hij werd ontvangen samen met zijn echtgenote, met hun gevolg van de regering natuurlijk, de heer Antonio José Martín Seguro. De paus ontving ook de coördinator van de Raad voor Economische Zaken, kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München und Freising uit Duitsland. Ook de apostolische nuncius in Polen, monsignor Antonio Guido Filippazzi, werd door de Heilige Vader ontvangen. Ook de premier van Hongarije mocht zijn opwachting maken samen met zijn gevolg, de heer Peter Magyar. En de leden van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Maar eerst dus aandacht voor woensdag 23 september. Dan heeft de Heilige Vader opnieuw op het Sint-Pietersplein de generale audiëntie gehouden en een catechese uitgesproken, zoals al eerder vermeld, over documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van 23 september.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Dierbare broeders en zusters, een goede morgen en van harte welkom. Terwijl wij verder gaan met onze verkenning van de pastorale constitutie Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaans Concilie, komen we aan bij het derde hoofdstuk van het eerste deel, met een aantrekkelijke titel: de menselijke activiteit in het universum. De kernvraag is deze: wat is de waarde van menselijke activiteit in de wereld en dus van technische, sociale en wetenschappelijke vooruitgang? We kunnen ons herinneren dat minder dan 4 jaar na het afsluiten van het concilie, in de nacht van 20 op 21 juli 1969, de mens voor het eerst voet zette op de maan. Geschapen naar het beeld en gelijkenis van God, is de mens een onderwerp van vooruitgang. Met vrijheid en intelligentie vergroot hij zijn kennis, waardoor de hele samenleving vooruit gaat. Dit zien we gemakkelijk wanneer we kijken naar de verbeteringen in de levensomstandigheden door de opeenvolging van de generaties. Het document zegt het zelf: veel goederen die de mens vroeger van hogere krachten verwachtte, verwerft hij nu door eigen initiatief en door eigen kracht. Om deze reden hebben sommige denkers technische en wetenschappelijke vooruitgang gepresenteerd als iets dat de relatie met God verzwakt, tot het punt dat God overbodig lijkt, of zelfs als tegenstander van het christendom.

0: geloof. En deze interpretatie heeft een verandering teweeggebracht in hoe de moderne mens naar de wereld kijkt, vergeleken met eerdere tijden. Zo'n vooroordeel manifesteert zich vooral in dat deel van de westerse cultuur dat zijn referentie aan de christelijke openbaring heeft verloren. In de postchristelijke humanismen worden de mens en God ten onrechte voorgesteld als rivalen. Om zijn kennis, vrijheid en vooruitgang te bevestigen, zou de mens zich van God moeten emanciperen. Uiteindelijk gaat echter, door de relatie met God te ontkennen, ook de mogelijkheid verloren om de transcendente waarde van de mens te erkennen. Het is het drama van het atheïstisch humanisme, goed beschreven door een belangrijke theoloog van het Tweede Vaticaans Concilie, Henri de Lubac.
1: Il Concilio desidera fornire una risposta chiara.
0: Het concilie wilde dan ook een duidelijk antwoord formuleren.
1: Ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita.
0: Voor de gelovigen, zo zegt Gaudium et Spes, is één ding zeker. Beschouwd op zichzelf komt de individuele en collectieve menselijke activiteit, dat enorme streven waarmee mensen door de eeuwen heen proberen hun levensomstandigheden te verbeteren, overeen met de bedoelingen van God. De constitutie gaat verder. Dromen christenen er niet eens van, in tegendeel, om de producten van menselijk vernuft en moed tegenover de macht van God te stellen, alsof het rationele schepsel een rivaal van de schepper is. Integendeel, ze zijn er juist van overtuigd dat de overwinningen van de mensheid een teken zijn van Gods grootheid en vrucht van zijn onuitsprekelijke plan. In wezen heeft God in de handen van man en vrouw een schepping gelegd die nog in stato vie is, dat wil zeggen onderweg, in groei, zodat zij deze door hun wijsheidsvolle activiteit tot voltooiing kunnen brengen. Er is hier een belangrijke verwijzing naar het mysterie van de incarnatie, de mensheid en daarmee werk, vooruitgang en de autonomie van geschapen realiteiten wordt niet opgenomen of opgeheven door de ontmoeting met God, maar volledig aangenomen en blijft in Christus vrij en actief. Immers, in hem vindt zij volledige waarheid en vrijheid. Bovendien wordt bij de eucharistische viering de vrucht van menselijk werk, voorgesteld door brood en wijn, elke dag op het altaar gelegd om te worden omgevormd tot het lichaam en bloed van Christus. Vanuit dit perspectief komt een belangrijke waarheid naar voren. Om God te ontmoeten, hoeft de mens zijn aardse bezigheden niet op te geven, maar kan hij zijn roeping voluit leven door zijn dagelijkse werk goed te doen en te heiligen. Christenen zijn, net als iedereen, betrokken bij de opbouw van de stad van de mensen, met het oog op het doel van alle dingen en de ontmoeting met God, en herinneren dit hoogste doel aan degenen met wie ze het avontuur van vooruitgang, wetenschap en leven delen. Natuurlijk moet aardse vooruitgang duidelijk worden onderscheiden van de ontwikkeling van het Rijk van Christus. Desondanks stelt het concilie dat zulke vooruitgang, voor zover het kan bijdragen aan het beter ordenen van de menselijke samenleving, van groot belang is voor het Koninkrijk van God. Alle goede vruchten van de natuur en van onze arbeid tijd, nadat we ze op aarde hebben verspreid in de geest van de Heer en volgens zijn gebod, zullen we later opnieuw terugvinden, maar dan gezuiverd van elke vlek, verlicht en getransfigureerd. Tot slot herinneren we eraan dat om echte menselijke vooruitgang te komen, dus voor de hele mens en alle mensen, technische en wetenschappelijke vooruitgang moet worden geïnspireerd en gestuurd door liefde. Alleen op deze wijze kan het altijd worden ingezet ter bescherming van de waardigheid van de mens en de levensomstandigheden van iedereen verbeteren en vooral die van de meest kwetsbaren. Dierbare broeders en zusters, het Tweede Vaticaans Concilie nodigt ons uit om het brood van kennis en kunde te delen, zodat elke mens en elk volk zijn mogelijkheden kan ontwikkelen en wij samen met Gods hulp een betere toekomst kunnen opbouwen. De woorden van paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 23 september. U hoorde daarnet al dat een dag later dus de leden van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen werden ontvangen. Altijd interessant om ook even daar te gaan kijken wat de Heilige Vader zegt aan al deze wetenschappers. De paus zei: "Het doet mij genoegen u te mogen verwelkomen ter gelegenheid van de plenaire zitting van de Academie voor Wetenschappen van dit jaar. Ik bedank de kanselier, kardinaal Turksen, en de voorzitter, Joachim von Braun, evenals de raad voor het organiseren van deze bijeenkomst, om het thema de toekomst van de wetenschap in een veranderende wereld te bespreken." Dit onderwerp is inderdaad actueel, want in de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden hoe snel en ingrijpend digitalisering, kunstmatige intelligentie, AI, en robotica onze wereld veranderen. Hoewel de volledige impact ervan nog onzeker is, geven deze instrumenten ons reden om te hopen op een betere toekomst voor de mensheid. Ze kunnen bijvoorbeeld leiden tot fundamentele wetenschappelijke ontdekkingen en technologische innovaties die de geneeskunde vooruit helpen, de diagnose en behandeling van ziekten verbeteren, de voedsel- en energiesystemen versterken, ons begrip van het universum en de natuurlijke wereld verdiepen en nieuwe mogelijkheden openen voor menselijke creativiteit en samenwerking. Maar juist omdat deze ontwikkelingen deze beloften in zich dragen, moeten we ook de risico's erkennen die ermee gepaard gaan. Kunstmatige intelligentie kan worden gebruikt om te surveilleren, te manipuleren en te discrimineren. Geavanceerde computercapaciteiten en autonome wapens kunnen, indien ze worden ontwikkeld of ingezet zonder adequate veiligheidsmaatregelen en zonder menselijke controle, nieuwe gevaren opleveren voor de internationale veiligheid en vrede. Bovendien vergen de huidige AI-systemen grote hoeveelheden energie en water. Hebben ze een aanzienlijke invloed op de CO2-uitstoot en verbruiken ze intensief hulpbronnen. Deze mogelijkheden en risico's herinneren ons eraan dat technologische vooruitgang nooit louter een technische aangelegenheid is. Elke technologie weerspiegelt, expliciet of impliciet, een bepaald begrip van de menselijke persoon, de samenleving en de toekomst die wij willen opbouwen. Wetenschappelijke en technologische vooruitgang moet daarom gepaard gaan met een overeenkomstige groei in verantwoordelijkheid. Hoe groter onze macht is om de wereld te veranderen, hoe groter ons vermogen moet zijn om te onderscheiden wat werkelijk de door God geschonken menselijke waardigheid dient, om wijs te regeren en om zorg te dragen voor degenen die de grootste gevolgen van onze keuzes zouden kunnen ondervinden. Juist deze noodzaak tot verantwoordelijkheid is bijzonder urgent in het licht van de klimaatverandering. We worden geconfronteerd met hittegolven, droogtes, overstromingen, stormen, bosbranden en andere natuurrampen die steeds vaker voorkomen en steeds heviger zijn. Deze ontwrichtingen treffen de armen het hardst, evenals gemeenschappen die over minder middelen beschikken om zich aan te passen, en mensen wier levensonderhoud rechtstreeks afhankelijk is van het land, de bossen en de oceanen. Hieruit volgt dat de klimaatkwestie niet louter een ecologische uitdaging is, maar in wezen een kwestie van rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit tussen volkeren en generaties. We kunnen deze uitdagingen niet pas aanpakken nadat de ramp zich reeds heeft voltrokken. We moeten overstappen van noodhulp naar preventie, van kwetsbaarheid naar paraatheid en van korte termijn maatregelen naar een wijs en vooruitziend perspectief voor de mensheid. Dit vereist een verantwoordelijke en onderscheidende benadering van de wetenschap die veerkracht opbouwt. Een benadering die gericht is op ontdekking en die vanaf het begin ook rekening houdt met de gevolgen die wetenschappelijke en technologische keuzes kunnen hebben voor de mensheid en voor de integriteit van de schepping die God ons heeft toevertrouwd. Bij deze inspanning is interdisciplinaire samenwerking onontbeerlijk. Klimaatbestendigheid vereist samenwerking tussen wetenschappers, ingenieurs, economen, artsen en sociologen, samen met lokale gemeenschappen en beleidsmakers. De uitdagingen van een veranderend klimaat overschrijden alle grenzen tussen disciplines, instellingen en landen. Daarom moet ook ons antwoord deze grenzen overschrijden. Zoals Paus Franciscus ons in herinnering heeft gebracht, spoort onze onderlinge afhankelijkheid ons aan om de milieu-uitdagingen vanuit een mondiaal perspectief aan te pakken en te werken aan een gemeenschappelijk plan. Om deze reden waardeer ik de reeks topontmoetingen over klimaatveerkracht die de afgelopen 2 jaar door uw academie zijn georganiseerd, samen met de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen en academische partners uit vele delen van de wereld. Het is bemoedigend dat deze bijeenkomsten niet enkel wetenschappers samenbrengen, maar ook jongeren, overheidsfunctionarissen, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en leden van verschillende religieuze tradities. Deze bijeenkomsten creëren ruim dus waar kennis over grenzen heen kan worden gedeeld, waar men kan leren van positieve ervaringen en deze kan aanpassen, en waar wetenschappelijk inzicht kan worden omgezet in concrete actie. Ik moedig u aan om op deze weg verder te gaan. Met deze gedachten hoop ik oprecht dat uw overwegingen tijdens deze dagen een waardevolle leidraad kunnen bieden voor de toekomst van de wetenschap. De jongeren onder ons herinneren ons aan de toekomst. En dat is heel, heel belangrijk. Het is mijn gebed dat u een wetenschappelijke cultuur kunt bevorderen die ambitieus, maar nederig is. Streng, maar open voor dialoog. Innovatief, maar verantwoordelijk, wereldwijd samenwerkend, maar inclusief voor diegenen die het meest kwetsbaar zijn en het meest in nood verkeren. Op deze wijze zal de wetenschappelijke samenwerking, als publiek goed ten dienste van de vrede, zich kunnen blijven richten op het behoud van de door God geschonken menselijke waardigheid, het bevorderen van het algemeen welzijn en de zorg voor de schepping. Mogen de Heilige Geest, bron van alle liefde, band van eenheid, uw geest verlichten en uw inzet versterken. En graag roep ik over u allen de overvloedige zegening van de Almachtige God af. Ik dank u. Laten wij dan samen bidden en om Gods zegen vragen met de woorden die Jezus ons heeft geleerd. En vervolgens bad hij met de leden van de academie het Onze Vader, waarna zij de apostolische zegen mochten ontvangen. Een toespraak waar regelmatig werd geciteerd uit Magnificat Humanitas. U weet, dat is de eerste en tot nu toe enige encycliek van paus Leo XIV. Over de impact van artificiële intelligentie, technologische ontwikkelingen op onze samenleving vandaag en ook op de toekomst van de mensheid. Dit thema van de ecologie, van de klimaatproblematiek en milieuproblematiek, die ook paus Franciscus zo sterk ter harte heeft genomen. Paus Leo XIV bouwt hier eigenlijk op verder. Hij heeft dat ook met verschillende initiatieven gedaan, onder meer deze maand opgeroepen ook. Een maand van de schepping heeft hij het genoemd, in aanloop naar de 4e oktober, waar we de 800ste verjaardag zullen vieren van de overbrenging van het lichaam van de heilige Franciscus van Assisi, ook het overlijden van deze grote heilige, die vaak gelinkt wordt door de encycliek Laudato Si met het thema van de schepping. Het zorgen voor de schepping, zoals paus Franciscus het ook altijd heeft aangegeven en paus Leo XIV het verder overneemt, als een opdracht die ons door God is toevertrouwd. De klimaatverandering, dat we zeggen de toename zeg maar, van extremere weerfenomenen en milieufenomenen, ongeacht de oorzaak, want daarover wordt niet eens gesproken, ongeacht de oorzaak, vraagt een internationale aanpak, zegt de Heilige Vader hier. Een aanpak die oog heeft voor de allerkleinsten, want dat is ook de reden waarom de kerk zich zo bezorgd weet over dit thema. Er is namelijk zo dat al die problematieken treffen in de eerste plaats de allerkleinsten, de allerarmsten. Het zullen zij zijn die ziek worden, die geen water hebben, die het slachtoffer worden van tal van rampen, zeer zeker als dat een invloed heeft op bijvoorbeeld inkomen. We denken aan landbouw en dergelijke meer. Aandacht dus voor de schepping, ook in deze toespraak aan de Pauselijke Academie voor Wetenschappen. Zometeen gaan wij samen met de Heilige Vader het Angelus bidden, maar we willen nog wat ruimte maken om het programma dat de paus zal doorlopen in Frankrijk tijdens de apostolische reis van vrijdag 25 tot en met maandag 28 september dus ook nog even belichten en behandelen. U weet, het is niet enkel een bezoek aan Parijs, aan het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Lourdes en het bisdom Metz dat hij zal bezoeken, ook de UNESCO. De organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het gaat hier eigenlijk over een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Die werd opgericht in 1945 en die een hoofdkantoor heeft dat in Parijs ligt. En het is juist door het feit dat de Heilige Vader vernam dat het hoofdkantoor van de UNESCO in Parijs was gevestigd, heeft hij er echt speciaal op benadrukt dat hij er wou heen gaan om de internationale gemeenschap toe te spreken over het thema onderwijs. Dus dat zal het thema zijn van de grote toespraak die de paus daar zal geven. De missie van de UNESCO is bij te dragen aan vrede en veiligheid in de wereld door internationale samenwerking te bevorderen, dus op het gebied van onderwijs, onder meer, maar ook wetenschap, cultuur en communicatie. Het is niet de eerste paus die daar op bezoek zal gaan. In 1980, de 2e juni, was dat de heilige paus Johannes Paulus II, die ook het hoofdkantoor van de UNESCO heeft bezocht. Maar paus Leo XIV gaat er dus nu ook heen. We kijken zeker uit naar zijn toespraak. Nu, dit onderdeel van het programma zullen we niet live uitzenden, maar geen zorgen. Dergelijke belangrijke toespraken ook, die eerder passen in het wat, meer wereldelijke deel van de apostolische reis. Dat gaan we behandelen in afleveringen van Radio Vaticaan. De momenten van gebed, zeer in het bijzonder, met de Kerk van Frankrijk, die gaat u allemaal kunnen volgen, helemaal live op Radio Maria. Wel, als men spreekt over gebed, dan kan men het beter ook doen. We gaan samen met de paus uit Angelus bidden, daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog verder een blik werpen op het komende programma van de apostolische reis van paus Leo XIV aan Frankrijk.
1: Angelus Domini nuntiabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Usi digne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Bij het programma Radio Vaticaan, zoals beloofd, gaan wij toch nog even verder kijken naar het programma van paus Leo XIV, dat hij dus zal doorlopen eens dat hij op Franse bodem landt. Dat is op vrijdag 25 september. En waar u ook heel wat elementen zal kunnen meevolgen, helemaal live hier op Radio Maria. Op vrijdag 25 september zal de paus dus om 7:50 per vliegtuig vertrekken in de richting van Parijs en wordt daar om 10:00 in de ochtend verwelkomd. Om 11:00 is er een bezoek aan de president Macron in het Paleis Élysée, de ambtswoning van de Franse president. En om 11:45 komt er een bijeenkomst met de autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en het corps diplomatiek, eveneens in het presidentiële paleis. Deze belangrijke toespraak, dat is altijd zo bij een apostolische reis, ja, die zet een beetje de toon, zeg maar, van het bezoek. Hè. Die gaan we zeker ook behandelen in een aflevering van Radio Vaticaan. Deze worden niet live uitgezonden. Bezoeken aan de UNESCO ook niet, dat is om 3:00. Maar opnieuw, dat komt zeker aan bod in een aflevering van Radio Vaticaan. Waarschijnlijk die van maandag 28 september. Wat we wel gaan uitzenden is om 16:45. Dan gaan we de Vespers vieren samen met de Heilige Vader. En dat met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de godgewijde mannen en vrouwen en seminaristen in de prachtige kathedraal Notre-Dame de Paris in Parijs. En dan om 21:00 is er ook een heel mooi moment dat we gaan uitzenden. Ik zeg ja, 21:00, want dat is het officiële programma van de paus. Wij gaan eerder live. Dus u kon al op onze website ook zien dat we om 21:00 dus de gebedswaken met de jongeren in het Stade de France in Saint-Denis gaan uitzenden. Maar we gaan dus eerder live gaan. We hebben die avond gebed met de gemeenschap Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. Dat wordt gevolgd door een klein beetje muziek. En dan komen wij onmiddellijk met de nodige audio tot bij u. Want deze gebedswaken die begint eigenlijk al een heel stuk eerder. Ik heb hier ook het programma voor mij liggen. Dus om 17:30 gaan de deuren eigenlijk al open. Ze verwachten 80.000 jongeren tussen de 17 en de 35 jaar. Om 18:30, dus een uurtje later, ja, je moet je voorstellen, die 80.000 jongeren, die moeten natuurlijk binnenkomen en hun plaats vinden. Er zal er een artistieke proloog zijn en ook een muzikale proloog die toestaat dat iedereen op zijn gemak, zeg maar, de plaatsen kan innemen om de waken te kunnen bijwonen. Daar gaan we vooral heel wat goede muziek kunnen horen. Les Frangines, Monroe, Anisha Jo, Grégory Turpin, die ook vaak op onze radio te horen is, Natasha Saint-Pierre en ook een rapper komt langs, Tagra, en de groep Ligateur, die zullen te horen zijn en die mogen als het ware het volk een beetje warm maken voor deze mooie gebedswaken. Om 19:30, dat is eigenlijk de officiële opening van de gebedswaken, die zal gebeuren door een grote voorstelling eigenlijk om de realiteit van de kerk, en ook zeker de kerk in Frankrijk, voor te stellen aan zij die zich verzamelen en het ook meevolgen op de grote schermen en live natuurlijk, om ook ruimte te geven aan verschillende delegaties die het zullen brengen. Het gaat over pelgrims, catechumenen, priesters, religieuzen en mannen en vrouwen afkomstig uit het hele Franse gebied. En dat wordt allemaal muzikaal opgeluisterd door een koor dat maar uit liefst 2500 leden bestaat, Ecclesia Cantique. De vele heiligen die de Franse natie heeft voortgebracht, die zullen natuurlijk ook gebruikt worden als een rode draad om dit voor te stellen aan de aanwezigen. Om 21:00, dan is het grote moment ook aangebroken, zeg maar, de komst van paus Leo XIV, die met de pausmobiel zal rondgaan, wordt ontvangen door Monseigneur Étienne Guillet, de bisschop van Saint-Denis. En dan gaat het echt van start. De Heilige Vader zal met een vraag-antwoord moment verder gaan met de jongeren ook toespreken. Dat allemaal gaan wij kunnen meevolgen. En dat gaat als het ware over in een soort van onderricht dat de Heilige Vader zal geven over het zesde hoofdstuk van de eerste letter van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Vervolgens gaat de gebedswaken verder met aanbidding. En zal er dus ook gemeenschappelijk gebed plaatsvinden met de deelnemers. En om 23 uur bidden wij dan samen de completen. Samen met al die mensen daar die zich zullen verzamelen in Stade de France in Saint-Denis. Zo weet u dat. Het is een beetje een andere programmatie natuurlijk morgenavond. Maar vanaf zeg maar iets 7:15, zoiets zullen wij live bij u komen met audio uit de Stade de France. En dan kunnen wij zo samen met alle jongeren die zich daar hebben verzameld wachten op de komst van paus Leo de 14e. Dat wat betreft dus de vrijdag. Op zaterdag is er een bezoek aan het Maison Bakita, een sociaal integratiecentrum om 9:00. En ook een bijeenkomst met leden van de provinciale synodale vergaderingen, catechumenen en neofieten in het katholieke, Institut Catholique de Paris. Om 3:00 in de namiddag zal de paus de heilige mis opdragen voor een eerste keer tijdens deze apostolische reis op het Place de la Concorde. En dat zenden wij helemaal live uit. 3:00 dus op zaterdag. Daarna neemt de paus het vliegtuig richting Lourdes en om 7:40 zal hij een gebed leiden in de grot van de verschijningen van Massabielle in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Ook dat wordt helemaal live uitgezonden. Zondag dan, 27 september, is er op Radio Maria normaal gezien de mis om 10:00. Deze keer niet, maar wel om 11:00. Voor de paus begint het programma al iets vroeger. Om 9:00 is er een ontmoeting met alle bisschoppen. En om 11:00 zal hij de heilige mis opdragen opnieuw helemaal live te volgen op Radio Maria in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dan gaat hij verder met een ontmoeting met de animatoren, ook en de mensen die als vrijwilliger werken voor de verwelkoming in het heiligdom. En is er een privébijeenkomst met de zusters Karmelitessen van Lourdes om 16:45. Dat wordt dus niet uitgezonden op Radio Maria. Wat wel wordt uitgezonden is 9:00 s'avonds gebed van de Heilige Rozenkrans en de kaarsjesprocessie. Dat zal prachtige beelden opleveren. U weet, u kan dat altijd doen via de Vaticaanse media. U zet gewoon de computer of de televisie open. U kan het geluid afzetten, Radio Maria aanzetten en dan heeft u een volledig Vlaamse begeleiding van die mooie momenten die de paus daar ongetwijfeld zal beleven en zal brengen aan een ieder die zich ermee verbonden weet. Op zondag dus om 11:00 heilige mis, om 9:00 rozenkrans en kaarsjes processie. Maandag 28 september dan gaat de paus nog naar Metz om daar een heilige mis voor de vrede op te dragen. Om 4:00 in de namiddag is dat. En ook dat, de slot-eucharistie van deze apostolische reis, zenden we helemaal live uit op Radio Maria. U kan het dus allemaal op die manier volgen. Overzicht van dit hele schema vindt u op onze website www.radiomaria.be. En bij wijze van besluit geef ik u toch nog enkele leuke cijfers mee. Er zijn zowat 17.000 vrijwilligers gemobiliseerd om deze reis in goede banen te leiden. 3.000 priesters zijn ingeschreven. 480.000 pelgrims worden er verwacht in Parijs, 150.000 in Lourdes en 30.000 in Metz. Men heeft in totaal 350.000 Vaticaanse vlaggen uitgedeeld. Meer dan 50 grote schermen zijn opgesteld om alles te kunnen volgen op al die plaatsen. Voor Lourdes zijn er 175.000 kaarsen voorzien en 45.000 voor de mariale processie. Voor alle liturgie zijn er 1 ton hosties voorzien en 500.000 hosties zijn besteld voor Parijs. 2.500 plaatsen langs de Champs-Élysées, daar zullen de mensen de heilige communie kunnen ontvangen. Maar beroep wordt gedaan op 5.000 personen om dit mogelijk te maken. 15.000 politieagenten en andere veiligheidsambtenaren zullen instaan voor de veiligheid van alle pelgrims en van de Heilige Vader, als ook 2.500 brandweermannen staan klaar. Ja, in het geval, ik kan me voorstellen dat als het gaat over de Notre-Dame, dat men die vreselijke beelden van de kathedraal in Lichterlaaie nog vers in het geheugen heeft. Maar ongetwijfeld zal alles vlekkeloos verlopen en wij mogen op de eerste rij gaan zitten. Dierbare luisteraars, ik dank u van ganser harte voor het luisteren. En ik hoop dat u in de komende tijd u verbonden mag weten met de Heilige Vader tijdens de apostolische reis naar Frankrijk. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 6:30 geworden. We zijn telefonisch verbonden met Marnik en Nadine, twee luisteraars uit Zelzate, om samen met u het rozenhoedje te bidden. Wij bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter Helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: We overwegen de mysteries van het licht. Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van de Heer Jezus in de Jordaan. Zie, daar ging de hemel open en een stem uit de hemel sprak: dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb, luistert naar hem. Het eerste tientje, lieve luisteraars, willen wij samen bidden voor roepingen te bekomen in de kerk. Roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, maar ook voor het kloosterleven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen.

0: en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus zei tot hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar, vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Zijn moeder sprak tot de bedienden, doet maar wat gij u zeggen zal. In dit tweede tientje willen wij bidden voor de mensen die de weg naar God verloren hebben. Zij die de weg hebben verlaten. Dat zij, zoals de verloren zoon, mogen terugkeren tot de barmhartige vader die altijd met wijdgestrekte armen hen wil ontvangen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees

0: Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie van het licht, de verkondiging van het Koninkrijk Gods en oproep tot bekering. De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de lammen, uw zonden zijn u vergeven. In het derde tientje willen wij overwegen, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Bidden wij voor de vrede in de wereld.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde mysterie van het licht, de gedaanteverandering van de Heer Jezus op de berg Tabor. Terwijl Gij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Uit de wolk klonk een stem die sprak: dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem. In dit vierde tientje willen wij bidden voor het komende pausbezoek aan Frankrijk, dat onze Heilige Vader mag ongoed ontvangen worden, zowel in Parijs als in het heiligdom van onze Lieve Vrouw van Lourdes, dat Gij daar ook de blijde boodschap mag verkondigen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot gedachtenis aan mij. Evenzo gaf gij hun de beker terwijl gij sprak. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. In dit laatste tientje willen wij bidden voor alle studenten. In het bijzonder voor hen van het hoger onderwijs en van de universiteit die het academiejaar begonnen zijn. Dat zij met goede moed en met vertrouwen dit schooljaar, dit universitaire jaar beginnen en echt dankbare mensen mogen zijn.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige aartsengelen Michael, Gabriel, Raphaël,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: hartelijke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: De Leeswijzer. Boeken en leestips. Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Leeswijzer. Een programma waar wij u enkele leestips meegeven. En zo ook het eerste boek dat wij u vandaag willen voorstellen. Het boek Baas en Hond. Een vriendschap die levens redt. Het is een boek geschreven door Madeleine Delbrel, die in 2018 door Paus Franciscus eerbiedwaardig werd verklaard. Dit werk werd vertaald en van een inleiding voorzien door Piet Raas. Het verscheen deze maand op 1 september. Laten we even samen de synopsis lezen. Er is een dorp waar de lammeren niet willen eten. Terwijl elders de kuddes grazen en groeien, blijven ze hier mager, zwak en bijna levenloos. Wat is er aan de hand? Baas en Hond is een poëtische vertelling die lang nazindert. Het is een inspirerende gids voor jongeren en volwassenen die zoeken naar de zin van het leven. Piet Raas schrijft bij het verhaal een verhelderende inleiding. Terwijl de parabel de verbeelding prikkelt, ontstaat er in de klas of tijdens de catechese ruimte voor dialoog over wat ons echt verbindt. En daarvoor hebben wij vandaag de vertaler, de heer Piet Raas, aan de lijn. Welkom Piet in onze uitzending.
3: Dag Marieke, dankjewel dat ik er mag bij zijn.
2: We zijn zeer blij om u te mogen ontvangen. Zou u zelf kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Heel kort, ik ben Piet. Ik ben afkomstig uit Kortrijk, gehuwd. Vader van 3 bijna volwassen zonen. En ik werk voor het Bisdom Brugge, waar ik verantwoordelijk ben voor catechese en vorming.
2: En wij hebben u vandaag aan de lijn omdat er een boek verschenen is deze maand bij Otheo. Het heet Baas en Hond. En u heeft het vertaald. Zou u ons iets kunnen vertellen over dit boek?
3: Klopt. Het heet Baas en Hond. Misschien een beetje een vreemde titel, maar het alludeert op de oorspronkelijke Franse tekst die een fabel is, een dierenverhaal geschreven door Madeleine Delbrel, die voor mij al vele jaren een compagnon de route is in mijn geloofsleven. En ik heb met heel veel plezier dat verhaal dat ze geschreven heeft in de jaren 50 van de vorige eeuw, was van onder het stof gehaald en ik dacht, daar zitten catechetische kansen in en narratieve kansen. En dus dacht ik, ja, ik ga er een Nederlandse vertaling van maken en ook bewerken, want dat was ook wel nodig. Ze heeft het verhaal zelf nooit helemaal afgerond en publiceerbaar of publiceerklaar gemaakt. Dus er was ook nog wel een klein beetje werk aan, maar dat heb ik heel graag gedaan, want het is een heel mooi, diepzinnig en ontroerend verhaal.
2: U zegt dat u het heel ontroerend vindt. Kan u daar een beetje meer over vertellen? Wat was het dan dat u zo aansprak aan het verhaal?
3: Wel, op het eerste gezicht is het dus een fabel. Dat wil zeggen, het is een dierenverhaal waarin dieren de hoofdrol spelen en zich gedragen alsof het mensen zijn. Maar het is ontroerend omdat het hoofdpersonage, en dat is het hondje, de hond uit de titel. Het hondje beleeft allerlei avonturen, maar eigenlijk is het ook een soort van, voor de goede verstaander en de lezer die wat met een christelijke achtergrond wil kijken en lezen, die zal merken dat het hondje eigenlijk ook een soort van christelijke initiatie doormaakt. En door de avonturen die het beleeft, ontdekt wat eigenlijk het geheim is van het evangelie. En ook de kans krijgt om dat niet alleen te leren kennen, maar daar ook een plaats in te nemen. En dat geheim van het evangelie is toch, ja, de liefde en laat ons zeggen, ja, zo leven dat je anderen helpt leven, tot bestaan helpt komen. Vandaar dat de ondertitel ook is over een vriendschap die levens redt. In zijn avonturen sluit het hondje vriendschappen met andere dieren, vooral met beer dan. En het is dankzij die vriendschap met beer dat hij ontdekt van wat is eigenlijk echt de moeite waard om voor te leven. Ja, en Madeleine Delbrel is zo wijs en zo schrander dat ze de lezer meeneemt in dat verhaal van dat hondje, om samen met dat hondje te ontdekken van dat is eigenlijk de kern van het evangelie. En die kern is de moeite waard om, om er mijn leven op te baseren, op de liefde. De liefde die het leven van anderen wil redden.
2: Voor luisteraars die al geïntrigeerd zijn en die het boek misschien willen aanschaffen, kan je iets meer zeggen over wat ze zich dan precies aan verwachten? Wat voor verhaal is het? Op welke manier is het geschreven?
3: Het is een dun boekje. Het is geen al te lang verhaal. Het hoop ik dat de lezer zou zeggen dat het heel vlot leest. Ik heb mijn uiterste best gedaan om het heel vlot en lopend te vertalen. Weliswaar met in de hoop ook iets van de, hoe moet ik het zeggen, van de toon van de Franse tekst mee te nemen in de vertaling, namelijk een soort van, er spreekt terzelfde tijd een soort van rust ook uit de tekst. Het is niet gejaagd, het is heel vertellend op een rustige manier. Dus dan hoop ik dat de mensen dat ze die stijl zouden lezen. Maar het is geen al te lang verhaal. Hè. Maar ik vind het is terzelfde tijd ontroerend omwille van de avonturen. En ook diepzinnig, omdat Madeleine had een filosofische achtergrond als studente. Had dan een hele, uiteraard christelijke, gelovige, katholieke achtergrond na haar bekering. En al die gevoeligheden, zowel filosofische vragen als evangelische antwoorden, dat is er zo allemaal heel mooi binnengesmokkeld. Op een heel indirecte manier. En ik denk dat je je daaraan kan verwachten als lezer. Hè, aan een verhaal dat, laten we zeggen, heel gemakkelijk leest, maar toch diepzinnig is.
2: Het is misschien een goed moment om ook een beetje meer te weten te komen over de auteur. Want ik denk wel dat als je haar leven een beetje kent, dat het verhaal beter binnenkomt. Kan u iets meer vertellen over de auteur?
3: Madeleine Delbrel is een Franse vrouw die leefde van 1904 tot 1964. Na een atheïstische periode in haar jeugd- en studententijd zich in 1924 bekeert, het geloof ontdekt. En daarna niet, daar zitten dan nog 9 jaar tussen, maar begin de jaren 30 vertrekt ze met een paar medeleidsters van de scouts, vertrekt ze uit het centrum van Parijs waar ze op dat moment woont, naar de banlieue van Parijs, meer in het bijzonder naar de zuidelijke Parijse gordel, waar op dat moment, laten we zeggen, de communisten het voor het zeggen hebben, politiek en sociaal. En zij kiest er bewust voor om daar naartoe te trekken, heel dienstbaar te zijn aan de mensen die daar in moeilijke omstandigheden werken, arbeiders, kansarmen enzovoort. En met het charisma van haar beweging, die ze La Charité noemt, met het charisma van wij willen christen zijn te midden van mensen die wellicht of hoogstwaarschijnlijk ons geloof niet delen. Maar dat hoeft ons niet te beletten om daar voluit christen te zijn en ook mensen in ons geloof te laten delen, zonder dat ooit op te dringen. Maar daar kiest ze bewust voor, om daar naartoe te gaan. Paus Franciscus zou zeggen, naar de periferie. Dat heeft ze letterlijk gedaan, vanuit het centrum van Parijs naar de buitenwijken, om daar christen te zijn, te midden van mensen die haar geloof niet delen, en ook samen te werken met de communisten voor en met alle mensen van goede wil, om meer sociale gerechtigheid op dat moment in de samenleving te krijgen. Dus ze heeft zich heel hard ingezet en daar is ze 30 jaar blijven wonen. En dan is ze wat plotseling overleden in 1964 op de leeftijd van 60 jaar. En ondertussen loopt haar proces voor zaligverklaring. In Frankrijk en ook in Franstalige middens is hij wel een bekendere spirituele figuur. Om maar zo wat kort te schetsen.
2: U bent daar zelf al jaar geleden tegengekomen in haar teksten. Waarom grijpt ze jou zo aan, denk je?
3: De eerste ontmoeting met haar in haar teksten. En wat mij het meeste raakte, had ook te maken met het werk dat ik doe. Namelijk, ik werk in de kerk en voor de kerk. Ik ben heel erg bezig met hoe we het evangelie kunnen vandaag op een mooie manier ter sprake brengen, delen met mensen. Op een heel respectvolle manier, maar ook op een vrijmoedige manier. En vaak in contexten, bijvoorbeeld van de catechese, waar je de brug moet maken met mensen die wat vreemd zijn aan de kerk of vreemd aan het evangelie. En in die zin is zij voor mij heel inspirerend, omdat zij dat ondertussen 80 jaar geleden, zelfs meer, zelf heeft opgezocht. Hè. Zij heeft zelf die situatie opgezocht van kijk, wat doet dat met mij als ik christen wil zijn en het evangelie delen op een plek waar er meer mensen mijn geloof niet delen dan wel. En in die zin vond ik dat bijzonder en nog steeds intrigerend om te lezen wat dat met haar heeft gedaan. Wat heeft die ervaring met haar gedaan en hoe heeft ze daarop ingespeeld op die realiteit? Vandaag zouden we dat een seculiere context noemen misschien. In die tijd was het vooral van, we zien dat het geloof terugwijkt in arbeidersmilieus, in stedelijke milieus. Hoe kunnen we daar op een heel bescheiden, respectvolle, maar toch vrijmoedige manier onszelf zijn als christenen, als katholieke gelovigen? En dat is wat mij heel erg aanspreekt in hoe zij dat, vind ik, heel oprecht heeft geprobeerd. Om zowel heel respectvol te zijn en uitgesproken te zijn, geëngageerd. En ik denk dat ze daar ons nog altijd in 2026 heel veel te vertellen heeft. Over hoe wij vandaag soms een beetje op gelijkaardige manier onze plaats zoeken als kerk en als gelovigen in onze cultuur. Hoe kunnen we op een hele vrije manier onszelf zijn zonder ook maar iemand te willen overtuigen of iets opdringen. Maar terzelfde tijd in een plurale cultuur onze eigen plek innemen en met een bescheiden vrijmoedigheid zeggen dat we in God geloven, dat Christus belangrijk is in ons leven en dat een gelovig leven gelukkig maakt. Dat is eigenlijk voor mij waarom zij zo belangrijk is. En bovendien vind ik dat ze dat ook dan... Ze had heel veel literaire talenten en muzische talenten, ook muzikale talenten. Wat ik dan op een tweede plek heel bijzonder vind aan Madeleine Delbrille is dat ze, en die fabel zelf getuigt daar ook van, heel veel manieren heeft gezocht om dat geloof te delen. Via muziek, via gedichten, via fabels, via verhalen, conferenties, boeken. Alle mogelijke media geprobeerd en bewandeld om telkens maar opnieuw aansluiting te vinden met mensen van haar tijd. Dat vind ik heel knap. Heel knap. Ook met heel veel zin voor humor, voor zelfrelativering. Een mooie persoon en een diepgelovige vrouw.
2: Zoals u zegt, ze heeft heel veel verschillende soorten teksten geschreven. Dit is, als ik het goed heb, haar enige fabel die ze geschreven heeft. Wat zijn de voordelen, denkt u, aan het evangelie overbrengen via een fabel waar het dus niet expliciet over Christus gaat?
3: Een beetje dezelfde voordelen, denk ik. Allee, daar moest ik bij het vertalen ook vaak aan denken. Een beetje dezelfde voordelen zoals bijvoorbeeld de Narnia-verhalen van C.S. Lewis. Eigenlijk kun je dat daarmee vergelijken. Dit is veel bescheidener enzovoort. Dus daar ben ik mij heel erg van bewust. Maar ik denk... Wat er zo knap aan is, en aan die vorm, aan dat genre is, het prikkelt de verbeelding. En ik denk dat we daar ook veel te leren hebben van als we het vandaag het evangelie willen vertellen, En het woord vertellen zegt het zelf al, dat we moeten iets in het leven roepen dankzij een verhaal. En een dierenverhaal, maar ook een ander soort verhaal, maar toch iets literair, spreekt de verbeelding van de lezer aan of van de toehoorder en roept ook echt beelden in het leven. En ik denk dat is een grote kracht, omdat als ik het evangelie lees, de Jezuïten zeggen dat ook altijd en ze hebben groot gelijk, of Ignatius zei dat in elk geval ook zo, en de Jezuïten na hem, van ja, het helpt. Het helpt in je geloof als je je probeert zo goed mogelijk voor te stellen wat daar in dat evangelie gebeurt. Hè? Als je probeert je voor te stellen wat Jezus doet, wie hij is, wat hij zegt, wat de omstandigheden van het verhaal zijn. En dat is de kracht van de verbeelding. Hè? En ik denk dat de grote kracht van een dierenverhaal gebruiken om iets van dat evangelie te laten oplichten, is dat je eigenlijk die verbeelding weet te wekken. En dat je de mensen, en kinderen ook, want ik denk dat ook kinderen of jongeren er echt iets kunnen aan hebben, van kijk, oh ja, maar zo kan ik mij dat voorstellen. Hè? Zo komt dat tot leven. En ik denk dat dat de bedoeling is van het evangelie ook. Hè? Dat is geen dode tekst. Wat daarin gebeurt, zou moeten tot leven komen in ons leven, in onze tijd. En ik denk, ja, verhalen, en in dit geval zo'n fabel, is een heel krachtig middel om een ervaring, een gebeurtenis echt tot leven te brengen. Ja, daarom vind ik dat zo'n een knappe vorm, zoals ook in Narnia van C.S. Lewis, waar Christus belichaamd wordt door Aslan, door de leeuw. Ook als ik dat vroeger vertelde, ik heb die dierenverhalen allemaal verteld aan mijn eigen kinderen, dan zie je dat die kinderen, ja, die stappen erin, dankzij het dierenverhaal, maar die verstaan ook veel beter dan wij volwassenen soms, die dek trekken van, is dat allemaal echt gebeurd? Dat is dan onze kritische, rationele vraag. Hun verbeelding voert hen binnen in dat verhaal en laat hen aanraken waar het in dat verhaal eigenlijk om gaat. En ik hoop dat Baas en Hond dat ook heel bescheiden ook een beetje zou kunnen.
2: Misschien is het goed om even kort het verhaal te schetsen ook dan. We hebben wel al gezegd dat het hoofdpersonage een hond is. Maar kan u misschien nog iets meer vertellen over het verhaal zelf?
3: Zonder alles weg te geven.
2: Ja, inderdaad.
3: Natuurlijk. Ja, maar om het op een moderne manier te zeggen, zo, wat is de pitch van het verhaal, als u wil? Waar het eigenlijk om gaat, en wat vind ik ook heel knap en origineel is, gevonden door Madeleine Delbel, is het verhaal opent met een hondje, dat heel gelukkig is omdat het bij zijn baasje woont. Vandaar de titel Baas en Hond. Dat is het vertrekpunt. Het hondje is gelukkig omdat het heel dicht bij zijn baasje is. En dan, heel snel, vanaf het tweede hoofdstuk, gebeurt er al iets vreselijks. Namelijk, het hondje wordt gescheiden van zijn baasje. En het geluk kantelt dus in ongeluk, want die scheiding, dat afgescheiden zijn, leidt tot allerlei gebeurtenissen die ook heel ontroerend zijn en ook pijnlijk zijn. Maar waar het dan over gaat is van, als u wil, in de grondstroom, hè, onder het oppervlak van het water, wat zit er in de grondstroom van het verhaal, is eigenlijk de vraag van, ja, wat gebeurt er als we gescheiden worden van de mensen die ons doen leven omdat ze ons graag zien? Wat als we van de liefde gescheiden worden die ons in leven houdt? En dat is eigenlijk waar het verhaal over gaat. Het hondje raakt vervreemd van zijn baasje. En het bijzondere, en daar hou ik het dan bij, maar het bijzondere, want dan is het wel mooi denk ik om het verder te lezen. Het bijzondere is dan dat één keer het hondje gescheiden raakt, niemand het ook nog als een hondje herkent. Dus het raakt eigenlijk echt zijn eigen identiteit kwijt. Het wordt voor een ander dier aanzien, omdat het niet meer hoort bij diegene bij wie het thuis hoort. En dat vond ik een ongelooflijke knappe vondst in het verhaal van wat gebeurt er als je loskomt van diegene die jou helemaal door en door kent. En Madeleine schrijft, en ik wil eigenlijk in dat verhaal zeggen van, dat is niet alleen pijnlijk voor jezelf, Maar het zou ook kunnen dat de anderen je ook niet meer zien wie jij echt bent, ten diepste. En dan ontstaat er dus verwarring in het verhaal over de identiteit van het hondje. En het is die persoonsverwarring die dan een rij van gebeurtenissen in gang zet, maar die er ook toe leidt dat het hondje uiteindelijk iets van het geheim van het evangelie ontdekt. Dat is denk ik een beetje heel kort samengevat waar het verhaal over gaat, zonder alles weg te geven.
2: Ik denk inderdaad dat het goed is om het daarbij te houden.
3: Ja, voilà.
2: Ik heb één fragmentje uit het boek gemarkeerd, omdat ik het heel frappant vond. Ik ga het even voorlezen als dat goed is.
3: Zeker.
2: Woorden die je opschrijft blijven koud. Als je iemand lief hebt, zeg het dan. Fluister het, schreeuw het, maar zeg het. Schrijf het niet op. Een brief is maar papier. Een stem daarentegen is een ziel. Als je spreekt, geef je jezelf. En dat is wat telt. Ik vond het sowieso een heel mooie passage. Maar het is natuurlijk ook wel iets frappant om op te schrijven in een boek.
3: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Het is eigenlijk heel paradoxaal, als je het wil. Nu, ze schrijft, Madeleine schrijft ook van, ik wou, bij wijze van spreken, hè, in een soort van aankondiging schrijft ze van, ik wou dat ik het kon vertellen. En in die zin, daar moest ik ook aan denken, ik heb het verhaal vertaald, het staat in een boekje en zo kun je het lezen, maar misschien is het wel echt bedoeld om ook verteld te worden. Want dan wordt het verhaal een verteld verhaal. Door een ouder aan een kind of luidop gelezen door mensen en gedeeld. Ik denk dat Madeleine daar grote voorstander voor zou van zijn om het gewoon te vertellen. Want dan komt het al tot leven in de stem van diegene die het vertelt. Dus in die zin denk ik dat het een fabel is die ook echt een fabel is, namelijk een dierenverhaal. En dat het meest... Wat het meeste recht doet aan het verhaal is dat het zou verteld worden door mensen en beluisterd worden door anderen. Dat is één ding. Het andere wat ik zo mooi vind aan de tekst die je citeert, is dat voor mij, maar ik denk dat ik er niet ver naast zit, Madeleine ook daarmee uiteraard alludeert op het feit dat voor wie gelooft, in God gelooft en wie, voor wie de Bijbel dierbaar is, alles begint met God die spreekt en niet schrijft. De God van de Bijbel schrijft niet, die stelt geen cursus op, die geeft geen tekst uit, maar de God van de Bijbel die maakt zich bekend door te spreken. Hij maakt zich aan Mozes bekend en zoals je daar ook citeerde van als je spreekt, als je een stem hebt, heb je een ziel. Uiteindelijk als God spreekt tot Mozes in Exodus, dan maakt hij zichzelf bekend, dan laat hij zichzelf zien. En dan zegt hij, ik ben er en ik ben met jou begaan. En ik heb de ellende van mijn volk gezien en ik ben afgedaald. En jullie, volk van Israël, jullie gaan me ter harte, zo ter harte dat mijn grootste wens is dat je leeft, volop leeft. En Jezus herhaalt dat uiteraard. Sterker nog, hij is dan dat woord. Hè. Voor christenen is hij dat woord en wat hij doet is niet anders dan mensen die jij ontmoet proberen ook toe te spreken en te beluisteren in de hoop dat ze zouden leven ontdekken. En dat vind ik zo mooi van dat ze daarmee met die woorden ook alludeert op van hey, vergis je niet, die Bijbelse traditie, dat is een traditie van spreken en van luisteren en van antwoorden op aangesproken worden. Een dynamiek van woord en wederwoord die over en weer gaat tussen God en mens en tussen mensen onderling. Dat vind ik heel mooi. Dus er zijn twee dingen, denk ik, die bij mij opkomen bij wat je leest. Ik denk, de fabel kan misschien nog het best van al verteld worden. Maar twee, daaronder zit denk ik ook die diepe Bijbelse zin van het unieke van die Bijbelse God is dat hij spreken is. Hè. Dat hij hoopt dat hij luisteraars vindt en toehoorders die met God in dialoog willen gaan.
2: Terwijl u dit zei, moest ik denken, ook in de Bijbel hebben we die paradox natuurlijk. Want inderdaad, God spreekt en de wereld ontstaat, maar we weten dat door het te lezen.
3: Precies. Helemaal juist. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk als mensen ook bij wat wij doen als we iets willen doorgeven, we kunnen spreken, maar we zijn ook zo creatief en dankzij de verbeelding kunnen we ervaringen die we hebben, want ik denk dat ook daarover in de Bijbel gaat, ervaringen van mensen door de eeuwen heen, de ervaring van een kracht en een persoon van liefde in hun leven hebben ervaren en dat dan in woorden hebben neergelegd, precies om het te delen ook, om het te communiceren. He, wat ze hebben gevoeld, wat ze hebben gezien, wat ze hebben ervaren, wat ze hebben ontdekt. In de hoop dat dat woord geen dood woord zou zijn, maar dat het ook zo zou opgeschreven zijn dat het tot leven komt. En vandaar ook denk ik, we zijn al een beetje aan het filosoferen, maar dat is leuk. Hè? Maar ik denk ook vandaar zo belangrijk dat als we naar de Eucharistie gaan op zondag, hè, dat als het lezingen zijn, de lezingen uit de schrift, ja, die worden ons wel voorgelezen, hè, en toegesproken. We zouden ook nog kunnen denken van, ja, weet je wel, we delen de eerste lezing uit op een papiertje en een stukje uit de brief van Paulus en elk leest voor zich in stilte de lezingen. Nee, hè, we zitten daar en we luisteren naar iemand die ons dat vertelt. En die dan zegt, ja, dat is het woord van God. En wij hebben daar gezeten als luisteraars in de hoop toch dat door dat toegesproken te krijgen dat voor ons een beetje tot leven is gekomen. In die zin, de fabel wordt verteld, hè, maar het is geen fabel. Het evangelie, het is waar. Hè.
2: Zo hebben we alvast met ons gefilosofeer gedemonstreerd dat het een diepgaande fabel is.
3: Voilà.
2: Ik wou nog als laatste iets vragen over de redactiekeuzes die u gemaakt heeft. U zei al dat, dus u heeft de fabel vertaald, en dat u ook het een beetje heeft aangepast aan deze tijd. Zou u daar iets meer over kunnen zeggen?
3: Ik heb zeker niets veranderd aan de lijn van het verhaal. Dus aan het verhaal zelf. Ik heb een beetje andere indeling gemaakt in hoofdstukken. Zodanig dat die we allemaal wat van gelijke lengte werden. En ik heb een paar stukken weggelaten die denk ik ofwel kleine stukken hoor, maar die denk ik ofwel te zeer met het eigen leven van Madeleine verbonden waren, zodanig dat die voor een lezer die Madeleine niet kent niet zo toegankelijk zijn. En er waren ook een paar stukjes die heel tijdsgebonden waren aan de jaren 50 waarin ze het geschreven heeft, die volgens mij weinig toevoegden aan het verhaal. Dus ik heb er eigenlijk niets bijgeschreven. Dat zou ook niet goed zijn. Maar ik heb wel een paar dingen die vond ik, die naar mijn gevoel toch de lectuur wat bemoeilijkte, die heb ik weggelaten. En geprobeerd om er een dynamiek in te krijgen van gelijkere stukken. Daar heb ik wel wat op ingegrepen. Zonder daarom ook iets aan het verhaal inhoudelijk te veranderen.
2: Dan stel ik voor, Piet, dat we ons interview afsluiten zodanig dat we niet langer over het boek praten dan het duurt om het boek te lezen.
3: Dat zal zoiets zijn. Een half uurtje. Voilà, dat is heel goed. Ja.
2: Nog eens voor de duidelijkheid, het gaat dus over het boek Baas en Hond, verschenen bij Otheo, oorspronkelijk van Madeleine Delbrel en vertaald en bewerkt door u, Piet Raes. Enorm bedankt, Piet, om met ons te willen spreken.
3: Heel graag gedaan. Plezier was van mijn kant. Dank je wel.

0: De Leeswijzer. Boeken en leestips. Een programma van Radio Maria.
1: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Leeswijzer. Wij willen u graag nog een boek voorstellen. Dat is te zeggen, het is een speciale uitgave van de Bijbel. Een dyslexievriendelijke Bijbel. Deze uitgave is verzorgd door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. En laten we even lezen wat zij over deze Bijbel zeggen. Dit is de meest rustgevende Bijbel die we ooit hebben uitgegeven, zegt uitgever Pieter de Boer van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap over de pas verschenen dyslexievriendelijke NBV 21. Onze missie is de Bijbel voor iedereen toegankelijk maken. Daar zijn we sterk in. Dat doen we dus ook voor mensen met dyslexie of andere leesuitdagingen. Vandaar deze speciale NBV 21 die de leesbaarheid verhoogt. Einde citaat van Pieter de Boer. Zo'n 3-5% van de bevolking heeft dyslexie. En deze speciale Bijbeleditie bevat een innovatief 11-punts lettertype, Grace, genaamd, wat Engels is voor genade. Dit lettertype is speciaal ontworpen voor lezers met dyslexie en uitgebreid getest. Het vergemakkelijkt het lezen door een rustiger en overzichtelijker tekstbeeld. Om de leesbaarheid nog verder te verhogen, is in deze dyslexievriendelijke Bijbelvertaling ook de layout aangepast. De alinea's zijn korter, er is geen extra opmaak met vet of cursief en de woorden worden niet afgebroken. Het lettertype Grace is ontwikkeld door het gerenommeerde grafisch ontwerpbureau 2K Denmark, onder leiding van Klaus-Erik Krog, een pionier in het vormgeven van de Bijbel. Krog begon er 5 jaar geleden mee, nadat hij was benaderd door iemand die uitzag naar een leesbare Bijbel voor mensen met dyslexie. Bij het ontwerpen van Grace werd samengewerkt met de Universiteit van Cambridge, die al decennia onderzoek doet naar leesbeperkingen. In het buitenland zijn er al enkele Bijbels in het Grace-lettertype verschenen. Maar in het Nederlands taalgebied is dit de eerste uitgave met dit lettertype. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft deze Bijbel aan enkele gebruikers voorgelegd. Zij zeggen: deze Bijbel nodigt echt uit tot lezen. Deze Bijbel kan ik veel makkelijker lezen. Je leest minder snel over woorden heen. Ik merk dat ik met meer plezier de Bijbel lees. En nog iemand anders, een uitkomst voor mensen met dyslexie. Door de wit

dan in de meeste Bijbeluitgaven. En daardoor is het dus ook zeker makkelijker te lezen. Wel moeten we er even bij zeggen dat voor ons katholieken deze editie een aantal boeken ontbreekt. Het heeft dus bijvoorbeeld niet de boeken Maccabeeën. Maar als u moeite heeft met het lezen van de Bijbel, dan is het alvast goed dat u deze boeken die het wel bevat, vlotter kunt lezen. Voor de duidelijkheid, dat is dus de overgrote meerderheid van de boeken in de Bijbel. U kan deze uitgave van de Bijbel verkrijgen, beste luisteraars, bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Beste luisteraars, ook deze maand, op 15 september, verscheen er bij Otheo het boek Chiara Lubich, een biografie, geschreven door Michel Bronswaar. Wij lezen samen de beschrijving. Relatief onbekend, maar van wereldwijde betekenis, de Noord-Italiaanse Chiara Lubich. Geboren in 1920, gestorven in 2008. Beïnvloedde het leven van honderdduizenden mensen. Van jonge onderwijzeres in oorlogstijd groeit Lubich uit tot stichter van de internationale Focalare-beweging. Tegen de stroom in ontwikkelt zij een vernieuwende christelijke spiritualiteit, waarin eenheid en verscheidenheid, gemeenschap en persoonlijke vrijheid samenkomen. Haar intuïties krijgen tot op de dag van vandaag concrete vorm in tal van sociale initiatieven, interreligieuze dialoog en economische en politieke projecten. Het boek leest als een meeslepend verhaal en laat zien hoe één vrouw, zonder macht te claimen, blijvende invloed uitoefent binnen en buiten de kerk. Een inspirerend portret van een sterke en kwetsbare persoonlijkheid en een actuele reflectie op geloof, leiderschap en eenheid. Aldus de beschrijving van dit boek. Getiteld Chiara Lubich, een biografie, geschreven door Michel Bronswaar. Die publicist is en als wetenschapper verbonden aan Tilburg University. Hij won de Simone Weil Award 2025 voor zijn proefschrift Enkel het Evangelie over het leven, werken en spiritualiteit van Chiara Lubich.

volgende boek, beste luisteraars, dat wij u willen voorstellen, is geschreven door Jean-Luc Meulemeester. Het heet Jan van Eyck en Brugge. Het olieverfschilderij Madonna met Kanunik van der Palen van Jan van Eyck is zonder twijfel het pronkstuk van de collectie Vlaamse primitieven van het Brugse Groningen Museum. Het is een icoon, een publiekstrekker.

en zonder meer een van de topwerken van de Zuid-Nederlandse schilderkunst in de 15e eeuw. Kunsthistoricus Jean-Luc Meulemeester schreef het definitieve boek over het roemruchte paneel. Dit lijvige boek belicht de historische context waarin het werk tot stand kwam en plaatst het in een kunsthistorische traditie. Daarnaast wordt ook uitgebreid ingegaan op de technische uitvoering, de iconografie en symboliek van het werk, en worden links gelegd naar voorbeelden, maar ook naar plaatsen en interieurs, waardoor Jan van Eyck zich met enige waarschijnlijkheid liet inspireren. Het gaat ook dieper in op latere kunstenaars, die zich, al dan niet subtiel, door het werk hebben laten beïnvloeden. Zowel de figuren als de ruimte, de gotische troon met het tapijt en zelfs de tegels, zijn door de eeuwen heen meerdere keren hernomen. Het boek werd met een resem detail illustraties verlucht. Dit boek pretendeert geen nieuwe inzichten te brengen, maar is door zijn volledigheid en contextualisering veel meer dan een grondige inleiding. Het is een uitnodiging om het veelbeschreven schilderij opnieuw met een frisse blik te bekijken en ten volle te genieten van het grote genie van Jan van Eyck. Dat was de beschrijving van het boek Jan van Eyck en Brugge, geschreven door Jean-Luc Meulemeester.

beste luisteraars. Bij Bethsaida verscheen dit jaar een boek van broeder René Stokman, getiteld Lijden, een grote vraag in ons leven. In zijn prediking sprak Jezus uitdrukkelijk over de goedheid van de Vader, over de liefde van waaruit de mens is geschapen, maar tegelijk ook over het kwade dat zich als een mysterieuze realiteit in de mens heeft gevestigd. Jezus deelde de totale uitzichtloosheid die de mens ondergaat in de dood. Het leven waarvan mensen zoveel houden, lijkt telkens weer tot een definitief einde te komen. Het christelijke geloof schenkt echter een hoopvol antwoord. Door de verrijzenis van Jezus heeft de dood zijn laatste woord in ons leven definitief verloren. De natuurlijke dood die Jezus op het kruis stierf, was de volle realiteit, maar tegelijk een overgang naar het volle leven, het ware leven, het eeuwige leven. Dit was het grootste geschenk dat wij als mensen konden ontvangen, en dat aan alles wat wij in ons leven meemaken, een totaal nieuwe kleur geeft. De hoop die ons daarmee geschonken werd en wordt, neemt iedere uitzichtloosheid uit ons leven weg. Daarover gaat het boek Lijden, een grote vraag in ons leven, geschreven door broeder René Stokman en uitgebracht bij Bethsaida.

Dan als laatste boek voor deze uitzending, beste luisteraars, nog een boek dat verschenen is bij Bethsaida het afgelopen jaar. Het heet Heilige John Henry Newman, de nieuwe kerkleraar. Inleiding tot zijn leven en denken. En het werd geschreven door Herman Geisler. Uitsluitend geleid door de liefde voor de waarheid en de trouw aan Christus, baande hij een weg die weliswaar de meest moeizame, maar ook de grootste, de meest betekenisvolle, de meest beslissende was, die het menselijk denken ooit heeft afgelegd gedurende de laatste eeuw. Sterker nog, men zou kunnen zeggen gedurende de moderne tijd, om te komen tot de volheid van wijsheid en vrede. Een citaat van de heilige paus Paulus VI over Newman. John Henry Newman werd geboren te Londen op 21 februari 801. Als publiek intellectueel wekte zijn overgang naar de katholieke kerk in 1845 veel beroering. Omwille van zijn verdiensten voor de kerk en de theologie creëerde paus Leo XIII Newman tot kardinaal op 12 mei 1879. Kardinaal Newman stierf op 11 augustus 1890. Tijdens het bezoek van paus Benedictus XVI aan Engeland op 19 september 2010 werd Newman zalig verklaard. Op 13 oktober 2019 verklaarde paus Franciscus hem heilig op het Sint-Pietersplein. Paus Leo XIV riep de heilige John Henry Newman uit tot kerkleraar op 1 november 2025. En daarover gaat dit boek, geschreven door Herman Geisler met de titel Heilige John Henry Newman, de nieuwe kerkleraar.

0: De Leeswijzer. Boeken en leestips. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, er zijn een aantal katholieke tijdschriften in ons Nederlands taalgebied. En daar willen wij de komende uitzendingen van het programma De Leeswijzer wat aandacht aan besteden. Het is een nieuwe rubriek binnen dit programma. Wij stellen u graag artikels voor uit deze tijdschriften, waar we dan een deel uit lezen om u zo een beter beeld te geven van wat dit tijdschrift inhoudt. En naar gelang gaan wij ook in gesprek met de uitgever van het tijdschrift in kwestie of met de auteur van een artikel in het tijdschrift, om jullie een beter beeld te geven van het landschap van katholieke tijdschriften in Vlaanderen en daarbuiten. Een nieuwe rubriek waar u aan kunt verwachten in dit programma De Leeswijzer. En deze rubriek is niet de enige nieuwe die zal verschijnen in dit programma. Wij zullen ook af en toe aandacht hebben voor de rubriek De Leesclub, waar wij graag horen welke boeken u onlangs gelezen heeft. Heeft u een boek gelezen dat wij hebben aanbevolen in het programma De Leeswijzer? Laat het ons dan weten en laat ons weten wat u van het boek vond. Of heeft u een ander boek gelezen onlangs passend voor dit programma? Een religieus of cultureel of geschiedkundig boek? Dan mag u het ons ook zeker laten weten. En dan zullen wij af en toe in gesprek gaan over de boeken die we onlangs gelezen hebben. Een nieuwe rubriek in het programma De Leeswijzer. En zo, beste luisteraars, na deze aankondigingen en na deze voorstellingen van enkele boeken die verschenen zijn, sluiten wij dit programma af. Alvast tot volgende maand voor een nieuwe uitzending van het programma De Leeswijzer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen op deze donderdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne vindt u op bladzijde 682. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1209. Daarna, voor het verdere verloop van de dagsluiting, keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. We mogen ook op het einde van deze dag opnieuw God dankbaar zijn voor alles wat we hebben mogen ontvangen. We willen er eveneens een moment van maken waar we even terugblikken op de dag die voorbij gegaan is en stilstaan bij de momenten waarop we ons verwijderd hebben van God, de momenten waarop we hebben gezondigd. Op het einde van deze dag, alvorens wij slapen gaan, willen wij ons opnieuw tot God keren en vragen om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. De God van de vrede, hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer,

rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, heilige moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende maagd.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux, waarin we haar leven beschouwen om er lessen uit te trekken voor ons eigen geestelijke leven. En we zijn gekomen aan het jaar 1883. Therese is net 10 jaar geworden en ze heeft al veel moeten afzien als kind, omwille van de scheiding met haar moeder, dan met haar zus, die haar tweede moeder was, Pauline, omdat die binnentreedt in het klooster. En nu heeft ze het ook moeilijk, omdat ze zeer gevoelig is, zeer emotioneel. En tot slot zal ze nu zelfs ziek worden. Een hele bijzondere ziekte, waarvan men eigenlijk niet kan zeggen welke ziekte het was. We zouden kunnen denken dat het ook niet alleen fysisch is, maar dat de ziekte komt door de moeilijkheden en het lijden die ze maar op een moeilijke manier verwerkt krijgt. Die scheidingen zijn het zwaarste. Therese heeft daaronder te lijden. En het is vanaf 25 maart 1883 dat ze echt afziet en in een rare ziekte binnentreedt. In dat jaar 1883 begint de vastentijd op 7 februari. En het is, zoals gewoonlijk in de Karmelkloosters, de gewoonte dat men niet meer op bezoek kan komen. Ook de briefwisseling is niet meer mogelijk. We zien daarin dat het moment is gekomen voor Therese om echt afscheid te nemen. Er is één brief nochtans in dat jaar die wel zal toekomen, vanuit de Karmel van Lisieux en dit gericht aan de vader, Louis Martin. En dit om te vertellen dat de dochter, Pauline, zuster Agnès van Jezus, uitverkozen is om ingekleed te worden. En het feest van de inkleding zal plaatsvinden op vrijdag 6 april op het feest van de heilige Jozef. In dat jaar viel 19 maart, traditioneel gezien de dag waarop men de heilige Jozef viert, in dat jaar 1883 viel 19 maart op paasmaandag. En omdat paasmaandag niet vervangen kan worden voor het feest van de heilige Jozef, wordt het een paar weken later gevierd en dat was dus op vrijdag 6 april. En het is op die dag dat zuster Agnès van Jezus, de zus van Therese Pauline, zal ingekleed worden. Haar habijt van Karmelzuster zal ontvangen. Maar tot die tijd is er natuurlijk voor het gezin van de Martins de normale levensloop. En we hebben al vaker gezegd dat de vader heel graag op reis gaat. En zo zal vader Louis Martin de kinderen na Pasen meenemen naar Parijs. Het is te zeggen de twee oudste dochters die nog thuis zijn. De twee jongsten laat hij achter bij de tante en bij de onkel. En ze vertrekken naar Parijs, maar daar zullen ze gevraagd worden om vroegtijdig terug te komen, want Therese is ziek. En het is bij de onkel en de tante dat ze zeer ziek wordt. De onkel, een apotheker, zal zelfs de uitdrukking gebruiken: het is zeer ernstig. De familie die in Parijs op bezoek is, zal vroegtijdig terugkeren om Therese bij te staan. En zo zal Marie vanaf 25 maart bij de onkel en de tante verblijven, omdat daar de zieke Therese aanwezig is. We laten hierover Therese even zelf aan het woord. In haar autobiografie, gericht aan zuster Agnès van Jezus, dus haar zus Pauline, schrijft ze het volgende. De ziekte waaraan ik leed, was zeker het werk van de duivel, die woedend was over uw intrede in de Karmel. Hij wilde zich op mij wreken wegens het nadeel dat ons gezin hem in de toekomst zou toebrengen. Maar hij wist niet dat de vriendelijke koningin des hemels op haar bloze bloemetje lette
Hij wist niet dat zij haar toelachte vanaf haar hoge troon en klaar stond om de storm te doen ophouden, op het ogenblik dat haar bloem voor altijd geknakt zou worden. Tegen het jaareinde kreeg ik voortdurend hoofdpijn, maar ik had er bijna geen last van. Ik kon doorgaan met mijn studie en niemand maakte zich over mij bezorgd. Dat duurde zo tot het paasfeest van 1883. Papa was met Marie en Leonie naar Parijs. Ik ging met Céline bij tante logeren. Op een avond had oom mij bij zich genomen en sprak hij over mama en zijn herinneringen van vroeger. Hij deed dat met zoveel goedheid dat ik er diep van getroffen werd en ik ervan moest schreien. Toen zei hij dat ik teerhartig was, dat ik eens flink mijn gedachten moest verzetten, en hij besloot samen met tante ons met de paasvakantie eens een paar fijne dagen te bezorgen. Die avond zouden wij naar de katholieke kring gaan, maar omdat tante vond dat ik er te moe uitzag, zei ze dat ik maar beter deed om naar bed te gaan. Toen ik mij uitkleedde, kreeg ik een vreemdsoortige huivering over mij en tante stopte mij toe met dekens en warme kruiken, in het idee dat ik het koud had. Maar bijna gedurende de hele nacht bleef mijn rilling aanhouden. Toen oom met mijn nichtjes en Céline terugkwamen van de katholieke kring, was hij heel verbaasd mij in zo'n toestand aan te treffen. Hij zag het heel ernstig in, maar hij wilde dat niet zeggen om tante niet ongerust te maken. Sanderdaags liet hij dokter Nota komen. Die was net als oom van oordeel dat ik leed aan een heel ernstige ziekte, die nog nooit was voorgekomen bij een kind van zo'n jeugdige leeftijd. Iedereen stond verslagen. Tante kreeg opdracht om mij bij haar in huis te houden en zij zorgde voor mij met een werkelijk moederlijke toewijding. Toen papa uit Parijs terugkwam, samen met de grote zussen, liet het dienstmeisje Aimé hem met zo'n bedroefd gezicht binnen dat Marie dacht dat ik dood was. Maar die ziekte was niet bedoeld om mij eraan te laten doodgaan, maar eerder net als bij Lazarus om God te verheerlijken. Een lange passage, geschreven door Thérèse zelf, later, wanneer ze terugblikt op haar jeugd, en die er ook het geestelijke aspect van de ziekte in beschrijft. Ten eerste het fysieke aspect. Wel, dat wordt bevestigd door haar nonkel, apotheker, en door de dokter die gekomen is. Het is een ernstige ziekte. Zeer ernstig. Nog niet voorgekomen bij kinderen. We kunnen hierbij concluderen dat de dokter en de apotheker eigenlijk zelf niet goed weten waarover de ziekte gaat. En dan dus het geestelijke aspect beschreven door Thérèse is dat zij dit ziet als een wraakactie van de duivel zelf. Het is de duivel die er zich mee moeit. Maar ze geeft ook direct weer waar haar hoop ligt. En haar hoop zal liggen bij de hemelse koningin, bij de heilige maagd Maria. En daardoor zal ook de genezing komen. Maar wij weten nu natuurlijk dat die ziekte er een is die gebaseerd is op het vele lijden, de moeilijke momenten die Thérèse heeft meegemaakt en die ze maar niet krijgt verwerkt. Zo dadelijk meer daarover.

Therese is dus ziek. Ziek door de pijnen, niet alleen fysiek, maar door de pijnen van het gescheiden zijn van haar moeder, dan haar zus. En het is door die pijnen dat zij lijdt en dat ze ziek is geworden. We weten ook waaruit die ziekte eigenlijk bestond. In de eerste plaats was het een soort van zware depressie. Maar er kwam nog meer bij kijken. Men heeft het over hallucinaties. Dat Therese op dat moment de personen die ze zag binnenkomen, die haar geliefd waren, van haar familie, dat ze die op een andere manier zag. Hallucinaties, nervositeiten, angsten, zweetaanvallen. Maar altijd, zo lijkt het toch, was ze aanwezig. Was ze bewust. En we zien duidelijk dat die ziekte dus zeer verbonden is met hetgeen zij beleefde in de moeilijkste tijd van haar leven. De meest droevige, triestige tijd. En tegelijkertijd weet ze ook hoe goed dat haar familie voor haar heeft gezorgd. De oudste zussen, samen met de vader, zijn vroegtijdig teruggekeerd uit Parijs. Marie zal voor haar zorgen. Niet bij hun thuis, maar bij de tante en de nonkel. Omdat ze schrik hebben om Therese zomaar naar huis te verhuizen. Daarom blijft ze bij haar tante en nonkel. En ze is dankbaar voor de zus en voor de vader. Zo schrijft ze zelf. Ach, wat heeft die voor mij moeten verduren? Het gaat hier over Marie, de zus. Wat ben ik haar toch dankbaar voor de goede zorgen waarmee ze mij met zoveel toewijding omringde. Haar hart gaf haar in wat ik nodig had. En heus, het hart van een moeder ziet veel scherper dan dat van een dokter. Het weet te raden wat het kind in zijn ziekte nodig heeft. Die goede Marie moest bij oom haar intrek nemen, want het was niet mogelijk om mij over te brengen naar huis. En intussen kwam de inkleding van Pauline naderbij. Als ik erbij was, spraken zij daar niet over, want zij wisten wel hoe erg ik het vond dat ik er niet naartoe kon. Maar ik sprak er zelf vaak over en ik zei dat ik best in staat was om mijn lieve Pauline te gaan bezoeken. We hebben reeds gezien dat Therese haar ziekte ziet als komende van de duivel. Maar tegelijkertijd weet zij ook dat haar ziekte zal leiden tot meer glorie van God. Ze spreekt zelfs over de heilige Lazarus. Zo is Lazarus in het graf gegaan als een dood persoon, maar er levend terug uitgekomen ter meerdere eer en glorie van God. Zo ziet Therese dus ook haar ziekte. En ze blijft dankbaar. Dankbaar voor de goede zorgen. Van Marie, de oudste zus, die zij hier nu ook moeder noemt. Ze heeft dus ergens wel vrede met die nieuwe keuze. Verplichte keuze. Omdat Pauline weg is. En we merken ook in dit laatste deel van haar geschrift dat, ja, Pauline bijna haar inkleding zal hebben. En zij, Therese, zo nauw verbonden met het hart van Pauline, wel zal er niet kunnen bij zijn, door haar ziekte. Hoe droevig zal dat zijn? Er is vanuit de familie heel veel respect voor het kind Therese. Want ze spreken er met haar niet over, maar zij zelf zal er wel over spreken. Over haar geliefde zus. Tegen dat Pauline haar inkleding ontvangt op 6 april, wordt Therese stilletjes aan toch beter. En we lezen even een deel van een brief die zuster Agnes van Jezus, Pauline dus, schrijft aan Therese. En er is ook wel wat humor die erbij komt kijken. Ze schrijft: kom op, juffrouw badmeisje, juffrouw bibbermeisje, juffrouw koortsmeisje, juffrouw slaapmeisje, juffrouw drinkmeisje.
waag het niet om vrijdag al deze titels van aardse en wormige adel te dragen. Je moet heel snel beter worden, zodat je de arme zus van jou kunt komen omhelzen en haar weer blij kunt maken. Want weet je dat ze sinds het begin van je ziekte niet meer lacht, maar alleen nog maar peinst en huilt? Ja, mijn lieve kleine zus, ik wil je helemaal beter zien op mijn trouwdag. En ik zal deze wens verkrijgen door de goedheid van God, de Heilige Maagd, en ook door jouw goede wil. Eet veel, veel, zo word je beter. Het nichtje van je moeder, Maria de Gonzague, was ook ziek, net als jij. En de goede plakken rosbief genazen haar en maakten haar fris als een roos. Een mooie brief, mooie woorden, waarbij Pauline aantoont hoezeer ze meeleeft met Thérèse en tegelijkertijd probeert ze Thérèse ook aan het lachen te brengen. Want jawel, voor de zus Pauline is het natuurlijk een belangrijke dag. Ze beschrijft het zelf als haar trouwdag, op het feest van de heilige Jozef, op 6 april van dat jaar, wordt zij eigenlijk als een bruid naar Jezus gebracht. En dat zal dan ook gebeuren tijdens de Eucharistie. Maar Thérèse zal toch niet aanwezig kunnen zijn tijdens de dienst in de kapel van de Karmel. Maar later op die dag zal ze wel gelukkig bij Pauline aanwezig kunnen zijn voor een kort moment, om haar te zien, om haar te groeten, om haar te feliciteren. De wens en de smeekbeden van Pauline zijn dus blijkbaar toch verhoord. Want Thérèse is op een bepaalde manier toch aanwezig kunnen zijn. Thérèse gaat beter, zo hebben we het gezegd, naar die dag van de 6e april toe. En dus denkt men dat Thérèse genezen is. Maar dat zal niet zijn. De dag erna, op 7 april, komt de ziekte zeer hard terug. En we hebben al gezegd dat het gaat over nervositeiten, over zware depressie. Maar nu komen er echte crisissen. En ze draait rond met haar lichaam. Zo beschrijft iemand het zelfs, zoals men op een normale manier nooit het lichaam zou kunnen gebruiken. Men zou bijna kunnen denken, ja, dat de duivel er echt mee gemoeid is. Zo ziet Thérèse het en zo zal ook de familie het zien. Er zal veel gebeden worden, omdat Thérèse geneest. En die genezing zal komen, bijna op een miraculeuze manier. Daarover zo dadelijk meer.

Therese beleeft een hele rare ziekte. En we lezen even een getuigenis van Marie, de oudste zus, wat zij heeft ondervonden bij de zieke Therese. Ze zegt: ik heb haar nooit één woord horen zeggen dat niet klopte, en ze ijlde nooit. Maar ze had angstaanjagende visioenen die iedereen die haar noodkreten hoorde verkleumden. Enkele spijkers, bevestigd aan de muren van de kamer, zouden plotseling aan haar verschijnen in de vorm van grote verkoolde vingers, en ze zou uitroepen: ik ben bang, ik ben bang. Haar ogen, zo kalm en zacht, hadden een uitdrukking van ontzetting die niet te beschrijven is. Een andere keer kwam mijn vader bij haar bed zitten met zijn hoed in de hand. Therese keek hem aan zonder een woord te zeggen, want tijdens deze ziekte sprak ze heel weinig. Dan, zoals altijd in een oogwenk, veranderde haar uitdrukking. Haar ogen waren gericht op de hoed en ze slaakte een treurige kreet: o, het grote zwarte beest! Mijn vader stond meteen op en ging huilend weg. Toen zei hij tegen mij: mijn arme kleine meisje is gek, ze herkent me niet meer. Haar geschreeuw had iets bovennatuurlijks. Je moet het gehoord hebben om er een idee van te krijgen. Op een dag, toen de dokter bij een van deze crises aanwezig was, zei hij tegen mijn vader: de wetenschap staat machteloos tegenover deze verschijnselen, er is niets aan te doen. Haar bed stond in een grote nis en aan haar hoofd en voeten was een lege ruimte. Het is haar zelfs verschillende keren overkomen, en ik vraag me af hoe ze haar hoofd niet op de stoep heeft gebroken, maar ze had zelfs geen schrammetje. Vroeger sloeg ze haar hoofd hard tegen het hout van het bed. Soms wilde ze nog met me praten en was er geen geluid te horen. En zo zien we wat Marie ziet in de zieke Therese. Haar beschrijving is zeer gedetailleerd. Sommigen zouden vandaag misschien denken dat het te maken heeft met een soort van bezetenheid. In elk geval, Therese zelf ziet het bijna ook zo. Achteraf zal ze zeggen dat het de duivel is die ermee gemoeid was. De duivel was kwaad, omwille van alles wat het gezin Martin had gegeven aan de goede God. De eerste dochter is binnengetreden in de Karmel. Ze zullen allemaal nog volgen, de andere dochters. Therese heeft in haar hart de beslissing genomen om zich volledig te geven aan God. Therese ziet veel af, ook daar is de duivel reeds mee gemoeid, maar nu heeft dat een beetje zijn hoogtepunt bereikt. In een soort van hallucinatie, in een ziekte, nervositeit, depressie. Therese zal daaruit moeten ontsnappen. En hoe dat gebeurt, wel, dat beschrijft ze later zelf. Maar we kijken eerst nog wat Therese zegt over haar ziekte. Ze zegt: ik zou niet weten hoe ik zo een vreemdsoortige ziekte zou moeten beschrijven. Ik ben er nu van overtuigd dat de duivel daarbij in het spel was. Maar nog lang nadat ik genezen was, geloofde ik dat ik mij expres ziek gehouden had. En dat was een echte zielenmarteling voor mij. Ik zei dat tegen Marie, en zij stelde mij op haar gebruikelijke, goedhartige manier zo goed mogelijk gerust. Ik zei het ook in de biecht, en ook toen probeerde mijn biechtvader mij gerust te stellen, met de opmerking dat het onmogelijk was om het te doen voorkomen dat ik ziek was op de manier waarop ik het was geweest. De goede God, die mij stellig wilde zuiveren en vooral nederig maken, heeft toegelaten dat ik die innerlijke kwelling bleef behouden tot aan mijn intreden in de Karmel. Dat heeft de Vader van onze zielen al mijn twijfels, als het ware, met één handbeweging weggenomen, en sinds die tijd ben ik er volmaakt gerust op. Therese zal vanaf dat moment,
denken dat die ziekte verzonnen was. Ook daar speelt de duivel mee, om de mensen te doen geloven dat het allemaal maar verzinsels zijn. Maar Therese heeft echt afgezien. En zij is onder die slechte invloed geweest, van het kwade. Niet in haar hart, want daar heeft zij het goede altijd behouden, maar ze heeft de uitwendige tekenen ervan ontmoet. Dat heeft ze reeds ontmoet in de wereld, nu ontmoet ze het in haar lichaam door de ziekte. Het is gelijk een zware beproeving. Maar God zal komen met zijn redding. En die redding komt op de 13e mei 1883. We gaan de beschrijving geven die Therese zelf heeft genoteerd. Op een zondag ging Marie de tuin in. Léonie bleef bij mij in de kamer aan het venster zitten lezen. Na enkele minuten begon ik bijna fluisterend mama, mama te roepen. Léonie was eraan gewend om mij steeds zo te horen roepen en schonk er geen aandacht aan. Dit duurde zo een hele poos, tot ik harder begon te roepen. Eindelijk kwam Marie terug. Ik zag heel duidelijk dat zij binnenkwam, maar ik kon niet zeggen dat ik haar herkende en ik bleef steeds maar harder mama roepen. Ik leed heel erg onder die gedwongen en onverklaarbare worsteling. En Marie leed er misschien nog meer onder dan ik. Marie probeerde herhaaldelijk tevergeefs mij duidelijk te maken dat ze naast mij stond. Zij ging op haar knieën zitten naast mijn bed, samen met Léonie en Céline. Toen wendde zij zich naar het beeld van de Heilige Maagd, bad tot haar met de vurigheid van een moeder die voor het leven van haar kind bidt. En Marie kreeg gedaan wat zij verlangde. Want de arme kleine Therese kon op aarde nergens hulp vinden en daarom wendde zij zich ook tot haar moeder in de hemel. Zij bad tot haar van ganser harte om eindelijk medelijden met haar te hebben. Ineens leek het of de Heilige Maagd zo mooi was, zo mooi als ik nog nooit gezien had. Maar wat mij tot in het diepst van mijn ziel drong, was de verrukkelijke glimlach van de Heilige Maagd. Toen verdween al mijn narigheid. Twee grote tranen sprongen mij in de ogen en liepen stil van mijn wangen. Maar het waren tranen van onverdeelde vreugde. Ach, dacht ik, de Heilige Maagd heeft tegen mij geglimlacht. Wat ben ik blij. Maar ik zal het nooit aan iemand vertellen, want dan zou mijn geluk verdwijnen. Ik sloeg ongehinderd de ogen op en toen zag ik Marie, die mij heel vriendelijk aankeek. Het leek of zij ontroerd was en of zij een vermoeden had van de gunst die de Heilige Maagd mij had verleend. Ach, juist aan haar roerende gebeden, heb ik de genade te danken van de glimlach van de hemelse koningin. Toen zij mijn ogen gericht zag op de Heilige Maagd, zei ze: Therese is genezen. Ja, het bloempje zou weer ontluiken voor het leven. De lichtende zonnestraal die het had verwarmd, kon niet anders dan weldadig werken. Hij werkte niet ineens, maar zachtjes aan en liefdevol. Hij richtte het bloempje op en versterkte het zozeer dat het zich 5 jaar later op openvouwde op de vruchtbare berg van de Karmel. Zo beschrijft Therese haar eigen genezing. Een wonderbaarlijke genezing. En ze heeft ook een visioen, verschijning, die ze beschrijft, van de Heilige Maagd Maria, waarbij vooral de glimlach van de Moeder Gods haar bij zal blijven. Laten we niet vergeten, Therese is een kind. 10 jaar en 5 maanden oud. En het kind gelooft, gelooft zeer diep, en weet dat de Heilige Maagd Maria haar kan helpen. En samen met de zussen, Marie, Céline, Léonie, bidden ze tot de Heilige Maagd Maria, en zij verkrijgt die glimlach van de Heilige Maagd. En die glimlach maakt alles goed. En Therese is genezen. Maar ze zegt het zelf geleidelijk aan.
maar ze komt los van eigenlijk zichzelf. En dat zal groter en groter worden, tot op een dag dat ze kan spreken van haar ware bekering. Natuurlijk, Therese had geen nood aan een grote bekering, zoals we het soms meemaken bij de grote heiligen. Maar ze had wel nood om van zichzelf los te komen en om Jezus de volledige plaats te geven die hij verdiende in het leven van Therese. En dat zal gebeuren. En dat kunnen we bespreken verder in deze catechese-reeks over de heilige Theresia van Lisieux.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Ezechiël, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 10. Hij zei tegen mij: Mensenkind, sta rechtop, dan zal ik u toespreken. En zodra hij tot mij gesproken had, kwam er een geest over mij die mij rechtop liet staan, en weer hoorde ik hem spreken. En hij zei tegen mij: Mensenkind, ik zend u naar de Israëlieten, dat volk van rebellen dat zich tegen mij verzet heeft. Zij en hun vaderen hebben tegen mij gezondigd tot op de dag van vandaag. De zonen hebben een harde blik en een hart van steen. En ik zend u naar hen met de boodschap: Zo spreekt de Heer God. En of ze luisteren of niet, want het is een opstandig volk, ze zullen erkennen dat er onder hen een profeet geweest is. En wat u zelf betreft, mensenkind, wees niet bang voor hen en voor wat ze zeggen. Al groeien er doorns om u heen en al zit u op schorpioenen, wees niet bevreesd voor hun woorden en heb geen angst voor hun aanblik. Het is nu eenmaal een opstandig volk. U moet hun mijn woorden overbrengen, of ze luisteren of niet. Het is nu eenmaal een opstandig volk. Mensenkind, luister naar wat ik u zeg. Wees niet opstandig zoals dit opstandige volk, maar doe uw mond open en eet wat ik u geef. En ik keek op en ik zag een hand die zich naar mij uitstrekte, en in die hand zag ik een boekrol. Hij rolde haar voor mij open. Ze was beschreven van binnen en van buiten. Er stonden klaagliederen, treurzangen en weeklachten op.

Ezechiël. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 27. Hij zei: Mensenkind, eet wat u voorgehouden wordt. Eet deze boekrol op en richt dan het woord tot het volk van Israël. Toen opende ik mijn mond en hij gaf me die boekrol te eten. Hij zei: Mensenkind, laat uw lichaam deze boekrol die ik u geef opnemen en verzadig u ermee. En ik at dus de boekrol op. Ze smaakte zo zoet als honing. En hij zei: Mensenkind, ga naar het volk van Israël en breng hun mijn woorden over. Ik zend u niet naar een volk met een vreemde taal en tongval, maar naar het volk van Israël. Niet naar een van die vele volken met een vreemde taal en een tongval die onbegrijpelijk is voor u. Als ik u naar hen zou sturen, dan zouden zij wel naar u luisteren. Maar het volk van Israël is niet bereid om naar u te luisteren, omdat het niet naar mij wil luisteren. Het volk van Israël heeft een harde blik en een hart van steen. Ik zal dan ook uw blik even hard maken als die van hen, en uw gezicht even strak. Uw gezicht maak ik harder dan kiezel, hard als diamant. Wees niet bang voor hen en niet bevreesd voor hun aanblik. Het is nu eenmaal een opstandig volk. En hij vervolgde: Mensenkind, neem al de woorden die ik tot u zal spreken in uw hart op en luister er goed naar. Ga naar de ballingen, uw volksgenoten. Spreek hen toe en zeg tegen hen, of ze luisteren of niet: zo spreekt de Heer God. Toen tilde de geest van de Heer mij op en ik hoorde achter mij een luid geroep: Gezegend is de heerlijkheid van de Heer in zijn heiligdom. Ik hoorde het klapperen van de elkaar rakende vleugels van de levende wezens, het geratel van de wielen naast hen en tegelijk het gedreun van een aardbeving. De geest tilde mij op en voerde me mee en ik ging weg, bitter gestemd en woedend, terwijl de hand van de Heer op mij drukte. Ik kwam bij de ballingen van Tel Abib, die aan de Kibar woonde. 7 dagen zat ik in hun midden, zonder een woord uit te kunnen brengen. Toen deze 7 dagen voorbij waren, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, ik stel u aan als de wachter voor het volk van Israël. Telkens als u uit mijn mond een woord hoort, moet u hen namens mij inlichten. Als ik tegen de boosdoener zeg: u zult zeker sterven, en u licht hem niet in, en laat na hem op zijn slecht gedrag te wijzen om zijn leven te redden, dan zal die boosdoener weliswaar vanwege zijn eigen schuld sterven, maar ik zal u rekenschap vragen van zijn bloed. Maar als u de boosdoener ingelicht hebt en hij betert zijn leven niet, dan zal hij wel sterven vanwege zijn eigen schuld, maar u hebt uw eigen leven gered. Als een rechtvaardige zich gaat misdragen en verkeerde dingen doet en ik laat hem struikelen, dan zal hij sterven. Hij sterft omdat u hem niet op zijn zonde gewezen hebt. Zijn goede daden tellen dan niet meer mee, maar u zal ik rekenschap vragen van zijn bloed. Maar als u de rechtvaardige inlicht dat hij niet moet zondigen, en hij zondigt ook niet, dan zal hij beslist in leven blijven, omdat hij uw inlichting ter harte heeft genomen en u hebt uw eigen leven gered. Toen legde de hand van de Heer zich op mij en hij zei tegen mij: sta op, ga naar de laagvlakte, daar zal ik tot u spreken. Toen stond ik op en ging naar de laagvlakte. En daar zag ik de heerlijkheid van de Heer, zoals ik haar gezien had aan de Kebar. En ik wierp mij plat op de grond. Maar een geest kwam over mij en liet mij rechtop staan. Hij sprak tot mij: ga naar binnen en sluit u op in uw huis. Mensenkind, men zal touwen nemen en u daarmee vastbinden, zodat u zich niet onder hen kunt begeven. Uw tong zal ik aan uw verhemelte laten kleven en u zult stom zijn, zodat u voor hen geen bemiddelaar meer kunt zijn. Het is niet eenmaal een opstandig volk. Maar
Als ik tot u spreek, zal ik uw mond openen. En dan moet u tegen hen zeggen, zo spreekt de Heer God. Wie luisteren wil, luistert. En wie niet luisteren wil, luistert maar niet. Het is nu eenmaal een opstandig volk.

Ezechiël, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 17. Mensenkind, neem een tegel, leg die voor u en teken daarop een stad, Jeruzalem. Sla er het beleg voor, bouw er een beleringsdam tegenaan, werp er een wal tegenop, leg er legerkampen rondom en breng aan alle kanten stormrammen in stelling. Neem vervolgens een ijzeren bakplaat. Zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad en richt uw blik op de stad. Zo belegert u de stad. Die belegering zal voor het volk van Israël een teken zijn. Ga dan op uw linkerzijde liggen om de schuld van het volk van Israël te dragen. Het aantal dagen dat u zo zult liggen, zult u hun schuld dragen. Want ik reken het aantal jaren van hun schuld in dagen om. 390 dagen moet u de schuld van het volk van Israël dragen. Als die dagen om zijn, moet u opnieuw gaan liggen. Nu op uw rechterzijde. En de schuld van het volk van Juda dragen, 40 dagen lang. Voor elk jaar leg ik u een dag op. Ontbloot uw arm, richt uw blik op Jeruzalem en profeteer tegen de belegerde stad. Ik zal u met touwen knevelen, zodat u zich niet van de ene zijde op de andere kunt keren, totdat de dagen van de belegering voorbij zijn. Neem tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt. Doe alles in een pot en maak er brood van. Al de 390 dagen dat u op uw zijde ligt, moet u dat eten. Als voedsel moet u voor iedere dag 20 sikkel afwegen en dat op vaste tijden gebruiken. Ook uw drinkwater moet u rantsoeneren, een zesde hin, en dat op vaste tijden drinken. In de vorm van gerstekoeken moet u uw voedsel eten. U moet die koeken voor hun ogen bakken op droge uitwerpselen van mensen. En de Heer zei: op dezelfde wijze zullen de Israëlieten onreine spijzen eten, wanneer ik hen verspreid heb onder de heidenen, waarnaar ik hen zal drijven. Maar ik zei: ach, Heer God, ik ben nog nooit onrein geweest en van jongs af heb ik nog nooit het vlees van gestorven of verscheurde dieren gegeten en mijn mond heeft nog nooit onrein vlees geproefd. Toen zei hij tegen mij: goed dan, ik sta u toe om rundermest te gebruiken in plaats van menselijke uitwerpselen. Bereid daarop dan uw brood. Daarna zei hij: mensenkind, ik ga in Jeruzalem de broodstok breken. Ze zullen mondjesmaat brood eten en zich zorgen maken. Ook water zullen ze mondjesmaat drinken en daarbij in vertwijfeling raken. Ik doe dit omdat ze brood en water tekort zullen komen, allemaal in paniek raken en in hun ongerechtigheid te gronde gaan.

Ezechiël, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 17. Mensenkind, neem een scherp mes, een scheermes, en laat het over uw hoofd en uw baard gaan. Neem dan een weegschaal en verdeel de haren. Een derde deel moet u in de stad verbranden, wanneer de dagen van de belegering ten einde zijn. Een derde deel moet u in het omliggend gebied met een zwaard klein hakken. Het laatste deel moet u in de wind strooien, en ik zal het met het zwaard achtervolgen. Maar een beetje haar moet u in een slip in uw kleed opbergen. Toch moet u daarvan nog iets afnemen, het in het vuur werpen en daarin laten verbranden. Uit dat vuur zal een vlam overslaan naar het huis van Israël. Zo spreekt de Heer God. Dit is Jeruzalem. Te midden van de volken had ik het geplaatst en alle landen had ik eromheen gegroepeerd. Maar het kwam in verzet tegen mijn geboden, nog erger dan die volken, en tegen mijn wetten erger nog dan de landen rondom hen. Want ze hebben mijn geboden veracht en mijn wetten niet gehoorzaamd. Daarom, zo spreekt de Heer God, omdat u nog meer in verzet gekomen bent dan de volken om u heen, mijn wetten niet opvolgde, mijn geboden niet onderhield en zelfs de geboden van de volken om u heen niet opvolgde, daarom, zo spreekt de Heer God, zal ik u straffen. Ik zal over u mijn strafgericht voltrekken in het zicht van de volken. Voor al uw gruweldaden zal ik u zwaarder straffen dan ik ooit met iemand gedaan heb of zal doen. Binnen uw muren zullen vaders hun zonen opeten en zonen hun vaders. Ik zal over u mijn strafgericht voltrekken en wat van u overblijft naar alle windstreken verspreiden. Daarom, zo waar ik leef, God spraak van de Heer God, omdat u mijn heiligdom verontreinigde met al uw wandaden en al uw gruweldaden, ga ik het mes erin zetten, zonder aanzien van personen en zonder medelijden. Een derde deel van uw bevolking zal binnen uw poorten sterven aan de pest of omkomen van de honger. Een derde deel zal in het omliggend gebied vallen door het zwaard. En een derde deel zal ik naar alle windstreken verspreiden en met het zwaard achtervolgen. Zo zal mijn toorn tot bedaren komen en zal ik mijn woede op hen koelen en wraak nemen. En als ik mijn woede op hen gekoeld heb, zullen zij erkennen dat het mijn jaloezie was die mij, de Heer, zo deed spreken. Ik zal u tot een puinhoop maken, een voorwerp van smaad voor de volken om u heen, in het zicht van ieder die voorbij gaat. U zult een voorwerp van vernedering en spot zijn, een waarschuwend teken en afschrikwekkend voorbeeld voor de volken om u heen. Als ik in mijn hevige woede mijn strafgericht genadeloos aan u voltrokken zal hebben, ik, de Heer, heb gesproken. Ik schiet de verschrikkelijke pijlen van de honger op u af, die dood en verderf zaaien. De pijlen waarmee ik u wil vernietigen. Zo zal ik bij u een grote hongersnood veroorzaken en de broodstok breken. Ik zal honger en wilde dieren op u afsturen die u kinderloos maken. Pest en oorlog zullen u teisteren en ik zal het zwaard op u loslaten. Ik, de Heer, heb gesproken.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

Ezechiël, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 14. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, richt uw blik op de bergen van Israël. Profeteer ertegen en zeg, bergen van Israël, luister naar het woord van de Heer God. Zo spreekt de Heer God. Bergen en heuvels, ravijnen en dalen, ik laat het zwaard op u los en vernietig uw offerhoogte. De altaren zullen instorten en de wierookbranders worden stukgeslagen. Ik laat de Israëlieten dodelijk getroffen voor uw afgoden neervallen. Hun lijken smijt ik voor de voeten van hun afgoden en hun beenderen strooi ik rondom uw altaren. Waar in uw gebied ook Israëlieten wonen, zullen de steden in puin en de offerhoogte verlaten liggen. De altaren vernield en eenzaam. De afgodsbeelden gebroken en vernietigd. De wierookbranders zullen stukgeslagen worden. Al uw maaksels zullen worden weggevaagd. En dodelijk getroffen vallen uw bewoners neer. Zo zult u erkennen dat ik de Heer ben. Maar ik zal een rest laten overblijven. Ze zullen aan het zwaard ontkomen en onder de volken wonen, als u verspreid wordt over de landen. Uw overlevenden zullen in het land van hun ballingschap weer aan mij denken. Als ik ze met hun ontuchtig hart, dat van mij afgeweken was, en met hun ogen die overspelig naar hun afgoden lonkten, klein gekregen heb. De schaamte zal op hun gezicht te lezen staan vanwege al het kwaad en de gruweldaden waaraan ze zich schuldig hebben gemaakt. En ze zullen erkennen dat ik de Heer ben. Het was geen grootspraak toen ik dit onheil over hen uitriep. Zo spreekt de Heer God. Klap in uw handen, stamp met uw voeten en weeklaag over alle verschrikkelijke wandaden van het volk van Israël. Want zij zullen vallen door het zwaard, door de honger en door de pest. Wie ver weg is, zal sterven aan de pest. Wie dichtbij is, zal vallen door het zwaard. En wie overgebleven is en gespaard werd, zal van de honger sterven. Zo zal ik mijn woede op hen koelen. U zult erkennen dat ik de Heer ben, als u de doden ziet liggen tussen de afgodsbeelden en rondom de altaren. Op elke hoge heuvel, op alle bergtoppen, onder elke groene boom en schaduwrijke eik, waar ze hun reukoffers gebrand hebben voor hun afgoden. Ik zal mijn hand tegen hen uitstrekken en van het land een barre woestenij maken, vanaf de woestijn tot Ribla toe, overal waar ze wonen. En ze zullen erkennen dat ik de Heer ben.

Ezechiël, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 27. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, zo spreekt de Heer God over de grond van Israël. Het einde komt, het einde over de vier hoeken van het land. Nu komt het einde over u. Ik ga mijn woede op u koelen. Ik zal uw vonnissen naar u doen en laten. Ik zal u al uw gruweldaden vergelden. Ik zal u niet ontzien en geen medelijden met u hebben, maar u doen en laten vergelden. Uw gruweldaden zullen op u neerkomen en u zult erkennen dat ik de Heer ben. Zo spreekt de Heer God. Het onheil komt, ramp op ramp. Het einde komt. Het komt, het einde. Het einde komt voor u. Het noodlot zal u treffen, bewoners van het land. De tijd is gekomen, de dag is nabij, dat het krijgsrumoer de vreugdekreten op de bergen doet verstommen. Binnenkort laat ik mijn toorn de vrije loop en ga ik mijn woede op u koelen. Uw vonnissen naar u doen en laten en al uw gruweldaden vergelden. Ik zal u niet ontzien en geen medelijden met u hebben, maar u doen en laten op u laten neerkomen en uw gruweldaden vergelden. En u zult erkennen dat ik het ben, de Heer die slaat. Daar komt de dag, daar komt hij, waarop het noodlot zich voltrekt. De scepter bloeit en de overmoed draagt vrucht. Een misdadige scepter, opgeschoten uit geweldpleging. Maar het is uit met hen, gedaan met hun drukte, gedaan met hun geraas, gedaan met hun praal. De tijd is gekomen, de dag is nabij. Laat de koper zich niet verheugen en de verkoper niet treuren, want de woede komt over allen. Al zouden beide dan nog leven, nooit krijgt de verkoper het verkochte terug, want de profetie over allen is onherroepelijk. Niemand die behagen schept in ongerechtigheid kan zijn leven behouden. Blaas de bazuin, maak alles gereed, maar niemand zal ten strijde trekken, want mijn woede komt over allen. Het zwaard woedt buiten de muren, de pest en de honger binnen. Wie op het veld is zal sterven door het zwaard, en wie in de stad is zal door honger en pest omkomen. Zoals duiven uit de vlakte in de bergen klagen, zo zullen de overlevenden treuren over hun zonde. Allen zullen van angst verlamd zijn en hun water laten lopen. Ze zullen zich in zakken hullen. Ontzetting zal hen overweldigen, alle gezichten zullen rood zijn van schaamte en ze zullen hun hoofden kaal scheren. Hun zilver zullen ze op straat werpen en hun goud wekt afschuw op. Hun zilver en hun goud zal hen ook niet kunnen redden op de dag van de toorn van de Heer. Ze zullen zich daarmee niet kunnen verzadigen en hun maag er niet meer vullen, want het was de oorzaak van hun zonde. Hun sieraden waren immers hun trots. Zij werden gruwelbeelden van gemaakt, die misbaksels van ze. Daarom zal ik zorgen dat ze ervan gruwen. Ik zal die sieraden aan barbaren uitleveren en aan de ergste bruten op de wereld als krijgsbuit geven. En zij zullen het schenden. Ik zal mijn gezicht van hen afwenden en men zal mijn schatkamer schenden. Barbaren zullen er binnendringen en hem ontwijden. Maak ketenen, want in het land zijn bloedige oordelen aan de orde van de dag en de stad is vol geweld. Ik zal de wreedste volken ontbieden. Die zullen hun huizen in bezit nemen. Ik zal een einde maken aan hun trotse kracht en hun heiligdommen zullen worden ontwijd. Er zal paniek uitbreken. Ze zullen uitzien naar vrede, maar tevergeefs. Ramp op ramp zal komen, gerucht op gerucht zal zich verspreiden. Tevergeefs zullen ze de profeten om een godspraak vragen. De priester zal geen aanwijzing meer hebben en de oudste geen raad. De koning zal rouwen, de vorst zal met stomheid geslagen zijn en het volk van het land verlamd van ontzetting. Ik zal hun daden vergelden en hen naar hun doen en laten vonnissen. En zij zullen erkennen dat ik de Heer ben.

Ezechiël, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 18. In het zesde jaar, op de vijfde dag van de zesde maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mij zaten, kwam de hand van de Heer God over mij. Ik keek op en zag iets dat op een mens leek. Onder zijn middel leek alles vuur te zijn en boven zijn middel leek de gestalte omgeven door een gloed, blinkend als metaal. Hij strekte iets dat op een hand leek uit en greep me bij mijn haar. De geest tilde mij op tussen hemel en aarde en bracht me in een hemelsvisioen naar Jeruzalem, naar de ingang van de noordelijke binnenpoort, de plaats waar het afgodsbeeld staat, dat de jaloezie van de Heer opwekt. En daar zag ik de heerlijkheid van de God van Israël, zoals in het visioen dat ik in de vlakte gekregen had. Hij zei tegen mij: Mensenkind, richt uw blik naar het noorden. En ik richtte mijn blik naar het noorden en zag ten noorden van de poort het altaar staan voor het afgodsbeeld, dat de jaloezie van de Heer opwekt. Hij zei: Mensenkind, ziet u die vreselijke gruweldaden die het volk van Israël hier bedrijft, zodat ik ver van mijn heiligdom moet blijven? Nog erger gruweldaden zult u zien. Toen bracht hij mij naar de ingang van de voorhof, en daar zag ik een gat in de muur. Hij zei: Mensenkind, breek er doorheen. Ik brak er doorheen en zag een deur. En hij vervolgde: Ga naar binnen en zie de vreselijke gruweldaden die ze daar bedrijven. Ik ging naar binnen en zag er allerlei weerzinwekkende afbeeldingen van kruipend gedierte en andere beesten en van alle afgoden van het volk van Israël rondom op de muren aangebracht. Daarvoor stonden 70 oudsten van Israël, onder wie Jaazaja, de zoon van Safan. Ieder hield een wierookvat in de hand en geurige wierookwolken stegen eruit op. En daarop zei hij: Ziet u, mensenkind, wat de oudsten van het volk van Israël in het donker in die kamer vol afbeeldingen doen. Ze zeggen: De Heer kijkt niet naar ons om. De Heer heeft het land in de steek gelaten. En hij zei: Nog vreselijker dingen doen ze. Ook die zult u aanschouwen. Toen bracht hij me naar de ingang van de noordelijke tempelpoort van het huis van de Heer. Daar zaten vrouwen Tammuz te bewenen. En hij zei tegen mij: Ziet u dat, mensenkind? Nog vreselijker dingen zult u aanschouwen. Toen leidde hij mij de binnenste voren van het huis van de Heer binnen. Daar zag ik bij de ingang van de tempel van de Heer, tussen het portaal en het altaar, 25 mannen. Ze stonden met hun rug naar de tempel van de Heer en met hun gezicht naar het oosten. Naar het oosten gekeerd bogen zij zich neer voor de zon. En hij zei: Ziet u dat, mensenkind? Heeft het volk van Juda hier nog niet genoeg gruwelen bedreven, dat ze in het land ook nog gewelddaad op gewelddaad plegen om mij te tergen? Kijk toch eens hoe ze mij bespotten. Daarom doe ik wat mijn toorn mij ingeeft. Ik zal hen niet ontzien en geen medelijden hebben, al roepen ze mij met luide stem aan. Ik luister niet naar hen.

Ezechiël, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 11. Toen hoorde ik hem met luide stem roepen. U, die de straf voor de stad gaat voltrekken, kom dichterbij. Houd uw wapens klaar om haar te vernietigen. Toen kwamen 6 mannen door de noordelijke bovenpoort, de wapens gereed om de stad te vernietigen. Onder hen bevond zich een man in linnen gekleed en met aan zijn middel een inktkoker. Ze naderden en gingen naast het bronzen aldaar staan. De heerlijkheid van de God van Israël was opgestegen van de kerubs waarop ze stond en had zich verplaatst naar de drempel van het heiligdom. De Heer riep tot de man die in linnen gekleed was met de inktkoker aan zijn middel. Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een teken op het voorhoofd van de mannen die jammeren en klagen over alle gruweldaden die daar bedreven worden. En tegen de anderen zei hij duidelijk hoorbaar: trek door de stad achter hem aan en sla de inwoners niets ontziend en zonder mededogen neer. Grijsaards, jonge mannen en meisjes, zuigelingen en vrouwen moet u onbarmhartig doden, maar raak niemand aan die het teken draagt. Bij mijn heiligdom moet u beginnen. Ze begonnen dus bij de mannen die zich voor het heiligdom bevonden. En hij zei tegen hen: verontreinig de tempel en vul de voorhoven met lijken vooruit. En zij vertrokken en sloegen op de bevolking in. Terwijl ze bezig waren met het neerslaan en ik alleen achterbleef, wierp ik mij plat op de grond en schreeuwde het uit: ach, Heer God, gaat u nu de hele rest van Israël vernietigen en uw woede koelen op Jeruzalem? En hij zei tegen mij: de ongerechtigheid van het volk van Israël en van Juda is buitengewoon groot. Het bloedvergieten is in het land aan de orde van de dag en de stad is vol geweldpleging. Ze denken: de Heer heeft het land in de steek gelaten. De Heer kijkt er niet naar om. Daarom wil ik niemand ontzien en wil ik je geen medelijden hebben. Hun daden zal ik op hun eigen hoofd laten neerkomen. Daarop kwam de man die in linnen gekleed was met de inktkoker aan zijn middel verslag uitbrengen en zei: ik heb gedaan wat u me bevolen hebt.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Ezechiël, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 22. Ondertussen zag ik op het gewelf boven de hoofden van de kerubs zoiets als een saffiersteen in de vorm van een troon. Toen zei hij tegen de man die in linnen gekleed was: begeef u tussen het wielwerk onder de kerubs. Vul uw handen met de brandende kolen die tussen de kerubs liggen en strooi die uit over de stad. En voor mijn ogen ging hij erheen. De kerubs stonden aan de rechterkant van het heiligdom toen de man zich tussen het wielwerk begaf en een wolk vulde de binnenste voorhof. Toen verhief de heerlijkheid van de Heer zich van boven de kerubs en verplaatste zich naar de drempel van het heiligdom. De wolk vulde heel het heiligdom en de voorhof baadde in de gloed van de heerlijkheid van de Heer. Het klapperen van de vleugels van de kerubs was hoorbaar tot in het buitenste voorhof, zoals de stem van de Almachtige God wanneer hij spreekt. Nadat hij de man die in linnen gekleed was bevolen had om vuur weg te nemen tussen het wielwerk van de kerubs, was deze naast een van de wielen gaan staan. Een van de kerubs strekte zijn hand uit naar het vuur, nam er wat van en legde het in de handen van de man die in linnen gekleed was. Deze nam het vuur

ging weg. Onder de vleugels van de kerubs was zoiets als een mensenhand zichtbaar. Ik keek toe en zag naast de vier kerubs wielen staan. Naast elke kerub een wiel. De wielen glansden als chrysoliet. Ze zagen er als volgt uit. Ze hadden alle vier dezelfde vorm. Het leek alsof het ene wiel in het andere zat. De kerubs konden zich in alle vier richtingen voortbewegen, zonder zich daarbij om te hoeven draaien. Waarheen de voorste zich wendde, volgden ook de andere, zonder zich bij de beweging om te draaien. Hun hele lichaam, hun rug, hun handen en hun vleugels waren bij alle vier helemaal met ogen bezet. Elk van de vier had een eigen wiel. Wat de wielen betreft, ik hoorde dat men de wielen het wielwerk noemde. Iedere kerub had vier gezichten. Het eerste gezicht was dat van een kerub, het tweede dat van een mens, het derde dat van een leeuw en het vierde dat van een arend. Toen richtte de kerub zich op. Het waren dezelfde wezens die ik aan de Kebar gezien had. Als de kerubs zich voortbewogen, draaiden de wielen met hen mee. En als de kerubs hun vleugels uitsloegen om van de grond op te stijgen, weken de wielen niet van hun zijde. Als de kerubs stil stonden, stonden de wielen stil. En als de kerubs opstegen, stegen de wielen ook. De geest van de levende wezens beheerste ook de wielen. Toen verliet de heerlijkheid van de Heer de drempel van het heiligdom en plaatste zich op de kerubs. De kerubs sloegen hun vleugels uit en stegen voor mijn ogen op en de wielen gingen met hen mee. Ze daalden neer bij de oostpoort van het huis van de Heer, met de heerlijkheid van de God van Israël boven zich. Het waren dezelfde wezens die ik gezien had onder de God van Israël, toen ik aan de Kebar verbleef. En ik begreep nu dat het kerubs waren. Ieder had vier gezichten. Ieder had vier vleugels. En onder hun vleugels zoiets als mensenhanden. En wat de gezichten betreft, het waren dezelfde gezichten die ik gezien had aan de Kebar. Het waren dezelfde wezens en ze bewogen zich ieder recht vooruit.

Ezechiël, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 25. Toen tilde de geest mij op en bracht mij naar de oostpoort van het huis van de Heer, de poort die op het oosten ligt. Bij de ingang van de poort zag ik 25 man, onder wie Jaazania, de zoon van Azur, en Pelatia, de zoon van Benaja, leiders van het volk. De Heer sprak tot mij: Mensenkind, dit zijn de mannen die hier in de stad kwade plannen bedenken en slechte raad geven. Zij zeggen: voorlopig hoeven we geen huizen te bouwen. De stad is de pot en wij zijn het vlees. Daarom moet u het woord van God tot hen richten, mensenkind. Laat ze het woord van God horen. Toen viel de geest van de Heer op mij en hij beval mij dit te zeggen. Zo spreekt de Heer: dat zijn uw woorden, volk van Israël, en ook uw plannen ken ik. U hebt in deze stad veel mensen gedood en de straten zijn met lijken bezaaid. Daarom, zo spreekt de Heer God: de slachtoffers die u hier gemaakt hebt, die zijn het vlees en de stad is de pot, maar u zal hij eruit halen. Voor het zwaard bent u bang, het zwaard zal ik over u brengen. Godspraak van de Heere God. Ik zal u uit de stad halen, u overleveren aan barbaren en strafgericht aan u voltrekken. Door het zwaard zult u vallen. Op Israëls bodem zal ik u vonnissen. En u zult weten dat ik de Heer ben. De stad zal voor u niet de pot zijn en u niet het vlees erin. Op Israëls bodem zal ik u vonnissen. En u zult weten dat ik de Heer ben. U die mijn wetten niet in acht genomen en mijn geboden niet onderhouden hebt, maar die gehandeld hebt naar de zeden van de volken rondom. Terwijl ik profeteerde, viel Pelatia, de zoon van Benaja, dood neer. Ik wierp mij ter aarde en schreeuwde luidkeels: Heer God, gaat u een einde maken aan de rest van Israël? Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, uw broeders, uw ware broeders, zijn uw medeballingen. Zij zijn het eigenlijke volk van Israël. Ofschoon de inwoners van Jeruzalem zeggen: zij zijn ver van de Heer, ons is dit land in bezit gegeven. Zeg daarom: zo spreekt de Heer God. Hoewel ik hen verdreven heb onder de volken en hen verspreid heb over de landen, ben ik voor hen toch nog een heiligdom in de landen waar ze terechtgekomen zijn. Zeg hun bovendien: zo spreekt de Heer God. Ik zal u bijeenbrengen uit de volken, u verzamelen uit de landen waarover u verspreid bent, en u zal ik de grond van Israël geven. Daar aangekomen zullen ze er alle gruwelen en alle afgoden verwijderen. Ik zal hun een nieuw hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste uitstorten. Ik zal het stenen hart uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, zodat ze mijn wetten in acht nemen en mijn geboden nauwlettend onderhouden. Zo zullen ze mijn volk zijn en ik hun God. Maar al degenen die zich aan hun gruwelen en afgoden vergooid hebben, zal ik hun daden vergelden. Godspraak van de Heer God. De kerubs met de wielen naast zich sloegen hun vleugels uit terwijl de heerlijkheid van de God van Israël boven hen zweefde. De heerlijkheid van de Heer steeg op uit de stad en liet zich neer op de berg die ten oosten van de stad ligt. De geest tilde mij op en bracht mij in mijn hemelsvisioen terug naar de ballingen in het land van de Chaldeeën. En toen het visioen dat ik gezien had van mij geweken was, deelde ik de ballingen alles mee wat de Heer mij had laten zien.

Ezechiël, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 28. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, u woont te midden van een opstandig volk, dat ogen heeft om te zien, maar niet ziet, en oren om te horen, maar niet hoort. Het is niet eenmaal een opstandig volk. Mensenkind, pak zoveel bij elkaar als een balling mee kan nemen, en ga overdag voor hun ogen in ballingschap. Voor hun ogen moet u uit uw woonplaats vertrekken naar elders. Misschien komen ze dan tot het inzicht dat ze een opstandig volk zijn. Breng de bagage voor uw ballingschap overdag voor hun ogen naar buiten en vertrek voor hun ogen tegen het vallen van de avond als een balling. Maak voor hun ogen in de muur een gat en stap daar doorheen. Uw bagage moet u voor hun ogen op uw schouders laden en u moet in het donker vertrekken. U moet uw gezicht bedekken, zodat u de grond niet kunt zien, want ik maak u tot een teken voor het volk van Israël. Ik deed zoals mij bevolen was. Ik bracht de bagage die ik als balling nodig had overdag naar buiten en tegen de avond maakte ik met mijn hand een gat in de muur. In het donker laadde ik voor hun ogen de bagage op mijn schouder en vertrok. De volgende ochtend werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, heeft het volk van Israël, dat opstandige volk, u niet gevraagd, wat doet u? Zeg tegen hen, zo spreekt de Heer God. Dit is een boodschap voor de vorst in Jeruzalem en voor heel het volk van Israël dat daar woont. Zeg hun, ik ben voor u een teken. Zoals ik gedaan heb, zo zal met u gebeuren. In ballingschap, in gevangenschap zullen ze gaan. Hun vorst zal in het donker zijn bagage op zijn schouder laden en de stad verlaten. Men zal een gat in de muur maken om hem naar buiten te laten. Hij zal zijn gezicht bedekken, omdat hij deze grond met eigen ogen niet meer zal zien. Ik zal mijn net over hem uitgooien en hij zal in mijn strik gevangen worden. Ik zal hem naar Babel brengen, het land van de Chaldeeën, maar hij zal dat land niet kunnen zien. Daar zal hij sterven. Iedereen die tot zijn gevolg behoort, zijn keurbenden en al zijn troepen, zal ik in alle windstreken verspreiden en met het zwaard achtervolgen. Zij zullen erkennen dat ik de Heer ben, wanneer ik hen onder de volken verspreid en over de landen verstrooi. Maar een klein aantal mannen onder hen zal ik laten ontkomen aan honger en pest, zodat ze al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de volken waarheen ze gaan, en die zullen erkennen dat ik de Heer ben. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, sidder als u uw brood eet. Beef van angst als u uw water drinkt. En zeg tegen de bevolking van het land, zo spreekt de Heer God tot de inwoners van Jeruzalem, tot heel het land van Israël. Hun brood zullen ze eten vol angst en hun water drinken met ontzetting. Dit doe ik om hun land van alles te beroven en er een woestenij van te maken vanwege de gruweldaden van zijn bewoners. De bewoonde steden zullen in puin liggen en het land zal een woestenij worden. En u zult erkennen dat ik de Heer ben. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, wat is dat voor een gezegde bij u in Israël? De tijd verstrijkt en geen enkel visioen komt uit. Zeg daarom tegen hem. Zo spreekt de Heer God. Ik zal aan dat gezegde een eind maken. Men zal het in Israël niet meer gebruiken. Zeg daarentegen tegen hen. De tijd is nabij en daarmee de vervulling van elk visioen. Want er zal geen onecht visioen of misleidende waarzegging meer voorkomen onder het volk van Israël. Want ik, de Heer, zal spreken. En alles wat ik zeg zal zonder uitstel in vervulling gaan. Nog in uw dagen, opstandig volk, zal ik doen wat ik gezegd heb. Godspraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, het volk van Israël zegt, dat visioen van hem heeft betrekking op een verre toekomst. Hij profeteert voor tijden die nog gaan komen. Zeg daarom tegen hen, zo spreekt de Heer God.
Elk van mijn woorden zal zonder uitstel in vervulling gaan. Het woord dat ik spreek zal in vervulling gaan. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 23. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, profeteer tegen de profeten die op eigen gezag in Israël profeteren, en zeg tegen hen: luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer God. Wee de dwaze profeten, die zich alleen maar verbeelden iets gezien te hebben. Vossen op puinhopen, dat zijn Israëls profeten. Zij zijn niet op de bres gaan staan en zij hebben geen muur opgetrokken rondom het volk van Israël, zodat het stand zou kunnen houden in de strijd op de dag van de Heer. Waardeloze zieners zijn het en valse voorspellers. Ze zeggen wel: God sprak van de Heer. Maar de Heer heeft ze niet gezonden. En dan verwachten ze nog dat hun woorden in vervulling gaan. Zijn zij dan geen waardeloze zieners en geen valse voorspellers? Zij hebben immers gezegd: God sprak van de Heer, terwijl ik niet tot u gesproken had. Daarom, zo spreekt de Heer, omdat u waardeloze zieners en valse voorspellers bent, zal ik u straffen. God sprak van de Heer. Mijn hand zal die profeten treffen, die waardeloze zieners en valse voorspellers. Tot de kring van mijn volk zullen ze niet behoren. In het boek van het volk van Israël zullen ze niet ingeschreven worden, en de grond van Israël zullen ze niet betreden. En u zult erkennen dat ik de Heer God ben. Omdat ze mijn volk misleid hebben door te zeggen dat alles goed ging, terwijl het helemaal niet goed ging. En omdat ze de muur die door het volk gebouwd werd met kalk bepleisterden. Zeg daarom tegen die pleisteraars dat de muur zal instorten. Regen zal neerstorten, hagelstenen zullen neerkletteren en een storm zal losbarsten. Als dan de muur ingestort is, zal men u vragen: waar is nu de kalk die u erop gestreken hebt? Ja, zo spreekt de Heer God. Ik zal in mijn woede een storm ontketeren. In mijn woede laat ik regen neerstorten, in mijn verbolgenheid hagelstenen neerkletteren en alles zal ik vernietigen. Ik zal de muur die u met kalk bepleisterd hebt omverhalen en tegen de vlakte werpen en zijn fundering blootleggen. De stad zal vallen. U zult daarin omkomen en erkennen dat ik de Heer ben. Ik zal mijn woede koelen op de muur en op degene die hem met kalk bepleisterde. Dan zal ik tegen u zeggen: verdwenen is de muur, en verdwenen zijn zij die hem bepleisterd hebben. De profeten van Israël, die over Jeruzalem profeteerden en in hun visioenen welzijn zagen, terwijl er van welzijn geen sprake kon zijn. God sprak van de Heer God. Mensenkind, richt u tot de dochters van uw volk die op eigen gezag profeteren. Profeteer tegen hen en zeg: zo spreekt de Heer God. Wee hen die strikken binden om de polsen en sluiers winden om het hoofd van groot en klein op jacht naar mensenlevens. Zou u op de levens van mijn volk kunnen jagen en daarbij uw eigen leven behouden? U ontwijdt mijn naam bij mijn volk voor een handvol gerst en een stuk brood. U doodt levens die niet mochten sterven en levens die verdienen te sterven tracht u te behouden. Want u misleidt mijn volk, dat naar uw leugens luistert. Zo spreekt de Heer God. De strikken, waarmee u mensenlevens vangt als vogels, zal ik afrukken van de armen van uw slachtoffers. En de levens, die u als vogels gevangen hebt, zal ik vrijlaten. Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw handen bevrijden. Het zal niet langer uw prooi zijn, en u zult erkennen dat ik de Heer ben. Omdat door u bedrog het hart van de rechtvaardige in nood is geraakt, geheel in strijd met mijn bedoelingen. En de boosdoener is in zijn slechtheid gestijfd, zodat hij zich niet betert en in leven blijft. Daarom is het afgelopen met uw waardeloze visioenen en uw toverpraktijken. Ik zal mijn volk uit uw handen bevrijden, en u zult erkennen dat ik de Heer ben.

Ezechiël, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 23. Op een dag kwam een aantal van Israëls oudsten bij mij en zij gingen voor mij zitten. En het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, deze mannen dragen hun afgoden in hun hart en ze kunnen hun blik niet afwenden van wat hen tot zonde verleidt. Zou ik mij dan nog door hen laten raadplegen? Spreek daarom tot hen en zeg: zo spreekt de Heer God. Elke Israëliet die zijn afgoden in zijn hart draagt en zijn blik niet kan afwenden van wat hem tot zonde verleidt en toch voor de profeet durft te verschijnen, hem zal ik, de Heer, zelf aan antwoord dienen met al zijn afgoden. Zo zal ik het volk van Israël, dat zich met zijn afgoden geheel van mij heeft afgekeerd, in het hart treffen. Zeg daarom tegen het volk van Israël: zo spreekt de Heer God. Bekeer u en breek met uw afgoden, en wend uw blik af van al uw gruwelen. Want ieder Israëliet en iedere vreemdeling die in Israël verblijft, die zich van mij afwendt, zijn afgoden in zijn hart draagt en zijn blik vestigt op wat hem tot zonde verleidt, en die toch naar de profeet gaat om mij te raadplegen, hem zal ik, de Heer, zelf van antwoord dienen. Ik keer mij tegen die man, maak hem tot een afschrikwekkend teken en snijd hem af van mijn volk. En zo zult u erkennen dat ik de Heer ben. Als een profeet zich laat verleiden tot een uitspraak, dan heb ik de Heer hem verleid. Ik zal tegen die profeet mijn hand uitstrekken en hem van mijn volk Israël afsnijden. Ze zullen beide hun straf krijgen. De straf van de vrager zal even zwaar zijn als die van de profeet. Dan zal het volk van Israël zich niet meer van mij afkeren en zich niet meer verontreinigen door zijn wandaden. Zo zullen zij mijn volk zijn en ik hun God. Godspraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, als een land tegen mij gezondigd heeft en mij ontrouw is geworden, dan strek ik mijn hand er tegen uit en breek er de broodstok. Ik laat er hongersnood op los en roei er mensen en dieren uit. Als in dat land deze drie mannen zouden wonen, Noach, Daniel en Job, dan zou hun gerechtigheid slechts hen zelf redden. Godspraak van de Heer God. Als ik wilde dieren op dat land zou loslaten, waardoor het ontvolkt en verlaten wordt, omdat niemand er nog doorheen trekt uit vrees voor de dieren, en die drie mannen zouden daar wonen, zowaar ik leef, Godspraak van de Heer God, ze zouden hun eigen zonen en dochters niet eens kunnen redden. Alleen zij zelf zouden worden gered, maar het land zou een woestenij worden. Ontbied ik het zwaar tegen dat land en beveel ik het er doorheen te trekken en roei ik er mensen en dieren uit en die drie mannen zouden er wonen, zowaar ik leef, Godspraak van de Heer God, ze zouden hun eigen zonen en dochters niet eens meer kunnen redden. Alleen zij zelf zouden worden gered. Laat ik in dat land de pest uitbreken en koel ik mijn woede door er bloed te vergieten en er mensen en dieren uit te roeien. En Noach, Daniel en Job zouden er wonen, zowaar ik leef, Godspraak van de Heer God. Ze zouden hun eigen zonen en dochters niet eens kunnen redden. Hun gerechtigheid zou alleen hen zelf redden. Maar, zo spreekt de Heer God, al zend ik mijn vier ergste straffen, het zwaard, de hongersnood, de wilde dieren en de pest op Jeruzalem af om er mensen en dieren uit te roeien, dan zullen een aantal mannen en vrouwen overblijven. Zij zullen de stad uitgevoerd worden en bij u terechtkomen. Als u dan verneemt wat ze allemaal gedaan hebben, zult u berusten in het onheil dat ik over Jeruzalem heb laten komen, in al het leed dat ik over de stad gebracht heb. U zult erin berusten. Als u verneemt wat ze allemaal gedaan hebben, zult u er vrede mee hebben en erkennen dat ik dat alles niet zonder reden gedaan heb. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 8. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, is het hout van de wijnstok beter dan enig soortgelijk hout tussen de bomen van het bos? Kunt u van dat hout soms iets maken? Kunt u er zelfs maar een pin van maken om er iets aan op te hangen? En als men het als brandstof gebruikt, en het vuur heeft de beide uiteinden verteerd en het middenstuk geblakerd, kan het dan nog ergens toe dienen? Zelfs toen het nog gaaf was, kon u er niets van maken. Hoeveel te minder nu het vuur het verteerd heeft en het geblakerd is. Hoe zou u er dan nog iets van kunnen maken? Zo spreekt de Heer God. Zoals ik van alle houtgewas van het bos de wijnstok als brandstof in het vuur werp, zo lever ik ook de bewoners van Jeruzalem uit. Ik keer mij tegen hen. Al zijn ze aan het vuur ontsnapt, toch zal het vuur hen verteren. U zult erkennen dat ik de Heer ben, als ik mij tegen hen keer, en van het land een woestenij maak, omdat ze afvallig zijn geworden. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 63. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, houd Jeruzalem haar gruweldaden voor ogen. U moet zeggen, zo spreekt de Heer God tot Jeruzalem. Naar afkomst en geboorte bent u uit het land van Kanaan. Uw vader was een Amoriet, uw moeder een Hethitische. Bij uw geboorte werd uw navelstreng niet doorgeknipt. U werd niet met water gewassen om u te reinigen. U werd, toen u op de wereld kwam, niet met zout ingewreven noch in doeken gewikkeld. Niemand had medelijden met u of ontfermde zich over u om voor u te zorgen. Op de dag van uw geboorte werd u in het vrije veld te vondeling gelegd, omdat men aan uw leven geen waarde hechtte. Toen kwam ik voorbij u. En toen ik zag hoe u daar lag te spartelen in uw bloed, sprak ik tot u: blijf leven. Ja, ik sprak: blijf leven. Onder mijn zorgen groeide u op als een veldbloem. U groeide op, werd groot en zeer mooi. Uw borsten werden wel gevormd en uw haar groeide, maar u was nog altijd naakt. Toen ik weer voorbij kwam, zag ik dat voor u de tijd van de liefde was gekomen. Ik spreidde de slip van mijn mantel over u uit en bedekte uw naaktheid. Ik zwoer u trouw en ging een verbond met u aan. Zo werd u de mijne, Godspraak van de Heer God. Ik waste u met water, reinigde u van het bloed en zalfde u met olie. Ik kleedde u in bonte kleren, gaf u sandalen van het fijnste leer, bond u een linnen hoofdband om en gaf u een sluier van fijne stof. Ik tooide u met sieraden, deed armbanden om uw polsen en een snoer om uw hals. Ik gaf u een ring in uw neus, hangers aan uw oren en een diadeem op uw hoofd. U was getooid met goud en zilver. Uw kleding was van linnen, fijne stof en bonte weefsels. Uw voedsel werd bereid met het fijnste meel met honing en olie. U werd buitengewoon mooi, een koningin waardig. De roem van uw schoonheid verspreidde zich onder de volken, want volmaakt was de pracht die ik u verleend had. Godspraak van de Heer God. Maar uw schoonheid maakte u al te vrijmoedig, en u ging muntslaan uit uw faam. Uw bekoorlijkheid bood u aan ieder voorbijganger die maar wilde te koop aan. Met uw bonte kleren versierde u de offerhoogte om daar ontucht te plegen. Nooit is zoiets voorgekomen en zoiets mag ook nooit meer gebeuren. U nam de gouden en zilveren sieraden die ik u geschonken had, maakte er mannenbeelden van en pleegde daar ontucht mee. U nam uw kleren van bonte weefsels en hulde ze daarin. Mijn olie en reukwerk hebt u ze voorgezet. Het voedsel dat ik u gegeven had, bereid met het fijnste meel met honing en olie, hebt u ze voorgezet als een geurige gave. Godspraak van de Heer God. U nam de zonen en de dochters die u me gebaard had en offerde ze hun als spijs. Was uw ontucht nog niet groot genoeg, dat u bovendien mijn kinderen slachtte om ze aan hen te offeren? En bij al die gruweldaden en die ontucht hebt u niet meer teruggedacht aan de dagen van uw jeugd en aan de tijd dat uw moeder naakt lag te spartelen in uw bloed. Och, ongelukkige, Godspraak van de Heer God, na al deze wandaden hebt u heuvels en hoogte aangelegd op elk plein en op elk kruispunt. U gooide uw schoonheid te grabbel en spreidde uw benen voor elke voorbijganger en uw geilheid was onverzadigbaar. U pleegde ontucht met de Egyptenaren, uw buren met een grote lid. Keer op keer pleegde u ontucht om mij te tergen. Daarom heb ik mijn hand tegen u uitgestrekt, het mes gezet in uw erfdeel en u overgegeven aan de willekeur van uw mededingsters, de dochters van de Filistijnen, die zich schaamden over uw schandalig gedrag. Bovendien pleegde u ontucht met de Assyriërs, omdat u nog niet verzadigd was. U pleegde ontucht met hen en nog
was u niet verzadigd. Daarom pleegde u herhaaldelijk ontucht met de handeldrijvende Chaldeeën, maar nog altijd was u niet verzadigd. Hoe werd u door hartstocht verteerd, Godspraak van de Heer God, dat u hiertoe in staat was, alsof u een volleerde hoer was? U hebt heuvels en hoogte aangelegd op elk kruispunt en op elk plein, en toch gedroeg u zich niet echt als een hoer, want betaling wees u van de hand. U, overspelige vrouw, die zich aan vreemden geeft in plaats van aan haar eigen man. Alle hoeren laten zich betalen, maar u betaalde zelf uw minnaars en lokte ze zo van alle kanten naar u toe om ontucht met u te plegen. Het ging bij u dus precies andersom dan bij andere hoeren, want voor u hoefde men geen moeite te doen. U gaf zelf geschenken en niemand hoefde u geschenken te geven. Zo was het bij u dus juist andersom. Daarom, hoer, luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer God. Omdat u in uw buitensporige ontucht u zo hebt laten gaan en in uw schaamteloosheid uw naaktheid ontbloot hebt voor uw minnaars, en omdat u aan uw afschuwelijke afgoden het bloed van uw zonen geofferd hebt, daarom breng ik alle minnaars bijeen met wie u zich ingelaten hebt. Niet alleen degene die u bemind hebt, maar ook allen die u hebt afgewezen, breng ik van alle kanten naar u toe. Ik zal voor hen uw naaktheid ontbloten, zodat ze u in al uw naaktheid kunnen bekijken. Ik zal aan u het vonnis voltrekken dat geldt voor overspelige vrouwen en voor vrouwen die bloed vergieten. Het bloed zal ik op uw hoofd laten neerkomen en u tot voorwerp maken van mijn woede en jaloezie. Ik zal u aan uw minnaars uitleveren. Ze zullen uw heuvels en hoogte slechten. Ze zullen uw kleren van uw lichaam rukken, uw sieraden afpakken en uw moeder naakt laten liggen. Ze zullen een menigte tegen u op de been brengen. Ze zullen u stenigen en met hun zwaard in stukken hakken. Dan zullen ze uw huizen in brand steken en voor de ogen van talrijke vrouwen het strafgericht aan u voltrekken. Zo zal ik een eind maken aan uw ontucht. En u zult niet meer in staat zijn om geschenken te geven. Ik zal mijn woede op u koelen, tot mijn jaloezie bedaard is, ik tot rust gekomen ben en me niet langer getergd voel. Omdat u nooit terugdacht aan de dagen van uw jeugd, maar mij voortdurend treitert, daarom zal ik uw zonden op uw hoofd laten neerkomen, Godspraak van de Heer God. Daarmee is dan een eind gekomen aan uw ontucht en uw gruweldaden. Allen die een spreuk op u willen maken, zullen zo moeder, zo dochter moeten zeggen. U bent echt de dochter van uw moeder, die een afkeer had van haar man en haar zonen, en echt de zuster van uw zusters, die een afkeer hadden van hun mannen en hun zonen. Uw moeder was een Hethitische, uw vader een Amoriet.

haar dochters, bestond hierin dat ze leefden in een overdaad, waar ze prat op gingen en in zorgeloze rust, en zich om de misdeelden en de behoeftigen niet bekommerden. Ze waren hoogmoedig en wat ze deden was een gruwel in mijn ogen. Daarom heb ik ze verstoten toen ik het zag. Ook Samaria heeft nog niet de helft misdreven van wat u misdreven hebt. U hebt veel meer gruweldaden gepleegd dan die twee zusters van u, die, vergeleken met u en uw gruweldaden, nog rechtschapen te noemen zijn. Draag dan ook de schande ervan dat u aldus, door uw gruwelijke zonde, uw zusters rechtvaardigt. Schaam u en draag de schande dat u uw zusters rechtvaardigt. Ik zal hun lot ten beste keren. Het lot van Sodom met haar dochters en het lot van Samaria met haar dochters. Als ik ook uw lot ten beste keer, doe ik dat samen met dat van hen. Om u zo nog te vernederen en u over al uw daden beschaamd te laten staan. Omdat u die twee troost verschaft. Uw zuster Sodom zal met haar dochters in haar vroegere staat worden hersteld. Samaria zal met haar dochters in haar vroegere staat worden hersteld, en ook u met uw dochters zult in uw vroegere staat worden hersteld. Was de naam van uw zuster Sodom geen scheldwoord in uw mond, toen u zo overmoedig was en uw ongerechtigheid nog niet aan de kaak was gesteld? Dan zal nu uw naam de spot opwekken van de dochters van Aram en van al haar buren en van de dochters van de Filistijnen. Van alle kanten zullen ze u honen. Uw schandelijke gruweldaden, u zult ervoor boeten. God spraak van de Heer. Want, zo spreekt de Heer God, zoals u ten opzichte van mij uw eed hebt geschonden door het verbond te breken, zo zal ik het doen tegenover u. Toch zal ik blijven denken aan het verbond dat ik met u sloot in de dagen van uw jeugd. Ik zal er een eeuwigdurend verbond met u van maken. Dan zult u met schaamte terugdenken aan uw gedrag, wanneer ik u, uw oudere en uw jongere zusters tot dochters geef, echter niet op grond van het verbond met u. Ik zal mijn verbond met u nakomen en u zult erkennen dat ik de Heer ben. En wanneer u terugdenkt aan wat er gebeurd is, zult u van schaamte geen woord durven zeggen, omdat ik u alles heb vergeven wat u misdaan hebt. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 24. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, spreek tot het volk van Israël in raadsels en vertel hun de volgende gelijkenis. Zo spreekt de Heer God. Een grote arend met machtige vleugels, breed van vlucht, dik in de veren met bonte kleuren, kwam naar de Libanon en nam de top van een ceder. De bovenste scheut plukte hij eraf, bracht die naar een handeldrijvend land en plaatste hem in een stad van kooplieden. Toen nam hij een stek van het land en plantte die in een akker, rijk door water bevloeid, zoals men wilgen plant. Hij liep uit en werd een breed vertakte wijnstok. Zijn stam was kort, zijn ranken waren naar de arend toegekeerd, en onder de arend zaten zijn wortels. Zo groeide hij uit tot een wijnstok en kreeg ranken en twijgen. Maar toen er nog een andere grote arend kwam met machtige vleugels en dik in de veren, strekte die wijnstok zijn wortels naar hem uit en liet zijn ranken naar hem toegroeien, om van hem water te krijgen en niet van de grond waarin hij geplant was. Toch was hij geplant in een goede akker, waar water genoeg was om ranken voor te brengen, om vrucht te dragen en een prachtige wijnstok te worden. Zal hij daar beter van worden? Zo spreekt de Heer God. Zal men niet eerder zijn wortels uitrukken, zijn vrucht afsnijden en al zijn groene loof laten verdorren? Ja, hij zal verdorren. En er zal niet eens een grote krachtinspanning of een sterk leger nodig zijn om hem van zijn wortel weg te rukken. Want zie, hij staat wel geplant, maar zal hij ook gedijen? Zal hij niet geheel verdorren als de oostenwind over hem heen strijkt? Op de grond waarop hij groeit zal hij verdorren. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Zeg tegen het opstandige volk, weet u niet wat dit betekent? Zie, de koning van Babel is naar Jeruzalem gekomen, heeft er de koning en zijn beambten gevangen genomen en naar Babel gevoerd. Vervolgens nam hij een telg van het koninklijk huis, sloot een verbond met hem en liet hem een eed zweren. Ook de rijksgrote voerde hij met zich mee. Zo zou het een onbeduidend koninkrijk zijn en het hoofd niet kunnen opsteken. Wilde de koning van Jeruzalem zich kunnen handhaven, dan moest hij zich aan het verbond houden. Maar hij kwam tegen de koning van Babel in opstand en stuurde gezanten naar Egypte, met het verzoek om hem paarden en veel troepen te leveren. Zal hij in zijn opzet slagen? Zal iemand die zoiets doet het er levend afbrengen? Zou hij zomaar straffeloos het verbond kunnen verbreken? Zowaar ik leef, God sprak van de Heer God, in Babel zal hij sterven, in de woonplaats van de koning die hem tot koning verhief, wiens eed hij schond en wiens verbond hij verbrak. In Babel zal hij sterven. Ook de farao zal hem niet met een grote krijgsmacht en een talrijke schare in de strijd bijstaan. Als men een wal opwerpt en een schans bouwt om velen van het leven te beroven. Hij heeft de eed geschonden door het verbond te verbreken. Hoewel hij er zijn hand op gegeven had, heeft hij het toch gedaan. Hij zal het er niet levend afbrengen. Daarom, zo spreekt de Heer God, zowaar ik leef, het is mijn eed die hij geschonden heeft en mijn verbond dat hij verbroken heeft. Ik zal hem de gevolgen laten dragen. Ik zal mijn net over hem heen gooien en hij zal gevangen worden in mijn strik. Ik zal hem naar Babel voeren en hem daar vonnissen vanwege de ontrouw die hij heeft gepleegd. De keur van al zijn troepen zal vallen door het zwaard. En wat overblijft zal in alle windstreken worden verspreid. En dan zult u erkennen dat ik, de Heer, gesproken heb. Zo spreekt de Heer God. Ikzelf zal uit de top van een hoge ceder een takje nemen en dat in de grond zetten. Van de bovenste scheuten zal ik een twijgje plukken en ikzelf zal het planten op een hoog oprijzende berg. Op de hoge bergen van Israël zal ik het planten. Het zal loten voortbrengen, vrucht vormen en een prachtige ceder worden. Daaronder zullen allerlei soorten vogels nestelen.
In de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen. Dan zullen alle bomen in het veld erkennen dat ik, de Heer, een hoge boom vernederd en een lage boom verheven heb. En dat ik een sappige boom heb laten verdorren en een dorre boom tot bloei gebracht heb. Ik, de Heer, heb het gezegd en ik zal het doen.

Ezechiël, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 32. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Hoe komt u erbij in het land van Israël dit spreekwoord te gebruiken? De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn er stroef van. Zowaar ik leef, God spraak van de Heer God, niemand in Israël zal dit spreekwoord nog ooit mogen gebruiken. Alle mensenlevens zijn voor mij gelijk. Het leven van de vader en het leven van de zoon. Beide zijn voor mij evenveel waard. Alleen degene die zondigt zal sterven. Als iemand rechtvaardig is en handelt naar wet en recht, geen offermaal houdt op de bergen en zijn ogen niet opslaat naar de afgoden van het volk van Israël, andermans vrouw niet onteert en geen gemeenschap heeft met een vrouw in haar stonde, niemand verdrukt, aan de schuldenaar het onderpand teruggeeft en zich andermans goed niet toe-eigent, zijn voedsel met de hongerige deelt en de naakte kleding verschaft, niet uitleent tegen rente, geen woekerwinst neemt, zich van onrecht onthoudt en een eerlijk vonnis velt tussen twee partijen, naar mijn voorschrift leeft en nauwgezet mijn geboden onderhoudt, dan blijft deze rechtvaardige in leven. Godspraak van de Heer God. Krijgt hij nu een zoon die gewelddadig is, die bloed vergiet en deze dingen die hij zelf nooit gedaan had, helaas wel doet, die offermaaltijden houdt op de bergen, andermans vrouw onteert, de misdeelde en de armen verdrukt, zich andermans bezit toe-eigent, een onderpand niet teruggeeft, zijn ogen opslaat naar de afgoden en gruweldaden bedrijft, geld uitleent tegen rente en woekerwinst neemt, zou die zoon dan in leven blijven? Nee. Vanwege al die gruweldaden zal hij zeker ter dood worden gebracht en zijn bloed zal op hem neerkomen. Maar krijgt hij op zijn beurt een zoon die al het kwaad ziet dat zijn vader doet, maar desondanks dat slechte voorbeeld niet navolgt, die geen offermaal houdt op de bergen en zijn ogen niet opslaat naar de afgoden van het volk van Israël, andermans vrouw niet onteert, niemand verdrukt, geen onderpand neemt, zich andermans goed niet toe-eigent, zijn voedsel deelt met de hongerige en de naakte kleding verschaft, de arme niet lastig valt, geen rente of woekerwinst neemt, mijn geboden naleeft en mijn voorschriften opvolgt, dan zal die zoon niet sterven vanwege de ongerechtigheid van zijn vader. Hij zal zeker in leven blijven. Maar zijn vader, die een woekeraar was, die zich andermans goed heeft toegeëigend en onder zijn verwanten gedaan heeft wat niet goed is, die zal sterven vanwege zijn ongerechtigheid. U vraagt, waarom hoeft de zoon niet te boeten voor de ongerechtigheid van zijn vader? Omdat de zoon naar recht en wet gehandeld heeft en al mijn geboden nauwgezet onderhouden heeft, blijft hij in leven. Alleen de zondaar zelf zal sterven. De zoon hoeft niet te boeten voor de zonde van zijn vader en de vader niet voor de zonde van zijn zoon. De rechtvaardigheid zal alleen de rechtvaardige worden aangerekend en de slechtheid alleen de slechte mens. Als een boosdoener zich bekeert van de zonde die hij gedaan heeft en al mijn geboden onderhoudt en handelt naar recht en wet, dan zal hij in leven blijven. Hij zal niet sterven. De zonden die hij gedaan heeft, worden hem niet aangerekend. Vanwege zijn goede daden zal hij in leven blijven. Zou ik soms behagen scheppen in de dood van de zondaar, God spraak van de Heer God, en niet veel liever zien dat hij zijn leven betert en in leven blijft? Maar als een rechtvaardige van de weg van gerechtigheid afwijkt en kwaad gaat doen en dezelfde gruwelen bedrijft als de boosdoener, zal hij dan in leven blijven? Al zijn vroegere goede daden tellen dan niet meer mee. Omdat hij afvallig geworden is en gezondigd heeft, zal hij sterven. Hier brengt u tegen in. De weg van de Heer is niet recht. Luister toch, volk van Israël. Zou mijn weg niet recht zijn? Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn? Als de rechtvaardige afwijkt van de weg van gerechtigheid en kwaad gaat doen, zal hij om die reden sterven.
vanwege het kwaad dat hij gedaan heeft, zal hij sterven. En als de goddeloze zich bekeert van de zonde die hij gedaan heeft, en naar recht en wet handelt, dan blijft hij in leven. Hij is tot beter inzicht gekomen en heeft gebroken met zijn wangedrag. Hij zal in leven blijven en niet sterven. En dan zegt het volk van Israël: de weg van de Heer is niet recht. Zouden mijn wegen niet recht zijn? Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn? Daarom zal ik ieder van u naar zijn daden beoordelen, volk van Israël. Godspraak van de Heer God. Bekeer u, wend u af van al uw wandaden, anders worden ze u noodlottig. Breek met al de wandaden die u bedreven hebt. Vernieuw uw hart en uw geest, want waarom zou u sterven, volk van Israël? Ik schep geen behagen in de dood van de gestorvenen. Godspraak van de Heer God. Bekeer u dus en blijf in leven.